as much you whack ass mother.

pretty.

Know you like that pressure, right?

scholars,

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer openstaat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.

0: Leuk dat u kijkt naar weer een aflevering van de Vandaag in Feit. Alweer de eerste week gehad zo'n beetje. Maar we gaan er keihard tegenaan met Johan Derksen. Met Esther van der Polman. Met René van der Gijp. En Tina Nijkamp! Jij hebt je echt geïnstalleerd, Tina. Twee glazen water, een glas wijn.
1: Ja, klopt.
0: Een doekje voor het bloeden.
1: Ja, met die soepie bij. Keuzes. Ik hou van keuzes.
0: Ja, je hebt allemaal opties liggen. Ja, wat ligt er nog meer? Je telefoon zie je?
1: Ja, lipstift, telefoon en een bril.
0: Ecstasy. Nee, toch?
1: Nee, dat doe ik niet aan. Inderdaad. Nee, dat doe ik absoluut niet aan. Nee.
2: Je hebt een beetje Nadal dit, hoor.
0: Ja, hè?
2: Klein beetje Nadal dit.
1: Ja?
2: Ja. Ja, je bent er echt mee bezig, hè? Om alles meenemen en klaarleggen en...
1: Ja, maar keuze, weet je.
2: Als ze het nou weghalen, dan heb je wel een probleem.
1: Nou, dat ook niet.
2: Dat valt wel mee.
1: Nee, dat valt wel mee. Maar ik vind het toch wel inderdaad lekker.
3: Als jij je erbij fijn bij voelt, lekker.
2: Ik heb dat ook.
4: Misschien is het gezellig. En ik heb ze thuis liggen dat... dat ik een keer een kaars meeneem. Ja. En dat je brandende kaars...
1: Nou, dit vind ik ook gezellig.
2: Ik was met Johan bij die zanger in de arena.
4: Lucons.
2: Ja, en die heeft, denk ik, Tina... zijn handdoekje een keer of 50 opgevouwen... en netjes gelegd. Tijdens het concert, hè? Ja. Toen dacht ik na 5 keer, toch eens lezen wat het nou is. En we volgende dag zitten lezen, maar dat is dat is een tip.
0: Heb je het voor een uitzending ook, nu, of niet?
2: Nee. Bij mij is het meer... het is bij mij wel minder geworden.
0: Maar je hebt wel rituelen, toch, een beetje? Voor het
2: ik heb wel dat ik hou niet van... alles moet wel een beetje zo staan dat het... Ja. Iemand die heel druk in zijn hoofd is,
4: ik heb precies hetzelfde.
2: Die vindt, dat dingen als glazen zo, die vindt dat lekker. Maar Nadal, het gekke van Nadal, vond ik, dat hij het alleen met tennis heeft.
0: In het dagelijks leven niet.
2: Nee, want ik heb Nadal zitten kijken op dat Netflix. En die zegt dat hij thuis helemaal niet heeft. Ook niet met zijn kinderen, ook niet als hij gaat varen helemaal. Maar met tennis zegt hij dit. Federer had het ook, hè, met Saar.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch...
0: En wat is jouw ritueel dan, Joost?
4: Nou, nee, ik ben heel georganiseerd. Ik kan niet werken in een rommelige kamer of kantoor. Dus alle boeken moeten altijd recht. De cd's staan allemaal waterpas. En ik zit niet lekker als er een scheve tussen zit. Dan sta ik op en dan zet ik hem...
0: Hier zit je dus tussen, Esther.
3: En dan gaat het alles goed met deze tafel.
4: Maar je bent echt in een inrichting terechtgekomen. Want hij is een vuurwapen gevaarlijk bij ook.
2: Jouw cd'tjes, dvd'tjes. En dat staat echt geweldig mooi op... Het is echt,
4: maar het past helemaal niet bij, zoals iedereen ook denkt... dat ik een whisky drinker ben. Ik ben geheel onthouden. Dat vinden ze ook gek.
3: Ja.
0: Maar denken ze dat jij een whisky drinker bent?
4: Nou ja, ze denken dat ik een zware innemer ben. Misschien komt dat door mijn teksten, omdat het altijd lulkoek is. Maar...
3: Dat denk ik.
0: Misschien wel handig, Tina. Jij bent natuurlijk een dame met heel veel ervaring. Nog tips voor Estefana voor vanavond? Je zegt van, houd daar rekening mee.
1: Als ik Estefana zou zijn, zo moet je gewoon helemaal jezelf zijn. En dan komt het goed. Dat is mijn tip voor haar. Ze deed dat reisprogramma ook helemaal als jezelf. En volgens mij dat spontane en dat ontwapenen is volgens mij jouw kracht. Ja. En dat je dus jezelf bent en niet in een rol gaat spelen.
2: Nee, maar ze had het verkeerd. Ze zei dat ik druk op lag. Maar ik bedoel, het gaat mij meer van de druk van buitenaf. Ik begrijp überhaupt niet dat mensen druk op iemand leggen. Maar oké, weet je, het gaat er gewoon om. Ik heb bijvoorbeeld... Ik ben gebeld... Dat was vorig jaar zomer. Ja. Een keer of 4 door die jongen van de slimste mens, weet je wel? Die Belg.
1: Erik van Looy.
2: Ja. Die belde mij op. Hij zegt, René, jij moet in dat programma komen. Ik zei, ik denk erover na, bel morgen even. Hij zegt, toen ging hij weer een heel verhaal aan. Ik dacht op een gegeven moment, zo goed kan ik toch niet zijn. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, de derde keer, belde hij weer. Ik zeg, Erik, ik ga het niet doen. Toen zei hij, waarom niet? Ik zeg, jij legt de lat zo hoog. Dat tik ik niet aan, man.
3: Nou ja, die heb je voor mij nu ook heel hoog gelegd.
2: Normaal.
0: Jij hebt het zo gevoel.
3: Dus die moeten we wel eventjes... wel even wat recht zetten.
2: Maar doe even normaal.
3: Maar we moeten wel even wat recht zetten.
2: Jij hebt het over mij. Ik heb het over de rest.
3: Maar jij
2: hebt het over mij. Ik had het over de rest.
3: Oké.
2: Ik had het niet over mezelf.
3: We gaan het even recht zetten. Nu heb ik de tijd, dus we gaan het even...
4: Ik zie een grimmige blik in je ogen.
3: Nee, helemaal niet.
4: Dit is de andere Estefana.
3: Die heb je nog niet leren kennen.
4: Nee, ik ben heel benieuwd.
3: We zijn met Talpa in gesprek gegaan. En wat jij zegt is natuurlijk wel waar. Wat heb ze te brengen? Ik ben ook nieuw, hè. Ik ben zoekende naar wat ik leuk vind. En Talpa heeft me uitgenodigd. Ik wou eerst op een woensdag zitten waar jij niet zat. Want ik dacht, nou ja, weet je, over sport, hè. Dan,
4: dat willen ze allemaal.
3: Ja, dat kon niet. Dus toen zeiden we, weet je wat, dat doen we op vrijdag. Lekker luchtig, ontspannen. Lekker informeel. Ja. Ik ga niet hier in politiek debat voeren. Daar zit ik niet voor. Dus voor alle mensen thuis, als je denkt dat ik hier in politiek debat... zit ik niet voor. Ook niet om te lullen over Amerika, Iran. Dus ja, ik wil hier gewoon lekker kijken hoe het is. En als we het niet leuk vinden... Hey, even goede vrienden. Als het er niet goed uitkomt, dan zeggen we goede vrienden en dan zie je me niet meer terug. Ja, maar ik vind het heel erg leuk.
2: Jij bent helemaal verkeerd begrepen van mij. Want het gaat er niet om dat ik jou druk opleg. Het gaat er mij om de druk van de rest.
3: Jij zegt, het meisje heeft niks te brengen hier. Dat lat ligt te hoog. Dat heb je toch gezegd?
2: Het meisje... Nee.
3: Of de lat ligt te hoog, dat heb je gezegd.
2: Dat wat ik net vertelde met die Belg, de lat ligt te hoog, ja.
3: Ja, oké. Okay, nou ja,
2: mag
3: goed.
2: Gebeuren.
3: Maakt niet uit. Ik voel me heel welkom. Ik heb er zin in.
2: Ik leg de lat niet hoog.
3: En volgens mij heb jij er ook heel veel zin in.
2: Ik heb helemaal geen lat.
3: Nee?
2: Nee, ik heb helemaal geen lat.
3: Nee, dat weet ik. Je kan
2: van mij alles doen, maar...
3: Oké, dat is goed. Nou, dan gaan we in ieder geval
4: een leuk
3: programma maken.
4: Dat hoop ik. Maar als je nou eens gewoon jezelf blijft... dan ben je een hele leuke meid. En niet politiek correct. Daar hebben we niks aan, die lulkoek. Nee. Gewoon zeggen...
3: Daar zit jij voor de politieke...
4: Nee, maar kijk, je hoeft je niet net ervoor te doen als je bent.
3: Nee.
4: Wij zijn gewoon jongens van de straat.
3: Ja. En, ja, daar pas ik goed tussen.
2: Ja. Je bent weer naar de kapper geweest.
3: In Huissen.
4: Nou, dan moet je die man van jou ook heen sturen. Dan kan hij ook dit haar krijgen.
2: Ja,
4: nou, dit haar wil iedereen hebben, hè?
3: Ja, nee, dit is top. Maar jongens, even, we gaan er een leuke uitzending van maken. Komt ik ben blij goed. Dat ik er weer ben.
2: We zijn er bijna klaar, lieverd.
3: En,
2: ja.
3: En ik ben blij dat je met een beetje makkelijk
2: gaat. Je zit al bijna aan de binnenballetjes
3: ja, dadelijk. Ja, dat is fijn.
0: Je zit meestal in de auto, Johan, ook al tegen die
2: tijd. Ja.
0: En wat heugelijke nieuws, dames en heren. Nog even applaus op u. Ze is zwanger natuurlijk. Ja, geweldig. Ja, fantastisch. Nou, weten wij natuurlijk niet... Jij weet het zelf natuurlijk al.
3: Ja.
0: Maar ga je het vertellen?
3: Nou, dat ligt eraan hoe leuk ze zijn vanavond aan de tafel. Dus aan het einde, als je leuk hebt gedragen,
2: maar
3: zeg ik
2: het. Dat kan een kind die van een mannelijk geslacht ook aan.
0: Nee, dat alles
2: die kleur die is prima.
3: Oh, gaan we deze discussie voeren?
2: Ja, dat is een leuke kleur.
3: Eind van de rit ga ik vertellen.
2: Blauw is altijd goed.
3: Ligt eraan hoe lief jullie zijn voor me.
0: Ja, wordt het nou een klein Rafaeltje of wordt het nou een kleine Estefana? Dat is
3: wat willen jullie liever?
4: Ja, misschien komen er wel twee uit.
0: Kijk hier, kleine Rafael. Ja, mijn kleine Estefana natuurlijk. Hè. Ja. Dat is de grote vraag natuurlijk vanavond, toch?
3: Ja. Ja. Het eind, als het allemaal goed gaat hier...
4: Jij bent
3: zijn
4: goed opgedroogd, hè? Want als baby was je een beetje lelijk, hè?
3: Ja, nee, je wil mijn babyfoto's niet zien.
4: Nee, echt niet.
0: Hey, maar ze gaan in een mooie omgeving wonen, toch? Want jij bent er weer geweest vandaag.
4: Nou, kijk, ik zeg altijd een dorp, voor ik altijd op de vingers zit. Want Huissen heeft stadsrechten, hè? Het is een stad.
3: Ja, je mag niet zeggen.
4: En het centrum is heel gezellig, wonen heel veel leuke mensen. En ik kom er altijd één keer in de zes weken, kom ik er. En vroeger, ik kom uit die regio, want ik kom uit Heteren. Dat ligt er niet zo ver vandaan. En dan moest ik er altijd voetballen. En in Huissen is alles gescheiden. De ene is katholiek, de andere is protestant. Jonge Kracht zijn de voetballers van de protestanten. RKHVV, de katholieken. Ja. En zo ging dat in de Betuwe.
3: Dus elke zes weken kom je op de koffie?
4: Ja, als ik welkom ben.
3: Gezellig. Ja, we hebben het huis nog niet, hè? Volgende week krijgen we de sleutel.
0: Hoe hebben jullie iets met een makelaar geregeld? Iets stiekems of zo? Dat jullie dat,
4: Oh, dan ben je verneuks.
3: Ja. Nee, ik heb het gehoord, ja. Maar ja, ik snap het ergens wel, hoor, over die makelaars. Ja.
0: Dat ze allemaal een beetje schimmig handel erop nahouden. Ja. Dat de biedingsprocedure al voorbij is, mogen mensen toch nog... of ze moeten stiekem nog wat extra
4: bijbieden.
0: Of
4: 1000 klachten in 4 maanden, vind ik wel veel. Maar kijk, de mensen die zijn zo gefrustreerd... die willen een huis zo graag hebben. En dan zegt zo'n flapdrol... kijk, dan zijn ze een prijs overeens gekomen. En dan zegt hij, ja, als je er 10.000 bij doet, zijn we eruit. Maar dan zegt hij niet tegen de verkoper, die 10.000 steek hij er in zijn zak. Kijk, dat is snel.
3: Nee,
2: maar dat gebeurt dus
3: niet.
2: Maar dat kan
3: wel.
2: Niet, hoe kan het nou?
0: Nou ja, dat zijn
2: moet
0: praktijken.
2: Moet naar een notaris ook?
0: Nou ja, klaarblijkelijk kun je...
2: Bij een notaris,
0: voordat je naar een notaris
2: steek je toch voor de prijs die je ervoor betaald hebt?
0: Nee, maar je maakt...
2: Ja, maar als jij... Nee, sorry.
0: Dus eerst een procedure...
3: Nee, maar dat gebeurt toch?
2: Nee, maar sorry. Dus jij hebt 15 betaald en 5. Dus jij komt bij een notaris en er staat 5 op. En dan zeg je toch, joh, ik heb 15 betaald?
0: Is het zo uitleggen?
4: Jawel,
2: dat kan toch niet anders?
4: Kijk, ze doen gewoon een dealtje met een makelaar. Ja. Die makelaar zegt, als je de 10 bijlegt, dan is het huis voor jou.
0: Dan regel ik het voor jou.
4: Kijk, bij ieder huis zijn wel 10 gegadigden die zo'n huis weer willen hebben.
0: Veel betaald of niet? Ja,
3: in dat
0: veel
3: budget. Ja, dat is echt
4: van
3: zo.
4: De week is bij ons een huis gekocht, René.
2: Ja, je gelooft.
4: Je gelooft in die 150.000 euro overgeboden.
2: Ja, weet ik, maar dat weet ik wel. Maar op zich is een makelaar... Ik heb er wat gekocht de afgelopen jaren. Maar ja, is een makelaar... Vind ik altijd het bedrag wat je aan die makelaar betaalt...
0: Nee, maar die makelaars hebben nu allerlei praktijken. Daarom zijn er ook zoveel klachten binnengekomen. Waardoor de NVM nu ook gaat zeggen... dit gaan we niet meer accepteren. Daar gaan we weer procedures voor op starten. En dat gaan we in de gaten houden. En je hebt natuurlijk ook nog Eleanor Buchholz Sullivan. Oh, Sullivan.
4: Dus er komt niks van terecht.
0: Oh, maar die is gedreven. Hoor. Let op, daar komt ze.
5: Nou, laat ik voorop zeggen dat ik er echt klaar mee ben... dat er mensen zijn die een slaatje proberen te slaan... uit deze woningnood die er is.
6: Ook logisch, toch?
5: Nou, ik ben er wel klaar mee. Hè. Er werken een heleboel mensen in deze branche... die heel integer en te goede trouw werken. Dat mogen we ook niet vergeten. Maar er zitten rotte appels tussen en daar moeten we wat aan doen. Dus ik ga de Kamer daar binnenkort over informeren... Hoe ik daarover denk en wat de gesprekken mij hebben opgeleverd. Ik merk ook in de Kamer zelf dat er initiatieven zijn... die binnenkort ook naar buiten komen. Dus ik reken op breed draagvlak om ervoor te zorgen... dat de mensen die in dit proces zitten en een huis kopen... wat echt een groot event in je leven... is, dat die hier gewoon op een integer proces kunnen rekenen.
0: Ja, en als je het zo hoort, dan denk ik, nou, oppassen.
4: Ja, maar kijk, als je dus dealtjes maakt met een potentiële koper... Dan komt niemand erachter verder. Alleen als andere mensen denken, goh, ik heb mezelf het bedrag geboden... waarom krijg ik het niet, dan gaan die mensen vroeten. Maar kijk, de mensen die zijn bereid om over te betalen.
0: Absoluut.
4: En daar profiteren die makelaars van. En hetzelfde probleem heb je met de studentenkamers... Daar is ook een ernstig tekort. En er wordt in Nederland een studentenkamer... Ja, dat is zo'n bezemkast.
2: Ja, maar
4: en daar wordt meer dan 300 euro per maand moeten ze te veel betalen. En in Amsterdam zegt 419 euro te veel.
2: Johan, dat is in heel Europa. Jij doet altijd maar net... Je hebt het nu over Amsterdam. Ja. En je hebt het over Den Haag en je hebt het over Utrecht. Maar wat dacht je van Londen, Parijs,
4: jawel,
2: Barcelona,
4: maar
2: Madrid?
4: Daar zijn we hier niet voor verantwoordelijk. Nee. En we hebben een wet hier dat het verboden is. Je mag niet te veel huur voor zoveel vierkante meter eisen. En de gemeentes moeten dat controleren. En die gemeentes doen er niets aan. Die laten die huisjesmelkers gewoon die mensen allemaal uitmelken.
2: Wat zou er mis mee zijn om in Den Haag te studeren en in Dordrecht te gaan wonen? Want in Dordrecht kan je gewoon huizen huren, hoor. Geen enkel probleem.
4: Ja, maar ja.
2: In Den Haag niet.
4: Nee, maar kijk, mensen die gaan studeren...
2: En weet toch zelf, je dochter woont in Londen.
4: Ja.
2: Dat is toch niet te betalen?
4: Daar zit ik hier al een paar jaar voor te lullen.
2: Ja, maar, ik wil alleen maar zeggen... Dat is toch overal?
4: Ja, nee. Maar goed, het is bij de wet verboden, René. En de gemeentes die moeten controleren, die doen het niet. Dus wat is dit voor een land?
0: Ja. Oh. Wat is dit voor land, Estefana?
3: Ja, het is een grote chaos. Ja. Ik ben weer terug na 17 jaar. Ja.
4: Nou, je hebt heel wat op te ruimen dan.
3: Sorry?
4: Heel wat op te ruimen hier.
3: Ja, dat zeker. Daar ga ik maar eens mee beginnen.
0: Maar hoe heb je dat huis kunnen regelen dan? Want je was altijd in Roemenië.
3: Nou ja, wij hebben het huis gekregen via videobellen. Ja, want wij waren Roemenen. Dus mijn ouders en mijn schoonouders waren daarheen. En we hebben met videobellen het huis gekocht. Dus ik heb niks met de makelaar te maken.
2: Schat, ik heb ook als huis gewoon op Funda goed gekeken. Ja. Als je daar een beetje feeling voor hebt, is dat allemaal niet zo erg. Ja.
0: Heb je op kamers gewoond vroeger, Tina?
1: Ja, ik heb op kamers gewoond. En toen was het trouwens ook al een heel groot probleem. Ik heb ook 2 jaar helemaal geen kamer gehad. Moest ik bij alleen mijn vrienden slapen met een tas.
0: Was je aan het rondtrekken dan?
1: Ja, was ik een soort van...
0: Zo'n nomade was je?
1: Een soort zwerver. Ja, met een tasje. Was het
0: 2 jaar lang?
1: Ja, 2 jaar lang. Ik was er geen kamer te krijgen. Toen al niet. Maar ik betaalde 600 gulden. Dus dat is 300 euro voor ook een...
4: Ja, maar nu betaal je 1000 euro voor een studentenkamer, voor een hokje. Hè? En als je, ze kunnen het uitrekenen precies met het aantal vierkante meters.
1: Punten.
4: En ik vind 416 euro te duur iedere maand, vind ik asociaal. Hè?
1: Ja, het is asociaal. Maar dat woningprobleem in Amsterdam is zo groot voor juist studenten. Of,
4: jawel, maar ze hebben daar van die hele beide handen raadsleden... Hè, die het hoogste woord hebben, die denken dat ze heel Nederland moeten regeren. Laat die gewoon de wet eens handhaven.
0: Ja. Die meneer achter mij praat gewoon de hele tijd mee. Ja, of je ook in het gesprek zit. Dat is zo grappig. Ik hoor dat, dat klopt. Nee, dat klopt wel. Nee, maar, de hele tijd.
4: Kijk, als ik in het woord ben, vind ik het logisch dat iemand op de achtergrond zegt dat klopt.
0: Ja, wilt u een eigen microfoon of wilt u een eigen microfoon? Want dan regelen we dat.
7: Nee.
0: Dat klopt wel. Maar goed dat u meepraat. Ja,
4: dat horen wij namelijk nooit.
0: Oh, u komt uit de,
7: uit de buurt.
0: U bent makelaar?
3: Oh, mijn buurman.
7: Nou, niet aan de overkant van het water.
3: Oké, gezellig.
7: Ja.
3: Nou, dat is fijn.
7: Leuk hoor. Leuk wonen daar, heus.
4: Ja. Het is wel heel druk om er te komen. Nou, het is heel druk. Die snelweg vanmiddag, die stond weer. Die Duitsers waren aan het controleren, dus de snelweg stond helemaal vol. En dan ga ik die weg af en dan moet je dat stuk naar Huissen toe. Hartstikke druk over die brug heen.
3: Ja, dat klopt.
4: Ja, dat is heel erg druk. Ja. En dan kun je nog omrijden over Pannerden, dan kun je met het pontje. Dat gaat vaak nog sneller.
3: Nou, dat is een goede tip.
2: Ja. We gaan het is wel lief voor jou dat je zo op die kappen gesteld bent. Dat is toch
3: dat is toch niet.
2: Hoe dan? Je moet je kijken, je zit te vertellen hoe je er moet komen.
0: Ja, dat is niet te doen.
2: Gaat die alle, hoe lang kom je er al?
4: Ja, 40.
2: Nou, dat is toch prima? Ja. Vind ik leuk.
0: Maar jij kan nu zo hier blijven slapen, toch? Dat is nu ook geregeld, toch? Dat je niet altijd hoeft te rijden.
4: Ja.
0: Dat is wel lekker.
4: Ja, ik heb nou een neukhol hier.
3: Nou, dan gaan we weer.
0: Waar? Maar even, kan Rafael dan
3: ook?
0: Waar?
4: In Bussum.
2: Echt, heb je een flatje?
4: Ja.
2: Wat leuk.
0: Dat is toch goed? Even een beetje rust pakken.
2: Grote flat. Kleine flat.
4: Nou, daar kan ik wel een paar dames tegen het plafond kwakken.
3: Hou nou toch eens
2: op. We hebben je serieus. En wie dat gekocht?
4: Nee.
2: Oh, dat heb je gehuurd?
4: Ja.
2: Leuk, man.
0: Ja.
2: Bussum.
4: Ja. In de bus van Bussum naar Naarden.
0: Kan Rafael daar ook een beetje door de weilanden rijden met een glas wijn en zijn vader dan naast hem? Of is dat niet mogelijk?
3: Jawel, dat heb hij al een paar keer gedaan.
0: Dat deed hij toch? Dat vindt hij fijn om te doen.
3: Dat vindt hij mooi, ja.
0: Dan zetten ze een fles wijn in de auto, dan gaat het lekker met zijn
3: vader. Dan gaan ze rijden, dan gaan ze een beetje zo cruisen, dan gaan ze overal kijken langs de
0: voetbalvelden.
3: Ja, en dan gaan ze overal lekker stoppen.
0: Even een beetje om je heen kijken, die weilanden gewoon. Oh, heerlijk, man. Dat is echt fijn dat daar kan, hè?
3: Ja, dat is ook fijn. Hij heeft alle tijd. Ik moet alles voor het huis doen, dus het scheelt.
0: Hè, hoezo? Doet hij niks dan?
3: Nee, die denkt als je de sleutel krijgt dat het zo klaar is. Dat zo het huis...
0: Moet daar niet een real life zo van gemaakt worden, Tina? Dat is toch logisch?
1: Ja, ik denk wel dat... Ik moet het zelf maar vertellen, maar ik weet zeker... Dat durf ik... Tuurlijk zijn jullie al heel vaak daarvoor gevraagd. Want Rafael is natuurlijk een ontzettend leuke vent om te volgen. Het is ontzettend leuk als hij aan tafel zit. Nou, jij bent hartstikke ontwapenend. Dus iedereen wil natuurlijk die real life zo. Maar ik denk niet dat jullie dat gaan doen, of wel?
3: Nee. Ze hebben het inderdaad gevraagd. Op alle manieren of het misschien toch nog een keertje. Nee, wij zijn in dat opzicht gewoon heel saai. Wie wil naar ons nou? Wie zit nou op ons te wachten dat wij op de bank liggen? En,
4: ja, maar dat heb ik bij iedere soap.
1: Ja. Maar dat
4: ik zit er niet op te wachten. Nee. Ik ben er ook niet in geïnteresseerd.
3: Nee, maar ja.
4: Alleen om Joling kan ik nog lachen.
1: Ja.
0: En die gaat toch weer door, Joling.
1: Ja,
0: dat was niet de bedoeling.
1: Het derde seizoen. Maar wat me opviel is dus de televisiering. Hè. Komt natuurlijk er binnenkort aan.
4: Dat is hier een heel pijnlijk onderwerp. Want wij hebben hem gewonnen, maar niet gekregen.
0: Nee, maar ze is ermee bezig, heb ik nu gehoord.
1: En twee keer gewonnen.
0: En niet. Hij moet binnenkort een keer voorbij komen.
1: Ja, zeker voor 8 oktober. Als die uitreiking is, dan moet hij hier toch wel een keer staan, denk ik. Maar Oli Joling staat dus niet bij die top 10 van tussenstand. Er zijn 10 programma's die dan de meeste stemmen tot nu toe hebben. Daar staat Oli Joling intussen, vond ik opvallend. Maar Gerard maakt er ook helemaal nog geen reclame voor. Dus misschien dat hij dat nog gaat doen. Maar hij gaat in ieder geval wel een derde seizoen krijgen. En net zoals heel veel andere BN'ers zo. Want dat is de trend van dit najaar. Want Wolter Kroes, de Kroesjes, heet ook allemaal met... weet je wel, met verkleinwoordjes, de Kroesjes, de Vrogertjes, de Roelvinkjes.
4: Ze zijn allemaal even
1: de Meilandjes.
2: De Bevertjes.
1: Die heten dan de Bevers, maar de Bevertjes komen. André Hazes komt er met één. Adam Curry komt weer terug.
0: Adam Curry
1: met Patricia
0: ook,
1: Pa en hun dochter. Dus nou, het is één grote BN'ersoop. Alleen Esther
4: Ja, maar er zal, wel een doel, er zal wel een doelgroep voor zijn.
1: Ja.
4: Maar ik ben blijkbaar de doelgroep niet. Ik vind het helemaal niet leuk.
0: Maar de Hanslers, dat vind je ook niet leuk?
4: Wat?
0: De Hanslers? Monique Hanslers?
2: Die beginnen maandag weer.
4: Ja. Ik kan absoluut niet tegen die mevrouw. Als ik zou zeggen van wat ik van haar vind, dan krijgen we smaad aan onze
0: denk je dat?
2: Leven. Nee, maar die mevrouw wordt zo gemaakt. Dat is ook, ik vind het ook wel een beetje triest dat ze dat toelaat.
0: Dat is niet waar, zeg jij. Dat is niet echt. Dat is gewoon...
4: Nee,
2: maar dat is natuurlijk...
4: Ik geloof wel dat ze zo is.
2: Met die gillende keukenmeid ook natuurlijk. Die wordt ook, die is niet zo, die Meiland natuurlijk.
0: Nee.
2: Als die Meiland zeg maar 20 uur per dag zo zou zijn... dan had hij al lang in ergens dicht
4: maar begrijp ik het nou goed dat die man een hersenbloeding gesimuleerd heeft?
2: Nee, hij heeft een infarct gehad volgens mij.
0: Ik kon niet meer horen en praten en zien, begreep ik toch?
1: Hij heeft een herseninfarct gehad. En waar nu commotie over is, is dat hij zegt... ik heb dat 4 dagen na een auto-ongeluk gehad.
0: Ja.
1: En nu wordt er dus beweerd van... dat heeft niks met een auto-ongeluk te maken. Dat is dan nu de discussie. Maar hij heeft zeker een herseninfarct gehad. Maar hij is wel weer goed, hoor. Dus hij gaat gewoon die boerderij Meiland. Ze gaan dus nu worden niet meer gevolgd. Maar zij gaan dus in een format, zoals dat heet. Zij gaan een boerderij overnemen.
2: Auto-ongeluk gehad dan? Was het zo ernstig, dat auto-ongeluk?
0: Ze werden van achter aangereden, begrepen.
1: Ja, ja. Ja, het was niet echt dat ze maanden in een ziekenhuis of zo hebben gelegen. Maar het was wel een forse klap. Ja, ja. Ze werden van achterop zijn aangereden.
0: En dat is je niet. Oh, is je wel gewend natuurlijk. Maar nee, dat is natuurlijk heftig, zoiets. Dat,
1: ja. Maar het gaat wel weer goed, hoor.
4: Het gekke met die meilanden,
3: ja,
4: die
3: ben je wel gewend.
6: Ja, je hebt altijd... Vaak van
4: je hebt altijd...
6: Dat kan je niet zeggen. Hij wordt al vaker van achteraan gereden.
0: Dat was een geintje, jongens. Kom op.
3: Dat
6: is toch niet eerlijk?
4: Nee, maar ik zeg net...
0: Je had het gemaakt kunnen hebben.
6: Ik maak hem ook.
4: Je hebt altijd een voorkeur voor mensen. Hè? Van de een vind je leuk en de ander niet.
6: Ja.
4: Maar als ik naar die meilandjes zit te kijken... Ja. Dan vind ik die man, die vrouw en die twee dochters... allemaal verschrikkelijke mensen.
6: Ja.
1: Ja, maar ze zijn echt populair, hoor.
4: Bent u het er niet eens?
0: Nou, Huzen ook.
3: Ze trekken wel.
2: Ik vind die Kardashians en zo, dat vind ik ook wel leuk.
1: Ja.
2: Maar ik vind bijvoorbeeld Frans Bauer, die kneuterigheid, dat is wel leuk. We hebben net zitten kijken dat kindje werd uit de kinderwagen gehaald. Nou, die had een muts op, die doe je nog niet bij de ijskomman op. Maar hij doet gewoon die muts op. Ieder normaal mensen zeggen, jongens, haal even dat mutsje van dat kopje af.
0: Ja.
2: Dat is geen gezicht, het is geen ijskomman. Nee. Maar hij vindt het prachtig, ja, dat mag toch?
0: Ja.
2: Mag kneuterig.
0: Ja. Maar maandag de Hanselsweer weer wordt het succes, denk je?
1: Ja, maandag de Hanselsweer vandaag. Dus de Bouwers. De Hansers, ja, dat wordt wel weer een succes. Maar hij heeft wel concurrentie straks. Nu eerst van B&B voor Liefde en later van de Augurkenkoning. Die heeft ook... Kesbeek heeft ook dan zo'n show.
0: Oh, ja, dus, Augurkenkoning inderdaad. Nee, maar ik ken ze ook, de Augurkenkoning. Ja.
1: Maar nee,
0: heeft die man een microfoon?
1: Weer, ja. De Hansers wordt wel weer een succes, hoor.
0: Ja?
1: Ja, Irritainment, hè.
0: Dan krijg je dit weer. Ja. Komt-ie.
8: En deze kast. En hier staat nog een kist. En de tv. Hier staat ook nog een kastje.
9: Ah, oh, jongens, toch.
8: Maar die kunnen ook dwars. Daar heb je meer ruimte over. Wie heeft die doos daar gezet? Wat zit erin? Kijk maar even die doos, die roze. Wat zit daarin? Dat is kerst. Ja, nou ja, doe maar weer terug dan.
9: Tjonge.
8: Nu zie ik iets. Dat is een loze ruimte.
10: Ja.
8: Daar kennen nog heel veel spullen. Kijk wat daar staat. Mijn luikies, godverdorie. Je kent nog kleding in, zie ik. Je kent nog kleding in daar. Oeh, kijk uit, jongens. Want de beunenzak eruit. Oh, nee! Wat doe je nou, jongen? Kijk eens wat je doet nou. Alles valt naar voren, man.
11: Dat is niet waar, man.
8: Ja, dat is wel waar. Het gaat er allemaal uitvallen nu. Wat doe je nou? Hier, kijk. Hi. Joehoe!
12: Dat waren de lampjes. Die kunnen gelijk in de kliko. Dank je wel.
10: Oh.
4: Maar zou die man van haar nou nooit zo'n neiging hebben om een klap op de bek te geven?
2: Zo is die vrouw niet. Anders zou die man er lang vanaf geweest zijn. Zo is die vrouw niet. Die laat zich zo gebruiken voor dat programma, weet ik zeker.
0: Ja?
2: Zo kan je niet zijn. Ik geloof er niks van.
3: Nou, dan speel je het ook wel goed als je zo...
2: Ja, maar als jij... Je hebt er gewoon mensen... Kijk, we hebben er gewoon mensen om me heen... die ook een keer tegen haar zeggen... ga je vervelende kop even dicht.
4: Ik bedoel, ja, maar die mannen die zo...
2: Ik bedoel, dat doen je vrienden ook, hè?
3: Hmm.
2: Ik bedoel, zij hebben ook kennissen en zo. En zij doet niet als zij met vrienden uit eten is zo. Dan zeg je, hou je kop dicht, heel gek.
3: Ja.
2: Dat is afgelopen.
4: Ja, maar het was toch ziekelijk zoals zij met de vriendinnen van haar zoon omging.
2: Ja.
4: Of dat het pubertjes waren van 16 jaar. Die jongens ook 32.
3: Ja, maar daar is hij zelf ook bij, hoor.
0: Ja
4: slapzak eerste klas.
3: Ja, ik bedoel, dan kan je ook zeggen, hou op, joh. Ja.
1: Maar haar zei die ex-vriendin, het is nu inmiddels een ex-vriendin... hij heeft nu dus een nieuwe, Denise heette zij... die was echt wel tot tranen toe bewogen. Omdat zij zo zei van, oh, je praat heel raar, weet je wel. Nou ja, goed.
0: Ja, maar je kan over iedereen een real life soap maken. Je zei ook over die Simon die al die mensen maar bevuld heeft.
4: Ja, we hebben weer een gek gevonden. En die man die heeft dus...
0: Spermadonor.
4: Onder allerlei valse namen heeft hij zich steeds aangemeld. En heeft hij 121 kinderen, maar... Ouders vinden dat heel erg vervelend.
0: Ja, natuurlijk, is ook gevaarlijk.
4: Die kinderen die kennen elkaar niet, die trouwen met elkaar. Je hebt inteelt en je hebt ongelukkige kinderen, weet je wel. Het is allemaal een opeenvolging.
0: Nou, Karbaat. Ja, die Karbaat, dat is eigen kliniek.
2: Die Karbaat heb ik wel veel dingen over gezien ook. Ook dat die kinderen wel eens bij elkaar kwamen, uit eten gingen en zo. Dat was wel leuk.
4: Nee, maar deze man, René, die had alle spermabanken, ging die brengen. Maar dan denk ik, die man zie ik dan iedere avond met een pornofilmpje... op de bank zitten rukken. Die rukt zich een ongeluk.
2: Die rukt zich een ongeluk,
4: Die heeft allemaal eelt op zijn lul langs gehad.
2: Ja, die kwam op een gegeven moment...
4: En die brengt al die potjes weg.
2: Die ging bij die ziekenhuis in zijn blaren. Moest hij zijn blaren nog laten behandelen.
6: zetten die potjes die elitische bladen behandelen? Nee,
0: maar tenminste 121 kinderen, waarschijnlijk veel meer.
4: Ja, ze denken veel meer.
0: Ze denken veel meer.
3: Dat het kan.
0: En als die dan
3: dat
0: elkaar onbewust tegenkomen en misschien een relatie met elkaar krijgen, dat is gevaarlijk, man.
1: Dat is narcisme. Ja, weet toch, dan...
6: Andere landen hoor je dat ook. Ik heb ook eens een gozer gezien met van dat lange haar. Die vonden het nog prachtig. Dat
4: Dat is ook een Nederlander.
6: Ook zo'n
4: die Den Haag, die wou ook contact met al die mensen.
6: Maar die vond het geweldig. Die vond het, die had ze iets gegeven.
4: Ja.
6: Ja, dat klopt wel. Maar
0: ja, en dan moet Sophie Hermans dan weer op reageren. Maar die zegt, ja, ik kan er ook niet veel aan doen.
10: Ik vind het echt afschuwelijk. Dit gaat over kinderen, weet je. Dit gaat niet over...
3: Maar u zegt dus ook, ik kan er niks aan doen. Als iemand dit doet,
10: dan... Maar mevrouw Bremer, dit gebeurt in privécontacten. Mensen hebben onderling contact. Daar is de overheid niet bij. Het enige wat ik kan doen is, alsjeblieft, laat je goed informeren.
11: Is dat een waarschuwing aan vrouwen om eigenlijk niet te werken via thuisdonatie?
10: Nou, ik zeg niet dat je het helemaal niet moet doen. Want ik ken ook zelf, ook uit persoonlijke omgeving, voorbeelden waar het echt heel goed en een hele liefdevolle situatie is gebeurd. Maar dit soort voorbeelden, zoals wat we gisteren gezien hebben, zijn er helaas, helaas ook.
0: Maar die man rijdt dus echt met van die potjes rond en zo. Want het is gewoon thuis gebeurt dat
6: prachtig,
0: allemaal.
6: Ja, potjes naar het ziekenhuis, tuurlijk.
4: Hey, nou ja, hij is gewoon klant bij alle... En er is onderling geen coördinatie. Hij deed het natuurlijk ook steeds onder een andere naam, anders ga je opvallen.
0: Ja.
4: Maar er is geen coördinatie. En al die spermabanken, die voorzagen dus allerlei klanten van zijn zaad.
6: Ik weet niet, als jij zo'n heel potje levert, hoeveel ze eruit kunnen halen. Zou er niet één kind...
1: Hij weet het!
4: Maar ik denk dat die
6: misschien
4: die moet dan sperma-donor zijn.
0: Ja, maar veel, zeker weten? Veel?
6: Ja,
0: heel veel, zegt hij. Ja.
6: Misschien wel 40.
4: Ja,
6: in zo'n
4: maar
6: potje.
4: Het ene kwakje is het andere niet.
6: Nee,
4: de ene keer komt er meer uit dan de andere keer.
0: Kijk naar die stemmetjes allemaal. Ja, nee, maar het is belangrijk.
4: Nee, ik heb tijdig als ik een Emma naast het bed had.
3: Oh, jezus.
0: Zo voorspelbaar. Maar je weet dat het gaat komen, hè? Toch?
3: Ja.
0: Ja, maar het maakt het wel heel triest voor die vrouwen die kinderen
1: allemaal.
0: Zeker als die kinderen er zelf op mee.
3: Maar wat gaan ze eraan doen dan? Wordt hij gestraft?
4: Ik weet niet of
0: ze kunnen niks doen.
4: Ik weet niet of dat strafbaar is. Ja, het is natuurlijk een vorm van valsheid in geschriften.
1: Ja, dat is het.
4: Hè?
1: Maar voor de rest is het niet strafbaar, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
4: Nee.
0: 41,
1: ja.
0: Simon, in Groningen.
1: Ja.
0: Als je kijkt...
4: Ja, het is allemaal goed dan ik.
6: Weet je, het was ook... Die kreeg ook een berg voor zijn kiezen, hoor. Die met dat lange haar toe. Die vond zich nog geweldig.
0: Ja, die vond zichzelf geweldig, ja.
4: Ja, maar die vond de publiciteit ook leuk.
1: Die zat ook in elke talkshow, hè?
6: Ja, die zat
1: bij Eva en bij Op1.
4: Die had contact met moeders, hè?
6: Ja, maar die mensen... Wij hebben die keer bij Eva gezeten. Die minachten hem echt, hè? Maar hij bleef gewoon vrolijk lachen.
1: Ja.
6: Ja, ook goed.
0: Ja.
6: Goed, man.
0: Heb je ook al je kaartje geplaatst van de KLM? Dat je hebt gevlogen met de KLM of nog?
1: Nee, nou, de zomer is natuurlijk nu voorbij. Hè. Dit weekend begint het televisieseizoen. Dus eindelijk najaar. Scholen beginnen allemaal weer. En mijn irritatie van afgelopen zomer was toch wel dat alle BN'ers gingen dan posten. Want die gingen dan met KLM vliegen. En dan gingen ze posten dat de KLM-crew had gezegd... Nou, hoor je Bas en Nicolette... Hoi Edson en Maud heet zijn vrouw gelukkig. Bedankt, wat leuk dat je bij ons aan boord zit. Wat fijn dat we met jou mogen reizen. En dat vond ik zo typisch BN'er-achtig. Denk ik, joh, daar hoef je het er niet over op te schrijven.
4: Er zit een gekke meneer achter je.
6: Ja, er zit een rare meneer achter jou.
4: Die mag gekke gebaartjes.
0: Met een kaartje voor je,
6: die komen opeens met zijn hoofdje tevoorschijn.
1: Oh, met zo'n kaartje?
0: Nee, heeft een kaartje neergelegd
1: Nou ja.
0: Ik wilde even bedanken dat je hier zit.
1: Oh.
0: Ja, kijk.
1: Oh, hier, ja. Kijk zo. Hi Tina, wat leuk dat je bij ons aan de bar. Nou, daar dus in het vliegtuig. Hopelijk zit je lekker en voelt het bij ons als een warm bad. Een hele fijne uitzending gewenst. Nou, veel liefs. Nou, dat is hartstikke lief. Maar goed, om het dan te posten op Instagram, denk ik, ja... Ik vond dat heel proleterig.
3: Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het ook wel eens gedaan.
0: Ja? Ja?
1: Maar heb je het gepost op Instagram?
3: Ik heb ook met mijn champagne, want ik vond dan, we kregen dan gratis champagne erbij. Dat ging meer om
1: met zo'n kaartje.
3: Ja, je voelt je toch een soort van, denk ik, ja, je geeft toch iets terug. Ja, ik moet ook eerlijk bekennen, ik vind het ook schijtirritant, maar ik heb het zelf ook gedaan.
1: Maar voel je
3: het
1: niet ongemakkelijk dat jij dan als enige in de vliegtuig champagne en een
3: maar
1: lekkere
3: maaltijd... Maar het is wel lief. En dan denk je, oké, voor iets terug te doen, denk je, nou, dan doe... Ja, dat, ja. Ik heb het ook eerlijk. Ik ben heel eerlijk, heb ik ook wel eens gedaan, ja.
1: Oké, nou, ik vind KLM een top.
4: we dat van de, vorige week hadden.
2: Dat ik,
3: dan had je me niet uitgenodigd. Nee, dat snap
2: ik. Ik heb zelden in mijn leven een vlucht gehad waar ik me irriteerde aan de bemanning. Jij? Mensen doen altijd hun stinken.
4: Ja, vind ik ook.
2: Bij Transavia doen ze hun best als je naar Ibiza vliegt. Of je vliegt naar Curaçao. Mensen doen hun stinken.
1: Nee, zeker. Maar het gaat om de BN'ers die dan geprivilegeerd. Weet je wel, dat privilege vind ik dan.
4: Ik vind wel het eten niet meer tevreden hoor, aan boord.
0: Maar je eet toch niet?
4: Jawel, maar kijk, je krijgt wel eens een stukje vis, maar als je dat opeet, dan ben je 5 weken aan de scheiterij. Ja.
3: Ik krijg een stukje vis hoor. Ik krijg gewoon een stukje koek.
2: Ah, soepie, soepie. No
4: ja, maar zo'n ster is jij maar toch business class?
3: Nee, ik niet. Ik krijg gewoon een broodje kaas.
4: Dat je beentjes kunt strekken?
3: Nee. Nee, ik heb geen vis gekregen.
4: Nou, dan moet je die oude actie maar zijn poot uittrekken. Nou, gewoon business class.
3: Ik ga vanavond een goed gesprek voeren.
0: Ja. Rook jij ook? Of,
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
4: Nou, dat is een probleem aan het worden. Hè?
0: Ja, dat is heel goed.
4: Want roken wordt weer hip. En dat is zo triest voor al die mensen die aan het actievoeren zijn. Van 2040 moet de generatie helemaal rookvrij zijn. Maar juist die generatie waar ze zich op concentreren... 40% rookt ervan. In de films komen rokende mensen weer terug. In de mode worden mensen gefotografeerd met rook en een sigaret in de mond. En het is hip om een sigaret in je bek te hebben.
3: Ja, het is ook gewoon vooral stoerdoenerij, laten we eerlijk zijn. Iedereen die voor het eerst een sigaret opsteekt, vindt hem niet lekker.
4: Nee, maar er is ook een heet. Nee. Is ook de eerste keer dat je een glas whisky drinkt, is ook niet lekker.
3: Nee. Ja.
0: Maar dat is al heel lang geleden bij jou.
4: He? Dat is al heel lang geleden, ja.
3: Ja, nee, ik vind...
0: Nee, maar het lastige is die rolmodellen van de oudere sterren... zoals Madonna, Dua Lipa, allemaal zijn ze weer met sigaretten gezien.
4: Ja, het is een tijdje zo geweest dat je niet in het openbaar kon roken... want als je gefotografeerd werd...
0: Ja.
4: Kijk, hier bij de tv is het heel... Dat is ooit van de een op de andere dag verboden, hè, hier.
0: Ja.
4: Want wij hebben hier nog zitten paffen.
0: Tijden dat mensen jou nooit gezien hadden tijdens de uitzending. Maar opeens moest je stoppen
4: het verbod,
0: met...
4: zei ze, wat ziet die gozer er goed uit?
0: Ja, maar jullie zaten echt in een dampen. Kan je dat nog herinneren? Ja. Dat hele studio was gewoon
4: dicht. De regisseur die kwam altijd bij ons. Die zegt, jongens, wel roken, hè, dat is goed voor de stamtafelsfeer.
0: Ja.
1: Ja.
4: Dus dat was allemaal rook.
0: Als je die beelden terug zat te kijken, dat was gewoon één grote rookwolk.
1: Dat is nu wel bijzonder. Eerlijk.
0: Ja.
4: En ik heb het nog één keer gehad. Toen was ik te gast bij Spuiten en Slikken. En toen hadden ze een asbak neergezet met een sigaar en een pakje lucifers. En dat, of ik dat wilde doen, nou prima. En de volgende dag was de politie daar. Die hebben een bekeuring gehad van 3500 euro.
2: Hans Steeuwen rookte ook toen bij Zomergast.
3: Dus als we hier een peukje opsteken, dan krijgen we een boete.
4: Ja, de zender moet dat betalen. Je bent niet.
1: Maar het is hetzelfde beetje dat je ook niet mag roken meer op kantoren en zo. Hè. Dan krijg je ook hele forse boetes. Maar dat het nu al veel op televisie en zo in het films te zien is komt ook wel omdat nu heel erg die films in zijn uit de jaren 80 en jaren 70. Zo'n Amsterdam Empire van Netflix. Toen werd er gewoon ook nog heel veel gerookt. Hè? Dus
4: ja, in cafés en zo. Ik zag ook dus dat er heel veel jongeren van die generatie zijn die zeggen, ja wacht even, wij vinden genieten en een prettig leven belangrijker dan gezondheid. Ja, dat kun je als je jong bent nog zeggen. Als je ouder wordt ga je daar anders over denken.
1: Ja. Nee, dat klopt. Nou ja.
0: Jij bent ondertussen een beetje de tatort, begreep ik, van de Nederlandse televisiedeskundigheid. Want je hebt het programma van RTL weten te ontmaskeren. Je hebt ze een beetje te pakken genomen.
1: Ja, jeetje. Nou, zij hebben een ontzettende blunder begaan. Want ze hebben dus gisteren de schema's gepresenteerd voor oktober. En wat hebben ze per ongeluk ook er neergezet? Het hele schema voor 2027. Dus nu weet ik bijvoorbeeld, weet heel Nederland ook... dat The Voice wat nu opgenomen wordt, pas volgend najaar wordt uitgezonden. Dat de Masked Singer niet dit najaar komt, maar volgend voorjaar. En zo stonden er allemaal geheimen in dat Special Forces VIPs naar RTL 4 verhuisd. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus,
0: jij kent de hele programmering nu?
1: Nou, eigenlijk wel. Weet ik de grote dingen wel die gaan komen. Pandora komt weer terug. Amsterdam Housewives, Real Housewives of Amsterdam komt weer terug. Nou, et cetera, et cetera.
0: En ben je verrast door het programma? Wat je gaat zien allemaal? Of zit
1: nee,
0: je nou...
1: nee, ik moet eerlijk zeggen, dit tv-seizoen sowieso... en dat is ook wel, past ook een beetje bij deze tijd... is dat de zenders heel voorzichtig zijn geworden. Dus je ziet veel meer van hetzelfde... of veel oude wijn in nieuwe zakken, zoals dat dan heet. Bijvoorbeeld de lama's komen weer terug. Dat
4: heb ik nooit om kunnen lachen.
1: Nee, ik ook niet, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is ook al een keer teruggekomen. Dat
3: ik heb echt het idee dat je heel weinig leuk vindt op tv. Je vindt helemaal niks leuk op tv. Niet de lama's.
4: Kijk nou eens om je heen op die tafel. Ja. Vind jij ze leuk?
3: Dit?
4: Ja.
3: Nou, even kijken. Nee, maar heel weinig.
4: Ik was trouwens heel verbaasd dat jij laatst een column schreef over het functioneren van Angela de Jong. Dat is jou en jouw concurrent en jouw collega. Ik was het wel met je eens. Want Angela die was er klaar mee, 15 jaar over showbiz en televisie schrijven. Maar het is geen succes, haar overstap. En ze was het boegbeeld van het AD. Want ze was echt het gesprek van de dag hier op het Mediapark. Want iedereen las het wel, hè?
1: Ja.
4: En daar had ze genoeg van. Ze wilde wat meer status hebben, denk ik. En dat hebben ze haar gegund. Maar die nieuwe hoofdredacteur die daar komt, die zou toch eens met haar moeten gaan praten. Het is geen schande om terug te keren naar je oude succes.
2: Ja, maar wat Johan, dat kan je één keer in de week doen. Maar het is niet spannend genoeg om dat iedere dag te doen.
4: Nee.

0: gegeten en gedronken. Ja, ik denk dat dat gewoon... ik ben bang. Ik hoop het voor hem dat het een hit wordt. Maar ik ben bang dat dat ook niet iets is waar heel veel Nederlanders op zitten te wachten. Maar een bepaald gedeelte van Nederland. En dat noemen we dan ook wel de grachtengordel.
1: Ik vind het wel een goed idee van die BBC om dat Engelse autoprogramma terug te brengen.
2: Top Gear, ja.
1: Want die hadden 350 miljoen kijkers over de hele wereld. Dat zijn getallen, dat kun je niet bijgewoon.
3: Nee, maar die
2: dat ging wel aan die mannen, toch? Of niet?
3: Die hadden gewoon per uitzending 8 miljoen, hè? Die maakten gewoon, die zeiden hier bij 8 miljoen hebben we ons, wat jij ook wel eens zei, onze eigen redactie, we doen het helemaal zelf.
2: Alles bepalen.
3: Geef ons die 8 miljoen, dan maken we één uitzending voor je.
0: Ja.
2: Dat zijn ook de gekste dingen natuurlijk.
3: Maar dat doen wij nu ook in principe gewoon.
1: Ja. Nou ja, wij zijn in het klein een beetje een afspiegeling.
0: Heel klein. Het
1: was de ultieme mannenhumor, hè, wat ze deden.
0: Ja.
2: Maar het hing toch wel aan die mannen. Je kan het toch niet zomaar vervangen? Dat hebben ze geprobeerd.
3: Nee, maar ik zou bijvoorbeeld, Johan is wel, ik zou bijvoorbeeld niet doen. Het is zo dat zij het zijn.
1: Ja, maar zij zijn het weer.
3: Nee, zij zijn het niet weer, denk ik.
1: Drie anderen? Ik dacht dat er maar één.
0: Nee, die Jeremy Clarkson en die Richard Hammond doen niet meer mee. En dat waren toch wel de
1: twee... Die Clarkson, dat was eigenlijk de spil, hè?
0: Ja, precies. Dus,
3: Kijk, zij zijn groot, hè? Zij zijn echt groot, hè? Ja. Die jongens.
0: Ja, die Clarkson heeft nu ook een hele populaire televisieserie over een boerderij.
3: Op die ranch van met dat café erbij.
0: Ja, die is een boerderij begonnen, ja. Dus, maar
3: echt leuk.
0: Het was wel in Nederland ook altijd een grote hit. Want
1: ik vond het leuk om naar te kijken, hoor. Ja. Ook als niet autofreak was het leuk om naar te kijken.
0: Ja.
2: Geloof jij God eigenlijk, Estefana?
4: Nee. Nee, jij gaat naar het filmpje van Wout Weghorst.
2: Nou ja, ik was gewoon even benieuwd.
4: Ik geloof er niet. Ik geloof er niet in.
2: Wie nou wel?
4: Ik
0: ben er nog niet over uit.
1: Nou, maar die jongen die is...
2: Maar voor de uitzending...
1: Die jongen is hij is de weg kwijt.
3: Ik geloof wel in God, maar ik geloof niet dat hij naar Karabach Twente kijkt.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
3: Nee, dat heb ik niet. Dat gaat hij niet doen.
1: Maar ik vind het een beetje een rare jongen worden.
2: Hij voelt dat zo, daar kan hij toch niks aan doen als hij dat vindt. Maar...
1: Ja.
4: Nou, ik vind als je. Kijk, dat je in God gelooft, prima. Maar je hoeft het toch niet elke keer zo de dik bovenop te leggen. Dat vind ik dan.
1: Maar dat hij op zondag mag spelen dan, van onze lieve Heer.
4: Ja, nou ja.
2: Nou, maar goed, hij zei dat niet. Ja, Graaf deed dat niet.
1: Nee, ik kan beter. Maar hij is wel meer vogels in de spits gaan lopen dan.
4: Ja.
2: Maar goed, hij was er zelf gewoon heel erg van overtuigd dat God het verschil had gemaakt.
5: Ja. Ja, ik kreeg goede hulp vandaag. En hulp van boven die ik vanaf minuut 1 heb gevoeld. En dat was wel iets, dat was wel iets heel moois. Want dat het een wereld van verschil is met vorige week en vandaag, dat heb ik zelfs ervaren.
6: Hoe word je dan geholpen?
5: Ja, dat is mooi. Ik kwam zelfs bliksem voor de wedstrijd. Ja. Weet je, uiteindelijk wordt het tot beloond als je nooit opgeeft en erin in blijft geloven op de manier in de dingen die voor jou werken. En dat zijn verschillende dingen die voor mij werken. En vandaag, wat ik zei, voelde ik vanaf moment 1 dat ik een beetje steun kreeg.
1: Het is een filosoof van de koude grond.
3: Nee, maar ik heb dat met bliksem ook wel, hoor. Dat ik dan mijn auto even aan de kant zet, stap ik uit de zwaai even. Denk ik, ja. Hetzelfde geld is het zo, hoor.
2: Juist, luister, als die man daar kracht uit had...
4: Nee, maar als hij daar gewoon prima...
3: Geen tijd, Wilfred.
1: Maar ik vind het zo'n maniertje, want hij wil ook graag over praten.
3: Ja,
1: hij begint over God, hè. En ook in interviews.
2: Maar hij stond helemaal zo te wijzen naar dat doelpunt natuurlijk. Dus dat ging daar ook over, denk ik.
3: Ja.
2: Toch?
1: Nee, maar God is natuurlijk boos als hij niet wijst.
2: Ja, maar kijk, hij heeft het dan. Maar je bedoelt eigenlijk, je hoeft het niet zo uit te dragen.
1: Nee, maar in ieder interview komt hij er ook mee, weet je wel. En dan denk ik, ja, het is een beetje een freak, hè? Jesus freak.
4: Ja, aan de andere kant, als hij dat wil, joh, prima, toch? Ja, het is zijn manier.
1: Ja.
4: Ja, als hij er nog 3 inschiet, zijn die blij.
3: Je hebt toen meer van die gasten natuurlijk.
1: Ik zie God nog topscorer worden dan.
4: Ja, dan zie ik dat ook.
3: Maar die Dani Alves, die had het tot een meisje verkracht. Ja. Op een wc in Barcelona. Een paar maanden in de gevangenis gezeten. Of misschien iets langer, een jaar, 1-2 jaar. Maar die is nu ook met zo'n witte muts op. Loopt hij alle kerken af om in Brazilië mensen te overtuigen dat het allemaal goed komt.
2: Nee, maar wat je van die Weghorst ook kan zeggen, hij gaat wel van zijn eigen gang. Hij trekt zich ook uiteindelijk van de hele
0: wereld. Hij heeft wel wat de Hanslers ook hebben. Hij heeft echt wel een grote vorm van irritement. Weet je wel? Hij is toch. Ja. Hij heeft dat je denkt, doe even niet zo overdreven. Weet je wel? Altijd denk ik, kan ook een tandje minder.
4: Maar je blijft wel kijken.
1: Alles wat hij doet, is overdreven. Ja. Teleurgesteld zijn. vrolijk zijn, verdrietig zijn, boos zijn. Het is altijd een act die overdreven is.
2: Ja, maar dat is wat Tina bedoelt. Het valt wel op. Het onderscheidt zich daardoor ook. En of je het dan leuk vindt of niet.
0: Maar het

0: Is wel inderdaad, ja, van mij mag het ook wel een tandje minder, klopt.
1: Hey, maar Mona is toch ook katholiek volgens mij? Mona Keijzer, of niet?
2: Ja, Mona Keijzer, ja, Volendam.
1: Ja.
2: Daarom zat ze ook met CDA.
1: Ja, dus die
2: en Mona die is er niet in geslaagd gisteren. En dat vond ik niet zo sterk. Kijk, ik ben een fan van Mona, hoor. En ik heb ook wel vertrouwen in haar. Maar ze heeft niet duidelijk kunnen maken bij haar eerste optreden over de nieuwe partij wat haar partij onderscheidt van die andere rechtse partijen.
1: Dat ze heeft mij of ze wilde wel langskomen om het uit te leggen, maar ze was nogal veel op tv de laatste dagen. Wat vind jij ervan? Zeg je?
2: Nou nee, ik vind ze is hartstikke actueel.
1: Okay, dus
2: ze is hartstikke actueel. Die kan gewoon langskomen, vind ik.
1: Ja,
2: hoor.
1: Gewoon langskomen. Ja. Maar dan moet ze ons wel overtuigen.
3: Het wordt niks. Het wordt...
2: Nou ja, maar, nee, maar dat wil ze ook. Dat wil ze ook.
3: Het wordt niks.
1: Nee, hoezo wordt het niks?
3: Het wordt niks. Die partij wordt niks.
1: Waarom niet dan? Ja, we zijn zeven zetels, zei Maurice de Hond, heeft hij niet uitgerekend. Nee. Wat ten koste van jaar 21, daar kwam hij op uit.
3: Ja, ik heb ze gisteren ook gezien. Wat zit er nou? Er zit iemand die ons Nederlandertjes wijs willen maken dat we al 20 jaar aan het klooien zijn. Dat we tot de tijd wordt dat we met haar verder gaan. Ja. Zo werkt dat toch niet, joh.
2: Nou, ik vind haar een hele goede politica. En ze is afhankelijk van de mensen die zich om zich heen krijgt. Dat,
1: ja,
2: is, niet,
1: dat is heel lastig.
2: Dat is niet zo makkelijk, want mensen die goed functioneren bij een partij, die gaan niet naar Mona toe.
3: Ja, maar dat waren die andere drie niet. Dat was die Baudet niet. Dat was BBB niet. En dat was ook Omtzigt niet. Mm. Hebben we ons eigenlijk toch ook niet druk gemaakt om wat er omheen bewoog?
1: Nee, maar dat
2: had Omtzigt had nog het beste niveau, hoor. Omtzigt had nog het beste niveau om zich heen.
3: Nou, daar hebben we toch nooit over gehad.
1: Nee,
3: BBB,
1: maar
3: BBB konden we toch ook alleen het mannetje die zijn laptop uitsloeg?
1: Vermeer.
3: Ja, van eens konden we er geen heen.
1: Ja, die googelde alles.
3: Ja.
1: Ja.
2: Maar de BBB is op sterven na dood, hè, door de komst van Mona. Die hadden nog één zetel.
0: Maar denken jullie niet dat heel veel mensen ook denken... oh, je bent al geswitcht van het CDA, ja, naar BBB, en nu dit weer. Het tast volgens mij ook wel een beetje je betrouwbaarheid aan... als je zo makkelijk wisselt.
3: Ja.
0: Maar goed, het...
3: Vind ik wel.
0: Psychologie.
1: Ja, je denkt opeens...
0: Ik heb ook een jaar politicologie gestudeerd. Maar
2: waarom pakt het CDA haar niet terug? Ze is toen eruit gezet door Rutte... omdat ze dus kritiek had op de aanpak van die coronaperiode. En dan denk ik, ja, een politicus heeft ook nog een eigen mening die hij mag ventileren.
1: Ja, maar je moet altijd met de mond van het kabinet praten. Hè. Ze zat toen als staatssecretaris in het kabinet, dus dat mocht ze niet doen. Dus daarmee moest ze uiteindelijk ook vertrekken.
2: Ja.
1: Het gaf ook aan dat ze daarmee niet in de pas wilde lopen voor... en daar zal het CDA haar niet snel mee terughalen natuurlijk.
3: Heb jij geen zin om naar zitten kijken?
1: Nee, ik vond het nogal lang duren.
3: Ja, oké, maar hoe vind jij die jongen? Ik vind die jongen het wel goed doen, hoor.
2: Ja, die Frank.
3: Nee, die Sam...
0: Sam Hagens.
1: Want ik heb haar bij Thomas gezien. Toen zat ze er ook.
3: Maar Sam Hagens, ik vind het wel goed doen, hoor.
2: Ja, maar ik vind die Frank helemaal een openbaring.
3: Ja, ik vind
1: Frank van Leeuwen. Ja.
2: Of Bart van Leeuwen. Ja.
1: Nee, Frank.
2: Frank van Leeuwen.
1: Frank van Leeuwen, ja.
0: hij staat ook bij de top 10 nu bij Beste Talent.
1: Henk van Leeuwen.
0: Hij is wel echt populair.
2: Ja, die kennen we ook.
1: Sam van Rooij ook trouwens, hè?
0: Ja, Sam van Rooij staat erbij. Frank van Leeuwen staat erbij. Ook hele andere types, maar die twee ook, ja.
1: Ja. Nog even dat ON, Ongehoord Nederland. Hè? Nu werd er iets gezegd over Hitler van de week online. Ja. En dat werd eigenlijk maar een beetje goed gepraat wat daar gebeurde op die beelden. Waarom kunnen ze daar niet makkelijker ingrijpen eigenlijk? Of zeg je, is dat een vorm van censuur die niet toegestaan is?
0: Nou, het is heel moeilijk om bij een publieke omroep in te grijpen. Maar ik vind zelf wel dat er heel veel over te doen is. Ja, het is natuurlijk walgelijk wat voor uitspraken er nu zeer zijn gedaan. Maar het is ook een omroep waar altijd wat is. Intern is er altijd gedoe, dat er weer een schandaal hier. Nou, er zijn er wel 20. Maar uiteindelijk hebben ze wel maar 34.000 leden. En voor een omroep moet je 50.000 leden hebben. En ze hebben er nog maar 34.
1: Ja, maar die leden willen ingrijpen. Die zijn er klaar mee. Die zeggen het is wanbeleid daar.
0: Ja, nou prima. Dat wachten we dan wel af. Maar uiteindelijk moet je gewoon meer leden hebben. Dus ja, er is nu heel veel gedoe over in de media. Iedereen heeft het erover. Maar feit blijft, ze hebben maar 34.000 leden. Dus ja,
2: dat is dan de enige reden. Want ik vind het te gek voor woorden dat links georiënteerde mediamensen en linkse partijen die partij weg willen hebben. Want er zijn heel veel mensen die de meningen die daar verkondigd worden onderschrijven. En die mensen hebben ook recht om op een
3: zender... Maar kijken er veel mensen naar?
1: Ik heb geen idee.
2: Maar ze worden ook op onmogelijke tijden uitgezonden. Hè? Maar kijk, er is iets met Hitler in geweest en dat is niet chic. En dan maken ze daar meteen een rel van. Maar die Baudet die zegt al jaren dat Poetin zijn held is.
0: Ja.
2: En daar wordt niks van gezegd. Maar het lijkt wel of ze het niet gunnen. Maar dat Ongehoord Nederland, dat heeft een doelgroep. Natuurlijk een beetje de PVV-stemmers. En nou, die hebben net zo goed recht op een zender als pro op de VARA.
0: Ja, dat is zo, maar ze hebben er wel intern, maken ze er zo'n zootje van ook, snap je? Dus natuurlijk dat geluid, dat
2: ja,
0: snap ik.
2: Ja, maar ik vind niet maar dat ik... andere zenders te zijn om het wanbeleid van een andere zender aan de kaak te stellen, hoor.
0: Nee, maar we betalen er wel voor, hè, belastinggeld. En dan hebben ze weer een afkoopsom van 75.000 hier. Ja. Dan zit er
2: ja,
0: weer een
2: maar
0: directeur...
2: bij andere zenders is het op een andere manier in chaos. Ze worden met geld gesmeten en hebben ze 80 directeuren.
0: Ja, maar die hebben ze, ze hebben er daar
1: maar
0: ook
1: een aantal. Iets consistenter beleid zou geen kwaad kunnen, denk ik, bij
0: nee,
1: ons.
0: Dat vind ik wel. Ja. En ik vind ook, als je echt mee wilt doen, dan vind ik 34.000. Hè, als je het even...
2: Nou, dat is een reden om te zeggen, je moet 50.000 hebben.
0: Ja,
2: anders,
0: ja. Volgens mij is het
1: maar we zijn even benieuwd of Estefan al zover is om eventueel...
4: Na de reclame.
1: Na de reclame?
4: Ja.
1: Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Na de reclame weten we of het een jongen of een meisje wordt. Tot zo. Dag.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.
1: Stefana die zometeen gaat vertellen, wordt het een jongetje of wordt het een meisje? Vond jij spannend net, en we kwamen elkaar nog even tegen.
0: Ja, ik
1: kijk eruit, hè?
0: Ja, ik vind het echt heel spannend. Wordt het een jongen of een meisje?
1: Jij denkt een jongetje, zei je net tegen mij.
0: Ik denk, ja, ik weet het niet.
1: Dat voel jij, een nieuw voetballetje, zei je.
0: Ik heb er geen verstand van, maar dan heb je een koningskoppel, hè? Ja. Zo heet dat, dus ja.
1: Ja.
4: Wie weet. Ik ga nog niks zeggen.
1: Nee. De nieuwe talkshows weer. Wat verwacht je ervan, Tina? Kom.
0: Ja, het wordt een hele spannende week. Vooral voor Renze natuurlijk. Want die begint maandag met zijn talkshow. Of dat beter gaat scoren dan RTL Tonight. Nou, ik denk het wel.
1: Ja.
0: Dat kan bijna niet slechter natuurlijk. En Pauw en de Wit begint zondag weer. Dus ja, maar vooral voor Renze wordt het natuurlijk wel een
1: ja, dat gaat van zondag
0: week.
1: Tot en met donderdag, hoor ik nou, hè? Die Pauw en de Wit, toch?
0: Ja, zij hebben er dus een dag bij gekregen. Zij hebben er zondag erbij gekregen. Dus ja, op vrijdag zit natuurlijk Café Kokkelman op NPO 2. Dus dat denk ik dat dat nog even moeilijk wordt. En ze zijn ook heel druk met podcasts. Hè? Dus Pauw en de Wit heeft nu een podcast met Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein. En ook Renze denk ik ook wel dat hij in de podcast gaat. Dus
1: iedereen gaat de podcast zien. Ja.
0: Ja, dat is helemaal...
2: Maar die Boekenstein die zit de hele dag podcasts te maken.
0: Ja. En hij verdient er heel veel mee, toch?
2: Zegt hij, ja.
0: Ja, een ton per maand.
2: Nou, hij staat hoog in de
1: per jaar.
0: Al per jaar.
1: Ja. Per jaar, maar dat is toch goed?
0: Nog
1: dat is hartstikke
0: veel.
1: Goed voor een podcast. Is dat hartstikke goed. Heb jij een podcast eigenlijk?
4: Nee.
1: Moet je het gaan doen, podcast?
4: Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ik ben ook wel banaans voor podcasten, maar ik ben nog een beetje aan het twijfelen, maar...
0: Ja, het is echt leuk.
4: Het is wel echt helemaal hip, hè, van nu.
2: Ja, als je geen podcast hebt, dan tel je
4: dan hoor je er niet bij.
2: Nee.
4: Eigenlijk moet ik het gewoon gaan beginnen, eigenlijk. Ja.
0: Ja, en het is heel makkelijk, hè. Je kunt het vanuit huis doen. Dan koop je een microfoontje bij Amazon of een andere site.
1: Ja.
0: En dan ga je gewoon die steekje in
1: een...
4: AliExpress.
1: Ja. Bol.com.
0: Temu, Bol.com.
1: Alles kan.
2: Jawel, maar jij doet het nou iets te makkelijk. Want zo ben ik ook begonnen. Van er waren mensen die wouden een podcast bij mij. En dan kopen we een microfoontje. Maar dan komt er van alles bij. En dan komen er camera's bij. En dan komt er licht bij. En dan ben je toch langzamerhand een klein fortuintje kwijt... voordat je een goede apparatuur hebt.
0: Ja, ja, jullie met Goed uit Gollo zijn natuurlijk ook wel heel goed beluisterd. Maar als je klein wil beginnen, kan het wel.
1: Ja, klein microfoontje, klein lampje erbij. Heel klein cameraatje. Ja.
4: Je moet klein beginnen.
7: Telefoonlampje.
1: Ja, telefoonlampje, zo op die manier.
0: Ja, met mijn dagelijkse podcast, Tina's TV-update, daar heb ik dan geen camera bij. Dat doe ik gewoon hup, in de slaapkamer, microfoontje erin. Dan ga ik een beetje kwebbelen. Ik heb het gisteren zelfs in de auto gedaan. In de auto opgenomen.
1: In de auto en nog
0: gewoon? In de auto heb ik gewoon mijn computertje meegenomen, microfoon. En ik ben even langs de
1: weg kwebbelen.
0: En dan ben ik gaan
4: kwebbelen. Wat zeg je dan?
2: Nou ja, maar kijk, wacht even. Als telefoneren in de auto verboden is... dan is een podcast opnemen helemaal verboden.
1: Dat is hartstikke gevaarlijk.
0: Ja, nee, ik heb hem netjes naast de kant van de weg gezet. ja, dat geloof ik. Maar ja? Goed, ja, dus...
1: In het begin vroeg ik tips. Wat zou ze moeten gaan doen? Want je zegt podcast zou ik misschien kunnen gaan doen. Je gaat dit een beetje voelen, hoe dit voelt. Wat zou je zelf nog verder
4: doen? Ik ben een beetje zoekende. Ja, ik ben ook zoekende naar mijn normale ritme, dagritme. Want ja, normaal wordt het altijd voor je ingevuld.
1: Ja.
4: Dus ik ben ook een beetje kijken, is dit wat? Hè? Vind ik dit
7: 65
4: leuk?
7: Je altijd zoeken.
4: Ja, en nee, maar ik vond dat beter laat dan nooit.
7: Heb jij het al gevonden?
1: Nou.
4: Het beter laat dan nooit vond ik superleuk. En als dat zoiets weer voorbij komt, ja, dan zou ik echt te gek vinden. Daar kan je ook lekker gewoon jezelf zijn. Maar goed, ja, er is nog niet iets voorbij gekomen dat ik dacht...
0: Nee.
4: Ja,
3: met wie was jij?
2: Met die vier met oude lullen,
4: Frits
2: dat deed je hartstikke leuk.
4: En Ad Visser.
3: Oh, die leven nog.
4: Ja,
3: die leven
4: die
3: nog.
4: Hebben we nog dagelijks.
7: Ja, maar die andere drie, er zijn er al drie van.
1: Ja, er zijn er paar.
7: Gerard Cox, Willy Broert.
2: Een reis met haar naar het buitenland. Dan zijn ze zo bek af, dan...
4: Dat is hartstikke gezellig met mij.
2: Ja, misschien al alle drie dood.
4: Nee,
7: dat was niet
4: met
7: haar. Dat was de eerste.
4: Mijn leven nog.
3: Wie deed dat?
7: De eerste?
0: OJ Goosen.
3: Oké, oké.
2: Wie?
7: Jouw vriendin.
2: Die dacht zeker dat er een miljonair mee zat dan.
4: Ik ga jou meenemen op reis. Ik wil wel eens zien wat er echt achter Johan zit.
2: Ja, maar dat zijn programma's voor oude lullen. Hè. Daar ben ik nog te jong voor.
4: Ja. Ik neem de kappen mee, hè, uit Huissen.
1: Maar ik bedoel, SBS heeft met jou gesproken. RTL heeft niet met je gesproken.
4: Ja, ook over een talkshow en zo. Maar ja, dat is hetzelfde wat ik hier heb neergelegd. Ja.
1: Is dit wat voor mij?
4: Ja, dat je dan... Nee, ook zo aan een tafel. Dat je dan inhoudelijk moet... erin moet gaan. Maar ik weet niet of dat echt voor mij... Ik weet ook niet of dit straks echt iets voor mij is. We gaan kijken, we gaan het gewoon proberen. En ja, als het straks leuk is... Het is ook de eerste keer, hè?
1: Natuurlijk.
4: Ja, dus het is ook een beetje de eerste keer dat jij bij je eerste klus kwam. Ja,
1: dat
4: was
1: echt geleden,
4: ook een beetje... Die beelden wil ik wel eens zien, trouwens.
2: Ja, maar die RTL-mensen hebben er wel heel veel verstand van. Want die hebben verleden jaar 10.000 aan getrokken... die alle 10 mislukt zijn.
4: Nee, maar het is wel...
0: Zijn ze nu nog aan het afbetalen?
4: Het is wel gewoon... Een zoektocht. En daar ben ik een beetje mee bezig. Maar en ik heb daar ook een beetje tijd voor, toch?
1: Natuurlijk heb je tijd. Je moet er niet te druk over doen.
0: Nou, ik heb wel een tip.
1: Tip van Tina.
0: Ja, de tip van Tina. Nee, maar ik denk dat reizen, dat heel goed bij jou past.
1: Jij kan goed
0: omdat
1: reizen.
0: Omdat jij namelijk dan onderweg met die mensen kunt praten, interviewen. Dat was leuk bij
3: Beekraad. Maar ik zou niet meer naar Nepal gaan, Tina.
4: Nee. Daar zaten we dicht bij nu.
7: Laten we Nepal nou even vergeten. Nee, maar even serieus.
1: Ja, nee, dat lijkt me
7: ook
1: serieus.
7: Dan moet je even niet zijn.
2: Nee, maar dan mag je alleen heen als je een zwemdiploma hebt.
1: Nee, maar jongens, kom op. Dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dus,
0: een programma als een vergetelijk mooie reis... wat Paul de Leeuw bijvoorbeeld heeft gedaan... en mensen met Alzheimer op reis. Zoiets, hè. Daar zijn best wel
1: dan
0: veel...
1: Dan kan je wel weer met Johan gaan.
4: Zie je?
2: Kijk, ik kan me toch iets herinneren dat jij met vier van die oude lullen op pad was.
1: Ja, maar daar ging het over. Daar ging
4: het over.
2: Ja, jawel, maar dat was niet met Gerard Cox en zo.
4: Nee, dat was met
1: Henny Huisman.
3: Denk jij niet dat dat booggebeuren met dan weer met Davine Michel en die, dat is een beetje voorbij? Met bekende Nederlandertjes ergens op een bootje zitten en zo, dat is voorbij.
0: Dat kaas aan die bo bedoel je? Dat kletsen op en dat hij een villa gaat huren en dan...
3: Ja, dat is een beetje...
0: Daar hebben we
1: We zijn nu toch ontzettend benieuwd, Tina. Jij ook?
0: Ja.
1: Dum-dum-dum-dum-dum. Wat wordt dat? Een jongetje of een
7: meisje? Wordt een jongen en we noemen hem René.
1: Of Johan natuurlijk.
7: Kijk! Kijk!
4: Ben je er klaar voor? Ja. Wat denk je?
3: Weet ik veel. Dat weet ik niet.
4: Het wordt een jongen.
7: Ja!
1: En wat René ook zei, jongetje moet het ook kunnen dragen.
4: Tuurlijk.
1: Ja. Hey, goed dat je er was. En wat je zegt...
3: Albert Verlinde had ze altijd aan.
1: Laat het lekker gebeuren. Geniet er vooral van. En het komt hartstikke goed.
7: Dames en heren, Estefana, Tina, Johan, René. Maandag zijn we weer. Nieuwe aflevering. Kom op, dag.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je €300 en maak je kans op de hoofdprijs van €30.000. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7 uur het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel langzaam rijdend verkeer over zo'n 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: alles wat een voetballiefhebber maar wil.
1: Retro shirts, nieuwe shirts, van Zuid-Amerika tot Japan, matchworns, alles zal er zijn van alle tijden. Welk shirt zoekt jij?
0: Ik zoek echt nog Hristo Stoichkov WK94 Bulgarije. Wat zoek jij nog?
1: Moskou Balaban, matchworn van Kroatië of Club Brugge.
0: Oef, ik zou zeggen, alle shirtliefhebbers, koop nu je tickets op midfoor.be en dan zien wij u zondag 30 augustus in Antwerpen.
1: Tot dan.
2: 777, Casino en Sport. Napoleon Sports en Casino.
3: Goedemiddag, dames en heren, voetballiefhebbers. Welkom op Anfield, waar we gaan kijken naar de eerste zaterdagwedstrijd van de tweede speeldag in de Premier League. Gisteren was er in Londen al Crystal Palace tegen Manchester City. Een overwinning voor City en Liverpool. En Nottingham Forest mogen het zaterdag voetbal op gang gaan trappen. De aanvoerders staan klaar. Virgil van Dijk en Morgan Gibbs-White met in hun zog. Onder andere Mats Els, de Belg aan de aftrap. De enige Belg aan de aftrap op Anfield. En Liverpool dat dus op zoek gaat naar zijn eerste overwinning. In extreem is nog gelijk gespeeld vorige zondag in Newcastle. En Nottingham Forest en Mats Els verloren op de eerste speeldag. Thuis van Leeds met 0-1. Dus Forest gaat hier op Anfield op zoek naar zijn eerste punt van het seizoen. McAllister zien we ook staan. Hij gaat spelen in de plaats van Gravenberg. Meteen eens kijken naar de opstelling van Iraola. Alisson Becker uiteraard in de goal. Achteraan Kerkens, Van Dijk, Jacquet en Frimpong. Dat was zondag ook zo in Newcastle. McAllister dus is de nieuwe Szoboszlai. Die speelde uiteraard weer. Gravenberg is eruit, uit de basis zelf. Victor Muñoz, of Muñoz, pardon, is nieuw. Hij komt in de plaats van Gumoa, die op de bank gaat starten. Gakpo speelt ook. Weert in steun van Isaac. Dus twee aanpassingen in vergelijking met het gelijke spel in Newcastle. Een wijziging bij Forest. Mats Els die blijft dus staan. We krijgen alleen Xaver Schlager op het middenveld. Daar ziet u hem. De nieuwe Oostenrijker van Forest. Hij speelt in de plaats van Sangare. Sangare die niet in de selectie zit. Jesus is de enige spits. Jesus moet je zeggen, want het is een Braziliaan. Een steunspeler, een dooi. En Gibbs White daarachter. Vier mannen. En drie verdedigers, zoals dat de gewoonte is bij Forest. En Oliver Glasner die heeft dat ook overgenomen van Vitor Pereira, die ook zo speelde bij Forest vorig seizoen. En dus maken we ons klaar, terwijl we luisteren naar You Never Walk Alone. Laten we even meeluisteren gewoon.

Het klinkt altijd fantastisch. You never walk alone op Anfield. En er komt ook nog een minuut stilte of een minuut applaus. Dat hangt er vanaf ter nagedachtenis van Kevin Keegan. Vorige week was het indrukwekkend in Newcastle. Maar Keegan heeft uiteraard hoogdagen beleefd ook op Anfield bij Liverpool. En dus gaan we nog even een minuut applaus krijgen ter ere van Kevin Keegan. Die in juni is overleden op 75-jarige leeftijd.

Mooie tifo's zagen we ook tereren van Kevin Keegan. En dan gaan de mensen zitten en dan kunnen we zo stilaan gaan voetballen. De spelers van Forest gaan nog even hun supporters groeten. Even de huddle nog bij Liverpool. Dat ternauwernood aan een nederlaag is ontsnapt. Op de eerste speeldag in St. James's Park. Het is Morgan Gibbs-White die het woord heeft gevoerd bij Nottingham Forest. Dat in het lichtblauw en het wit gaat spelen. Een away kit voor dit seizoen. En Liverpool, zoals het hoort, volledig in het rood. De Reds. En we zien Munoz met het nummer 23 die van de linkerkant gaat starten. En Gakpo dus van de rechterkant. De deal met Parkhoula is rond. Hij moet alleen nog zijn medische testen ondergaan dit weekend. Er is een deal tussen Liverpool en Paris Saint-Germain voor 143 miljoen. Dat is inclusief de bonussen. Dus weer een dikke transfer. En hij gaat in principe op de linkerkant spelen. Dus vandaar dat Gakpo door Iraola al meteen naar de andere kant is gezet, zou ik denken. Gakpo, die uitstekend was in het St. James's Park, wordt gelinkt aan een transfer naar de Spurs. Nog maar één. De kopzieke Londenaars. Szoboszlai zet zich door. Een spurtduel met Cunha. Duwtje van Szoboszlai in de rug van de Braziliaan. En zijn officieel debuut op Anfield als coach, manager van Liverpool. Hij heeft veel kritiek gekregen, deze man Florian Wirtz. Weer de voorbije week, omdat zijn prestatie in Newcastle niet de best was. Hij heeft er al een moeilijk seizoen op zitten. En zijn eerste wedstrijd was ook niet goed. Dus wordt er weer met een vergrootglas gekeken naar de Duitser. Won het duelletje. Murillo, geen cadeau. Lost het wel goed op. Dit valt ook mee. Aina. En Cunha. Dan maar lang richting Jesus. McAtee maakt ruimte voor zichzelf. En dan is deze bal net niet op maat voor Nico Williams. Voor hem altijd een speciale wedstrijd, wat opgeleid bij Liverpool. Maar sinds een jaar of vier in dienst van Forest. Liverpool heeft trouwens de laatste twee thuismatchen in de Premier League tegen Forest verloren. Vorig seizoen in november 0-3. En in september 24-0-1. Een strafstatistiek. Goeie bal is dit. Maar Wirtz Frimpong brengt hem voor. Is te ver. Voor Victor Munoz, die zich moet reppen. En dit niet kan belopen. Ja, Frimpong die dit soort acties moet maken van Iraola. De vleugelbacks zijn enorm belangrijk voor Iraola. En Frimpong was ook lang niet slecht in Newcastle vorige zondag. Zeker op aanvallend vlak. Verdedigend laat hij wel eens een steekje vallen. Victor Munoz geveld. Dus voor 40 miljoen gehaald bij Osasuna. En zag je Glasner genieten tijdens You Never Walk Alone. Hij vond het zichtbaar heel plezant om mee te maken. Nikola Milenkovic geblokt. Forest trouwens van de week in de League Cup ook uitgeschakeld door Leeds. Ze verloren vorig weekend in de Premier League van Leeds 0-1. In de League Cup werd het 0-2. Dinsdag al.
Dus we kunnen ook meteen een kruis maken over die beker. En dat is geen lekkere start voor Glasner. De luchtmacht schuift op, want er komt een lange bal aan. Cunha en Morillo sowieso mee. Nico Williams is rechtsvoetig, speelt wel van de linkerkant. En dan nu de lange bal. Al is het een beetje zonde dat Murillo en Co zijn opgeschoven als je het op deze manier uitspeelt. Zelfs lang. Goede assist is dit voor Jesus. Dan Ndoye krijgt steun. McAtee was al aan het struikelen. Ndoye. En dan McAllister. Dus de voorkeur gekregen op Gravenberg. Wirtz laat hem lopen. Frimpong. Maar werd alleen aan zijn lot overgelaten, dus moest zelf wat verzinnen. En dus het duo Jacquet van Dijk in stand gehouden. Onze excuses voor de kleurenbalken die even passeerden. Dat ligt aan het signaal dat we binnenkrijgen uit Engeland. Maar het is al opgelost. Wirtz, goede aanname, bal meteen teruggekregen. Munoz bijna, Aina in de weg. Murillo, Schlager en Jesus meteen naar Ndoye. Ndoye als hij daarbij kan. Hij kon niet op de been blijven. Licht gehinderd, maar geen fout. Maakt er ook niks van de Zwitser. Dit is de scheidsrechter Sam Barrett. Michael Oliver is de VAR. McAllister heeft een haartransplantatie ondergaan. Nogal wat voetballers laten dat doen tijdens de zomerstop. Al was die kort voor McAllister. Dus binnenkort een wilderige haardos. De haardos van zijn broer, dat gaat niet lukken, want er staat veel haar op. Munoz ondertussen. Kerkes. McAllister, goede bal binnen door. Gakpo had net iets te veel tijd nodig om deze te controleren. Een goede pas, goed verdedigend werk. Wat Gakpo daar ook beter mee kunnen doen. Hij had te veel plaats nodig om die bal te controleren. En als hij dichter bij hem blijft, is het moeilijk. Of moeilijker als verdediger om te anticiperen, te corrigeren. Frimpong. Ja, dit is het spel. Dat we hadden verwacht ook met Liverpool in de aanval. En Forrest dat zich terugtrekt en probeert uit te breken. Beetje zoals vorige zondag in Newcastle. Van Dijk wint het duel. Aina. Goeie bal tot bij Ndoye. Controle is ook niet mis. Schlager. Die nog samengewerkt heeft met Glasner bij Wolfsburg. Kennen elkaar vandaar. Slager gehaald bij Leipzig. Transfervrij. McAtee. Goed weggelopen, McAtee. Ja, kreeg een klein duwtje, voelde wat en ging net iets te makkelijk liggen. Er wordt in Engeland niet voor gefloten. Isaac. Aan het spurten. Natuurlijk wel uiteindelijk gewonnen door Acuña. Die dat goed deed. Een spurtduel. Nog eens kijken. Gebruiken beide hun armen. In dat duel uiteraard zou ik bijna zeggen. Nou, de slagboom. En net genoeg gehinderd zonder de fout te maken. Door Jair Cunha. 21-jarige Braziliaan. Moet even uitheigen. Iraola gaat al wat noteren. Zelfs glijdt even weg.
tijdens de rust trouwens uitgebreid interview van Frank Boeks met Mats Zels. Frank was van de week in Nottingham. Het was een uitgebreide babbel. Straks dus tijdens de rust van deze match. Soort inspeelpasses. Want dan kan Liverpool snel omschakelen. Nou, Ten Doy had die bal niet verwacht. En Jacquet trapt hem dan maar buiten de lijnen. Nog eens kijken naar die geweldig goede bal. Onside. En dan Gakpo. Werk was het van Nico Williams. Gakpo liet die bal niet eens zo ver van zijn voeten springen. De georiënteerde controle. Vooral goed blijven kijken van Nico Williams. De Welsh International. Cunha. En Aina. Aina met de voorzet richting tweede paal. En Doy en dan Jesus. Met de eerste grote kans voor Nottingham Forest. De voorzet was goed van Aina. En dan teruggekoopt een Doy. En het verdedigende werk dit keer van Jacquet was ook uitstekend. Maar eerst een keer Forest. Hij zag hem er al in. Oliver Glasner. De prijzenpakker van Crystal Palace is nu aan de slag bij Forest. Eerste corner in de match. Het is er een voor Forest met Nico Williams richting tweede paal. Ja, daar hangen ze toch aan elkaar. Maar te weinig om echt te appelleren voor een fout. Een voetbal al.

Dat kon proberen uit te breken. Goed werk van Dominique Szoboszlai. Goed blijven kijken, veel energie. Van Dijk strak. Foutje van Victor Muñoz op Aina. Dus gehaald bij Osasuna voor 40 miljoen. Maar in principe komt Parkola dus voetballen op de linkerkant. Duurde even bij Aina voordat hij door had dat het een vrije trap was. Of wil hij al tijd trekken? Dat is vroeg in de match. Zelfs neemt zijn tijd sowieso. Slager. Gibbs White. En Van Dijk. Twee keer gedecideerd tussengekomen. Voetbal van Slager. McAtee. Vorig seizoen is die McAtee er niet in geslaagd om door te breken. Muñoz loopt zich ook vast. Aina, het foutje was gefloten op Aina voor hij met zijn hand op de bal viel. De bal lag niet goed voor Sels. Dus heeft aangegeven dat het een moeilijk verhaal wordt bij de Rode Duivels eventueel. Na zijn niet-selectie voor de wereldbeker in de States. Hij had gedacht dat hij er altijd zou bij zijn. Als een van de drie doelmannen, maar werd dus gepasseerd. Dat is toch te slordig bij Liverpool in dat eerste kwartier. Wirts gaat wat druk zetten. En dat moet zelfs lang. Kerkes hing op Gibbs White. En dan de fout van Aina. En Gibbs White komt zeggen... En wat doen ze bij mij? Was dat dan geen fout van Kerkes? Zou ik ook wel zeggen. Kerkes ging paardje rijden. Het WK jumping is toch afgelopen. Szoboszlai. Een moeilijk balletje was dat ook. Maar eigenlijk een cadeau aan Forrest Ndoye. Maar er staat ook te veel volk. McAtee moet tackelen. Het gedaan van McAtee. Gibbs White. Gibbs White opnieuw. En dan de trap uiteindelijk van Jesus.

Ouzou speelde met 19. Vorig seizoen. De Refcam. Tweede hoekschop voor Forrest. Schlager. Kon niet trappen. En dan kan Liverpool proberen uit te breken met Wirtz. Die even moet wachten. Geen andere optie had. McAllister. En Szoboszlai. Goede ruimte benut. Szoboszlai nog. Bijna Alexander Isak. Maar nu wel buitenspel. De Zweed liep buitenspel. Dat klopt inderdaad. Szoboszlai, de redder van Liverpool. Vorige week met die fantastische strafschop. Veel lef moet je hebben om die bal zo binnen te trappen.

Szoboszlai zegt, hoeveel tijd krijgen ze eigenlijk? Jacquet. Opgejaagd door Jesus. Trapt een bal buiten Jérémy Jacquet. €63 miljoen hebben ze betaald aan Rennes. Nog maar 37 matchen in de league aangespeeld. Dat is 21. En dus de nieuwe vriend centraal van Virgil van Dijk. Araujo is de andere optie. Gehuurd bij Barça. Aina McAtee. McAtee, goede bal, tweede lijn. Dan een Doi. Kopt hem voorlangs, maar ging ook aan het duwen. Nog eens kijken naar McAtee. Onside. Duel met Frimpong. Klein duwtje in de rug van Frimpong die aangeeft van mag dat? Nou, het hoeft niet herbekeken te worden. Trouwens, Liam de Lep heeft u al zien zitten op de bank. Bij Nottingham Forest. De Lep gehaald bij het Chelsea van de week voor €52 miljoen. Is een optie diep in de spits. Bij Forest. Het is voorlopig bij Liverpool allemaal een beetje steriel. Zonder verrassingen. Weinig goede ideeën, behalve die doorsteekpaas van McAllister dan naar Gakpo. Kerkes. Liverpool met veel volk naar voren nu. Munoz moet de actie maken. Daarvoor staat hij er. Van de bal gezet. Dit is de Premier League. Dus de acties maken zal niet zo simpel zijn. Het balbezit in evenwicht. Vier doelpogingen van Forest. Geen enkele van Liverpool. Gakpo kreeg de kans niet. Van Williams.

Ja, voorlopig heeft Liverpool veel moeite om in dit soort situaties openingen te vinden. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk tegen zo'n laag blok. Gakpo. McAllister ertussen. Om Gakpo even helpen. Goeie touch was het van Alexander Isak. Munoz binnendoor dan maar. En dan een soort voorzetschotje. Waar Liverpool niks mee kon. Wirtz naar Kerkes. Een moeilijke bal. En Kerkes gooide zich er wel naartoe. En heeft zich ook bezeerd. In een poging om toch nog die bal te spelen. Kletste tegen de reclameborden. Een schoof over het kunstgras. Een beetje naar beneden. Dat is alles behalve ideaal. Dus bij Liverpool geen Joe Gomez. Geen Giovanni Leoni. Nog lang oud. Conor Bradley ook. En Hugo Ekitike. Dat zijn de mannen die langdurig geblesseerd zijn. En bij Forrest geen Sangaré. Williams was lichtjes twijfelachtig. Maar hij mag nu gooien. Dus fit genoeg. Schlager. Cunha. Eina. Die ze makkelijk gooit, maar afgeblokt door Munoz. We zitten halfweg de eerste helft. De beste mogelijkheden waren tot dusver voor Forrest. Ah, dat mag nog eens. Morgan Gibbs White ook in de gaten houden. Betrokken bij 3 van de laatste 6 goals op Anfield. 2 goals, 1 assist. Naast de 6 goals op Anfield van Forrest. Voor alle duidelijkheid. Al blijft even hangen. Schlager! Williams terug naar Sels. Die twijfelt niet. Een lange. Jesus was die onside. En dan de goal. Uiteindelijk de goal ontdooi. Maar was het buitenspel? Dat is nu de vraag. Ten ontdooi. Met de 0-1. Ze flikken het weer. En eens kijken of er offside was op die lange bal van Mats Sels. Dat is de vraag. Twijfel nog bij hem? Of mogen we hem opschrijven? Daar. Nog eens kijken, Sels. Niet van Jesus. Niet van Jesus. Die was onside. De controle. En dan goed opzij gelegd. Dit is ook onside. En Tarantoy, die legt hem prima weg. En dan staat Liverpool gewoon thuis 0-1 achter. Tarantoy met de openingsgoal op Anfield. En dus problemen voor Liverpool. Twijfel ook bij hem, van was het nu offside of niet. Maar we schrijven op onside. Dat hadden we ook gezien met de 16 meter camera. En dus gaat Forrest voort op zijn elan van de laatste 2 seizoenen, zoals al gezegd. Liverpool heeft zijn laatste 2 thuismatchen in de Premier League tegen Forrest verloren. Dus 2 keer winst. Forrest 0-3 en 0-1. En nu ook weer 0-1. De voorsprong, Tarantoy. Doelpunt van de Zwitser. Basisspeler voor Zwitserland. Op de wereldbeker. Zwitserland. In de kwartfinale eruit.
tegen Argentinië. En dus Liverpool dat weer moet achtervolgen. Zoals vorig weekend. Kerkes met veel ruimte. Daar komt de voorzitter, is niet goed. Aina. En Kerkes mag snel gooien. Maar wacht. Iraola moet meteen al opschrijven. Hij heeft zich ook geblesseerd. Twee vingers, een tapeje erop. McAtee, sterk gedaan. Slager. Dat is toch een rustbrenger op het middenveld. Bij Forrest. Williams. Ndoye. McAtee. Goeie bal. Strak ingespeeld. En Ndoye op de grond. Wilde een fout, kreeg hij niet. McAtee, de aanvoerder van de Engelse belofte in de zomer van 25, toen zij Europees kampioen werden. En voor veel geld gehaald bij City. En Victor Munoz heeft het moeilijk om voorbij deze Ola Aina te gaan, de Nigeriaan. Meer dan 100 wedstrijden gespeeld voor Torino in de Serie A. McAtee nog eens. Ja, Van Dijk heeft hem toch gewoon vast. Hij trekt hem toch gewoon neer. Maar dat hebben ze laten passeren. De man in het zwart. Een spelervatting dan voor Liverpool. Misschien zo. Gakpo veel minder aanwezig dan vorig weekend. Szoboszlai. Met de speler van Excels. Hij had hem kunnen pakken, maar durfde dat niet. Probeerde hem weg te boksen. Dan misverstand tussen Jacquet en Van Dijk. Szoboszlai die terug moet. Anfield schreeuwt Frimpong naar voren. Liverpool is trouwens 22 jaar ongeslagen in zijn eerste thuismatch van het seizoen. Laatste nederlaag in een openingsthuismatch 2003 tegen Chelsea. Het goede nieuws voor de Reds is dat ze nog meer dan een uur hebben. Kakpo. Frimpo. Legt hem achteruit. Szoboszlai tegen Slager. Nou, horen Anfield gaan. Aan hun ligt het niet. Munoz. Was er voorbij, maar had weinig tijd om die voorzet goed te trappen. Voor hem dan toch. Szoboszlai zomaar weggegeven in de voeten van Tenentooi. Maar Liverpool in overtal. En goed werk van Szoboszlai. Een dooi naar de zijkant geduwd. Crystal Palace is trouwens de ploeg. Interessante statistiek. Straks meer over Crystal Palace. 1 touch in de opposite box. Liverpool en 10 Forest. Gakpo. McAllister, dat is de tweede touch. Alexander Isak. En de corner. Goed verdedigend werk van Nico Williams weer. Naar het tweede balcontact. Van Liverpool in de opposite box. Ik had het net over Crystal Palace. Dat is de ploeg die als laatste 3 keer op een rij kwam winnen op Anfield. Halverwege de jaren 10 van deze eeuw.
Eerste corner in de maat voor Liverpool. Half uur ver, Dominic Szoboszlai, tweede paal, weggehaald. Door Murillo. De ballen vallen wel goed voor Forrest. Handen op elkaar voor Wirtz. Jacquet, die zich bezig hield met Cels. Cels die hem even wegduwde. Maar dat mag in principe niet, wat Jacquet deed. De regels zijn wat dat betreft verstrengd dit seizoen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar zien hoe dat in de praktijk gaat omgezet worden. Alleen aan zijn lot overgelaten. Ze moest zelf wat proberen te verzinnen. Opletten, daar is hij nog steeds. Frimpong. En dan Wirtz met de trap in de goal. En zo staat het gelijk. 31 minuten ver. De gelijkmaker Florian Wirtz. Dat zal voor hem een opluchting zijn. En zo hangen de bordjes weer in evenwicht. Na een moeilijk eerste half uur voor de ploeg van Iraola. Is het toch de gelijkmaker. Liverpool had nog niet veel laten zien, maar hij heeft niet veel nodig. Florian Wirtz om een bal binnen te trappen. Frimpong, niet goed uitverdedigd. McAtee met het foutje. Zomaar weggegeven, de steal is van Frimpong. Van Wirtz liever, Frimpong met hulp. En dan binnengetrapt in de draai. Goed paasje Frimpong. En dan Florian Wirtz. Met zijn eerste van het seizoen belangrijk voor hem gekruist. En zo Mats Cels geen kans. Tweede goal van de namiddag. Daar het foutje van McAtee. Toch nog even checken. Stond Frimpong buitenspel. Twijfel. Hij gaat het even uitleggen. Nou ja, Frimpong die stond buitenspel op het moment dat Wirtz die bal krijgt. Dus het doelpunt gaat niet door. Zou ik durven denken. Ja, hij gaat het afkeuren. Dus geen 1-1. Dat kunnen we allemaal terugdraaien. Dit is Frimpong. Met het... voilà, offside. Op het moment van de balrecuperatie. Van deze Florian Wirtz. En dus blijft het 0-1 voor Nottingham Forest. En komt James McAtee goed weg. En de hele Forest-familie. De palen voor Iraola. En voor Wirtz. En voor alle Reds. Dus Forest door het oog van de naald. Een goede hardbal. Van Morgan Gibbs-White. Daar mag je wat meer tijd voor nemen. Hij dus ontsnapt, McAtee. Lange inworpen, daar krijg je meer tijd voor. Omdat het bekeken wordt als een soort spelhervatting. Dat is het natuurlijk zeker, maar op een andere manier. Munoz gaat lopen. Ja, en dan was hij uit evenwicht. En is het gewoon een doeltrap. Volgens Sam Barrett. Ging zo snel. En dan het minste tikje dat je dan krijgt. Ga je liggen.
Natuurlijk is er contact. Maar te weinig om een penalty voor te fluiten. Hij vindt dat dat had gemogen. Daarvoor wordt niet gefloten in de Premier League. Eindterecht. Anders mag je elkaar helemaal niet meer aanraken. Frimpong ging maar net goed. Kerkes. Gibbs White aan het knokken. Munoz, Gibbs White in de weg. En dus moet Liverpool blijven achtervolgen. Een dooi. McAllister, dat was er niet naast. Op Dennen, dooi. Een dooi die bal tikt. En de knie van McAllister.

grasmat lang. Nou, Cunha kon er niet bij beoordelen, die bal niet al te best. Had hij misschien beter mee kunnen doen, het was niet makkelijk. Oliver Glasner zou 15 miljoen per jaar verdienen. Is de best betaalde manager ooit bij Forest. En een van de best betaalde managers toekoer in de Premier League. Alleen Arteta zou meer verdienen. Hij heeft een contract voor 3 jaar getekend. Ja, om voor Marinakis te gaan werken moet je echt een fantastisch contract hebben. Want dat blijft heel speciaal om voor zo'n man te werken. En Glasner zou dubbel zoveel verdienen als de best betaalde speler bij Forest. Dat is de Morgan Gibbs-White. Dus 15 miljoen per jaar. Dan mag je al een gekke baas hebben. Wirtz. Ah, goed gekopt. Super safe is het van Sels. Uitstekend keeperswerk van Mats Sels. Je zou niet meteen verwachten van Florian Wirtz dat hij op die manier gaat koppen. Goeie kopbal. En een prima save van Sels, die geluk had dat die bal net boven hem kwam. Alleen op die manier ga je daar nog bij. Top save van Sels. Goed weggehaald door Cunha. En geen corner. Hij heeft het voorlopig niet begrepen op Sam Barrett.

nu toch al 3 pogingen van Liverpool tegenover 6 voor Forest. Beide 1 keer on target. Net dus Wirtz. Dik 5 minuten nog in een eerste helft waarin Liverpool het moeilijk blijft hebben. En Forrest zijn favoriete spel kan spelen. Uitbreken. Zoals hier, maar dan moet het wel zuiverder. En hier Aula die gehaald werd om nieuw vuur en energie in de ploeg te krijgen. Maar dat kan natuurlijk niet van de eerste speeldagen. Dat mag uiteraard, maar dat is niet evident. Wirtz. En Frimpong. Het duo van de afgekeurde goal. Gakpo. Heel erg afwezig van op de rechterkant. Echt een groot contrast met vorige zondag. Toen hij van op links speelde, daar is nu Munoz. En een Kumoa op de bank. De lichtblauwe muur staat te wachten. Gakpo. Frimpo. Het paasje van Gakpo was te zacht om meteen voor te brengen. De laatste 10 minuten is het balbezit helemaal gekanteld. De laatste keer dat we deze statistiek kregen was het 50-50. Nu vooral Liverpool dat de bal heeft.

0: liggen echt op de loer, zijn scherp. Liverpool al 5 Premier League matchen zonder winst. Vorig weekend dus dat gelijke spel, maar ook vorig seizoen de laatste 4 wedstrijden niet gewonnen. En 5 matchen zonder winst in de Premier League is de langste reeks sinds 2012. Dus het gebeurt niet vaak dat Liverpool zo lang niet wint. Moeilijk voor Gibbs White om daar door te komen. En dan gaan we stilaan naar het einde van de eerste helft. En moet er nagedacht worden om met deze tussenstand te gaan rusten. Aina moet heel ver, alsof het niks is. Dat viel mee voor Liverpool, Szoboszlai. McAllister aangetikt. En de eerste gele kaart in de wedstrijd is er een voor Jesus. Dat mag niemand. Zelfs Jesus niet. McAllister. Heel knap gedaan. En dan weer naar de buitenkant. Gakpo de voorbij. Gakpo legt hem terug. En dan daar de mogelijkheid. Munoz had gedacht om hem in het kruis te nagelen. Maar schoot hem naast en over. Goeie actie van Gakpo. Een van zijn eerste in de wedstrijd. Munoz had weinig tijd. Hij koos voor de verre hoek. Dat was een klein gaatje. Maar stak hem naast. En zo zijn we op weg naar een 0-1 stand bij de rust. En kent hij toch een moeilijk begin. Maar Liverpool, ze hebben nog een volledige tweede helft om het recht te zetten, maar het spel pijl en beeld is niet bepaald te fraai. Kerkes. Veel afval in het spel bij Liverpool. Gibbs White. Van Dijk. Nu werd gezegd dat hij tijd had. 3 extra minuten. We hebben even moeten wachten op de beslissing van de VAR. Dat buitenspel, het doelpunt van Wirtz. Het is stil op Anfield. Alsof ze de adem inhouden tot er eens een goede aanval komt. Dat was er daarnet wel. Vertrok bij Gakpo. Mag nog eens proberen. Dat is goed gedaan. Gakpo kan voorzetten. Laag. Weggehaald Milenkovic. En dan Frimpong. Die draait naar zijn rechter. Sterk verdedigd door Murillo. En Jesus die kan uitbreken. Of een dooi was het, pardon. Williams. Nog eens de draai van Frimpong. En dan de bal geblokkeerd door Murillo. Ja, en dan is Forrest toch een stevig team. De laatste die kan bouwen op het elftal van vorig jaar. Al hebben ze moeten knokken toen om erin te blijven. Vorig seizoen 16e. 5 punten boven de degradatiestreep. Maar wel halve finalist in de Europa League. de rij tegen de late winnaar, latere winnaar tegen Aston Villa. In de halve finale, Aina pakt nog mee. Goeie kap, Aina. En dan goed voor de goal. En dan tegen de lat, dankzij de redding van Alisson Becker. En zo ontsnapt Liverpool vlak voor de rust aan 0-2. Topactie van deze Ola Aina. De kap, de voorbij, Munoz. En dan goed afgewerkt ook nog door Jesus. En een topsave via de lat. En geen 0-2. Dan blijft de 0-1. En dat is nog erger gekund. Voor Liverpool nog een corner. Vlak voor de rust. Nog geen spelervatting. Daar komt hij. Tweede paal. En Szoboszlai, die er naartoe sprong, maar hem niet raakte. Dan krijgen we nog een corner. Voor we gaan rusten. De thuisploeg moet zich nog even concentreren. Hij is belangrijk om de 0-2 te voorkomen. Laatste actie van de eerste helft. McAtee achter de bal. Goeie bal weer en weggehaald. En dan gaan we rusten in Liverpool tegen Nottingham Forest. De eerste zaterdagwedstrijd in de Premier League met een 0-1 voorsprong voor Forest. Een doelpunt van Dan Ndoye. Liverpool had het moeilijk. Het scoorde ook wel via deze man. Via Florian Wirt na 31 minuten, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel van Jeremy Frimpong. En zo gaan we rusten op Anfield met 0-1. En heeft Liverpool veel werk nog in de tweede helft. Tijdens de rust kan u kijken naar een uitgebreid interview dat Frank Boeks van de week had met Matsens.
1: Welkom, lieve vrienden.
2: Van harte welkom.
3: Dag, Mitte.
4: In september komen we bij PlaySports echt weer op gang.
5: Onze uitzendingen zitten in een gloednieuw jasje.
6: Zit met mij opgeschreven, man.
4: Met topaffiches in de Premier League.
7: Ik ga uit mijn dak.
8: Die plaatst hem. Oh, hij trapt hem binnen.
4: Spanning en sensatie in binnen.
9: De lucht is het.
4: En buitenland.
10: Hola.
4: Er wordt gejuicht in Spanje.
11: Grazie, tutti.
4: Er is dolle vreugde in Italië. Enfin, overal een beetje.
12: Hey, play sport.
4: En maak je klaar voor het allerbeste voetbal van Europa.
13: Alvarez!
4: Wat er ook gebeurt.
14: Vroeg, jongen.
4: Het gebeurt hier. Ontdek het meest complete sportaanbod.
15: Wauw.
16: De shit.
15: Top.
4: Bij Play Sports.
17: Deze zondag wordt het voetbal iets bijzonders. Laat me je begeleiden. Op de Circus Daily app deel ik elke dag mijn analyses en voorspelling voor alle wedstrijden. Duik in de grootste competitie van de zomer met de laatste nieuws, live statistieken en exclusief content. En nog beter, je kunt prijzen winnen. Download de Circus Daily app. Stay in form, stay in the game. En beleef voetbal deze zomer op een andere manier.
18: Circus Daily.

0: Mats, eerst en vooral dank u om ons te ontvangen. Het seizoen is gestart. Wat verwacht u van het nieuwe seizoen? En hoe is het voor u persoonlijk om met een nieuwe coach dat seizoen aan te vatten?
1: Ja, oké, de verwachtingen zijn wel hoog spannen, denk ik. Maar vorig seizoen, op een jaar tijd, is eigenlijk de vijfde trainer dat we hebben. Dus het ook wel weer aanpassen. Zeker in Engeland is dat ook altijd weer een hele staf dat dan komt. Nieuwe keepers, trainer, physical coach, hulptrainers. Dus, maar ik ben wel aangenaam verrast van de trainer tot nu toe. Tactisch wel heel sterk. Maar zijn systeem heeft natuurlijk even wel wat tijd nodig voor erin te slepen. Dus ik denk dat we een goede voorbereiding mee gehad. Oké, nu de laatste twee wedstrijden en de officiële wedstrijden wel verloren. Maar ik denk uiteindelijk dat dat even tijd nodig heeft en dat dat dan wel gaat pakken.
0: De zevende plaats van twee seizoenen geleden, dat is een goede uitschieter. Of is dat nu ook echt de ambitie van de club om daar tussen, laten we zeggen, plaats 5 en plaats 10 te eindigen? Of is plaats 10 eerder de ambitie?
1: Ja, oké, ik denk dat de voorzitter duidelijk is en dat die ambitie hoog gespannen is. Je moet realistisch zijn. Ik denk 2 jaar geleden was een onwaarschijnlijk seizoen. Ik denk 65 punten en dat je uiteindelijk maar 7e eindigt. Als je vorig jaar 65 punten had gehaald, dan was je derde of vierde zelfs geweest, denk ik. Dus, om maar te zeggen dat we dan uiteindelijk maar 7e zijn geworden met 65 punten. Het is aan ons voor terug zo ver mogelijk te geraken of zo hoog mogelijk in de ranking. En ik denk dat de ambities wel hoog spannend zijn.
2: Nu misschien het hoofd, maar de save van zelfs. Geweldige parade. Daar is Chelsea. Maar van zelfs. Keeperswerk van het allerbeste niveau.
0: Nu is het wel weer een nieuwe staf. Je gaf al aan, is er ook anders werken met je trainer, anders werken met je keeperstrainer? Of zijn daar echt grote verschillen zichtbaar dat je van in het begin al kan zeggen? Of is dat nog te vroeg om daarover te oordelen?
1: Nee, oké, elke trainer heeft andere accenten, ook keeperstrainer. Dus, nu ook met die 3 centrale verdedigers. De coach wil ook heel graag, voelt ook veel man-op-man spelen. Zo wil dat zeggen, dat je ook hoog mee moet spelen als een sweeper. Dus dat verwachten ze ook wel meer dan voorbije seizoen. Er zijn altijd wel aanpassingen of veranderingen. We proberen daarop te trainen en te verbeteren. Elke dag opnieuw natuurlijk.
0: Ja, en als er met één van die coaches, hè, want we hebben hier natuurlijk een fantastisch seizoen met Nuno Espirito Santo, dan is Postecoglou gekomen. Sondage, dat zijn toch allemaal andere types. Waar kunnen we deze plaatsen? We kennen hem natuurlijk van bij Crystal Palace, maar waar kunnen we Glasner ergens plaatsen? Van achteruit dus gaan uitvoetballen? Of is dat de kick and rush? Wat voelt gaan?
1: Nee, een mix van. Een mix, heel realistisch voetbal. Een mix van. Oké, hij is wel iemand die al op verschillende clubs prijzen heeft gewonnen. Dus ik denk dat ook de reden is van de club zijnde dat ze hem hebben aangesteld. Dat ze toch graag, zoals ik zeg, zo hoog mogelijk in het klassement of toch mee willen doen voor een prijs, de beker dan. Dus, ik denk tactisch moet ik zeggen, echt wel heel sterk. Toch een van de betere trainers die ik hier op tactisch vlak heb gehad, dat ik nu tot nu toe zie. Maar natuurlijk, moet nog altijd op het veld pakken.
0: De ploeg moet ook naast het veld een ploeg zijn en op het veld komt dat er dan vaak uit. Maar ik heb het wel het gevoel dat hier echt een familieclub is. Dat je hier echt ook wel een beetje dat gevoel van Gent terugvindt, dat je echt een goede groep samen bent. Of kun je dan even vergelijken, Belgische competitie met de Engelse competitie, is dat helemaal anders qua spelers? Of is dat hier ook echt een vriendengroep?
1: Nee, ik moet wel zeggen dat de sfeer, sinds ik hier ben eigenlijk, dat toch altijd wel, dat de sfeer altijd wel goed is geweest. En er zijn altijd meer op taalgebied zijn er dan meer groepen. Maar uiteindelijk is het toch altijd wel een goede klik geweest. Voor dat te vergelijken met België is het natuurlijk is anders. Ik denk dat omdat de druk hier toch nog wel hoger is. Premier League is gewoon een heel moeilijke competitie. Als ik gekomen ben was spelen voor de riem te blijven, dan een fantastisch seizoen gehad. Vorig jaar dan een moeilijk seizoen, uiteindelijk wel halve finale van de Europa League gehaald. Dus een beetje rollercoaster van emoties. Dus het belangrijkste is dit seizoen dat we gewoon in een rustig seizoen draaien. Dus als ik zeg, zo hoog mogelijk meedoen. En ja, oké, die beker was zeker wel een objectief. Oké, we hebben nog de FA Cup natuurlijk. Dus, het seizoen is nog lang. Er is nog maar één wedstrijd gespeeld. Oké, een bekerwedstrijd. Dus, zoals ik zeg, volgende week kunnen er nog spelers komen en gaan. Dus, voilà, oké, nog een heel lang seizoen.

0: Je gaat 36 zijn als je contract afloopt. Is je ambitie ook om tot je 36 ook elke match te spelen in al die cups? Of denk je ook van, als ik 36 ben, ga ik misschien Carabao Cup laten vallen, FA Cup laten vallen, om echt op die competitie te mikken? Of voelt je nog altijd geen slijtage?
1: Nee, oké, ja, natuurlijk. Als je ouder wordt, voel je dat je meer tijd hebt tussen die wedstrijden, vooral van de recuperatie. Vooral. Maar oké, zolang dat ik geen blessures of geen grote blessures heb, denk ik dat ik, dat ik wel kan, de meeste wedstrijden kan spelen. Natuurlijk staat dat aan de coach. Veel wordt er ook gewisseld met de beker. Wedstrijden wordt er toch regelmatig de doelman gewisseld. Dus uiteindelijk, voilà, zie je. Natuurlijk is mijn ambitie om hier zo lang mogelijk te blijven spelen. Oké, we zien wel waar het de toekomst brengt natuurlijk.
0: De aanpassing is vlot gegaan van de Franse competitie, van de Belgische, de Franse, Engelse. Golden Glove Award, weliswaar gedeeld, maar binnenkomen in de Premier League is toch wel... Dus je hebt echt wel je naam gemaakt. Ik denk dat je eigenlijk vertrokken bent voor nog twee mooie seizoenen. En als je fit blijft, mogen we dan verwachten dat je hier nog wilt blijven. Of wil je dan terug naar België en familiaal... toch die stap terugzetten naar het gezinsleven in België?
1: Oh ja, dat is moeilijk te zeggen. Natuurlijk, ik denk dat in de Premier League spelen, denk ik dat dat altijd wel een droom was. Dus, die twee seizoenen dat eraan komen, is mijn objectief om zoveel mogelijk wedstrijden te blijven spelen. En oké, dan zien we daarna wel seizoen per seizoen. Ik sta zeker niet weigerachtig tegen een terugkeer naar België. Maar
0: het is nog niet dat de vrouw erachter vraagt van ik wil terugkeren. Iedereen is er nog altijd gelukkig.
1: Zie, alles moet ook goed vallen. Dus als er op het juiste moment een goed project is, dan sta ik er zeker voor open. Maar ik denk, nu moet ik eerlijk zijn. Mijn bedoeling is hier voor nog twee seizoenen alles te geven. En dan zullen we zien welke rol dat er daarna voor mij nog is weggelegd. Is dat hier, is dat in België, is dat bij een andere club? Voilà, in voetbal, weet je...
0: Dat kan heel snel gaan.
1: Kan je niks plannen, dus uiteindelijk is dat gewoon af te wachten. En bekijk ik het per seizoen.
0: Twee seizoenen wil toch zeggen... Dan komt het EK eraan. Vraag het omdat de Belgen natuurlijk gaan spelen in september en oktober. Was er niet bij op het WK, terwijl je daarvoor fantastisch gepresteerd hebt met de Rode Duivels. Is dat binnengekomen? Of denk je gewoon, nieuwe coach, nieuwe kansen, ik stel mij beschikbaar en ik zie het wel?
1: Kijk, ik ga eerlijk zijn. Ik denk dat de Rode Duivels dat moeilijk vooral is voor mij. Ik denk uiteindelijk hebben andere mensen die keuze een beetje gemaakt voor mij. Ik denk, ben 10 jaar bij de Rode Duivels, denk ik, erbij. Allee, ik ben er 10 jaar bij. Van 2015, 2016 eerst keer opgeroepen. Altijd bij geweest, nooit geklaagd. Altijd met heel veel fierheid. Ik heb altijd mijn best gedaan. Met heel veel fierheid opgeroepen geweest. Maar ik denk, dat ik toch moet toegeven dat die niet-selectie voor het WK, dat toch wel... een smet is op mijn carrière tot nu toe.
0: Dat is binnengekomen. Dat is echt wel...
1: Dat toch echt een droom was. Ik had daar op bepaalde manieren toch ook wel meer vertrouwen verwacht van bepaalde mensen. Maar ik denk, dat is voetbal. Maar ik denk dat natuurlijk nu al moeilijk vooral is voor nog terug te gaan. Dus,
0: Van Bommel, nieuwe coach. Hij mag u wel bellen.
1: Ik heb nog niemand gehoord, maar ik moet eerlijk zeggen, de Rode Duivels is voor mij moeilijk vooral. Ik denk dat het toch wel goed is binnengekomen. Dus uiteindelijk ligt mijn focus nu hier op Nottingham. Zoals ik zeg, ik heb nog twee seizoenen. En ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, zo lang mogelijk door te gaan. Maar de Rode Duivels, denk ik dat de keuze is gemaakt door andere mensen. Dat moeilijk is, moeilijk voor alles.
0: Goed, Mats, ik ga u bedanken voor een fijne babbel. En ik zal u alle succes toewensen. En ik zou zeggen, hou de deur toch altijd maar op een keer voor de Belgen.
1: Dank je wel.
2: Dag Mitmitters.
3: Wij hebben fantastisch nieuws. De Mitmit Market komt terug op zondag 30 augustus in de Waagnatie te Antwerpen.
2: De grootste shirtbeurs van de Benelux.
3: Er gaan DJ's zijn, bekende koppen, foodtrucks, alles wat een voetballiefhebber maar wil.
2: Retro shirts, nieuwe shirts, van Zuid-Amerika tot Japan, matchworns, alles zal er zijn van alle tijden. Welk shirt zoekt jij?
3: Ik zoek echt nog Hristo Stoichkov WK94 Bulgarije. Wat zoek jij nog?
2: Mosco Balaban, Match Wern van Kroatië of Club Brugge?
3: Oef, ik zou zeggen, alle shirtliefhebbers, koop nu je tickets op midfoor.be en dan zien wij u zondag 30 augustus in Antwerpen.
2: Tot dan.
4: Man United Ipswich, zondag 30 augustus, live op Play Sports.

0: Klaassen. Nee, het was Motta en die loopt nu goed vrij. Motta, schitterende goal van Inter. Stankovic, nu dan misschien eens aanleggen. Wil het daar straks al doen en het trapt hem heel lekker in de winkelhaak.
1: Aston Villa Arsenal. Maandag 31 augustus. Live op Play Sports.

Welkom bij de beelden uit Liverpool. We zien dat de spelers van Nottingham Forest naar buiten stappen. Die van Liverpool heb ik al gezien. Die zijn al buiten. Zij moeten gaan proberen, de spelers van Liverpool, dan om de 0-1 achterstand die ze hebben opgelopen in de eerste helft te gaan rechtzetten in hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Premier League. En Klaas neemt hier. Het kan terugblikken op een goede eerste helft van zijn team. Ze hadden maar 37% balbezit. Maar wel het meeste schoten op doel. 8 schoten om precies te zijn. Ze hadden een XG van 1,29. Liverpool daarentegen had een XG van 0,25. En maar 4 schoten op doel. Nog maar eens de bevestiging van het feit dat je de bal niet moet hebben om gevaarlijk te zijn. Daarvan was de eerste helft weer een perfecte illustratie. En een Doi die meteen op doel af kan gaan. Een Doi, niet voor mij, Allison. Meteen een dot van een kans. En geen fout gefloten. Of het voordeel gegeven aan Liverpool uiteindelijk dat nu de bal heeft. Maar weer een gigantische kans toch. Voor Ten en Doi. Nou, dat mistaste van Frimpong. Daar is Frimpong opnieuw. Nog eens even kijken. McAllister met de tik naar achteren. En dan te kort terugspelen. Een Doi. Ja, duurt echt. Dit is een fout. Dit is gewoon een fout. Van een Doi op het moment dat Frimpong in de lucht hangt. Eerste corner, tweede helft. Bal blijft hangen. En dan Sels, ja, die zich sterk moest maken. Wirtz brengt hem nog eens voor. Weggehaald Jesus, die mee was komen verdedigen. Nog een keer Jesus. Daar is Morgan Gibbs-White. Slim, tot bij Schlager. Schlager in de loop van McAtee. McAtee nog eens geen goed paasje. Er zat meer in Jesus, die mee was komen verdedigen. Nog een keer Jesus. Daar is Morgan Gibbs-White. Slim, tot bij Schlager. En Schlager in de loop van McAtee. McAtee nog eens geen goed paasje. Er zat meer in voor Forrest op McAtee. Nog eens geen goed paasje. Er zat meer in voor Forrest opnieuw. James McAtee. Elke voetballiefhebber hoopt dat hij doorbreekt. Dat Jan het goede wat over hem gezegd en geschreven is kan bevestigen. Dat niet heeft kunnen doen in zijn eerste seizoen bij Forest. Maar volop de kans krijgt nu van Glasner. Marcel die dus start met een belangrijke interceptie. In dat duel met McAllister. Munoz naar binnen, de voorzet. Goed verdedigd weer van Nico Williams. Die goed mee naar binnen was geknepen. En dan Wirtz plakte. De rust in persoon. Schlager, knap gedaan. En dan een Doi. Tot bij Jesus. Een Doi krijgt hem terug. Wat zijn ze vlijmscherp in die counters. Een Doi. Een Doi met links. Hij kraakt zijn schot. Goed werk van Schlager. Deze paas was wat minder. Een Doi onside. Met Frimpong bij zich. En zo oogt Liverpool toch kwetsbaar. Defensief, dat was vorig seizoen ook het geval. Dezelfde ploeg, alleen Jacquet achterin erbij gekomen. En Araujo nog. Gakpo brengt ervoor. Tweede paal, Munoz. Hier zat ook meer in. Was al aan het zakken op het moment dat hij kopte in de knoei met zijn timing. En dit was ook een nip buitenspel, denk ik.
een voorbeeld van hoe je niet moet koppen naar de goal. Munoz heeft andere kwaliteiten. Hij heeft voorlopig nog niet kunnen overtuigen. Bij zijn eerste basisplaats. Was wel goed naar verluid in de pre-season games van de Reds. Goed van Wirt, Gakpo. Weer sterk verdedigd van Milenkovic. De drie achterin doen het goed. En Slager daarvoor. Goeie paas ook. Gibbs White wat minder. Oef. Dat was Aina. Even wat minder rustig. En geel. Geen slimme fout. Niet nodig tegen de zijlijn. Zo ver van je eigen goal.

Henkovic vraagt om compacter te zijn. Dichter aan te sluiten bij elkaar. Goeie bal. En zelfs moet komen. Gevaarlijk. Want je kan veel volk onderweg tegenkomen. Schlager. Allison twijfelt niet. Van Dijk was nog blijven hangen. Maar hij vraagt zich dan af, waar zijn jullie? Soboslai, als hij zich naar de bal wringt, heeft hij hem bijna altijd. Dus Liverpool moet zijn grote geld nog uitgeven. Alleen Jacquet 63 miljoen en Victor Muñoz 40 miljoen gehaald. Maar Barcola is dus onderweg. Frimpong ondertussen. Frimpong met de voorzet. Murillo in de weg. Frimpong nog een keer. Nu Nico Williams. Ndoye. Wirtz. McAllister. Nou, kijk eens hoe diep Forrest terugzakt. McAllister fijnste schot. Schlager in de weg. Nou, Liverpool met z'n allen hoog. Dan moeten de passes van deze Kerkes toch echt wel beter. Nou, aanval in gesloten matchen en in kleine ruimtes niet het handelsmerk van deze Iraola. Houdt meer van agressieve pressing. Een van de meest agressieve pressingmachines was de Bournemouth onder hem. Maar dit is Liverpool, daar wordt anders gevoetbald.

Jesus kreeg een puk. Maar balbezit blijft. Ah ja, moet nu opletten, want hij heeft die gele kaart achter zijn naam. Munoz probeerde zich eruit te draaien, lukte bijna. Balbezit blijft voor Liverpool met Isak. Die speelt ook nog mee. Hebben we nauwelijks gezien. Duwfout van Munoz die ook geel gaat krijgen voor zijn reactie. Een frustratie bij hem. En natuurlijk blijft Jair Cunha even liggen in dat duel. Duidelijke duwfout van Munoz. Ik had het net over Alexander Isak. De recordtransfer in Engeland met 145 miljoen. Nog altijd vorige zomer. Nog niet gezien in deze match. Murillo slordig weggegeven. Aina. Dit wordt sowieso het spelbeeld van de tweede helft. Was het in de eerste, de counters van Forrest. Doi loopt wat lang met de bal, brengt hem dan toch nog voor. Maar Morgan Gibbs-White geloofde er niet meer in. Anders was hij daar zeker geweest. Het balverlies van Jacquet. En dan Doi met de inspanning. Hij heeft er al een paar getrokken van die spurts. Maar Van Dijk zorgde ervoor dat de hoek scherp werd. En zijn ja, rapper lopen ken ik niet. Oké, we geloven hem. Morgan Gibbs-White. Wat een lijp hebben ze ook, die zich aan het opwarmen. Het ontbreekt de Reds nog altijd aan ideeën. Die moeten komen van McAllister en van Wirtz. Maar ze krijgen die twee moeilijk aan de bal. En zo lijkt deze wedstrijd ook voor een groot stuk op die van vorige zondag. Initiatief bij Liverpool. En de tegenpartij die countert. Jacquet. En Gakpo. Nee, het is niet zo'n match. Een heel groot contrast met vorige zondag. Toen hij echt heel goed speelde. Maar hij weet het ook wel dat Barcola onderweg is. En dat hij mogelijk verhuist. De Spurs dus worden genoemd. Minté van Brighton wordt genoemd om naar Liverpool te komen. Om de rechterkant te spelen en Barcola links. Dat zou het plan zijn. Munoz is een stand-in. En Gumoa ook. En Gumoa op de bank. Wirtz. Even aan de bal. Kerkes is vast. Hij gaat al even staan, de handen nog wel in de zakken. Een pose die we kennen, ook bij zijn assistent. Frimpong. Correct van de bal gezet. Dit was een foutje van Wirtz die ook geel gaat krijgen. Tweede gele voor Liverpool. Na Munoz nu ook Wirtz.

tegenaanval uit te halen. Op geen moment gedacht op de bal te spelen. Hij is nog altijd maar 23. De wonderboy van het Duitse voetbal. Ja, Liverpool had geluk op het einde van de eerste helft dat Alisson paraat stond om de 0-2 te voorkomen. Al heeft de Cels aan de overkant zich ook al getoond. Nou, wie komt er met een plan? Weerts. Gakpo. Goed gedaan. Gakpo met de voorzet. En dan is daar Isak. En dan hebben ze hem. Ze hebben hem te pakken. De gelijkmaker in deze telt wel. We hebben hem niet vaak gezien, maar hij staat waar hij moet staan. Om die bal binnen te tikken. Weerts naar Gakpo. Eén goede actie. De prima voorzet. En dan is het moeilijkste misschien gebeurd. Dat eerste doelpunt. Om de twijfel wat van zich af te spelen. Net voor het uur. Alexander Isak. Daar Weerts. Hij moet de paas trappen. Goed gedaan. Sterk werk van Gakpo. De prima voorzet. Cels kon er niet bij. En de gelijkmaker van Isak. Zijn eerste van het seizoen. En assist voor Gakpo. Ook niet onbelangrijk. Hij lijkt aan te geven. Wacht eens even. Tsimikas zag ik klaarstaan om in te vallen. Lijkt aan te geven. Wacht nu maar even. En met dat wisselen stonden drie jongens klaar. En nu. Erop en erover. En wat kan Nottingham Forest nog? Want dat heeft al veel gegeven ook. Al heeft het vooral verdedigd. Veel gegeven in de counter zo. Gakpo. Maar hij koos voor de buitenbaan. En het teken van is dat geen fout, maar beseft het wel niks. In Engeland. Zo gaat dat niet. Maar goed, belangrijk moment voor Gakpo en voor Isak. Zo komen zij misschien naar boven water. Toppaas. Schitterende assist. Goed zijn lichaam gebruikt en dan zijn goede voeten. En deze was echt niet te missen. Het is zijn eerste echte seizoen in die zin dat zijn voorbereiding vorige zomer verstoord was met die transfersaga. En dan ook nog de blessure erbij. En u hoort het, Anfield is wakker. Kan de middag dan echt beginnen voor de Reds. Slordig van Weerts. Goeie interceptie. Szoboszlai, bal achter hem. Munoz. Kerkes. Laat de verantwoordelijkheid aan Szoboszlai. Maar zegt Van Dijk. Kerkes met de voorzet. Munoz bijna. Nou, u hoort het hernieuwd enthousiasme op de tribunes. En hij kan weer lachen. De hele wedstrijd uitgefloten in St. James's Park. Telkens als hij in de buurt van de bal kwam. Van ver. Een voltende bal. Maar dat moet al heel erg meezitten om zelfs te kunnen kloppen. Araujo rechts in beeld. Gravenberg moet zich ook gaan warm lopen. En
En Goumoa zet zich ook recht. Lichtjes aan het regenen op Anfield. Weert aanloopt zich mooi vrij. Goeie paas. Nou, dat doelpunt lijkt Liverpool vleugels te geven. Munoz. Szoboszlai. Even handspel, maar balvoordeel gegeven. Cunha is er van door. En dan Jesus. Straks een frisse de lap. Deze ligt een goed idee. Qua aantal doelpogingen staat het ondertussen gelijk. Van Dijk moet opletten. Dat blijft altijd rustig. Maar geen goede bal. Een ziekenhuisbal van McAllister. Het middenveld van Nottingham Forest heeft het moeilijk. Wordt overlopen door het enthousiasme ook. Schlager en McAtee hebben het moeilijk. Ik noemde zijn naam net. De Lep. Liam De Lep. Dus gehaald van de week voor 52 miljoen bij Chelsea. En komt beter tot zijn recht op de counter dan wanneer hij weinig tijd heeft. Controle komt beter. Moeilijk, dat wel. Maar je kan het en mag het verwachten van iemand met zijn marktwaarde. Zeer moeilijk. We gaan wisselen. Durf te denken, maar nog geen beeld van gekregen. Een tooi naar de kant. En De Lep dus in de plaats. Extra snelheid. Een tooi zich leeggelopen. Eerste wissel bij Forest is het. Murillo. Daar is De Lep. Goed gedaan van Jacquet. Meteen bal veroverd. Munoz. Liverpool probeert de haast te maken. Gakpo meteen de voorzet. Tweede paal, die is wat ver. Al een paar keer die voorzet te ver getrapt. Maar daarnet was het een hele goede Gravenberg. Een Goumoa. En Tsimikas. Dat zijn de drie mannen die klaarstaan. Is er een probleem? Dus vers bloed. Drie jongens die nog een half uur moeten proberen om de eerste overwinning van het seizoen binnen te halen voor Liverpool. Maar Jacquet neemt wel zijn verantwoordelijkheid. De bal was te lang, dan kunnen we nu gaan wisselen. Er is een probleem met de bordjes blijkbaar. Iraola gaat vragen, lukt het niet, moet ik helpen? Hij had al willen wisselen. Maar dat moet eerst correct ingetikt worden. De Lep. Ingooien, goed gedaan, goed gedacht. En dan Nico Williams, die hem voorlangs steekt. En een penalty. Er komt een strafschop. Williams was eerst op de bal. Allison te laat. Nee, zegt Van Dijk. Nee, zegt Allison. Dat is er geen. Eens kijken naar het oordeel van de VAR.
goed en snel gedacht door de Lab. Ingooien voor Forrest. Nico Williams die doorloopt. Dan is hij eerst bij de bal. Ja. Ja. Nog eens kijken vanuit een andere hoek. Dat is toch zeer streng om hier een strafschop voor te fluiten. De vraag is of de VAR dit gaat terugdraaien. Flagrant niet. Dat is het nu ook weer niet. En geel ook nog voor Becker. Ik kan zijn frustratie wel begrijpen. Hij kwam aangevlogen. Maar toch een streng oordeel hoor. Van Sam Parrott. Om hier een penalty voor te trappen. McAtee. Wordt nog wat gejent door Virgil van Dijk. Get out, zegt Sam Parrott. En zo krijgt Forrest de kans om te scoren. McAtee was het afleidingsmanoeuvre. Het is Morgan Gibbs-White. Die mag gaan trappen. Oog in oog met Allison. Blijft het 1-1 of wordt het 1-2 voor Forrest? Na die discutabele penalty. Gibbs-White. Met de aanloop. De voorsprong voor Forrest. Of de redding van Allison. Gibbs-White trapt hem binnen. 1-2 voor Forrest. En zo opnieuw de voorsprong voor de bezoekers. En de achterstand voor Liverpool. Na die strafschop waar nog veel over gediscussieerd kan en zal worden. En natuurlijk raakt hij hem lichtjes. En zo kunnen Glasner en zijn boys weer nog een minuut of 20 de voorsprong verdedigen. Keurig binnengetrapt door Morgan Gibbs-White, de topschutter van vorig seizoen. Ja, zuur en sneu voor Liverpool dat net in het momentum zat. Nog eens kijken, andere hoek. Nee toch. Met de hand raakt hij even de voet. En ja, wat was er gebeurd als de wissel, als de bordjesman wel de juiste knopjes had ingeduwd? Wat was er dan gebeurd? Dan stonden er drie nieuwe mensen op het veld. Dan was die actie niet doorgegaan. Dat gaan we nooit weten. Maar ook daar gaat over gesproken worden. En Szoboszlai. Ja, en Tsimikas die ook de opdracht heeft gekregen om veel hoger te gaan spelen. Wirtz. En Szoboszlai. Tsimikas die ook de opdracht heeft gekregen om veel hoger te gaan spelen.

En heeft Gakpo dan zijn laatste minuten gespeeld voor de Reds? Dat zullen we weten volgende week. En Gamoa achteruit. McAtee in de weg. Slordig was dit van Jesus. Szoboszlai. Goeie voorzet. Aina haalt weg. En dan Tsimikas. Zijn linker is beter.

0: the whistle. Hey, Ballard.
1: Ellison.
0: Van Dijk met een raket naar voren. Voor Alexander Isak. In de hoek. Nou, moeilijk om die binnen te houden. Gewoon een doeltrap voor Forrest. Dus nog maar eens zeggen, Liverpool is 22 jaar ongeslagen in zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Laatste nederlaag in de openingsthuismatch 2003. En met 1 op 6 wil je niet aan het seizoen beginnen. En ook niet als nieuwe manager. Liverpool een volgende speeldag uit Ipswich. Dan thuis Fulham en uit Bournemouth. Aina. Dat kan ook te rustig zijn. En Forrest volgende week thuis Spurs. Dan uit Aston Villa. Een derby. En thuis Coventry. Jesus moet blijven knokken. Samen met Delap. Nkumoa. En zo begint het post-Salah-tijdperk moeilijk. Al was ook het laatste seizoen van het Salah-tijdperk heel moeilijk. Munoz. Ja, probeert zich door te wringen.

ang gumawa. Jesus draait hier tussen Nico Williams en Jesus. En nog twee wissels. Trainioni, centrale middenvelder is dat, in de plaats van McAllister. En ook Arango. Dit is die Trainioni, 19 jaar. En ook Arango in het elftal gekomen. Daar is hij. Hij mag meteen gaan gooien. En dan maar proberen via een lange inworp. Dan moet hij wel verder. Uruguayaan. Jacquet en McAllister zijn eruit. Gamoa gooit hem richting tweede paal. Te ver voor Van Dijk en Munoz. Rio staat op zijn truitje. Rio en Gamoa. Nog altijd maar 18. Wordt veel van verwacht. De opvolger van Salah is misschien wat veel gevraagd. Trainioni was een van de betere spelers bij Liverpool in de pre-season games, waar hij volop zijn kans heeft gekregen. Goeie bal was dit van Szoboszlai. Gevaarlijk met veel venijn. Veel snelheid op. Even juist deviëren en hij hangt.

PVV wel met veel gevoel. En zijn wat kijken naar de eerste sensationele uitslag van de speeldag. Nog maar de tweede match. Overwinning van City gisteren was logisch. Gravenberg knokt zich weer tot bij de bal. Goeie bal naar Munoz. Nu even aan de rechterkant. Hele wedstrijd op links. Munoz naar binnen. Munoz nog blijven lopen. Er was even een momentje dat hij had kunnen trappen met links. Maar verkoos om dat niet te doen. Naar Van Jesus. Oef, wordt dan tegengehouden door Araujo. Die meteen geel gaat pakken. Drie seizoenen geleden topverdediger in La Liga. Beste statistieken van iedereen, van alle verdedigers. En kijk eens naar hem. De Oostenrijkse prijzenpakker. Europa League met Frankfurt. Conference League met Crystal Palace. En de V-Cup en de Supercup ook met Palace. En voor je het weet verdien je dan 15 miljoen per jaar. En met zo'n delap kan je ook naar de oorlog. Bij Ipswich 12 goals. In één seizoen Chelsea veel moeilijker. Maar zoals gezegd, andere speelstijl. Liever met het hoofd richting doel. In plaats van met de rug naar de goal. Maar het blijft natuurlijk wel Liverpool dat een specialist is om in de laatste minuten van de match toch nog te keren. Ik verwijs naar vorig seizoen, maar ook naar vorig weekend. En Tsimikas, vorig jaar werd hij verhuurd aan AS Roma. Van Dijk, wijzen en praten. Szoboszlai. Het genie van Barcola, dat kunnen ze zeker gebruiken. Gumoa van de linkerkant. Met zijn goede voeten. Nioni was het. Gravenberg ook terug. Iraola probeert tenminste met die twee verdedigers op dit moment. Met Araujo en met Van Dijk. Want Tsimikas die staat heel hoog. Frimpong is weg op de rechtsachter. Munoz, goed gedaan. Uitstekend. Lap binnen. Mooie goal van de Spanjaard. Zijn eerste voor Liverpool. En dat verdienen ze ook wel. Kom, zegt Szoboszlai. Niet te lang vieren. Wij willen winnen. Gelijkmaker is in elk geval een feit. Iraola wil ook meer. En zo twee keer de voorsprong van Forest niet gedaan. Goeie actie. Onside. Munoz. Goed meegenomen. En goede trap tegen de lat. Niet te pakken. Voor Marcels. Draaien om de as. Nog lichtjes afgeweken. En daardoor is hij niet te pakken. Even nog de vinger of de schoentip van Murillo. En de 2-2. En zo zitten we toch te kijken naar een aantrekkelijke wedstrijd. Daar is Forest weer met de lap. De lap nog eens, ook afgeweken, corner. Ja, twee keer op voorsprong gekomen. Drie keer zou heel straf zijn. Ja, ze willen graag die drie op een rij. Drie keer op een rij gaan winnen op Anfield. Nico Williams met de trap. Weer richting tweede paal. Eén vuist van Alisson. Schlager.
Nou, Liverpool wilde sneller die bal naar voren. Weert mist zijn controle. Aina. Neoni, goede stil. Munoz. En Weert, er is ruimte aan de overkant. Geen goede pas. En de Lab kan counteren. Gibbs White was mee. Araujo, hard genoeg. Araujo ziet de ruimte bij Tsimikas. Gravenberg wil hem hebben. Krijgt hem ook. Gumoa. Maakt de actie. Overstap. Dan naar binnen. Gravenberg. Foutje. Van Milinkovic. Tik tegen het aangezicht gekregen. Gravenberg hier in de draai. Even de hand van Milinkovic. Wel degelijk een overtreding. Daarom niet direct in het gezicht. Maar hij had hem wel mee.

Sels. Gaan we het bouwen aan die muur van hem. Nou, zonde voor hem dat die bal van Munoz nog afweek. Zo was hij helemaal niet te pakken. Szoboszlai kan dat van die afstand. Sels op de eerste speeldag geklopt. Aan de eerste paal was wel wat verder naar de zijkant die trap tegen Leeds. Ging niet helemaal vrij uit, maar Sels. Even gaan kijken toch aan die eerste paal. Daar komt dus Szoboszlai. Het ging richting de verste paal. Het scheelde niet veel. Kijk maar. Halve meter. Maar Sels was er wel. Begeleid die bal mee naast. Nog een wissel. Luca Netz komt. Dat is een back in de plaats van Aina. Jonge Duitser. Gewoon op de rechtsachter. Moet mee proberen dat punt over de streep te trekken. Nou, Netz verhuist naar links. En Williams naar rechts. Netz is linksvoetig. De Lap goed gedaan. De Lap nog. Dat was even Luca Netz. Dus wel degelijk op links. En Williams naar rechts. Hij wil nu tekenen voor zijn eerste punt bij Forest. Na de nederlaag tegen Leeds. In de tweede helft 75% balbezit voor Liverpool. 2-2 is absoluut verdiend. Szoboszlai. Sels. Neemt geen risico's. Hoog en ver, duwtje van Van Dijk. Duwtje van Williams, mag alle twee. Gibbs White. Moeilijk om die bal te spelen, Williams goed gedaan. Mioni. Even terug. Er komt sowieso nog een kans voor Liverpool. Daar kan je gif op innemen. Mooi van Gravenberg, stijlvol. En Gumoa. Het stadion dat begint te koken, te vibreren. Gumoa, onzuiver. Maar zoals al gezegd, Liverpool de specialist van de laatste minuten. Dus blijf nog even zitten als u aan het kijken bent. Weert probeert de actie zelf te forceren. McAtee in de weg. Terug tot bij Sels. En hij ramt hem naar voren. Jesus blijft maar lopen. Szoboszlai. Even wat gaan storen. Maar Jesus op zijn eentje zo gaan storen, dat is ook onbegonnen werk. Van Dijk houdt het veld breed. En Gumoa moet de actie proberen te maken. Tsimikas kwam even in de weg lopen. Liep de ruimte dicht. Ik ben benieuwd hoeveel extra tijd erbij komt. Een minuut of zes, zoiets. We zijn dit seizoen wat minder royaal. Ook minder spelonderbrekingen natuurlijk. Williams. Net tijd genoeg om die bal met rechts weg te trappen. De 90ste minuut. Money time. Liverpool time. Mioni gleed even weg. In zijn haast.
Gravenberg, Wirtz. Eén keer toveren, Szoboszlai. Naar binnen, moeilijk. En die twee Nioni voor de tweede keer. Weggegleden zijn het ten op, of ook de zenuwen. McAtee liet hem botsen. En dan is Jesus met de fout op Szoboszlai. Vijf extra minuten, dat is voor een ploeg als Liverpool genoeg. Om uiteindelijk de drie punten binnen te halen, maar dat lukt niet elke keer. Of course. De twee lange mannen mee naar voren. En Alexander Isak uiteraard ook in de gaten houden. Van Dijk, Araujo. Trekken de meeste aandacht. Szoboszlai. Weggehaald door Jesus. De overtreding van Araujo. En nog twee nieuwe mannen. Callum Hudson-Odoi staat klaar om in te vallen. En ook Nicolas Dominguez. Argentijnse centrale middenvelder in de plaats van McAtee. En Hudson-Odoi om op de tegenaanval nog wat proberen te forceren. In de plaats van deze Jesus. Goede eerste helft gespeeld, McAtee. Dat had wat moeilijker in de tweede helft, zoals zijn ploegmaat van Forest. Nou, hoe dan ook, een punt zou een succes zijn voor Forest. Al waren ze twee keer op voorsprong gekomen. Dus meer zat er ook in, hoewel. Met al dat balbezit van de thuisploeg is niet abnormaal dat het 2-2 staat. Al waren er ook niet zoveel dikke kansen voor Liverpool. Van Dijk. Szoboszlai. Speuren naar een opening. Veel volk in de box. Veel volk voor de bal. Maar iemand moet die wel nog brengen. Er is een groot gat tussen de achterste drie mensen en de mannen voorin. Weinig aansluiting. Munoz komt die bal ophalen. Szoboszlai moet ze brengen. Maar goede koppers achterin bij Forest. Met Murillo. Met Milenkovic en Cunha. Goed gedaan van Munoz. Munoz met de voorzet. En goed verdedigd. Opnieuw door Milenkovic. Szoboszlai gooit hem nog eens hoog. Heel ver. Meteen voorgebracht. Gumoa legt hem terug. Gravenberg. En goed in de weg gelopen door Liam de Lap. Twee minuten nog. Callum Hudson-Odoi. Even de bal bijhouden. En opletten voor De Lap. De Lap en Araujo. Met de steun van Van Dijk. Nog anderhalve minuut heeft Liverpool. Om te vermijden dat het aan het seizoen begint met 2 op 6 met 2 gelijke spelen. 2 keer 2-2. We hebben vorige week nog eens geleerd. En dat het ook nog kan in de laatste seconden. Tsimikas. En Gumoa, die de actie moet proberen te maken. Brengt hem voor. Bij de tweede paal, Murillo. Zelfs moet hem pakken. Hij doet dat. Hij gaat even op de bal liggen. Maar te veel tijd rekken, dat gaat ook niet meer. Dominguez twee keer. Hudson-Odoi. Nog 40 seconden. Nog één keer Liverpool. Het moet nu wel gaan gebeuren. Of houden ze het bij 2-2?
Allison. Geeft hem aan Araujo. Nou, iemand moet hem trappen, een Gomoa. Dat is niet de man naar wie je die lange bal moet spelen. Schlager. Forrest gaat een punt pakken. Nou, Liverpool gaat de competitie starten met Iraola. Met 2-6. En hij zal uiteindelijk wel tevreden zijn met dat ene punt. Ook al zijn ze twee keer op voorsprong gekomen. Een keer in de eerste helft en een keer in de tweede helft. Dus wachten op het laatste fluitsignaal van Sam Parrott. Zelfs mag nog een keer. Probeert hem nog achter de verdediging te leggen. Tobosly. En dan is het afgelopen en dan eindigt Liverpool tegen Nottingham Forest op een 2-2 gelijkspel. Elk een punt. Liverpool dat de competitie dus start met 2-6. 1-6 voor Nottingham Forest. Blijf hangen, we zijn er zo meteen terug.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actie voeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file van het land staat nu op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht een half uur extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder ook nog andere files, zoals eentje op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier ongeveer. En in Brabant is het wat drukker op de A58 Tilburg-Breda. Vanaf Tilburg Centrum West ongeveer 10 minuten over 4 kilometer.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: zoekende zijn. Je ziet bij Excelsior wel echt wel herkenbaar wat ze willen. Laag 5-4-1 of overal 1-op-1, hele hoge druk. Wat ze vorig seizoen ook deden. Maar je hebt toch weer nieuwe spelers, dus die zullen ook wel hun draai moeten vinden. Maar ik moet zeggen, die wedstrijd tegen Cambuur, maar ook tegen PSV van Excelsior. Natuurlijk tegen Cambuur was het denk ik qua resultaat heel goed. Ik moet zeggen dat de eerste kwartier was nog niet helemaal hoogstaand van Excelsior. Maar wel gelijk al gewonnen. En Sparta vond ik bijvoorbeeld tegen Feyenoord heel passief spelen. In de tweede wedstrijd tegen Telstar waren ze heel goed, vond ik. En tegen Utrecht ook een redelijke wedstrijd waar je toch ook wel gewoon een resultaat haalt. Dus ja, ik denk dat beide ploegen dit seizoen ook wel gewoon aardig mee gaan doen.
1: We zien hier Stijn van Gassel. Hoe zou hij zich voelen wetende dat hij een mooie transfer kan maken? Juist uitgerekend naar de tegenstander van vandaag. Oftewel van Excelsior naar Sparta.
0: Ja, ik denk dat het een ervaren jongen is. Die loopt al een tijdje mee. Dus die zal denk ik echt wel rustig zijn in zijn hoofd. Natuurlijk, of je nou jong bent of ervaren, het speelt altijd wel een beetje door in je hoofd. Maar in zo'n wedstrijd denk ik dat hij gewoon zoals altijd gaat spelen.
1: Excelsior tegen Sparta. Die wedstrijd gaat ieder moment beginnen. En voor de wedstrijd zei Rogier dat hij van niks wist. Maar ja, hij zei wel, ik vind het een hele aardige gozer. Hij geeft hem toch nog wel een schouderklopje. Mogelijk zijn ze binnenkort collega's over een paar dagen. Maar goed, laten we eerst maar eens gaan kijken naar die wedstrijd die op het punt van beginnen staat tussen Excelsior en Sparta. Het commentaar van Leo Oldenburger. Veel plezier.
2: Ja, die 16e mei 2010 die komt vaak terug. Vrij bepalend geweest in de historie natuurlijk tussen Sparta en Excelsior op die dag. Promoveerde Excelsior, degradeerde Sparta. Maar ja, geschiedenis wordt natuurlijk niet geschreven op één dag. En daar wordt naar verwezen Sparta 6 keer landskampioen en 3 keer de KNVB-beker. Maar dit de wedstrijd is, die leeft onder beide supporterscharers. Dat mogen duidelijk zijn. De rood-zwarte tegen de rood-witte. En Stijn van Gassel nu nog rood-zwart. Dat zou best eens rond deze tijd volgende week voor rood-wit kunnen zijn. Hij dus in de nadrukkelijke belangstelling van Sparta. Sparta op zoek naar een keeper. Joel Drommel was dat vorig seizoen. Bednarek is dat nu. Nou ja, is dat een keeper waar je heel vrolijk wordt? Nou, misschien wel niet. En dus is Van Gassel een logische keus misschien om die overstap te maken. Hij dus nog steeds keeper van Excelsior. Jansen Plug, Videl en Meijsen. Meijsen nog steeds rechtsback. Is dat natuurlijk niet. Is een centrale verdediger. Moet daar bijna noodgedwongen staan. Van Vianen doet het goed. Hartjes, geweldige middenvelder. En Jekoyan bezig aan een knap seizoen. Sliti, Garden en de derde linksbuiten van dit seizoen. Bij Excelsior. August Orri Torsteinsson. Martens Indy. De ene captain, de andere is Kasper Videl. Bij Serdar Gezubiu. De scheidsrechter van deze wedstrijd. Paul van Boekel zit in Zeist en is de VAR van dienst. Ja, Zonneveld dus in de spits. Dat heeft alles te maken met het trek van Nukvi Tonisson terug hier naar de Tosca.
3: Voetballen, iedereen wil de bal hebben. Goed, goed, lang. Hij wordt getraind. Kom, we winnen deze bal.
2: De pep talk van de captain Bruno Martensini. Het van Bergen die vandaag vanaf de linkerkant komt. Hij dus in plaats van Ioni Santos, die met zijn hoofd niet meer helemaal bij Sparta was. Nou, dat lukt nog lastig. Dus van PSV. Van Kruijsen vanaf de rechterkant, Mito op 10. Het is misschien logisch geweest om Van Kruijsen op het middenveld neer te zetten. Mito vanaf links en Van Bergen vanaf rechts. Maar Rogier Meijer zei, ja, ik ga niet 3 posities wisselen omdat ik 1 speler niet voorhanden heb. Hij is 6 jaar werkzaam geweest voor Sparta, Ruben de Nel. 2015 en 2021. Torstra en Mito hebben de volgende op deze wedstrijd is begonnen. Martens Indy aan Van Bergen. Hij een rechtsboot aan die linkerkant. Bednarek. Zonneveld. Met Wiedel. Deze bal is voor Van Bergen. Dat is alert gekiept van Van Gassel. Om maar meteen aan te geven dat deze wedstrijd is begonnen. Bednarek. Jan van Bergen. Dus te maken krijgt het Meissen. Jegoyan. Al afgesnoept door Toornstra. Van Kruijzen. Nieuw Jong. Twee goals gemaakt dit seizoen. Was nooit van een doelpunt te maken, de centrale verdediger. Maar kan dat dus wel, heeft hij bewezen.
4: Van Bergen weg is met die snelheid van hem. Schat ik het zelf ook een beetje verkeerd in. Want zodra Van Gassel gaat rennen, is hij toch eerder bij die bal. Het was geen buitenspel. Denk echt wel op het randje. Goede paas vanuit het middenveld. Bijna de eerste grote kans voor Sparta. Nu weer zo'n diepe bal naar Zonneveld. Ja, wrijf even in je ogen en je denkt dat het gewoon Tobias Lauritsen is als Sparta zo voetbalt. Maar het is dus Zonneveld die dit keer niet wat met die bal kan. En dan zet Excelsior het uitzet. Opvangen met Fiel van Vianen. En dan is het Torsteinsson aan de linkerkant wegsturen. Die wordt niet bereikt. Sparta neemt over met de topscorer van de ploeg. En dat is Marvin Young.
5: Marvin Young scoorde nooit. En opeens dit seizoen 2 in 3 wedstrijden. Het is heel opmerkelijk. De ontwikkeling van Marvin Jong in dat opzicht. Want hij was er wel al een paar keer dichtbij als verdediger. Gaf zelf ook in interviews aan dat hij er wel een beetje tegenaan hikte. Maar heeft dus nu eindelijk te pakken. Sparta speelt op het middenveld ook wel met een slimmigheidje. Van Kruijsten is geen echte rechtsbuiten. Hij speelt op het middenveld. En Lucendri Martens mag in de rol die hij zelf ook al eens beschreven heeft. De Denzel Dumfries rol. Maakt nu wel een overtreding. En dus mag Excelsior aan de zijlijn een vrije trap gaan nemen. Is het Jake Goyan. Namens Excelsior die op de helft van Sparta helemaal aan die linkerkant, bijna op de zijlijn, die vrije trap mag gaan nemen. De luchtmacht is mee en dus gaan alle ogen uit naar onder andere Wiedel en Meissen. Dat zijn de koppers. Dat zal een enkeling bij Sparta nog wel weten. Als Jake Goyan die bal richting tweede paal trapt daar. Wegkappen, koppen van de langste op het veld. En dat is Milan Zonneveld. Wat je dan nog even opzij. Excelsior houdt de druk op de goal van Sparta met Torsteinsson. Maar die speelt hem aan tegen zijn directe tegenstander. Dan gaat de bal over de achterlijn heen voor het uitvak. En zien de Spartanen dat Sparta dus zijn corner weggeeft. Excelsior mag gaan trappen. Gaat dat doen vanaf de rechterkant.
4: En het is de linksback die de oversteek maakt. Simon Jansen. Omdat hij met zijn linker die bal kan indraaien. En dat gaat hij bij deze doen. Dan komt de bal weer weggekopt door Zonneveld. Die krijgt ook nog een beuk. En dat heeft Keuzebue ook gezien. En daardoor is er een vrije trap voor Sparta. Zonneveld natuurlijk langs van het veld. Die ook zijn verdedigende werk niet schuwt. En al 2 keer achter elkaar die standaard situaties van Excelsior wegkopt. Ja, dat is natuurlijk ook een voordeel om voor hem in de spits te kiezen. Vandaag is er dus niks meer te kiezen. Nu Torisson weg is. Ja, dat was dan de keuze van de laatste weken. Daar gaat die Kostić mogelijk bijkomen. De AC Milan huurling uit de Montenegro. Sparta met het balbezit. Oog toch iets zekerder in die eerste 4 minuten aan de bal. Met nu een diepe bal. En die is veel te diep op Kruijsen. En dan wordt het een inworp voor Excelsior. Simon Jansen heeft de oversteek weer gemaakt. Ja, mooi om te zien dat hij vorig jaar al gehaald werd van VVV. Was altijd een aardige speler in de KKD. Die heeft een jaartje Zagreb voor zich gehad. Af en toe ingevallen. Nu is Zagreb weg. En dan is het zijn beurt. En dan staat hij er meteen. Ja, dat is ook prima beleid bij Excelsior. Speelde ook bij Leeuwarden, bij Cambuur een hele goede wedstrijd. Maar ja, dat deed iedereen toen. Ja, die vrijdagavond was dat in Leeuwarden bij die eerste competitiezege van Excelsior. Waardoor Excelsior aan de leiding kwam te staan na 1 speelronde. Ja, dat is natuurlijk alweer voorbij na die nederlaag tegen PSV. Sparta wederom met de opbouw. Dan kijken ze bij Excelsior elkaar een beetje aan. Ja, in hoeverre moeten we jagen? De keeper wordt nog niet opgejaagd en nu de paas van binnen door. die valt daar af. Garden zit ertussen, bereikt Sliti. Excelsior eruit, nog een keer Sliti. Na een slechte kaats kan hij hem onder controle krijgen. Meijsen neemt hem mee, gaat hij hem voorzetten. Twee man voor de goal. Meijsen nog altijd wil dan een prikkertje geven op Sliti. En dat is een hele slechte bal die over de achterlijn gaat.
5: Dus mag Sparta weer op gaan bouwen. Eerste paar plaagstootjes waren van Spartaanse makelij. Daarna is het Excelsior dat wat meer het spel heeft overgenomen. Als je je oor te luisteren legt met deze en gene. Perschef van Excelsior zei het vandaag ook weer. Nieuwe spelers hebben moeite met de intensiteit bij Excelsior om zich dan gelijk aan te sluiten. En tegenstanders, dat zagen we Cambuur, dat zagen we bij PSV, hebben ook moeite met de intensiteit die Ruben Den Uyl in zijn ploeg heeft geslepen. Want ook nu weer, Zonneveld krijgt eigenlijk geen ruimte om die bal aan te nemen, glijdt dan een beetje weg. En doordat hij onder druk wordt gezet, glijdt hij helemaal onderuit. En heeft Excelsior de bal ondertussen weer terug. Ja, die Simon Jansen, het gekke was, bij VVV, ja, werd zijn contract niet verlengd. En daarna was het wachten en wachten en wachten. En pas vrij laat in die transfermarkt was het Excelsior dat toesloeg. En als je dan nu naar hem kijkt, dan denk je, hoe kan het in hemelsnaam dat die man niet eerder is opgepikt? Ja, dat is de kwaliteit die ze dan bij Excelsior weer hebben. En voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, gebeurt ze met enige regelmaat. Bijvoorbeeld denk aan Irakli Yegoyan, ook die voor weinig opgepikt. Lange bal naar voren in de richting van Mito, die kan daar niet bij. Dus gaat het in de richting van Van Gassel. Omdat Wiedel ook weet, ja, deze kan ik gewoon eenvoudig laten lopen. Dit is een kolfje naar de hand voor Van Gassel, die altijd wel wat alert kipt. Die staat nu ook te gebaren. Hij, belangrijk in het spel verdelen als hij de bal heeft, is daar beter en beter en beter in geworden. En ook nu weet hij ervoor te zorgen dat Van Kruis in ieder geval zijn richting oploopt. En dus kan via Plug en Jansen nu alweer de helft van Sparta worden opgezocht. Torsteinsson, hij bij zijn debuut gelijk in de basis. En dan heb je bij Excelsior toch het idee, dan ben je een speler die wel wat kan. Ze zal niet zomaar in de basis worden gegooid door Ruben Den Uyl. Als nu Van Gassel even kijkt en twijfelde Jansen of Lang. Het wordt Lang. En niet Noah Lang, maar Lang in de richting van de helft van Sparta. Daar kopt vervolgens Jongen weg. Het is nu Martens. Voorzetje, maar die is te scherp. Zo in de handen van Van Gassel. En Excelsior weer het balbezit. Sparta is zoekende. Excelsior heeft, nou ja, de schaapjes op het droog. Weten in ieder geval wat dat aan het doen is.
4: Zo zijn we bijna 8 minuten onderweg. Excelsior 0, Sparta 0. Excelsior in balbezit. Helemaal achterin. Sparta dat wel jaagt met Zonneveld. Die Wiedel dwingt tot de diepe bal. En die wordt dan makkelijk opgevangen door Kuipers. Speelt hem dan terug naar Martin Zindi. De aanvoerder van de Spartanen. Hij breed naar Marvin Jong. Moet daar Torsteinsson van zich afschudden. En speelt hem dan weer naar Kuipers. Sparta probeert achterin rond te spelen. En om dan in een keer die verrassende paas toch een keer naar voren te geven. Het is nu Martes die als een jonge jongen groeit in zijn spel. En met dat groeien doet ook zijn haar dat. Want die uitstekende krullenbos van hem wordt ook maar groter en groter. Nu een diepe bal van Sparta die erg slecht is. Kan makkelijk worden opgevangen door Wiedel. Gewaard even naar Van Gassel. Hey, die bal is wel voor mij. En dan is het Feyenoord Huurling Plug. Die ook vanaf dag 1 hier meteen in de basis staat. Omdat Meijsen even op de backpositie wordt geposteerd. Gaat voorlopig allemaal goed. En dan is het Excelsior dat vorig jaar vooral toch met de Bronckhorst op die plek speelde. Ja, hij is verkast. Net als Sanchez Fernandez naar Engeland gegaan. Naar een veel lagere divisie. En dan neemt Sparta het balbezit weer over met Marvin Jong naar Van Kruijsen. Die speelt hem naar rechtsachter naar Martes. Die gaat weer naar Jong. De twee grote talenten uit de eigen opleiding van Sparta. Kuipers speelt hem door naar Van Bergen. Hij dus toch zeker aan de linkerkant begonnen. Maar hij meestal bij Sparta aan de andere kant opduikt. Is het nu Bednarek. Excelsior dat toch komt te jagen nu met de hele ploeg. Diepe bal dus van Jong. Weggekopt door Plug. Weer gekopt. Dit keer door Van Vianen. Die legt hem dan heel rustig klaar in tweede instantie voor Simon Jansen. Dan kiest Excelsior even voor de rust. En gaat de bal terug uit naar Van Gassel.
5: Van Gassel die daar dan even de rust houdt. Excelsior heeft de bal. Sparta moet er achteraan. Sparta hanteert al veelal de lange bal. Kijkend of er daar wat te halen valt. Als je die eerste 10 minuten op mag sommen, heb je het idee dat Excelsior de beter is, maar dat ze op moeten passen voor de snelheid van Sparta. Dat is dan de opsomming die we kunnen maken. Hartjes goed weggelopen daar bij Mito. Krijgt de bal terug op eigen helft. Zoekt dan een tegenstander op. Blijft aan de wandel gaan. Thorsteinsson. Hartjes knap doorgelopen. Goed hakje van de IJslander. Hartjes. Garden voor de goal. Daar het schot. Jansen mist hem half. Het wegwerken van Bruno Martensindi. Daar is dan Meisje uit de tweede lijn. Kan er niet geschoten worden. Van Vianen. Houdt daar Mito knap af. Excelsior blijft in balbezit. Je hebt echt het gevoel. Excelsior gaat de eerste serieus grote kans bij elkaar voetballen. Thorsteinsson meegeven. Nu aan Jansen. Thorsteinsson durft al niet diep te gaan. Loopt even terug. Kijken of er een 1-2'tje kan. J. Goyan, 16 meter gebied in. J. Goyan nog steeds in balbezit. En dan voor de bal afgelopen door Torstra. Dan probeert Sparta weer te counteren. Maar is het weer goed opletten van Jan Plug. Dan voorkomen ze daarmee dat Sparta door kan. Ach, wel een heerlijk hakje weer dit. Nu van Sliti op Meisje. Meisje met de voorzet. Bal eruit gegleden door Kuipers. Sparta aan de problemen. Excelsior de betere ploeg. Excelsior de voetballende ploeg. En bij Sparta moeten ze zich achter de oren gaan krabben. Want dit lange halen snel thuis werkt. Dat werkt voor geen meter. Zonneveld doet zijn best wel, maar wordt iedere keer zo afgejaagd dat hij de bal niet eens kwijt kan. Gaan wel een verre ingooi krijgen van Excelsior. Dat zou nog wel eens een wapen kunnen zijn.
4: Het is Meisje die de bal heeft groen gemaakt met een handdoek. En hij slingert hem net zo ver als Bronkhorst doet. Die hoef je op dat gebied ook niet te missen. De bal wordt wel weggekopt. Ja, het regent nog altijd op deze augustusdag, 29e om precies te zijn. Geen zomersweer, wel een hogere temperatuur en dus veel regen. Eigenlijk heerlijk om in te voetballen. Maar ja, dan moet je wel dat balletje even droog maken als je een ver in wordt ondernemen. Nu een verre trap van Gassel richting je Goyan. Die is te diep, die is te scherp. Het wordt meer en meer een wapen in de Eredivisie. We zien het eentje fase wekelijks doen. Zo'n goede keeperstrap van Gassel kan het ook. Nu miscommunicatie tussen Sliti en een van de andere Excelsior-spelers. Dat was volgens mij van Vianen, waardoor Sparta weer kan overnemen met Kuipers. Die gaat hem diep spelen. Buitenspel voor Van Bergen. Of niet, maakt niet meer uit. Want het is Van Gassel die hem op kan pakken. Ja, als het zo makkelijk is, hoeft ook die vlag niet meer omhoog. Er is communicatie tussen de grensrechter en de scheidsrechter. En we kunnen gewoon verder, omdat die bal van Van Gassel was. Met nu ook een diepe bal door Steinsson. Dan komt ook Bednarek zijn doel weer uit. Ja, we weten dat Excelsior niet het allergrootste veld heeft van de Eredivisie. Maar in de laatste paar minuten zien we ook heel veel ballen die ook doorschieten en voor de keeper zijn. En dan wordt het ineens ook heel zichtbaar. Nu Bednarek weer. Ja, en dan is het elke keer aan Excelsior om te kiezen of zij gaan jagen, ja of nee. Dan mag Bednarek ook die bal nog oppakken. En dan komt Thorsteinsson jagen. Kan Bednarek snel vooruit naar Jan. En dan is in ieder geval die Thorsteinsson er even uitgeschakeld. Maar weer een slechte paas van achteruit. En weer Van Gassel.
5: Het is voor de zoveelste keer dat Sparta met een lange haal probeert iemand voorin te bereiken. En dat dat dan niet lukt. Daar moet of Sparta zuiverder in gaan worden of een ander plan uit de kast gaan trekken. Want dit plan hebben we nu al gezien. Dit plan werkt niet. Dit is buitenspel van Zonneveld. Die kan daar dus ook het duel niet aangaan. Wiedel kopt hem dan in de richting van Sliti. Die neemt het zekere voor het onzekere. Speelt hem achteruit. Alleen Hartjes en Meisje denken allebei. Ik geef mijn portie aan Maarten. Maarten is in dit geval Stijn van Gassel. Die de bal dan in de voeten krijgt. Garden wordt daar afgetroefd door Bruno Martensindi. En dan heeft Sparta opeens hoog op de helft van Excelsior de bal. Met Toornstra meegeven aan Mito. Mito zelf zijn mannetje voorbij. Mito, grote kans Sparta. Och, wat een mega kans zeg. Voor Zonneveld die daar bij de eerste paal opduikt. Maar uiteindelijk gaat de bal via een van de verdedigers van Excelsior over de achterlijn heen. Krijgen we een hoekschop. Maar is het één goede ingreep van Bruno Martensindi. Die zorgt ervoor dat de bal wordt meegenomen. Uiteindelijk door Sparta. Toornstra met het lepelballetje op Mito. Die trekt in één keer weg bij zijn tegenstander. Zet dan voor, is niet zelfzuchtig. Maar alleen Zonneveld kan niet worden bereikt. En dus gaan we de corner krijgen. Is het weer duwen en trekken? Ik wilde eigenlijk net zeggen, we zijn 14 minuten onderweg. Stand 0-0. En scheidsrechter Guzebuyuk doet in deze wedstrijd niet mee. Hij hoeft eigenlijk niks te doen. Behalve af en toe te zeggen, het is een corner. Maar dan staat iedereen al klaar. Het is een hele verre pot. Nou, dan nog even uitleg geven nu aan Thorsteinsson en Van Kruijsen. Van Kruijsen legt het uit. Thorsteinsson denkt, mijn Nederlands is nog niet zo best.

0: als er een doelpunt uitkomt. Correa van Utrecht was er heel boos over. Maar Keuze Puyok zag het inderdaad dat Van Gastel heel snel die doeltrap wilde nemen naar die hopeloze poging van Martes, die in één keer schiet van 25 meter. Nu alsnog die diepe bal van Van Gastel. En weer komt hij terecht bij Bednarek. En kijken we af en toe naar een potje overschieten tussen beide keepers. Dat het Spartaanse publiek van de ene kant zingt naar de andere kant van het uitvak. Daarbij de armen gebruikt. Ziet er allemaal leuk uit. We zitten een beetje aan de andere kant, zodat we het niet helemaal goed horen allemaal. Maar het is goed te zien dat ook de Spartanen het voorlopig naar de zin hebben. Ja, het staat nog 0-0. Dus allebei de ploegen, alle reden tot opportunisme nog altijd. En dan nu een kort balletje terug op Plug. Die schiet hem over de zijlijn. Omdat hij heel moeilijk wordt uitgespeeld. En wat lol bij Rogier Meijer. Die de lucht insprong alsof hij de bal kon vangen. Die bal ging nog 3 meter over zich heen. En dan heeft Sparta de inworp weer genomen. Terug naar Bednarek bij de keepers. Veel aan de bal. 16 minuten onderweg. 0-0 de stand bij Excelsior tegen Sparta. Het is nog lang geen 5 uur. Maar ik kan u vast wel mededelen dat we het nieuws van dat moment iets naar achteren schuiven. Dat we deze wedstrijd gewoon volledig vol gaan maken. En dat Excelsior het balbezit heeft met weer zo'n keeper aan de bal. Weer Stijn van Gastel.
1: Ja, Stijn van Gastel nu met een lange bal. Onderschept door Toornstra. Die splijtende paas in één keer zo uit de lucht plikt. Maar dan wel wat hoog. En daardoor moet koppen. Uiteindelijk neemt Sparta over met Baas. Daardoor kan Sparta weer even positie gaan kiezen en op zoek gaan naar de ruimte. Nou ja, de ruimte. Op zoek gaan naar Zonneveld. Dat is eigenlijk het enige recept wat Sparta vandaag in het receptenboekje heeft opgeschreven. Het is nu Van Vianen die overneemt. De man die zich zo knap terugknokte bij FC Dordrecht na een stevige knieblessure vorig seizoen. Weer terugkwam en uiteindelijk daar een dragende speler werd. En dat verdiende een transfer in de richting van Kralingen. Sindsdien eigenlijk niet meer uit de basis weg te denken. En dan zijn we pas 3 wedstrijden onderweg in het nieuwe seizoen. Is het Videl. Speelt hem in bij Plug. Die kijkt weer even om zich heen. Ja, over Dordtenaren gesproken die uiteindelijk bij Excelsior terechtkomen. In het geval van Jan Plug is dat ook zo. Het is Vianen naar Van Gastel. Even terug. Dan maar weer even naar Meissen. En dan kan het teruggezet worden door Sparta. Omdat er 1 foute paas tussen zat. En dan proberen ze dat en doen ze dat ook wel heel lekker hoor. Hartjes met een hakje. Goede paas nu op Torsteinsson. Martens wacht het even af. De hoogte veel te rustig. En die IJslander zit er gelijk goed tussen. Sparta op een gevaarlijke plek de bal kwijt. Torsteinsson zoekt dan zijn man op en wil dan meegeven aan Jansen. Maar dat gaat helemaal verkeerd. Ja, Sparta wil de bal niet hebben. Dus Maai zijn nummer weer naar voren. Zonneveld kan daar helemaal niet bij. Dus neemt Excelsior weer over. Met Jegoyan, schotje van de Georgiër. Ja, dat is recht op de doelman. Philip Bednarek. En zo heeft Excelsior op zich het overwicht qua voetbal. Maar ontbeert het de ploeg van Ruben den Uyl voorlopig nog aan kans. Als nu Van Bergen daar de bal heeft aan de linkerkant. En eigenlijk niet naar voren durft te lopen. Dus maar weer achteruit richting Bruno Martensindi. Ach, lekkere splijtende paas. Het enige probleem was dat Bruno Martensindi de enige was die het zag. Nu gaan er 3 mensen een overstapje doen. Die doen het allemaal onbewust. En zo zijn we uiteindelijk aanbeland bij Sparta. Dat de bal heeft rond de middenlijn met Lucendri Martens.
0: Die hem terugkrijgt van Zonneveld. Dan een crosspaas die niet goed is, maar wel aankomt bij Van Bergen. Die gaat dan toch lopen. Moest de bal even achter zich vandaan halen. Gaat nu de bal terugpasen naar Bruno Martensindi. Die zit hier iemand links van onze tribune heel druk te gebaren, maar het was niet voor ons bestemd. Het is Baas, oudspeler van Excelsior namens Sparta. Die speelt Van Bergen weer in. Tegen de zijlijn aangeplakt. 2 man voor zich, want ook Sliti verdedigt mee. Toch de voorzet. Komt daar niet bij Van Kruijsen. Ook een klein voetje tegenaan van Van Vianen. Waardoor Toornstra niet kan oppakken. Een harde botsing tussen Martes en Jansen. En daarna een overtreding. Die gele kaart ook zelfs van Toornstra. Tegen de enige Eredivisieclub uit Zuid-Holland spelend waar hij niet heeft gespeeld. Die anderen wel allemaal, Sparta, ADO en Feyenoord. Hij krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd na een overtreding op Van Vianen in het boekje bij Keuze Puyok. En dan zijn we 20 minuten onderweg met die 0-0 stand en de vrije trap genomen naar Videl. Nog altijd Kraninger en Van Gastel. Van Gastel. Ja, het is wat Filip al zei, vooral te zien dat de Sparta, en dat is pijnlijk tijdens het voetballen, maar niet graag de bal lijkt te hebben. Of het echt zelf moet gaan opbouwen.

0: een beetje in verlegenheid komt. En Excelsior, ja, dat heeft ook het liefst het bal als het een beetje kan omschakelen. Dan kan het snelheid maken, maar daar zit iets meer voetbal in de ploeg. Er zijn heel veel keepers aan de bal, dat heb ik zelf al gezegd. Nu weer zo'n diepe bal van Bet naar Rex Zonneveld. Komt door tot bij Mito, maar Plug ertussen. En dan toch weer Excelsior dat overneemt met Plug.
1: Plug, die speelt hem naar voren, naar die Thorsteinsson, man die bij Breida Blikdus speelde. De competitie is daar bijna afgelopen, hij heeft hem dus niet afgemaakt. Die loopt over kalenderjaar als ondertussen Excelsior naar binnen trekt. De schot vallen uit de tweede lijn en daar is het Bednarek die weet te redden. De poging van Ayman Sliti. Bal blijft wel binnen. Thorsteinsson, die hem dus binnen heeft weten te houden. Kapt, draait en dan even meegeven aan Van Vianen. Van Vianen naar Hartjes, terug naar Yegoyan, terug naar Hartjes. Zo is Excelsior lekker aan het combineren. Yegoyan in de kluts krijgt hij nu de bal mee. Dan is het Toornstra, twee keer mannetje voorbij. En wordt dan aan de grond geholpen door Irakli Yegoyan. Dat betekent dat er een vrije trap volgt voor Sparta. Sparta dat net dus goed wegkwam. Die poging van Ayman Sliti goed naar binnen trekken. Met zijn linker de verre hoek zoeken. Maar Filip Bednarek. Natuurlijk, Sparta is op zoek naar een nieuwe doelman. Betekent niet dat Bednarek een slechte keeper is. Het verhaal van Thorsteinsson dan nog even afmaken. Want ja, hij heeft dus het seizoen niet af kunnen maken. Ja, Breida Blik was al wel uitgeschakeld voor de titel. Dus vonden ze het wel prima. Als nu Zonneveld kappen, draaien, nog een keer kappen. En dan is het een keer te veel. Daar had Zonneveld best wel wat kunnen doen. Uit het niks is hij de man die daar het meest ontastend is en door kan lopen. Martens nu op de helft van Excelsior. Vanaf de rechterkant, voorzetje, wordt eruit gehaald door Van Vianen. En dan is het Yegoyan die de balbezit uiteindelijk heeft en naar binnen trekt. En dan ondersteboven gelopen wordt door Martens. Maar er wordt voordeel gegeven, geopend op Ayman Sliti.
0: Dat is wel heel goed gedaan door Keuze Buur. Kun je even afwachten, dan komt Sliti naar binnen. Ayman Sliti geeft hem nog een keer breed naar Wiedel. Voorzet, tweede paal, weggekopt door Baas. En dat is ook weer heel goed verdedigd door die middenvelder van Sparta. Een paar mannen die heel veel dingen goed doen. Dat is meneer Keuze Buur, omdat Martes, die had er gewoon een gele kaart voor kunnen krijgen trouwens, daar aan de arm trekt van Irakli Yegoyan. Die schuift even op de knieën, maar die is weg en die staat op. En die heeft nog steeds alle ruimte. Dan opent hij op Sliti. Hij geeft de bal mee richting de achterlijn op Meisjes. Scherp balletje, die moest in één keer. En dan is het Julian Baas die heel goed verdedigt. Gewoon in die bal komt en een wegkopt. Corner nu wel voor Excelsior met Jansen. Twee handen in de lucht, daar komt die bal. De keeper met een vuistje, maar die bal blijft hangen. En wordt dan ternauwernood door Sparta weer over de achterlijn gewerkt. Nieuwe corner voor Excelsior. Paniek achterin als Bednarek. En niet al te lekker uitzit je. Hij raakt die bal wel. Het is de eerste corner die niet wordt weggekopt door Zonneveld. Nu een variant. Terug naar Jansen van Thorsteinsson. Daar komt die bal weggekopt. Dit keer door Martini. Het is schot. Wat een schitterende goal van Excelsior. En het is Ayman Sliti. Die uithaalt uit de stuit. Van 18,5 meter ramt hij de bal. Dropkick in de touwen. Wat een schitterende openingstreffer. Precies een kwartwedstrijd gespeeld. En Excelsior aan de leiding tegen Sparta.
1: En dat is niet onterecht te noemen. Excelsior voetballend de betere partij. Sliet, die was al een keertje dichtbij. Deze in alle vrijheid kiezoord binnengekomen, geschoten. Ja, dan moet Sparta zichzelf achter de oren krabben. Want ze doen het zichzelf aan. Het is armetierig wat de ploeg van Rogier Meijer laat zien. En ook nu, ja, dit is gewoon een dekkingsfout, drukfout. Niemand die Sliet die onder druk zet om een schot te blokkeren, om te kijken of er nog wat kan. Nee, het is gewoon Ayman Sliti die in tweede instantie helemaal vrij in de dichtstbijzijnde 10 meter, niemand in zijn buurt, hem gewoon dropkick binnen ramt. Daarmee Bednarek en de verdediging van Sparta kansloos laat. Excelsior op voorsprong. Kuzubuyuk staat nu te gebaren. Ja, hartstikke leuk, maar zij willen die aftrap nemen. Ga nou eens buiten de cirkel staan, meneer Irakli Yegoyan. Aftrap is ondertussen genomen. Sparta naar voren richting Zonneveld. Bal op de arm. En dan is het uiteindelijk gezien door de scheidsrechter. En mag er een vrije trap genomen worden. En moet Sparta iedere keer oppassen dat ze zichzelf niet in de omschakeling helemaal gek laten maken door dit Excelsior. Want voorlopig hebben de Kralingers deze wedstrijd in handen. Sowieso vanwege de voorsprong, maar vooral vanwege het spel. Thorsteinsson, daar ontsnapte de aandacht van Baas. Die kan zo doorlopen, Thorsteinsson. En daar is Bednarek net op tijd zijn goal uit. Sparta, wat ben je aan het doen? Moeten we echt proberen niet te veel schade op te lopen in deze wedstrijd, in deze fase van de wedstrijd. Want anders dan zou het zomaar eens in een tijdbestek van een minuut of 10 gedaan kunnen zijn. Excelsior is er klaar voor, hoor. Die ruiken bloed bij dit Sparta. Nu aan de zijkant bij Torstensson. Die zoekt dan Martens op. Torstensson is het wel aan het proberen om te kijken of hij kan schieten. Maar durft het niet aan en legt hem dan weer helemaal terug. Rick Meijsen nu een balbezit.
0: Gaat de combinatie aan met Yegoyan. Krijgt hem terug. Dan de man van die prachtige goal. Eymen liet hij dit keer bijna een slechte voorzet. Maar Garden probeert nog te glijden. Ja, dat glijden lukt. Maar de bal raken niet. Ja, het kan op dit veld uitstekend. Want ook Torstensson komt daar zeer bevlogen inglijden. En die tikt de bal dan onderweg nog ergens tegen Torstra aan. Waardoor hij met die fanatieke actie gewoon weer een inworp verdient. Dan zien we weer het zwarte handdoekje van Rick Meijsen. Ja, we kenden allemaal Ilias Bronckhorst die ver kon gooien. En daarmee is het een beetje een geheim gebleven dat die Meijsen dat ook kan. Maar die gaat die bal weer het 16 meter gebied ingooien. Komt ietsjes minder ver. De bal weer rand 16 nu koppen door Sliti. Terug het 16 meter gebied in. En dan is het Excelsior dat het balbezit meteen weer overneemt. Met Yegoyan krijgt hem van Jansen. Punt 16 meter gebied aan de linkerkant. Er zit Yegoyan die Martens voorbij wil gaan. Die valt op zijn gat, maar raakt wel de bal. Tackle van achteren of van Kruisen. Maar weer goed voordeel gegeven. De keuze Buuk. En dan kan Van Bergen gaan rennen. En daar is hij goed in. Van Bergen tegenover Meijsen. Gaat naar binnen. Kan die gaan schieten, Van Bergen? Ja, maar zijn schot geblokt. Hij gaat wel erg lang door, maar de bal schiet de hoek in. En daar kan Julian Baas er nog bij. Wordt uitgefloten met zijn Excelsior verleden. Bal komt voor en wordt weggekopt door Jansen. Opgevangen door Yegoyan. En dan komt Excelsior er weer uit met Yegoyan die hem even vasthoudt. En dan opent, terug uit naar Plug.
1: Doet Yegoyan goed, hoor. Als Van Kruijsen daar op de grond gaat zitten, die lijkt zich te verstappen. Sowieso naar die afvallende bal leek hij al een beetje half naar die bal toe te gaan. Is er nog een overtreding gezien? Blijkbaar door Jansen. Daarvoor wordt wat verlaat de gele kaart gegeven. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Is het dan wel goed van Keuzebuurk en consequent dat hij dan die gele kaart alsnog geeft voor een veel eerder moment. Is wel voor beide ploegen een moment om even naar de kant te gaan. Zij pakken allemaal de bidons, gebruiken het even als drinkmomentje. Maar ook als moment om tactisch wat aanwijzingen te geven. Vooral Ruben en Els daar druk mee bezig. Die daar een paar mannen bij zich roept. Wat aanwijzingen lijkt te geven. Eentje is Wiedel. Zal van achteruit iets willen zien van zijn ploeg. Wat hij nog te weinig gezien heeft. Toch nog maar heel eventjes snel meeloeren wat er dan gebeurde. Ah ja, het was die overtreding van Jansen op Van Kruijsen. Die kreeg de bal, die gaf hem daarna aan Mito. Toen kon hij Mito openen op Van Bergen. Maar er werd een tackle ingezet. Ach, mevrouw is weer terug, die net stond te gebaren. Dat heeft weer allemaal lang geduurd. Ondertussen...
0: Ja, Filip, sorry even tussendoor, maar er loopt hier een tv achter ons in het... Ja, in de bestuursruimte. Die loopt echt een halve minuut achter. Maar die tackle van Jansen, voor mij is er geen kaart voor gegeven, toch?
1: Jawel, net verlaat. Ja, heel laat gaf hij gele kaart.
0: Ja, ik zal zelf even niet op te letten. Dat moet ik eerlijk bij zeggen. Maar nee, sorry voor de onderbreking.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Het was een flinke tackle, toch? Het
1: was een stevige tackle. En daarna kreeg Mito de bal, kwam die aanval uiteindelijk. Maar is het goed van scheidsrechter Keuzebuurk dat hij het spel door laat gaan. Niet heel eager is en zegt, ik moet heel even in beeld. Ik moet even deze gele kaart in één keer geven. Het is Simon Jansen, die dus nu na 28 minuten voetballen, maar die 1-0 stand voor Excelsior een gele kaart heeft. Als Sliti de bal heeft kappen, draaien. Afgeven aan Yegoyan. En dan kan de aanval vanaf links verder gaan.
0: Ja, die Sliti heeft meteen vleugels gekregen, hoor. Met Yegoyan meegeven op Jansen. Net een harde tackle, nu een lage voorzet. Dat wordt geen corner. Ja, vanuit ons perspectief steekt er een klein stukje tribune uit richting die cornervlag. Het is Martens die ertussen zat, maar de bal gaat over de zijlijn. En dan moet de Excelsior dus gaan gooien. Het is Simon Jansen die dat niet zo ver kan. Dus dan maar kort. En ja, dan krijgt hij wel een corner. Of niet, of wel. Of niet, of wel. Dat is bij Keuzebuurk af en toe nog een beetje duidelijk. Hij geeft hem uiteindelijk wel. Ja, die wijst af en toe met zijn vinger in plaats van dat hij zijn hele arm gebruikt. Ja, en dan heeft hij de steun vanuit Zeist en krijgt hij toch te horen dat het geen corner is. Ja, dat mag dus tegenwoordig. Je mag een corner terugdraaien, andersom trouwens niet. Als een bal, als achterbal wordt gegeven, het blijkt een corner te zijn, dan mag het niet. Maar je mag een corner andersom wel weer omdraaien. Dat was nu het geval. Ja, hij deed al een beetje rustig aan met zijn gebaren. En dan kan er vanuit Zeist gekeken worden. Zeg ik even uit mijn hoofd dat dat Paul van Boekel is die daar zit. Dat zal wel kloppen. Ik zal het straks even nakijken. Maar daar dus de ingreep. En een doeltrap voor Sparta. Intussen een vrije trap voor Sparta. Bednarek met de diepe bal richting Zonneveld. Die moet dat kopduel wel winnen. Ja, dat doet hij dan ook. Maar dan wordt hij verdedigd door Hartjes. Inworp komt er voor Sparta. Ruben Heil druk gebarend voor zijn De Koud. Terwijl hij toch wel tevreden zal zijn met wat hij ziet. Ik denk dat Rogier Meijer er anders over denkt. Martens Indy heeft de bal naar Kuipers. De eerste en de tweede aanvoerder van Sparta. Nu Zonneveld. Is dit buitenspel voor Van Bergen? Ja of nee? Hij mag in ieder geval verder. Oh, dan laat hij de bal heel slim gaan. Voor Mito die hem dan meeneemt. Suzuki Mito naar binnen. Dan toch weer Van Bergen. Zonneveld staat voor het doel. Ja, die moet hem krijgen natuurlijk. Komt er dan ook een keer een voorzet? Ja, zeker. Zonneveld niet. De bal wordt weggekopt. Sterk gedaan hoor. Dan een schot van tweede lijn uit van Toornstra. En die gaat hoog over. Die heeft zojuist Sliti het voorbeeld gegeven. Mochten er nog luisteraars zijn die niet weten wat een dropkick is. Dat is dat je de bal meteen naar de stuit trapt. Nou, Sliti deed dat dus heel knap bij het doelpunt. De bal kwam van via de vuisten van Bednarek. En Toornstra doet dat nu zelf. Meteen na de stuit die bal trappen. Maar hij schiet hem bijna het stadion uit. Schiet hem hoog de Robin van Persie tribune in. En de doeltrap is genomen.
1: Ja, nog heel even aanvullend. Volgens de kunstmatige intelligentie is het Paul van Boekel die fluit. Maar ja, die ken ik ook niet. Ik denk dat dat de tweelingbroer is of zo. Van Paul van Boekel, die kennen we wel. Dat is inderdaad de VAR vandaag van dienst. Het had lekker geweest als Excelsior het ook op het wedstrijdformulier had geprint. Maar het zijn al kritieken. Hè, laten we het nog maar even allemaal achterwege. We zijn weer vrolijk aan het verder voetballen. Excelsior heeft de bal. Raakt hem kwijt. Dan is het Van Kruijsen. Die opent om. Dat is knap gedaan. Het is trouwens Toornstra die dat doet. Op Martens. Die heeft nu wat ruimte aan die rechterkant. Van Kruijsen is daar weg. Zodat Martens er door kan stomen. Alleen die krijgt wel gelijk twee man achter zich aan. Met Garden, neefje van Romano Denneboom. En Simon Jansen. Dus is het nu Bruno Martens Indy die hem even afgeeft aan Marvin Jong. Marvin Jong vervolgens aan Toornstra. Toornstra kijkt dan even op de middenlijn en ziet vooruit eigenlijk geen opties. En dus is Sparta de bal vooral achterin aan het schuiven. Doet dat wel in hoog tempo. Is het nu Van Bergen. Kijken of er voor de razendsnelle buitenspeler van Sparta wat ruimte is. Ja, want hij is meisje kwijt. Van Bergen gaat dan over het been. En het is een doeltrap waar Van Bergen wel last heeft. Want die wordt in de lucht gegrepen door zijn directe tegenstander. En dan kan dat zeer doen. Het is Lennart Hartjes die daar op de grond achterblijft. Verdedigende middenvelder die vooral verdedigend veel arbeid levert. En wat mooie dingen laat zien. Sparta wel gelijk reden om Joel Ideal vanaf de bank te sturen. Ja, we hebben het wel vaker gezien bij Mitchell van Bergen. Ik zal niet zeggen dat hij van papier mâché is. Maar een heel klein tikje is bij Mitchell van Bergen altijd even iets erger dan bij een hoop andere spelers. Dus zal er toch even gekeken moeten worden door de verzorging van Sparta die daarbij aanwezig zijn. En die gaan dan even kijken.
0: Dan heb ik tijd voor een anekdote, Filip.
1: Oh,
0: hij ligt daar stil, maar waar jij meestal vorig jaar bij Sparta was, had ik Volendam uit. En ja, uit privacy en soms ook uit slimme overwegingen zeg je niet altijd precies wat er met een speler aan de hand is. Maar de ouders van Van Bergen, die zaten echt onder mij, echt voor mij. En dan kon ik gewoon een beetje een babbeltje bij aanknopen. En die zeiden ook tegen mij, ja, heel zijn onderrug is blauw. En nou ja, dat is natuurlijk niet handig om te zeggen. En ook om dat tegen een journalist te zeggen, maar ook mogelijke tegenstanders die kunnen hem erin gaan poren en zo. Maar die zeiden vorig jaar al, ja, toen heeft hij zo lang met zijn onderrug zitten kampen. Ja, jij zegt van papier, maar het kleeft een beetje inderdaad aan hem. Ik moet denken aan die ene middag dat de ouders van zijn eigen ouders een beetje te loslippig waren. Vooral mevrouw Van Bergen. En die ziet misschien mogelijk nu ook hier vanuit het stadion dat hij overeind is gekrabbeld.
1: Ja, zo heb ik ooit een keertje gehad met Justin Bijlo. Toen had ik na een wedstrijd tegen Heerenveen, wist ik al dat er dat hij de wedstrijd erop niet zou spelen. Omdat hij liep daar in de catacombe vrolijk aan iedereen te laten zien dat hij een enorme jaap in zijn been had. Dat iemand met een stalen nop op zijn bovenbeen was gaan staan. En heel toevallig, mijn vrouw werkte destijds bij Feyenoord. En die zag dat en die zei, hij is aan iedereen aan het laten zien dat hij een enorme wond heeft. Nou, toen wisten we, die gaat de komende week die keeper. Dat klopte, want het moest gehecht worden. Nou, dat geheel terzijde. Het zijn allemaal van die verhaaltjes die je in de catacomben meemaakt. Het is af en toe niet handig, maar je moet er toch om lachen. En deze met Michel van Bergen, die... We hadden het ook wel eens bij interviews trouwens. Dan ging hij expres erbij zitten. Omdat hij met die onderrug niet liep, maar dat hij blauw was, dat wist ik niet.
0: Nee, ja, dat zei die moeder toen inderdaad. Het was
1: beetje
0: toen
1: smurf.
0: Ja, ik heb daar de lengte voor, hij de kleur. Ze hadden samen al een smurf kunnen zijn, ja. Ja, nee, nou, dat was inderdaad december of zo, Volendam. Maar toen zat mevrouw Van Bergen dat lekker te vertellen, ja. Goed, Van Bergen kan verder, volgens mij. Ja, dat zeg ik nu wel. Ja, die is er weer in. Hij is behandeld. Dat doe je tegenwoordig niet zomaar, want je moet er een minuut uit. Die minuut is voorbij. In die minuut is er niet gek veel gebeurd. Excelsior heeft achterin de bal. Zo zie je maar. Als je als Filip of ik af en toe eens een stadion mag bezoeken, dan kom je met prachtige verhalen thuis. En nu is het Hartjes die Thorsteinsson aanspeelt. Vier man bij Sparta, dat doet de koud uit. Misschien als ze in de rust wat gaan doen, misschien is het toch een beetje warm blijven. Quintero zien we. We zien
1: Roaldson.
0: Ja, die Finse jongen ook weer. Terro, ja, die zien we. En Ideo liep er al. En Van Bergen heeft nu de bal. En is even aan de rechterkant gaan lopen. Want daar is hij ook het veld binnen gegaan. Wil gaan rennen. Gaat niet zijn tegenstander voorbij. En dan Excelsior met Garden die hem aanneemt. We hebben hem eigenlijk nog niet gezien vandaag. Nu geeft hij een breed naar Thorsteinsson. Met zijn rechter in één keer door naar Jegoyan. Punt 16 meter gebied. Heeft Jansen bij zich. Die krijgt hem ook. Die moet hem voor gaan geven. Lage bal op Bednarek met zijn voet. En die krijgt hem bij Toornstra. Maar wat een risico om die bal zo door het midden uit te spelen. Ja, het is natuurlijk ook een reflex. En dan is het rennen met Van Bergen. Overtreding, ja. En een gele kaart. Als die Van Bergen dan eenmaal op snelheid is, op de brommer zit, is die moeilijk af te stoppen. Het kostte Thorsteinsson een gele kaart. Zo heeft de hele linkerflank van Excelsior een kaart gekregen. En krijgt Sparta een vrije schop.
1: Ja, maar gaan we wel wisselen. Want Terho die trekt zijn trainingskleding uit. Hij gaat er zo meteen in komen. Denk dat Van Bergen niet meer door kan. Dat de arts toch tegen Rogier Meijer hebben gezegd. Die hele rug is blauw. En voordat we helemaal straks zo meteen baardgroei krijgen, we hebben hem grote smurf moeten gaan noemen. Laten we hem er maar even uithalen. En dus is Terho zich aan het omkleden. En is het een vrije trap. Wel die rest voor Sparta. Maar ik moet zeggen, die Thorsteinsson, we wisten weinig over hem. Maar hij bevalt. Het enige wat we dan wel over hem weten is dat hij de bekerheld was bij Breida Blik. De halve finale met een goal en een assist belangrijk. Daardoor speelde Breida Blik, of gaat Breida Blik de finale spelen. Ondertussen is het de vrije trap die genomen is en makkelijk weggekopt wordt in het 16 meter gebied. Baas die die bal daar probeerde neer te leggen bij de tweede paal. Er was even niemand. Dus moet Sparta weer opnieuw opbouwen met Baas. Die speelt hem in op Van Kruijsen. Die wordt even aan zijn shirt meegepakt. Moet daardoor achteruit richting Baas. Bij de tweede paal zijn wat mensen aan het doorlopen. Maar deze vrije trap, deze inswinger is dramatisch. En dus moet Van Bergen dat nu vanuit de tweede lijn gaan doen. In de richting van Martens. Ach, die wordt in zijn rug gebeukt. Hé, hey, scheidsrechter. Dit is een beetje dom van Jansen. Want hier kun je zomaar het tweede gele kaart voor krijgen. Het onbehouden bij iemand in de rug springen. Ik pleit niet voor iedere overtreding een gele kaart. Maar dit is wel wat onbehouden. Het is trouwens niet Van Bergen, maar Van Kruijsen die niet door kan. Naar die tackle van diezelfde Simon Jansen eerder in de wedstrijd. Kwam vol de enkel van het talent van Sparta terecht. Robin van Kruijsen, die vorig jaar furoren maakte bij FC Volendam. Het is voor hem Kasper Terho. De Fin die overgenomen is, uiteindelijk na een halfjaartje huur. Die het nu mag gaan laten zien. En in het begin, toen hij kwam, gelijk belangrijk was met een assist en een doelpunt. Ondertussen een beetje weggezakt. Hij wil de man die achter de bal is gaan staan. Samen met Julian Baas.
0: Het Mito-syndroom. Meteen scoren bij Fortuna en daarna...
1: Alleen tegen Fortuna nog goed spelen. Ja.
0: Het was inderdaad Jansen die daar één ging. En nadat hij die speler raakte, greep hij toch wel even naar zijn hoofd. Dat hij dacht, oei, ik heb al geel. Die moet een beetje uit gaan kijken. Het is Terro die meteen achter die bal gaat staan om met zijn linker die vrije trap te gaan nemen die Sparta krijgt. Kan ook Baas worden met rechts. Spelers komen inlopen met Martins Indy. Wegkoppen daar door Hartjes nota bene. Inbrengen Toornstra. Martins Indy de lucht in. Oh, dan komt die bal weer voor de goal. Via een Excelsior-speler Jong die vangt op. Die heeft zo twee goals gemaakt. Toornstra dit keer die af van de bal maar niet schieten. Maar breed geven naar Terro. Dan moet Sparta wel helemaal terug. Kruipt Excelsior van het eigen doel af. moet Sparta echt even de best doen in de laatste 5 minuten de druk erop te houden met die 1-0 achterstand. En dat gebeurt via Toornstra. Balletje binnendoor naar Martens in die notabene. Buitenkantje links. Goede bal naar Terro uit te halen. Schot wordt geblokt door Plug. Ketst naar de andere zijlijn. Daar kan Kuipers hem nog binnenhouden. Terug naar Van Bergen. Hij dus wel nog binnen de lijnen. En Marvin Jong binnendoor naar Toornstra. Die heeft daar veel ruimte. Strakke paas, Sonneveld goed aannemen. Wel iets achter op Terro schieten. Weer Plug, die blokt. En Van Gassel die even een handje nodig heeft voordat hij hem kan klemmen. En dan een razendsnelle counter.
1: Counter met Irakli Yegoyan die daar Van Bergen voor zijn neus heeft meegeven. Dat is dan best aardig gedaan op Ayman Sliti. Die moet alleen even terug in het 16 meter gebied van Sparta. Yegoyan, volgende voorzet. Garden kan uithalen. Dan blijft die bal hangen. Bruno Martensin die is daar bijna zijn enkels kwijt. Maar er wordt voordeel gegeven door Guze Bujuk. Terho in balbezit. Even draaien. Meegeven aan Baas Mito die daar de hoek in trekt. Terho durft het sprintje niet door te trekken. En dus mag Sparta achterin nog even die bal rond gaan spelen. Is het helemaal achteruit naar Bednarek. Is het wel goed dat Sparta weer eens uithaalt. Probeert om tot de goal te komen. Het is een teken van leven van de Spangenaren. Verder in deze wedstrijd. Ja, wat weinig hebben klaargespeeld. Excelsior de betere. Maar ja, die hebben anderhalve kans gehad. En die anderhalve kans, daarvan ging de 1 in. Dus moeten we wel het compliment maken dat Excelsior effectief is. Sparta, ja, het komt tot veel te weinig. Als het wat wil in deze wedstrijd, dan zal er, om een cliché te gebruiken, uit een ander vaatje getapt moeten worden. Maar in ieder geval, er moet wat verzonnen worden. De mannen op de bank. Rogier Meijer uiteraard, Jeff Stans en Stefan Maletic. Dat zijn de creatieve breinen die de voetballers er wat uit moeten gaan krijgen. Ondertussen is het Van Gassel die de bal heeft. Hij speelt hem helemaal naar de andere kant, richting de linkerkant. Daar staat Simon Jansen. Die weet eigenlijk ook niet wat hij ermee aan moet. Dus gaat hij via Plug weer terug naar doelman Stijn van Gassel.
0: En die trapt diep, maar daar kan Sliet hij niet bij. Het is Kuipers, die kopt wel in de voeten van Vianen. Nee, daar zit Toornstra nog tussen. En die tikt hem dan heel slim even tegen de aanstormende van Vianen op. Waardoor, ja, dat is dan weer al die ervaring van Toornstra. Waardoor Sparta die inworp mag gaan nemen. De laatste 3 minuten van de eerste helft. Het spel heeft hij wel even stilgelegen, dus komt misschien wel een minuutje, misschien wel 2 minuten bij. Als Toornstra de bal heeft, Sparta voelt de urgentie om voor de rust vooral nog wat te gaan proberen. Met Van Bergen, buiten Meijsel om, achterlijn halen, voorzetten, die bal wordt aangeraakt. Sonneveld er niet bij. Wat zit die Plug er elke keer toch goed bij, zegt hij. Die is een kop kleiner dan Sonneveld, maar die staat zo scherp te verdedigen dat hij er gewoon heel vaak alsnog tussen zit. Met de bal weer bij Van Bergen, snelle voorzet, nee. Balletje binnendoor naar Mito, ook niet heel veel gezien, 1 goede actie. Die Toornstra, diepe bal, tweede paal, en die is echt matig. Slechte bal waar Martens niet bij kan. Zelfs zijn krullen kunnen er niet bij. En als er een nieuwe doeltrap voor Excelsior. Ja, heeft Van Gassel. Ja, dat is een hele intelligente jongen. Dat kun je van ons aannemen. Maar die doet alsof hij achterlijk is. Dat hij die bal die de tribune heen ging, dat dat de enige bal in het hele stadion is. Terwijl er op 2 pionnen, eentje aan de ene kant van zijn doel, eentje aan de andere kant van zijn doel, een bal klaar ligt. Dan denkt hij, hé jongens, die bal is weg. Wie kan hem mij geven? En daarmee pakt hij een paar secondjes. Tijdrekken is met wat de regelgeving moeilijker gemaakt. Maar ja, zolang je geen bal hebt, gaat die scheidsrechter ook nog die 8 tellen inzetten om te gaan dreigen met een corner als je er te lang over doet. Dus wat tijdrekken daar van Van Gassel op. Bal is weer bij zijn collega terechtgekomen bij Bednarek. En die geeft mee aan Martin Zindi.
1: Ja, ondertussen zal ik even te kijken naar de wissels van Sparta. Dan zie je dat daar Verschuren warm loopt en Vianello. Maar ondertussen is ook voor het eerst daar de nieuwe spits de dugout uitgekomen. Kostic, die is aan het lopen. Dit is handig ook, dat we nu allemaal met z'n allen alvast naar de wc gaan. Moeten wij hier weer gaan staan. Om het te kunnen zien is het Terho die aan de rechterkant de bal heeft. Kijkt even om zich heen. Ja, ziet dan weinig opties en geeft dan een panna aan Simon Jansen. Dat was de enige optie om die bal nog bij Martens te krijgen. Door de benen, het lukt. En dus kan Sparta weer verder voetballen aan die linkerkant met Bruno Martensindi. Die hem afgeeft aan Van Bergen. Van Bergen zoekt zijn man weer op, maar krijgt dan Sliti achter zich aan. Ja, die heeft ook gezien dat Meijsen nu al 3 keer op snelheid geklopt is door Van Bergen. Dat daar gevaarlijke kansen uitkomen. Of kansen op kansen, laten we het zo maar even zeggen. Dus moet het naar de andere kant. Daar Terho, die trekt naar zijn linker, geeft voor richting tweede paal. Zonneveld kan daar niet bij, omdat Wiedel op de goede plek staat. En dus neemt Sparta wel weer over met Martin Zindy. Daar staat Kuipers op de gebaren. Die is daar bij Sliet die even ontsnapt. Kapt dan goed weg. En dan koppen, ja, dat was de bedoeling. Zonneveld stond buiten spel. Maar Wiedel kopt daar weg. Bruno Martin Zindy nu afgeven in de richting van Kuipers. Die houdt hem dan nog binnen en glijdt hem tegen Sliet aan. En dat betekent een hoekschop voor de Spartanen. En zo hebben we regulier nog een seconde of 20 te gaan. Maar zie ik de vierde man al heel driftig met zijn bordje in de weer. Juist de cijfertjes indrukken. Dan ook nog hopen dat je dat bord niet ondersteboven. Want je zou maar 6 minuten aankondigen, bord ondersteboven. En iedereen gaat 9 minuten door. Zover zal het niet komen. Ratata, ratata. 2 minuten krijgen we in deze wedstrijd. En nog een corner. Dus voor Sparta. Daar vlak voor de tap. Aan die kant bij de Robin van Persie-tribune is het Toornstra. Die daar die corner mag gaan nemen. Richting eerste paal. Makkelijk weggekopt door Garner.
0: Opgevangen door Bito en Van Bergen samen. De 2 kleinste spelers van het veld moeten achterblijven. Ondanks dat het aanvallers zijn. Mito die gaat die bal nog een keer inbrengen. Oh, en een strakke paas naar Kuipers. Klaarleggen. Het schot over. En weer Van Jong die daar staat. Die staat de laatste weken toch altijd op de goede plek. Nu schiet hij over. En het is een knap balletje van Mito. Iedereen denkt, die gaat die bal het 16 meter gebied inslingeren. Daar staat het nog vol. Maar dan geeft hij een hele strakke paas over de grond naar Kuipers. Die hem dan vervolgens klaarlegt voor Jan. En zijn poging gaat 1 meter of 2 over het doel van Van Gassel. En diezelfde van Gassel. Het is Keuze Bierk die niet heel fanatiek aan te tellen is bij die doeltrappen. En zolang hij dat niet doet, is het Van Gassel die zo richting die rust toch wat tijd pakt met Meijsen. Vangt hem op namens Excelsior. Balletje in één keer door naar Van Vianen. Geen buitenspel. Het is Martin Zindy die ertussen zit. En de bal naar Bednarek schiet. Die schiet hem naar voren. En dan kan die bal nog een keer diep. Oh, die ging richting Van Bergen. Maar die komt op de rug van Meijsen. Die had daar geen weet bij. Maar had wel een goede verdedigende actie in huis. En dan is het Excelsior dat nog een keer gaat voetballen met Jagoyan aan de linkerkant. Gaat hem meegeven. Nee, houdt de bal even vast. Crosspaas naar Sliti. Oh, die neemt hem knap aan met zijn linker zelfs. Om zijn andere voet heen dan de voorzet. Niet koppen door Van Vianen en ook niet door Garden. Wel opvangen door Torsteinsson. Combinatie. Oh, dan krijgt die Torstein nog een beuk. Van Terro, daar fluit de scheidsrechter voor. En dan sluiten we de eerste helft af.
1: Het is ook wel een goed stukje amateurtoneel, hoor. Want Terro staat daar al en Torsteinsson rent dan tegen hem aan. Zeg maar ja, ze staan al zo tegen elkaar en dan nog tegen iemand aanrennen. Het is zeg maar zoals je kent het spelletje GTA, toch?
0: Ja, zeker.
1: Dan kun je heel hard tegen iemand aanlopen en dan val je allebei op de grond. Nou, dat gebeurde er dus.
0: Ja, maar het was vooral QCP ook die zo fanatiek floot ook. Het viel uiteindelijk mee aan een heel slechte vrije trap van Jagoyan. En dan is het meteen ook afgelopen. Bal zwaait over de achterlijn. En zo is het rust bij de wedstrijd tussen Excelsior en Sparta. Staat het 1-0 voor de thuisploeg door een goal in minuut 24. Een prachtige goal die alles vergoedt in deze eerste helft van Ewen Sliti. En zo gaan de Kralingers in de rust aan de leiding tegen de Spangenaren. We zijn zo bij je terug.
2: Het beste van de jaren 80,
3: 90
2: en nu. Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
2: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijn.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
4: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Je krijgt van mij een overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Ik ben Reinoud Roemer. De Noorse kerk in Rotterdam rouwt om koning Harold. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk aan de Westzeedijk hangt de Noorse vlag half stok. En in het gebouw staat een gedenktafel met een condoliansregister, een kaars en een foto van de overleden koning van Noorwegen. Tijdens de eredienst wordt volop aandacht besteed aan de koning, die geliefd was bij zijn landgenoten. Het Noorse koningshuis onderhoudt ook al vele jaren nauwe banden met de Oranjes. Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aangeboden aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen hier op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. De A15 was vanmorgen een groot deel van de middag deels afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloos, nadat daar vanmorgen een auto en een vrachtwagen op elkaar botsten. De vrachtauto is gekanteld en kwam dwars over de weg te liggen. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd en daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de haven van Rotterdam. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee. De UEFA heeft vanmiddag het speelschema van de competitiefase van de Champions League voor komend seizoen bekendgemaakt. Feyenoord begint het Europese seizoen op 9 september met een uitduel tegen FC Barcelona. Op 27 januari 2027 eindigen de Rotterdammers met een thuisduel tegen Leipzig. Het complete speelschema is ook terug te vinden op de website van Rijnmond. En morgen speelt Feyenoord in de Kuip tegen ADO Den Haag. Die eredivisiewedstrijd begint om 14:30. Het weer nog, toenemende bewolking en regen. Ook morgen vallen in de ochtend een paar buien. Later op de dag droger en geregeld zon bij zo'n 21 graden. De nieuwe week begint aanhoudend wisselvallig. Met vooral maandag plaatselijk in de regio veel regen en een stevige wind. Dinsdag en woensdag lijken wat droger te worden met wat meer zonnige perioden. En dat was het nieuws op Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
17: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
18: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
19: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond. Welkom terug vanaf Woudenstein, waar we nog altijd deze extra radio-uitzending maken van Radio Rijnmond Sport. En dat komt omdat een van de Rotterdamse derbies op dit moment gespeeld wordt. En dat is Excelsior in eigen huis tegen Sparta. Het is rust. Het staat 1-0 voor de Kralingers door het doelpunt van Eamon Sliti, de Feyenoord-huurling. Dan hebben we ook de andere Rotterdamse club genoemd. En we gaan nu beginnen aan de tweede helft van deze wedstrijd. Als iedereen daar ook klaar voor is. Keuze Buurk is sowieso klaar. Maar die wacht nog even op een seintje. En dan staat Excelsior al met 1, 2, 3, 4, 5. 6 spelers op de middenlijn om meteen naar voren te rennen. Jekoyan is de 8e. En dan komt er een diepe bal voor Van Gassel. En dan wil Excelsior meteen gaan aanvallen met een diepe bal op Garden. Die wordt weggekopt door Toornstra. En dan weer opgevangen door Wiedel. Excelsior dus aan de leiding hier op Kralingen. Vorig jaar dus allebei de uitwedstrijden gewonnen door Excelsior en door Sparta. En nu is het wegkoppend werk van Marvin Jong tot bij Terro, die in het eind van de eerste helft al moest invallen. Speelt hem naar Baas. Baas meegeven. Er zit alweer een voetje tussen. En dan neemt Toornstra toch weer over. En dan moest ik toch eventjes kuchen. En dan zit daar Sparta weer verder in balbezit met Jong. En als het goed is, kan ik niet meer terug naar Philip.
6: Ik kan hem weer overgeven. Ja, ik heb echt door zitten eten. Er moest nog even een broodje opgegeten worden. Sander moet even de stem smeren en dan kunnen we vrolijk weer verder. Bas Kuipers met een voorzetje vanaf de linkerkant. Sparta in de aanval. Sparta probeert de opgelopen schade snel te herstellen. Maar dat lukt niet, omdat hier een overtreding wordt gemaakt. Het is Bruno Martensin, die stapt in. En dan moet er even gekeken gaan worden naar Eamon Sliti. Ik kijk ook nog heel even of we de verzorging erbij moeten roepen voor Sander.
5: Ja, nee, gaat weer.
6: Ja, want dan moet je er namelijk ook een minuut uit. Ja. Als je verzorgd wordt.
5: Ja, dat is goed. Ja.
6: Geldt op de radio tegenwoordig ook. En we hebben wel de vrije trap. Die rest voor Excelsior. Het leek een veelbelovende aanval te gaan worden. Maar Bruno Martensin, die iets te veel tegenstander meegenomen. En dat is een foei. Dat is een... Een faux pas. Dat mag niet. En dus mag er een vrije trap genomen gaan worden door Excelsior. Dat gaat Van Gassel doen op eigen helft. Net buiten zijn eigen 16 meter gebied. Een beetje aan de rechterkant. Hij mikt hem in de richting van Garden. De bal komt op het hoofd van Meijsen. Die komt door. Dan Bruno Martensin. Die speelt hem met zijn arm. Maar zijn arm hangt langs zijn lichaam. Dus is het geen hens. Is het Mito die hem de lucht in werkt? En is het nu vooral, wij roeien de bal omhoog. Kijk maar even. Oh, Mito. Die is er zo vandoor. Mito. Ach, neemt te veel hooi op de vork. Om die bal net te ver voor zich uit te tikken. En dus kan Plug daar als laatste speler van de Kralingers de reddende engel zijn. En de bal wegplukken voor de voeten van de Japanner. Waar tijdens deze transferperiode al een paar keer voor is geïnformeerd. Vooral vanuit Duitsland. Duitsland zijn ze nogal fan van Japanse spelers. Omdat ze niet ophouden met lopen. Blijven lopen tot ze niet meer kunnen. Nou hebben we dat bij Mito nog niet gezien bij Sparta. Maar wat niet is, kan altijd nog komen. In ieder geval zijn ze daar erg geliefd. Daarbij geldt ook dat de Japanse markt altijd zo'n markt is die dan nog te ontginnen is voor Europese clubs. Hè? Shirtjes kopen als Van Bergen nu zijn man voorbij is. En dan het 16 meter gebied op zoek van Zonneveld. Zonneveld al! Oh! In de korte hoek schiet hij hem plotseling binnen. Hij lijkt die aanval compleet te verknallen. Neemt hem eigenlijk verkeerd mee. Maar puntert hem dan in de korte hoek langs Van Gassel. En maakt er zo 1-1 van. Het begint eigenlijk allemaal met die rare actie van Van Bergen, die daar aan die zijlijn staat en dan de bal opeens opwipt. En zo meisje voor de zoveelste keer in deze wedstrijd, de basis, die legt hem dan terug. Dan wordt die bal verkeerd meegenomen in eerste instantie. Maar dat verkeerd meenemen komt uiteindelijk uit. Het is een soort blessing in disguise voor Milan Zonneveld, dat hij hem verkeerd meeneemt, want daardoor staat die verdediger op zijn verkeerde been. Die kan niet meer corrigeren en dan kan Zonneveld in de korte hoek binnenprikken. 1-1, 3 minuten in de tweede helft bezig.
5: En daarmee maakt de spits van Sparta zijn tweede van het seizoen. Scoorde natuurlijk ook heel laat tegen Feyenoord. Doelpunt waar uiteindelijk een streep doorging door een licht duwtje. Echt een discussiepunt, maar hij kreeg het tegen. Waarin deze derby gaat zijn goal wel door. Want we voetballen al lang weer met een bal van Torsteinsson richting Jansen. En die wordt verdedigd door Jong. Jansen, kan die de corner eruit slepen? Nee, het is Jong die het sterk doet, zeg. Uit zijn lichaam ertussen. Bal rolt dan heel langzaam over de achterlijn. En zo is het Bednarek die de doeltrap mag gaan nemen. Meteen daar de goal dus van die boomlange Milan Zonneveld. Die hem toch vernuftig binnenprikte met de buitenkant rechts. En die, het is een lange spits, beetje, ja, het had, zoals Henk Veerman dat heeft. Als je hem ziet lopen, denk je, nou, het zal allemaal wel. Maar stiekem heeft hij toch heel veel techniek. Dat heeft hij Zonneveld dus ook. En nu aan de linkerkant is Van Bergen er vandoor. Die kan de voorzet gaan geven. Bal weggekopt. Opgevangen door Marvin Jong. Kopt hem goed naar Terro. Opvangen met de borst. Misschien ook wel schieten. Nee, een balletje naar de linkerkant. 16 meter gebied. Goed opgevangen door Van Bergen. Kan die de voorzet gaan geven. Bal gaat terug naar Terro. Die slingert het er dan in. Nee, lage bal. Weggehaald door Excelsior met de Toornstra. Die dan weer opvangt. Geeft hem mee aan Baas. Hij dan kappen naar zijn rechter. Ja, tijd om te schieten is die niet. Er ligt wel weer veel ruimte. Andermaal bij Van Bergen. Linkerkant 16 meter gebied. Hier komt zijn voorzet. Tweede paal. Zonneveld. Alle ruimte. Kan hem klaarleggen met het hoofd. Maar dan wordt hij weggewerkt door Excelsior. En er wordt ook nog een harde overtreding gemaakt in de poging van Sparta om bij die bal te komen. Blijft de Excelsior-verdediger daar even op het gras liggen. Wiedel is het. Maar voor je lol doe je dat niet. Want het is harder en harder gaan regenen. 5 minuten onderweg. Het staat weer gelijk bij Sparta-Excelsior. Alleen dan andersom. 1-1.
6: Nou, zo gek is het ook niet dat Milan Zonneveld de maker is van de goal. Als hij in het veld staat bij Sparta, dan kun je dat per wedstrijd ongeveer uitrekenen. Dat Sparta dan 2,5 goal maakt. Dat kan niet. Dus de ene wedstrijd 2, de andere wedstrijd 3. Even voor het gemak gezegd. Maar dat is als Zonneveld op het doel of op het veld staat. Staat hij niet op het veld, dan is het schamele 0,7 goal per wedstrijd. Dat schiet natuurlijk niet echt op. Dus moeten we Zonneveld daar het compliment maken dat hij extra stootkracht aan dit Sparta toevoegt. En hij ervoor zorgt dat een weifelend Sparta de trekker over kan halen. Nu was hij het zelf. Ik zou bijna zeggen, Tobias Lauritsen 2.0. Dat is misschien overdreven, maar hij is ook lang. Hij is ook sterk. Als Jong nu Torsteinsson van de bal afloopt en die bal bijna voor de voeten valt van Zonneveld. En dan wordt er alsnog een overtreding gegeven. Ja, dit is goed gedaan door Guzzi Puyuk. Die daar goed door had dat er een vrije trap moest gaan komen. Omdat Sparta niks meer uit die aanval kon halen. Het was het ondersteboven trekken van Marvin Jong. Dat is bestraft en dus krijgen we een vrije trap. Daarachter zijn wederom Terho en Baas gaan staan. Zij mogen hem inswingen. Ik zou toch zeggen, laat Terho het eens een keer doen. Want Baas heeft hem al 3 keer tegen de eerste de beste in een rood-zwart shirt aangetrapt. Als het inderdaad Terro is die bal in gaat draaien richting Bruno Martensindi. Garden met een half hoofdje kan daar dan die bal alleen maar verlengen. Het is Jake Goyan die probeert hem dan vervolgens weg te werken. Dat gaat dan via Martens over de zijlijn heen. En dus mag er gegooid gaan worden door Excelsior. Probeert Torstraat nog te verkopen met het snelle pakken van de bal. En dan gaan proberen die ingooi te nemen. Maar voorlopig ligt er een tweede bal in het veld. En mag Excelsior gaan gooien na 53 minuten voetballen met een stand van 1-1.
5: Mooi is te zien dat er dolle vreugde is in het uitvak van Sparta sinds die goal van Zonneveld. En dat er toch een tiental Spartanen het shirt heeft uitgetrokken daar in blote barst in de regen staat te springen en te trommelen. Ja, het is een beetje net wel net niet droog in dit stadion. En dan moeten we toch wel even gaan staan dat de mensen hier... de prima 7 minuten wedstrijd voor over hadden om met een luxe drankje naar buiten te komen met een gin tonic of wat dan ook. Gaan we weer even staan en zien we dat Marvin Jonge het balbezit heeft. Speelt hem in naar Terro. Beetje moeilijke hoogte om die bal aan te nemen. Is het Julian Baas die hem krijgt. Speelt hem naar Mito die zich even uit laat zakken aan de linkerkant. Staat nu een beetje naast Van Bergen. Dus weer binnendoor. Het is het Baas die wegdraait. Geeft hem mee, hakje naar Mito. Heeft hij dan wat ruimte? Nee, bal gespeeld volgens Guzebiuk. Dat mag je ook wel eens een keer zeggen. Een uitstekende wedstrijd fluit. En dan is Excelsior er vandoor aan de linkerkant. Met die IJslandse aanvaller Thorsteinsson. Heeft nog altijd de bal. Gaat hij met zijn linker tegen de billen van Jonga schieten? Dan is het Jegorjan, bal dubbel geblokt. Wordt hij daarna weggewerkt door Sparta. Janssen die kopt naar Thorsteinsson. Wil Janssen die bal terug hebben. Thorsteinsson geeft hem terug aan Jegorjan. Lage bal die net niet wordt binnengetikt door Garden. Ook Martins Indy kon er niet bij. Maar het wordt gewoon een doeltrap voor Sparta. Jegorjan boos op Guzebiuk. Die zegt dan vervolgens... Ik wil niet op deze manier bejegend worden. Het is allemaal iets te fanatiek. Dit jaar hebben we heel veel nieuwe spelregels. Vorig jaar was een van die nieuwe regels dat alleen de aanvoerder tegen je mocht praten. Nou ja, dat zien we tegenwoordig niet meer bestraft worden. Ja, één ding tegelijk natuurlijk met de nieuwe regels. Het was allemaal wat te fel van Jegorjan. Die bal gaat daar voorlangs aan het doel van Sparta. Sparta is de bal alweer kwijt van Gassel naar Plug.
7: Ja, normaal sta ik bekend als de man die de scheidsrechter afzeikt. Maar hij laat zich ook niet gek maken door het publiek dat net al twee keer schreeuwt om een strafschop. Eerst een bal die op de kont van Jong valt. Daar wilde het Kralingse publiek graag een strafschop voor. En daarna Garden, die de kans zelf mist. Maar ja, hij moest er naartoe glijden. Ligt dan op de grond. En in de ogen van een Excelsior supporter is het op dat moment natuurlijk altijd dat komt. Omdat de tegenstander hem eventueel misschien licht heeft aangeraakt. Excelsior gaat zometeen wel twee keer wisselen. Jahan Baks staat in ieder geval klaar. Als Sparta in aanval is met Van Bergen. Die mag een voorzet gaan geven. Volgens mij gaan we ook het debuut zien zometeen van Erik da Silva Moreira. De Duitser die voor St. Pauli speelde. Gekocht werd door Nottingham Forest en uiteindelijk verhuurd aan Excelsior. Het is Sparta dat de bal rondspeelt met Young. Speelt hem in op Toornstra. Toornstra in de middencirkel op de helft van Excelsior. Is het Bruno Martins Indy helemaal naar de linkerkant. Daar is Van Bergen. Die is maar weer eens meisje kwijt. En daar gaat Van Bergen als een hazer vandoor. Dan de voorzet en dat was een uitgelezen mogelijkheid. Bal stadion uit. Die scheert echt heerlijk over de rand heen van het stadion. En dan op het einde is daar een opstaand randje. En dan zie je hem nog net zo op zo de boomgrens in verdwijnen. Het is altijd heerlijk om het stadion van Excelsior heen te krijgen. Met die bomen die ooit zijn aangeplant. Waardoor je nu een prachtige bomenrij om het stadion heen hebt. Daar zit je dan naartoe te kijken. En dan heb je toch een beetje een soort idyllisch gevoel. Zo midden in de stad op Woudestein. Als we een corner gaan krijgen. Guzebiuk. Even zegt wat er wel en niet mag. Het is Jegorjan die met zijn handjes van Kuipers af moet blijven. Wat rest is de corner. Baas, kort genomen, richting Mito. Baas krijgt die bal een beetje verkeerd terug. Moet het met links voorzetten. Daar is Toornstra, de man die er niet bij kan. Van Vianen kopt. En dan zou Excelsior er vandoor kunnen met Janssen. Die weet hem dan nog binnen te houden. Via Irakli Jegorjan. Is het nu open op de andere kant? Dat lukt niet. Wiedel, die paast er ook uitgelopen. Sparta nu heel snel met Terho. Aanval blijft doorlopen. Zonneveld gezocht. Wiedel is daar dan de ingrijpende man. En voorkomt dat Excelsior in de problemen komt. Maar Sparta begint de regie in deze wedstrijd naar zich toe te trekken.
5: En het is ook te zien aan het moment met Wiedel die een hele slechte bal in huis heeft. En daarna krijgt hij de bal nog maar een keer terug. En dan denkt hij, weet je wat? Het is mij allemaal prima. Ik roei die bal maar gewoon naar voren. Kan ik in ieder geval geen fout maken. Tekenend voor dat het momentum bij Sparta ligt. Na die goal van Zonneveld. 57 minuten gespeeld. Met die 1-1 gelijke stand. De wissels van Excelsior gaan zo meteen komen. Dat doe je natuurlijk niet als je een corner tegen hebt. Kuipers er vandoor. Geeft hem mee aan Mito. Dat steekpaasje past niet. Daar staat Wiedel weer. Die zijn verdedigende werk goed doet. Dan een rare actie van Thorsteinsson. Die doet alsof hij de bal aanneemt. Dan draait hij weg. wil hij de bal door laten schieten om zijn tegenstander te verrassen en erachteraan te rennen. Maar ja, dat laatste gedeelte van het verhaal mislukt volledig. En dan is Sparta er weer uit met Van Bergen, die helemaal naar binnen toe trekt. Dan hem alleen maar achteruit kan spelen naar Jong. Jong mee naar de zijkant. Daar is Terro even ingehaald door Martens. Terro met de bal terug naar Toornstra. Bij Sparta er ook veel warmlopers, maar geen concrete beweging met Kentero Roaldson en Verschuren onder andere die daar lopen. Dan is het Martensin die nu heel veel balbezitten voor Sparta. Steekpaas van Martensin. Die komt nog aan. Ook wel een schitterende paas van Bergen. En in één keer voor corner wordt Zonneveld niet bereikt. Die met heel zijn ziel en zaligheid in die bal komt. En dan gaat

0: maar de huurling van Nottingham Forest. Een Premier League speler, ja, zoveel speelt hij niet. Hierbij Excelsior. Voorzet komt daar van Baas uit die afgeslagen corner. Weer weggekopt. Dan is het of Toornstra of Torsteinsson. Toornstra als eerst, maar die glijdt hem over de achterlijn. Doeltrap Excelsior.
1: Ja, die Moreira da Silva. Of da Silva Moreira. Speler uit Duitsland. Die eerder furoren maakte nog bij St. Pauli. Dat is een beetje een vergelijkbaar clubje met Excelsior. Ook lekker eigenwijs. Misschien dat hij daar dan goed bij gedijt. Eigenwijs, eigen gereid. Moeten op een andere manier proberen om gelden binnen te trekken. Nou, kennen we Excelsior als de oude krantenclub natuurlijk. Dat zijn ze ondertussen al lang niet meer als Garden hier de bal vrij eenvoudig oppikt. Je dacht aan een overtreding van Hartjes, maar die was gewoon bezig om Torstra weg te houden bij die situatie. Mag voorlopig wel door. Irakli Yegoyan, die geeft hem mee aan die linkerkant. Aan Jansen, voorzet is de paal. En daar duiken zowel Hartjes als Garden op. Maar die kunnen er allebei niet bij. Hartjes niet omdat Bednarek ingrijpt. En Garden omdat hij net te laat gestart was. En dus kan Mito aan de overkant nu doorsteken. Ik had eigenlijk trouwens gedacht dat da Silva Moreira erin zou komen voor Meissen. Want die wordt consequent voorbijgelopen door Mitchell van Bergen. Het begint zelfs een beetje gênant te worden. Dus je denkt, ja, breng nou even iemand met snelheid in. Want dit gaat een probleem opleveren. Maar het is ook inderdaad zo opgelost. Meissen er niet uit. Meissen op het middenveld. En da Silva nu de man die bij Van Bergen staat. Dat is de oplossing die Ruben Den Uyl heeft gevonden. Den Uyl natuurlijk tegen de club waar hij ooit zijn trainersdiploma behaalde. Sparta. Hij nu dus tijdverantwoordelijke bij Excelsior. En krijgt daar heel veel lof. Kreeg de kritiek nog van clubs die een trainer zochten in de zomer. Dat hij wellicht nog geen tegenslag had gekend. Maar aan de andere kant, als je de trainer bent van Excelsior, is er geen geld, is dat geen tegenslag genoeg. Zou je zeggen. Maar dat telt blijkbaar niet. Ondertussen is het Excelsior dat de bal heeft met Wiedel. Die speelt hem open naar de ingevallen Alireza Jahanbakhsh.
0: Jahanbakhsh gaat dan binnendoor bij Van Bergen. Dat lukt alleen pas als hij ook met zijn hand die Van Bergen een beetje wegduwt. Het mag allemaal. Dan Thorstijsson aan de linkerkant. Kan een voorzet gaan geven. Blijft even uit. Gaat helemaal terug naar Yegoyan. Die wil misschien wel gaan uithalen. Nee, balletje binnendoor naar Hartjes. Verdedigd door Young. Het is die kleine Hartjes die Jong nog even aan de kant probeert te zetten met het lichaam. Maar daar faalt hij hopeloos in. Daar is Jong ook veel te sterk voor. Excelsior neemt hier over met Yegoyan naar da Silva Moreira aan de rechterkant. Ook het zou ook zomaar een tropische DJ kunnen zijn. Maar het is nu de rechtsback van Excelsior. Die ziet dat Plug de bal vooruit speelt naar Torsteinsson. Is het Jansen weer buitenom. Die krijgt dit keer de bal. Dan moet de voorzet komen. Garden bij de eerste paal. Jahanbakhsh, tweede paal. Topbal. Miskracht. En is een makkelijke vangbal voor Bednarek. En die gooit de bal zo snel naar Van Bergen. Ja, en als zelfs Van Bergen er niet bij kan, dan is je bal niet goed. Want Van Bergen die kan in zijn beste dagen Usain Bolt inhalen. Slechte bal dus voor Bednarek. En Excelsior neemt hier over met Plug. Geeft hij dan weer mee. Excelsior probeert weer een klein beetje dat momentum terug te pakken. Omdat het moeilijk heeft in de tweede helft tegen Sparta Jansen. Weer met die voorzet. Die bal wordt geblokt. Nou, weer bijna een genietmomentje voor Philip omdat die bal het stadion uitgaat. Maar ging vooral heel erg ver omhoog. Maar stuit het gewoon nog bijna binnen de lijnen weer terug. Blijft het. Ja, terwijl die bal nog even uit het veld gehaald moet worden. Blijft het bij een inworp voor de Kralingers.
1: Ja, die doen dat naast het 16 meter gebied van Sparta met Yegoyan. Ja, jij had het net over tropische DJ's. Als Yegoyan nu met een voorzet komt, Garden raakt hem wel, maar tikt hem tegen zichzelf aan. Counterkans ondertussen voor Sparta. Wilde ik zeggen, ja, het zonnetje begint door te breken. Het is gestopt met regenen. Sparta steekt over met Van Bergen. Meegeven aan Mito. Mito vervolgens naar Van Bergen. Van Bergen aan die linkerkant terugleggen. En dan was het beter geweest om die bal aan Kuipers te geven. Ondertussen ligt Baas daar op de grond. Hij heeft last van een knieblessure. Omdat het knie tegen knie was. Ook Kuipers ligt daar op de grond. En dan ligt ondertussen iedereen op de grond. Ook Torsteinsson is er maar even bij gaan liggen. En dan ondertussen staat Baas weer op. Het gaat wel weer. Dus mag Sparta weer aan gaan vallen. Is het meer amateurtoneel dan dat er echt wat aan de hand was met Julian Baas. Die de bal nu krijgt en er weer zo fit als een hoentje bij loopt. Loopt er als een kieviet. Dus kan Sparta gaan opbouwen met Toornstra. Die kijkt even naar Bruno Martensin. Die kijkt er weer om zich heen. Waar kan ik die bal dan kwijt? Ja, is daar aan de linkerkant bij Van Bergen ruimte. Dat wil hij wel heel graag. Het voor ons

0: schuldig aan de handje bij Van Bergen dat hij te laat terug komt lopen. Als we zien op de bank bij Excelsior dat ook zometeen Ilano Silva Timas gaat komen. De man die bij Excelsior Maassluis speelde. En toen een amateurcontract bij MVV kreeg. Daar beslissend was. Heel snel een ander contract kreeg. En nu ondertussen speler is van Excelsior. Maar dan Rotterdam in plaats van Maassluis. En ook Nesto Groen gaat zometeen zijn minuten maken. Zij staan naast assistent-trainer Rick Ajay. Klaar om... zeg ik dat nou wel goed dat het Rick Ajay is? Volgens mij wel, nee, het is Maatsen natuurlijk. Rick Ajay was de assistent van Melvin Boel. Dat geldt terzijde. We zijn ondertussen 65 minuutjes bezig. Het staat al een kwartier 1-1 door die goal van Milan Zonneveld. Maar daarna te weinig gezien.
1: Onthutsende paas van Wiedel, waardoor Mito kan overnemen via Kuipers. En aan de linkerkant met Van Bergen, die dus een nieuwe tegenstander tegenover zich heeft. En de bal terugspeelt naar Toornstra. Die gaat de bal naar de rechterkant verplaatsen. Naar Young. Die loopt en dribbelt in. Geeft hem dan aan Baas. Ligt er weer ruimte bij Van Bergen. De sleutelspeler in de tweede helft bij Sparta. Kan die dan een voorzet gaan afleveren? Het wordt weer rand 16. Toornstra voorzet. Wordt weggekopt door Wiedel. Dan kan Martes opvangen. En Martes haalt de bal even onder de voet, terwijl het maar blijft regenen en regenen in deze augustus derby met Toornstra weer naar Van Bergen. Nu is het toch Da Silva Moreira die er wat dichter bovenop zit. Maar Van Bergen kan helemaal naar binnen lopen en de bal klaarleggen aan de linkerkant. Daar staat Terro te wachten. Geeft hem terug naar Baas. Wie gaat dan een keer die voorzet geven? Ja, er staan 5 mensen van Sparta in het 16 meter gebied. Ik zou dan bijna met mijn ogen dicht nog die voorzet geven. Maar Julian Baas durft het niet aan. Sparta blijft breien en breien met Marvin Jong naar Martes, die helemaal aan de binnenkant staat. Moet zich dan ontworstelen van Jegoyan. En dan gaat de bal terug naar Marvin Jong. Weer over de grond naar Toornstra. Toornstra, Zonneveld met de kaats, Mito. En dan houdt hij aanval erop. Nee, het is Mito die de bal tegen zijn rug krijgt geschoten. Balletje meegeven aan Kuipers. Hakje van Kuipers notabene. En die levert dan in bij Jahan Baks. Dan kan Excelsior er even uitkomen. Gaat hetzelfde inworp krijgen. Ja, en dan gaat het wisselen. Ja, en dan zit ik een beetje aan een... te denken aan een Kralingse... dame op leeftijd die zit te luisteren naar Radio Rijnmond en die denkt, hé, ik zit toch naar Excelsior te luisteren en die hoort al dat Silva Moreira voorbij komen. En dan komt ook nog Ilano Silva Timas binnen. Maar ja, het is echt Excelsior. Dan een paar mooie namen heeft aangetrokken en daarvan staan er nu 2 in het veld. Thorsteinsson naar de kant. En de andere Excelsior-speler die naar de kant gaat.
0: Thorsteinsson en...
1: ja, die noemde ik.
0: Oh, Garden.
1: Ja, Garden ging naar de kant. Die het trouwens heel matig speelt.
0: Dat, je kan wel zeggen, maar bij Excelsior zijn wel moeilijke namen. Ja. Ik weet niet, Jahan Baks, kun jij die spellen?
1: Ja, dat zou je een quizje over moeten houden.
0: Ja, dat zou ook een keer leuk zijn. Ik zou beginnen met Jan Plug.
1: Ja, HSH op het einde bij Jahan Baks. Dat heb ik onthouden nog, maar...
0: Ja, precies. Ja, als je bureauredacteur bent geweest, dan ken je hem uit je hoofd inderdaad. Ik ken hem ook nog. We hebben ondertussen balbezit voor Da Silva Moreira. Die is de bal dan kwijt in alle snelheid. Omdat hij hem kwijtraakt aan Jahan Baks met HSH op het einde. Dus is het Sparta dat weer overneemt via Bednarek en Marvin Young. Zij proberen Excelsior even een loer te draaien. Door 2 keer met een lichaamsschijnbeweging weg te draaien. Het is nu Zonneveld die hem doorkopt. Wiedel die kopt hem dan naar het midden. Meijsen staat er dan naar te kijken. En dan is het Sparta dat probeert om nu een aanval op te zetten. Oeh, Da Silva Moreira. Goeie tackle zeg. Glijdt zo Bas Kuipers van de bal af. En zo mag Excelsior er vandoor met Jahan Baks aan de rechterkant. Voorzet laag. Daar is Bruno Martens in, die man die de staande weg is. En dan mag Jahan Baks nog een keer inspelen op Jegoyan. Jegoyan nog steeds. Rand 16. Jegoyan, Nesto Groen. En dan uiteindelijk is het via de karambol in de handen van Bednarek. Supporters van Excelsior vinden dan allemaal dat een terugspeelbal was. Maar ja, laten we het er maar even op houden dat de verdedigers van Sparta eigenlijk ook niet echt wisten waar die bal naartoe ging. En ook opgelucht adem konden halen dat die man die vandaag in een lichtblauw tenue staat, dat hij die bal te pakken heeft. Ja, het blijft toch knap dat ze bij Sparta iedere keer een foei lege keepers tenue hebben. De shirts zijn best wel mooi. Dat oude, dat donkerblauwe uitenu, ook een prachtig shirt. Maar de keepers er nu vorig jaar, dat fel oranje van Joel Drommel zag er eigenlijk niet uit. En dit, wat is het? Deze babyblauwe outfit van Filip Bednarek. Ja, is er ook niet eentje waar je mee over straat gaat lopen. Ondertussen heeft Sparta de bal alweer terug. Zitten we in minuut 69. En is het Young die hem afgeeft aan Mito. Mito die hem dan weer naar Van Bergen geeft. En Van Bergen heeft door deze Da Silva Moreira. Die kan lopen, dus ik ga hem niet te lang stikken. Ik moet hem even teruggeven aan Jens Torsten.
1: En die gaat nog verder terug naar Martin Zindi. Als we 69 minuten hebben gespeeld. Excelsior 1, Sparta 1. Excelsior in de eerste helft iets beter. Sparta toen wat armetierig, maar dat hebben ze nu van zich afgeschud. En het is beter gaan voetballen. Krijgt hier ook een vrije trap. Omdat Terro in de sandwich wordt genomen bij Silva, Timas en Yegoyan. Martes heeft de bal gekregen. Sparta koos dus niet voor een voorzet uit die vrije trap. Martes Indië kreeg het van Toornstra. Sparta wil tempo maken omdat het voelt dat het nu beter is dan Excelsior. Toornstra krijgt hem. Geeft hem dan weer mee. Goede bal van Bergen. Alle ruimte wat te verzinnen. Dan moet hij toch iemand uitzoeken van Bergen met een voorzet die totaal niet aankomt. Ja, het stond ook wel helemaal vol in het 16 meter gebied. Maar wat een ruimte had van Bergen daar. Nu Terro die zich komt bemoeien in die aanval. Terug naar Martes Indië. Zonneveld staat te gebaren. Geeft die bal maar een keer voor. Ik ben per slot van rekening 2 meter 33. De bal wordt gestoken naar de achterlijn. En daar kan als ik het goed zie, Mito niet bij. Het is een doeltrap voor Excelsior. Ja, Van Gassel voelt het ook wel een beetje aan. Even rustig aan. Even onder dat momentum van Sparta vandaan komen. Keusbuurk is niet de meest streng in het aftellen. Nu dan wel. Gebaard, kom maar. Ja, normaal fluitje. En ga je dan die laatste teller aftellen met de hand? Dat vindt Keusbuurk allemaal te veel gedoe. Dat doet hij niet. Zegt wel tegen Van Gassel, joh, schiet nou maar een beetje op. En dan hartjes niet bereikt. Loopt dan eigenlijk zelf een beetje tegen Baas op. Krijgt er wel een vrije trap voor. Zegt dan ook nog een keer au bovenbeen. Dan zegt Julian Baas van ja, zoveel deed ik allemaal ook niet. Het wordt in ieder geval een vrije trap voor Excelsior. En ze gaan Wiedel mee naar voren sturen. Groen is al lang. En zij gaan misschien wel die bal in één keer voor het doel slingeren.
0: Ja, ik wilde zeggen, Lange Jan Plug uit de Efteling, die sturen ze ook nog mee. Maar die mag achterin blijven hangen. Het is Jahan Baks die achter de bal is gaan staan. Bal ligt een beetje rechts van het 16 meter gebied. En dan nog een metertje of 40 uit de achterlijn. Vanaf daar gaat de Iranier proberen die bal in te slingeren. Meissen loopt daar, kan niet koppen omdat Zonneveld daar is. Die glijdt op zijn knieën prachtig door. Die is dan nu als een haas terug om buitenspel op te heffen. Dan komt dat Yegoyan en die loopt met ballen al over de achterlijn heen. Het is alleen niet gezien door de scheidsrechter. En dus gaan we vrolijk door. Met Jan Plug die de bal krijgt, geeft hem aan Ilano Silva Timas. De man van VVV en oh, Sparta zich. Bruno Martensindi die hem bijna achter zijn eigen keeper kopt. Bentarek komt, maar roept blijkbaar niet. Bruno Martensindi die zit er dan met zijn hoofd aan. Doet wat een verdediger moet doen, die bal vol raken. Ja, als je keeper een beetje wijfelend uitkomt, dan is dat opgelucht ademhalen. Het is precies 6 uur. Dan bedenkt u, goh, waar is het nieuws? Nou, we hadden vandaag nog een zak geld over. We zijn bij de wedstrijd Excelsior Sparta. Dat betekent dus dat we dat zo meteen na de wedstrijd gaan doen. Krijgt u gewoon het nieuws van Reinhard Roemer. Eerst deze corner van Simon Jansen. Die wordt weggekopt. We hebben nog een minuutje of 18 te gaan in deze wedstrijd. Stand nog steeds 1-1.
1: Lennart Hatjes die de bal opvangt. Terug naar Plug. Ja, degene die de winnende goal zometeen maakt, die kan een knieschuiver maken van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld. Zo mooi nat is het veld. Yegoyan, lage bal, 16 in. Wiedel kan hem aannemen, uithalen van Jans. Ja, die schiet hem dan tegen Wiedel op, die nog in de weg liep. Ja, die legt hem ook onbewust klaar. Van Bergen zat er even tussen, heeft een beetje pijn, maar denkt ja, ik moet verder. Want Jahan Baks vangt de bal op, geeft hem dan breed naar Hartjes. Allebei oud Feyenoorder. Dan Yegoyan, punt 16 meter, meegeven op Jansen. Voorzet, nieuwe corner. Ja, en zo keert dat momentum. En dat is vooral omdat Excelsior het publiek even drachtig krijgt. Die waren toch een beetje met stomheid geslagen naar die goede eerste helft en die goal van Zonneveld. Maar nu 2 corners, zo vlak voor de Robin van Persie tribune, luid gezang. En zo steunen zij Excelsior, wordt de thuisploeg naar voren gestuurd. Corner van Jahan Baks, korte variant. Oeh, een slechte paas, maar ja, wel de kaas voltooid. En is het maar weer eens die Zonneveld, die vandaag al 17 corners heeft uitverdedigd. Dat doet hij hartstikke goed, ook nog op het scoreformulier staat. Ja, die haalt echt een dikke voldoende vandaag, hoor. Met zijn basisplek vandaag. Een nieuwe type bal weggekopt door Martens Indy. Niet geel zonder risico. Neemt Goyan de bal op de borst aan naast Mito. Bal terug naar Jahan Baks. Bal weer meegeven op Goyan. Een Iranier naar een Georgier. Ook dat kan in Kralingen dit seizoen. En dan Jahan Baks die hem terugkrijgt tegenover Martes. Was nog actief op het afgelopen WK, die Alireza Jahan Baks. Geeft hem nu weer terug naar Goyan. Dan de Duitser in balbezit. Da Silva Moreira, combinatie met Wiedel, middenvelder geworden. Alweer terug naar Plug, opent weer naar Jahan Baks. Meegeven is de bedoeling naar Jansen, die alweer doorliep. De bal wordt aangeraakt. Oh, snel gooien Jahan Baks naar Jansen. Dat doet hij. Houdt hij de bal ook binnen? Komt daar een voorzet? Nee. Jansen glijdt. Glijdt ook tegen de boarding aan. Wel goed gezien. Snel die inworp nemen. Bal lag klaar op een hoedje. Maar nu... Nee, de bal lag niet stil bij Bednarek, wilde ik zeggen. Nu Sparta alweer snel uit. Maar Bednarek moet opnieuw.
0: Het duwtje van Martens was zo belangrijk. Heel zachtjes was het, met één handje. Heel klein duwtje. Daardoor kon Jansen zijn evenwicht niet meer bewaren. En die bal niet meer voorgeven. En dus krijgen we met nog een kwartier te gaan. Een doeltrap voor Sparta. Een kwartier, een alles bepalend kwartier. Ja, bij Excelsior zullen er toch wel wat mensen op de tribune... een soort flashback naar vorige editie krijgen. Toen was daar opeens bij de tweede paal... na een hele lange gelijke stand... Ejup Oefkier... die hem opeens binnen kon tikken. En zo Sparta de drie punten schonk. En zo was het de eerste van Sparta in een reeks van twee uitwedstrijden in de Rotterdamse derbies. Die werden gewonnen. Overigens moeten we helemaal... Ja, we moeten echt serieus ver terug. Als je naar een reeks wil die Sparta heeft gewonnen. Als hier Excelsior er vandoor kan met Silva Timas nu. Silva Timas moet de voorzet geven. Doet dat een recht in de voeten van Young. En tussen 1955 en 1959 won Sparta 6 uitwedstrijden in Rotterdamse derbies op rij. Sindsdien, niet meer gebeurd. Deze reeks is nu de langste reeks sindsdien. Dat zegt misschien een hoop, maar ja, ooit was dit Excelsior. Dat weet je ook al licht, Sander. En angst Gegner was het 12 wedstrijden op rij dat er niet gewonnen werd door Sparta van dit Excelsior. De resultaten werden er maar niet geboekt. Die angstgegner-status die is al een tijdje weg. Sparta in de laatste jaren doet het goed tegen dit Excelsior. 4 van de laatste 6 duels werden er gewonnen door Sparta. Als deze kopbal van Nesto Groene uiteindelijk valt voor Wiedel. Wiedel schot tweede lijn, of nou ja, in het 16 meter gebied, maar hij trapt hem wel vol tegen Kuipers aan. Sparta moet een beetje op gaan passen, want na al die wissels van Excelsior... hebben de Kralingers nieuw elan. Ja, hier Kuiper staat ook weer niet op te letten bij deze uitgooi van Bednarek. Sparta is moe, Sparta is rijp voor een paar wissels.
1: Waar Excelsior wel echt rijkelijk heeft gewisseld inderdaad. Sparta, als ik het zo snel even zeg, in de tweede helft helemaal niet meer. Ja, dat het Terro in de eerste helft al kwam voor Van Kruijsen. En nu Martes, die hem een laag inspeelt. Niet tot bij Mito. Excelsior neemt erover met Jansen. Die schiet de bal wel hopeloos zelf over de zijlijn. Nu kan ook Sparta snel zo'n bal van zo'n hoedje afpakken om snel te gooien. Maar Mito denkt, ja, ik kan wel aan die zijkant gaan staan, maar ik ben de nummer 10. Ik kan beter zelf even naar binnen gaan lopen. En dan Sparta met het balbezit. Bal terug naar Kuipers. Naar Van Bergen. Dan zit Hartjes daar tussen. En dan zit Silva Timas weer. Met de kaas met groen. Die is nog even aan het bakkeleien met Martins Indy. Mag allemaal verder. Omdat Da Silva Moreira de bal heeft. Met Timas voor zich. Krijgt hem ook. Timas terug naar Moreira. Die gaat dan de actie aan. Heeft heel lang de bal. Kuipers staat op 2 meter te kijken. En die vindt het allemaal prima. Dan Meijsen. Wil hij misschien binnendoor wat gaan verzinnen. Of toch maar die veilige paas geven naar de linkerkant. Naar Jansen. Combinatie met Jahan Baks. Dus even van kant gewisseld met Silva Timas. Dan gaat die bal helemaal terug uit. Naar Plug. Andere kant weer zoeken. Met Da Silva Moreira. Naar Timas. Houdt hij de bal binnen. Ja, weer terug bij Moreira Silva. Ja, en dan heel veel korte combinaties. Met heel veel moeilijke namen. En dan zit Goyan uiteindelijk met een verkeerde kaats. Mag Sparta gaan gooien. En is het Martens Indy die de bal terugspeelt naar Bednarek.
0: Bednarek opent op Martens. En dan is het uiteindelijk via de zijkant Terho zoeken. En dan vanaf daar gaan kijken of er wat te halen valt. Ja, daar wordt het shirt van Zonneveld uiteindelijk een beetje uitgetest. Nou, we kunnen Wiedel in ieder geval zeggen dat is eenzelfde soort shirt als dat je zelf aan hebt. Zelfde makelij. Dus de kans dat die gesloopt wordt is vrij klein. Ondertussen de vrije trap al wel genomen door Sparta. Sparta dat wat schoonheidsfoutjes aan het maken is. En dat lijkt een beetje te komen. Omdat er gewoon vers bloed nodig is in deze ploeg. Alhoewel, Van Berg is er nu vandoor. Met een goede 1-2 naar Mito. Dan vlecht hij hem terug. Zonneveld, bal geblokt. En dan valt hij net niet voor Baas. Kan Excelsior opruimen. En is het de volgende aanval die Sparta op kan zetten met Marvin Young. Young loopt door. Inspelen op Toornstra. Toornstra trekt dan naar binnen. Meegeven aan Martens is de bedoeling. Krijgt hem per ongeluk terug. Young heeft dan de dozen nog om zijn schoenen. Die wil eigenlijk de bal aannemen. Maar kaatst hem terug bijna in de voeten van Young. En dan wordt vervolgens de overtreding gemaakt door Ernesto Groen op Julian Baas. Dat betekent dat wel dat er nu een vrije trap gaat komen. Die gaat komen vanaf de rechterkant voor Sparta. Metertje of 25 vanaf de achterlijn. Beetje rechts van het 16 meter gebied. Daar ligt de bal. En dus is het krankzinnig om het in één keer te proberen. Maar een voorzetten, dat moet zeker lukken. Van Bergen ondertussen door dat hij... Oh ja, even de afspraak was dat ik de allerlaatste man ben. Omdat ik lekker snel ben. Loopt nu pas een keer terug. Dan staan ze nog even te overleggen. Die van Sparta, dat zijn Terho en Baas. Baas kijkt nog even een keertje naar Terho neer. Omdat ze allebei over de bal gebukt stonden. Niet helemaal duidelijk wie hem nou neergelegd heeft. Degene die hem neerlegt, die neemt hem vaak. Het is nog even wachten. Totdat Guzebujuk het zijn vrijgeeft. Dat is nu het geval. Dan gaat Baas het laten aan Terho. Die geeft hem dan wel strak voor. Maar net te strak. En daardoor kan Silva Timas wegkoppen. Is het nu Van Bergen die hem oppikt. Hartjes die hem de lucht inpeert. En dan moet Silva Timas gaan proberen Van Bergen van de bal af te houden. Maar die neemt de wen aan en wordt ondersteboven gekegeld. En krijgt dus de overtreding mee. Hebben we nog 10 minuten op de klok staan. En is het nog steeds 1-1. Dan zit ik even om me heen te kijken. Maar zie ik dat de agenten bijna de broodjeschalen hebben leeggegeten.
1: Ja, het is goed nieuws. Voor de wedstrijd was het even onrustig. Maar als achter ons, ja, het zijn echt... Het is een heel politiekorps dat hier zit eten. Ja, dat betekent dat het gelukkig rustig is en dat zij klaar zijn als het allemaal weer nodig is naar de wedstrijd. Sparta gaat dan eindelijk wisselen. Het gaat Roald Soy en Ideo brengen. Vrij trap is terug uitgespeeld. Bednarek krijgt hem van Martens Indy. Nog 9 minuten officieel met die 1-1 stand. Diepe bal op Zonneveld is niet goed. Kan gevangen worden door Van Gassel. Leuk trouwens bij die vrije trap van Sparta met Baas en Terro achter de bal. Dat daar ook wat amateur toneel bij komt kijken. Dat ze net alsof doen dat ze miscommunicatie hebben. Dat de een doet alsof die neemt en dan toch de andere. Alles om maar een procent verwarring te kunnen creëren bij die met de dag belangrijk wordende standaard situatie. Met nu een slechte bal op Groen, maar je handbaks duikt nog op. Dan naar de linkerkant, weer niet Jegoyan, maar Jansen die er opvangt is allemaal niet de bedoeling. Maar de aanval loopt door met Jegoyan buitenop. Loopt Jansen weer bijna in de weg, komt daar de voorzet. Die wordt daar, hij kan geschoten worden. Nee, niet geschoten door Meijsen. Het lijkt alsof die bal daar klaar komt te liggen, maar dan is het toch nog Bas Kuipers die er staat. Heeft Toornstra kramp? Met alle respect zeg ik de oude Jens Toornstra. Die zal naar de kant gaan voor Roald Soy.
0: Dat
1: is... En dan komt ook meteen maar de tweede wissel met Ideo. Is het Zonneveld die zegt, ik wil wat drinken. Die ga ik natuurlijk niet afhalen. En voor Van Bergen zit de wedstrijd er ook op. En razendsnel bereidt ook Excelsior een laatste wissel voor. Of die dan meteen nu gaat komen, vraag ik me nog even af. Meijsen is de bal alweer droog aan het maken voor een inworp. Gaat Excelsior niet wisselen. En dan komt daar die inworp voor Meijsen. Excelsior wacht er even mee. Even kijken waar de bal is. Die is hier vlak voor mij. Als het seintje zo meteen komt van Guzebujuk. Wacht Excelsior dus met wisselen. Nog veel communicatie tussen Baas en Wiedel en Guzebujuk. We zitten dicht op elkaar. Als daar die verre inworp gaat komen van Rick Meijsen. Bij de eerste paal Wiedel. Bal wordt doorgekopt door een Spartaan. Je handbaks niet, je handbaks wel. Nee, de bal blijft hangen. Naar de zijkant gekopt door de kleinste man van het veld. Suzuki Mito. En dan, ja, nee. De corner voor Excelsior. Nee, dus Martens houdt hem binnen. De grensrechter moet naar de andere kant kijken. Inworp snel genomen. Jegoyan legt hem klaar voor Hartjes. Schept hem, tweede paal. Daar kan je handbaks... Oh, toch wel bij. Wat knap gedaan.
0: De handbaks over de...
1: pleurt over dat hek heen daar. En die blijft even liggen. Ja, hij heeft alleen ouwe aan de elleboog. Het spel gaat verder. Maar Johan Max houdt die bal ongelooflijk knap binnen. Ja, luid applaus, springt over het hek. Valt op zijn elleboog. En ja, daar staat ook nog een cameraman waar hij langs heen valt. Dan valt hij daar over het hek heen op die kletsgladde stoeptegels. Maar het is een hard hoor, Johan Max, die in zijn vaderland veel grotere ellende ziet dan een valpartijtje over een hek. Dus die gaat gewoon terug. En die ziet dat het spel weer verder gaat. Zag de lelijkheid en notabene. Hij krijgt nu de bal. Ali Reza, Johan Max naar Silva Damarera. Met de voorzet. Groen kan er niet bij. Martens in die bel. Inworp Excelsior.
0: Dan gaan we wisselen. En dan is Jordan Bos niet voor niks gekomen. Want zijn broer gaat minuten maken. Voor het eerst. Komt die erin. Het is Simon Jonsen die er vanaf gaat. En hij wordt vervangen door Casey Bos. En dus is het wel mooi dat die twee bij elkaar in de buurt zijn. Dan kun je nog even bij elkaar op de koffie voor de gezelligheid. Dat je niet de halve wereld over moet met de twee Australiërs. Nee, gewoon een stuk dichterbij. Ingooi wel voor Excelsior. Nou, net met het wat link. Het leidde uiteindelijk tot die rare glijpartij van Johan Max. Na een flinke omzwerving in de aanval. Nu opnieuw verre ingooi. Zoeken naar Plug. Lukt niet. Bal valt op het hoofd van Kuipers. Die komt weg. Uiteindelijk is het Hartjes die oppikt. Dan maar helemaal achteruit. Daar is het Da Silva Moreira. Goed ingespeeld op Jegoyan. Jegoyan durft het dan niet aan om het in één keer te doen. Doet het alsnog. Kan er gekopt worden door Plug. Bal gaat over de achterlijn heen. En over de goal van Bednarek. Ja, was dit een kans? Maar had je eigenlijk vanaf het moment dat die bal naar het hoofd van Plug daalde al het gevoel, gaat hem niet worden. Hoek, veel te moeilijk. Bal veel te hoog om hem echt lekker te kunnen koppen. Dan past het gewoon allemaal even precies niet. En zo, met nog 5 minuten te gaan. Sparta met een doeltrap lang richting Zonneveld. Ja, die doet dan een hele mooie stervende zwaan. Die krijgt daar ja, toch een goede recensie voor de stervende zwaan. Kuzubuyuk trapt erin. En geeft de vrije trap aan Sparta rond de middenlijn. Zo schuift Sparta een metertje of 40 op. Dan kan het op zoek gaan naar een aanval. Ja, het is een tweede helft. Waarbij degene die de bal heeft vaak ook echt wel tot een aanval komt. Dat maakt deze tweede helft dus juist zo leuk. Alleen ja, iets meer kans. Als we dat dan nog als verlanglijstje in mogen dienen, dan is dat wat we missen. Als deze bal van Baas op Ideo verkeerd is. Of in ieder geval, hij is wel goed bij Ideo, begreep ik niet. Stuit het de bal over de zijlijn heen. En betekent het na 87 minuten voetballen dat het nog steeds 1-1 staat en dat het ingooien is voor Excelsior.
1: Ja, Hambax, verlies van Roaldsooi. Die krijgt de bal dan terug van Zonneveld. De Twin Towers met Sparta. Schot van Roaldsooi in de handen van Gassel. Ja, het leek even een dreigend schot. Het was het eigenlijk helemaal niet zo. Harde schuiver over de grond. Recht op van Gassel af. Twee hele lange spelers, die Roaldsooi en die Zonneveld dus. De Noor zojuist in gewoon ongustig gedaan zegt door Martens in. Die de bal achterloos achteruit kopt naar zijn doelman. Terwijl Nesto Groen gewoon naast hem staat. Nu goed jagend werk van Plug. Groen kan hem opvangen. Kan hij hem dan meegeven aan wie? Nee, hij gaat voorlopig zelf. Dat is niet de goede keuze. Komt dan toch nog een keer Roaldsooi af. Maar dan kan Ideo toch overnemen. De twee invalspartanen. Ideo op de eigen achterlijn als buitenspeler zijnde moet hij gaan uitverdedigen. Kiest dan voor de weg terug naar Bednarek. Ideo vorig jaar verhuurd. Geen versterking gebleken voor Sparta. Maar vorige week toch die assist in de laatste paar minuten tegen FC Utrecht op die goal van Verschuren. En diezelfde Verschuren, die gaat er nu inkomen nog. Ja, vorige week een succes. Dus misschien nog maar een keertje als... dit is meer een botsing dan een overtreding. Maar de actie is daar in het 16 meter gebied van Mito. Die tikt de bal langs de tegenstander en dan komt er een botsing. Ja, en bij iemand van de lengte van Mito wordt al snel het gezicht geraakt. Maar ja, een strafschop kon je het ook weer niet noemen. Aan alle kanten nu gefluit. Excelsior, omdat er nu in hun ogen een wat makkelijke vrije trap wordt gegeven. En bij Sparta hadden ze toch die penalty wel graag willen zien bij Mito als Verschuren in de ploeg gaat komen. Nick Verschuren natuurlijk. We kennen een andere Verschuren als Spartaan. Arno, al een tijdje weg natuurlijk. En ja, ik zei vorige week dat Ideo vanaf deze plek een assist had. Nu schiet de bal hopeloos uit. Gaat Verschuren komen voor Baas. Zal Jong even nummer 6 gaan worden? Denk ik. Die doet alsof hij dat nog niet ziet. Maar dat gaat wel gebeuren. En dan gaat het spel verder met een doeltrap voor Excelsior.
0: Ja, Young op de positie waar hij liever niet loopt. Maar hij moet het toch maar gaan doen. Is haast de devies, alhoewel je nu met een driemans verdediging staat. Eigenlijk een vijfmans verdediging. Het zou natuurlijk ook nog kunnen dat er wordt gezegd, joh, buitenspelers, backs, lekker lopen, lekker lopen, lekker lopen. Ondertussen geen overtreding. De Silva Moreira ligt daar wel op de grond. Krijgt een beuk van die Deo. Maar de scheidsrechter Guzebujuk vindt dit niks. Vindt dit gewoon een stevig duel. Ja, laat dit soort duels ook meteen geregeld maar doorgaan. Alleen dat Silva Moreira is dan ook nog een schoen kwijt. Ja, het wordt een beetje vervelend de laatste paar minuten. Waarschijnlijk ook omdat ze bij Excelsior al een paar keer deze derby in de laatste minuut hebben verloren. Dat ze denken, ja, wij moeten nu even scherp zijn. Dat er een soort van flashback-syndroom opduikt. Ondertussen is het Sparta in balbezit met Martens. Die spelen op Mito. Mito terug naar Martens. Komt alleen niet uit de situatie. En daardoor neemt Excelsior over met Bos. Die draait even om zijn as heen en houdt dan de rust in spelen op Wiedel. Wiedel dan naar Meissen. Dan vooruit gaan kijken. Kijken of er nog een aanval in zit. Of er nog een doelpunt in zit voor de Kralingers. Het is opendraaien met Hartjes. Hartjes vindt hem dan aan de linkerkant bij Bos. Bos weer terug naar Hartjes. Hartjes dan met de voorzet. Die is te scherp. Recht in de handen van Bednarek. En dan is Ideo alvast gaan lopen. Maar gaat Bednarek daar de bal niet krijgen. En dus krijgen we nog twee minuutjes die erbij gaan komen. In deze Rotterdamse derby die voorlopig nog onbeslist is.
1: We zijn op tijd thuis. Twee minuten in een tweede helft. Zien we niet vaak. Overigens zojuist op de Robin van Persie-tribune een mannetje of 20 dat begon te zingen. Alles of niets, olé olé. Ja, dat is eigenlijk een situatie in een bekerwedstrijd of in een kwalificatiewedstrijd waarin er maar één door kan. Maar als het hier 1-1 blijft, ja, is dat gewoon een resultaat en een belangrijk punt. Hoe graag je ook wil winnen. Max gaat toch ook gewoon die 1-1 vasthouden met je hand, Max. Kan nog een voorzet gaan geven. Max is in de corner prijs geven. Ziet er niet al te ledig meer uit. Ja, die praten ook met Kuipers, zitten dan wat meer bovenop. Maar het is vooral Martens Indy die de voorzet wat houterig raakt. Ten koste van een corner. En dan mag die invaller uit Australië met zijn broer op de tribune zich gaan laten zien met een corner. Casey Bos. Met een indraaiende corner. Guzebujuk die de rest van de blessuretijd graag pratend wil doorbrengen. Dan gaat de grensrechter natuurlijk even voor die bal staan. Maar daar komt de corner van Bos richting de tweede paal. Wordt daar gekopt voor de goal. Oh, de goal! Die gaat erin. Het is net zo groen. Die zijn eerste goal maakt voor Excelsior in de allerlaatste minuut. En Excelsior gaat de zege grijpen. Het kan toch nooit eens normaal zijn in deze derby. Excelsior, dat verreweg de mindere ploeg is in de tweede helft, gaat winnen omdat die bal bij de tweede paal nog wordt teruggekopt uit die corner van Bos. En dan is het voor de goal Nesto Groen die hem binnenwerkt. Een orgastische ontlading hier op Kralingen op Woudenstein. Dat de derby gewonnen gaat worden. Slitty, die als wisselspeler helemaal naar de andere kant heeft gerend om het feest te vieren. Nesto Groen, die zijn eerste goal maakt voor Excelsior. Hij heeft zoveel blessureleed gekend. Maar hij wordt matchwinner.
0: Ja, in een wedstrijd die zo vaak door Excelsior in die laatste minuten nog werd weggegeven. Die 4-2 een keer op het kasteel. Bijvoorbeeld die 1-0 van vorig jaar hier. Ja, Guzebujuk bevestigt hem. Het is een doelpunt. We gaan nog wel heel even door. Want die viel precies op het scheidspunt van de eerste en de tweede minuut van de extra tijd. En dus krijgen we nog een minuutje erbij. Nesto Groen met de goal dus. Dat is de beslissing geweest in deze wedstrijd. Excelsior wint de Rotterdamse derby. Excelsior krijgt waar het recht op heeft. Zo simpel is het ook. Het Excelsior was grote delen van deze wedstrijd de betere ploeg. Sparta heeft één helft niet gevoetbald. Eén helft een beetje voetballen. En die ene helft een beetje voetballen, dat is uiteindelijk nu gelukt. Of dat is gelukt, dat leverde een doelpunt op. Maar uiteindelijk, Excelsior wist de rug te rechten. Was gewoon slimmer met de wissels ook. Wist ervoor te zorgen dat Sparta eigenlijk niet meer gevaarlijk kon worden. En dan is het ook mooi dat een jongen als Nesto Groen, die zoveel blessureleed heeft gekend, er als invalspits bij komt. En uiteindelijk de beslissende maakt voor de De Robin van Persie tribune. Supporters uit hun dak. Zij gaan dit feestje nog wel even vieren. En aan de menig Rotterdamse koffiemachine zal het de komende week, de komende weken nog wel even pesterijtjes zijn tussen Excelsior en Sparta supporters. Maar de Sparta supporters de afgelopen jaren aan het lange eind trokken, waren het vandaag die uit Kralingen. Dan zit het er alweer op voor vandaag. Gaan we afscheid van u nemen van deze derby. We zien wel weer wanneer we bij u terug zijn. Dat is namelijk nog niet bekend, maar vast wel weer een keer. Dan zouden wij graag willen zeggen. Bij ieder afscheid

ploegen met elkaar de degens kruisen. AZ speelt voor de vierde keer dit eredivisieseizoen met dezelfde 11 namen. Er is nog nooit iets aan de basisopstelling gewijzigd in de competitie door Leroy Echtold. Dus zien we Smit gewoon weer op 10. Ondanks de wissel die niet helemaal lekker ging omdat hij zijn coach niet aankeek. Meerdink in de punt van de aanval. Terwijl in Sittard tegen Fortuna het toch echt Jis Hornkamp was die met een invalbeurt en twee doelpunten zorgde voor de 3 punten. Bij Go Ahead ook geen wijzigingen, maar dan ten opzichte van het laatst gespeelde duel thuis tegen ADO afgelopen zondag. Het was een duel dat vrij eenvoudig gewonnen werd en waarbij Søren Tengstedt de absolute uitblinker was met een doelpunt en een schitterende assist. Hij kan vandaag de eerste Go Ahead Eagles speler in de geschiedenis worden die in de eredivisie de eerste 4 duels trefzeker is van een nieuwe voetbaljaargang. Alex Bos zwaait de scepter, hanteert de fluit en Edwin van der Graaf kan hem eventueel vanuit Zeist als VAR nog bijstaan. AZ de favoriet, ook als je naar de geschiedenisboeken kijkt. Slechts 2 keer wist Go Ahead Eagles in Alkmaar in de competitie van AZ te winnen op het hoogste niveau. Dat was in 1970 en in 1981. Dat is niet al te veel in 26 ontmoetingen hier in Noord-Holland. Maar de afgelopen 2 seizoenen was het wel telkens een spektakel. Toen was hij, Jozef Oosting, er natuurlijk nog niet bij. Want toen eindigde AZ Go Ahead in 2-2. Aftrap van de Eagles via Tengstedt. Als het aanvalstadion nog wat voller stroomt.

Koopmeiners. Daal. Chavez. Nog een keer Chavez. Maar geen kans voor AZ. Misschien wel vanuit de tweede lijn als er hard wordt geschoten door Kwakman. Maar die bal toch nog wel een ruime meter over. Kreeg een herkansing. Matteo Chavez. Tot twee keer toe geen ploeggenoot bereikt. Daar hielp Lindhorst even een hoofdje mee.

James. Møllesteen. Suray. Geen kans meer voor James om die bal binnen te houden.

daarvoor moet AZ bij de beste 24 ploegen zitten. Maar zit je bij de beste 8, dan sla je natuurlijk die tussenronde nog over. Een mooi Europees seizoen. Natuurlijk Benfica en Juventus als de meest aansprekende tegenstanders. De trip naar Lissabon en de ploeg uit Turijn komt naar Alkmaar.

Lindhorst. Patachi. Kan het zelf op een lopen zetten. Heeft Dijkstra nog wel bij zich. Komt toch een heel eind voorwaarts. Wesley Patachi. Chavez. Dat 1-2'tje te doorzichtig.

lichaamsschijnbeweging van Kwakman. Levert vervolgens de bal af bij Smit. Patachi. En Kwakman. Echte test. Die komt er nog niet voor Heuk. Maar die zit er zo wel aan te komen. Als AZ meteen probeert de druk erop te zetten. Op die defensie van Go Ahead Eagles.

foutje van Guzma met de grote teen nog goed gemaakt. Door de verdediger die tot 2030, medio 2030, verlengde. Dat is goed gedaan door Kwakman. Patachi. Dijkstra er ook bij. De rand van de 16. En daar was natuurlijk ook Smit. Een schot van afstand dat van richting wordt veranderd. Maar Kwakman steekt zijn vinger in de lucht. Het hele vroege doelpunt van AZ met eigenlijk ook de eerste kans die door de ploeg uit Alkmaar wordt gecreëerd. Het is het allereerste Eredivisie doelpunt in het shirt van AZ voor Kwakman. Hij maakte er al een paar in het shirt van Groningen. Bij een van zijn verhuurperiodes. Go Ahead loopt in die openingsminuten te vaak te ver naar achteren. En dan is het vraag om problemen. In dit geval dus vanuit de tweede lijn. Als die bal nog van richting wordt veranderd, is Heuk kansloos. En is Edvardsen tussen aanhalingstekens de boosdoener. Want zo had hij het natuurlijk ook niet gewild. Het doelpunt komt op naam van deze man. Dave Kwakman. Absolute bliksemstart voor Echtelt en Co.

de nummers 1 en 2 van de ranglijst voorafgaand aan deze speelronde. Go Ahead had 1 doelpuntje meer gemaakt. Nu zijn er 2 ploegen met 9 gescoorde doelpunten. In 3 wedstrijden en een beetje.

snel gecombineerd. Zo onder wat druk van Go Ahead uitgevoetbald. Flattakker probeert wel door te jagen. Met Tankstedt. Dan de rust bij Daal. Die ziet de beweging bij Meerdink, maar die bal onzuiver.

Dirksen werd vastgepakt, maar het voordeel is er voor Go Ahead. Tengstedt van de bal gezet. Hulp van Lindhorst. Toch het balbezit voor AZ. Patachi. Kwijtgeraakt aan Edvardsen. Dan is het aan Go Ahead om iets terug te doen. De eerste 10 minuten. Eigenlijk helemaal niet in op de 16 van de Busser geweest.

Kees Smit. Daal. Een aardige actie van Daal. Hij vindt daar Meerdink niet. Edvardsen door het midden. Dat is altijd risicovol. Kortman dacht weer even aan schieten. Maar zag nu echt te veel benen voor zich. Overstapje van Smit. Dat had een heel mooi kaarsje kunnen zijn van Meerdink. Maar hij vindt Smit niet. Smit. Te veel risico genomen door Daal in die sliding. Waarbij hij van achteren zijn tegenstander raakt. Ongezellig leek dat even te worden met Dirksen, maar het valt mee. Vrije trap is terecht voor Go Ahead Eagles. Samsted heeft geen verzorging nodig. Daal wel even een klein woordje. En Bos houdt dat woordje. Nou, dit is wel stevig. Het idee van Smit is goed, maar eigenlijk heb je hier al bijna geen kans meer als je Daal bent om bij die bal te komen. Waarom dan met zoveel risico die sliding nog aangaan achter Samsted? Het blijft de straf met een fluitsignaal, maar niet met meer.

Het Varsi hield even vast. Dus is de vrije trap voor Peer Koopmeiners. Natuurlijk ook zeer geïnteresseerd naar die Europa League loting gekeken heeft. Want hij weet met die loting dat hij in principe, als er niks meer op de transfermarkt gaat gebeuren, gaat aantreden tegen broer Teun. Die nog altijd onder contract staat bij Juventus. Een bijzonder affiche om naar uit te kijken. De precieze volgorde van de wedstrijden wordt later bekendgemaakt. Vandaag of morgen. Makkelijke prooi voor Schouten. Koopmeiners. Smit. Ruimte bij Daal. Maar hij kan het natuurlijk ook gewoon zelf doen. Het been van Dirksen. Chavez, te zacht. En dus kan Dirksen wegschieten. Hij wil zich laten zien, Kees Smit. Het eerste kwartiertje. Het incidentje met de coach uitgepraat. Het niet geven van de hand, het zelfs niet aankijken van de coach. Dat zat echt tot achteraf gezien nog het meeste dwars. Maar hij kent Smit al heel lang. Hij kon het meteen na de wedstrijd ook uitpraten. Smit die, als er niks geks meer gebeurt, tot en met woensdag, de laatste dag van de transfermarkt die open is, dus nog in Alkmaar zal blijven. Dat geldt natuurlijk ook voor Koopmeiners, die zijn contract verlengde. Daal kan hem zelfs nog aannemen, maar niet verlengen tot bij Meerdijk.

Schouten. Smit. Het is buitenspel voor Patachi, maar zeker niet voor Dijkstra. Dus mag dit verder. Kwakman. Chavez.

Lindhorst. Dat begon heel goed met het lef dat je ook nodig hebt als je zo'n duel aangaat. Met die overtuiging gaat Soeray ook door op Goes, maar die voetbalt er met de busser onderuit. Het is wel de brani en het lef dat Go Ahead nodig zal hebben in deze tot nu toe zeer moeilijke wedstrijd voor de Deventeraren. Brani en lef, dat ze ook lieten zien in het tweede gedeelte van de wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. En dus wel in zich hebben. Maar voorlopig heeft AZ de volledige controle.

Anton Meerdink. Een nieuwe aanwinst voor AZ. Overgekomen vanuit Denemarken. Het is ook een Deen, Valdemar Biskov. Een middenvelder. 7 miljoen heeft hij pak een beet gekost. Natuurlijk is er al meer in de buidel getast. Want Stijn Rezink is er uiteraard ook bij. Overgekomen van Groningen, maar nog altijd geblesseerd. Geldt overigens ook voor Denso Casius, maar voor Van Duinen. Zeeman zijn de blessurezorgen verder niet zo heel groot hier in Alkmaar. Dus ook voor coach Echtold niet. En wie weet, in de laatste dagen van de transfermarkt komt er nog wel wat bij. Maar met 0 wijzigingen tot nu toe. In iedere basisopstelling in de Vriendenloterij Eredivisie. Ligt die basiself van Echtold al best wel een beetje in beton gegoten. En zie je dat ook af aan het spel van de Alkmaarders. Samsted. Meulensteen. Vorig seizoen hier 2 maal trefzeker voor Go Ahead. In die 2-2. Tengsted. Van hem verwacht je toch eigenlijk altijd wel wat. Als hij daar aan de bal komt. Edvardsen. Lindhorst. Eigenlijk voor het eerst dat Go Ahead wat langer aan de bal is. Hebben over de weg richting het 16 meter gebied van de Busser.

komt Go Ahead ook in die 16 meter. Samsted.

Dirksen. Geen beste aanname bij Suraima. Krijgt een herkansing. En ziet hier een gaatje. Goed gezien. Lindhorst net niet vrij. Maar Meulensteen wel. En van richting veranderd. Geweldige redding. Maar niet in tweede instantie. Daar heeft Edvardsen zijn goal. Net als vorige week. Het leek met wat fortuin al Meulensteen te worden. Net als vorig seizoen toen hij hier tweemaal scoorde. Maar daar had de ex-keeper van Go Ahead Eagles nog een heel sterk antwoord op. Daarna moest hij echter wel capituleren op de inzet van Victor Edvardsen. Het staat weer gelijk. Suraj krijgt wat tijd. Meer tijd dan je eigenlijk zou vermoeden in die situatie. En dan heeft hij daar een mooi balletje tussendoor in huis op Lindhorst. Schiet Meulensteen. En dan in het opstaan heeft de Busser niet een tweede antwoord op weer een schot. Eerst van Meulensteen dus. Daarna van Edvardsen. En zo, ook al ging deze niet direct, hebben beide doelpunten wat te maken met een van richting veranderd schot. Is de vreugde daar natuurlijk niet minder op. Zo heeft ook Go Ahead met de eerste serieuze knal en poging een doelpunt weten te maken.

Patatje. Smit wat verder naar de rechterkant. Als Patatje zich in de as van het veld meldt. Daal. Chaves, Daal. Dit past allemaal weer. Van richting veranderd. Nu een voorzet, maar geen problemen voor Heuk. Terwijl het in Alkmaar een beetje is gaan regenen. Maar de zon vooral voor Go Ahead na die gelijkmaker weer figuurlijk aan het schijnen is. Dus het wel AZ dat meteen weer probeert het initiatief te pakken. Chaves snoept de bal af bij Tengsted. Strakke paas van Smit, Chaves. Vlatakker. Hoopte daar een bal tegen iemand aan te kunnen wippen, maar had daar niets uit. Tweede tegendoelpunt pas. De andere was in de 4-1 uitzegen bij Utrecht. En Go Ahead, de eerste ploeg in dit seizoen, vriendenloterij, Eredivisie, in de dubbele cijfers. 10e doelpunt.

Daal. 1-2 met Chaves geslaagd. Bijna nog één. Kwakman. Smit van de bal gezet. Geen overtreding. Soeray.

naar het hoofd van Patachi nog even tegen dat van James aan. Het lijkt mee te vallen qua schade. Beide heren snel overeind. En Koppen zit er ook gewoon weer in voor de Indonesische international. Dijkstra knap binnengehouden. Patachi. Meerdink erbij. Smit sluit aan. Ook Daal nog in de buurt. Maar komt hier nog het dichtst bij. Dat was toch eigenlijk de bedoeling niet. Hens van Koopmeiners.

Lindhorst. Tankstedt. Samstedt. Zachte beweging. Maar Vlatakker ging de andere kant op.

Tengstedt. Dacht al aan uithalen, maar toen was de bal ook al lang en breed weg. Via Schouten. En die zal hij ook nog wel even gevoeld hebben. De been van Schouten, maar van een overtreding zeker geen sprake. In wat inmiddels flinke regen is. Go Ahead met Meulensteen. Dat is leuk. Heel leuk. Functioneel ook nog. Daal door de benen bij Ed Vartsen. Geen passend vervolg via Meerdink. Wel een vrije trap voor AZ. En ook mooi het beeld van het balen bij Ed Vartsen. Mag geen goal gescoord hebben, maar dit overkopt je toch niet graag. Zo'n moment dat de bal door je benen wordt gespeeld. Cheap.

Edvardsen boos dat er niet collectief wordt doorgejaagd. Dus vindt hij zijn weg terug weer. Maar er ligt er voorin voor AZ dan wel wat ruimte natuurlijk. Alleen niet zoveel ruimte voor Meerdink om zoveel tijd te nemen in de aanname.

Koopmeiners behaalt het overzicht. Dijkstra met een zee van ruimte voor zich. En al servend over het natte veld komt hij bij de 16. Vindt hij Patacci. Die vindt het bovenbeen van Dirksen.

Patacik. Daal. Kwakman. Probeert het maar weer. Vanuit de tweede lijn is dat succesvol gebleken deze avond. Maar nu is het vooral succesvol voor iemand op de tribune. Als dat overigens wordt goedgekeurd. Want eigenlijk moet je zo'n bal teruggooien naar een van de ballenjongens of meisjes. Maar proberen kan je natuurlijk altijd.

Møllesten. James. Dijkstra daar net op tijd bij. Toch weer wat ruimte. AZ heeft dit soort momenten vaker in de wedstrijd. Dat ze ineens die Zea-ruimte voor zich zien. Maar ook nu niet direct iets meegedaan. In dit geval door Koopmeiners.

0: Stockmann. Daal.
1: Het is toch niet te geloven, de van richting veranderde schoten deze avond in Alkmaar. Ze lijken er allemaal in te vliegen. Deze dan dus voor Daal.

dat begint dan een klein patroontje te worden na 35 minuten voetbal. Wordt er dan niet scherp genoeg verdedigd? Moeten de spelers in de laatste linie er dan niet korter op zitten, is de vraag. Nou, hier laat Tengstedt zich makkelijk wegzetten en staan inderdaad die spelers. Heudensteen, Dirksen, op een meter of meer Daal te dekken. En is het niet gek dat hij, ik denk via Lindhorst uiteindelijk, in het net verdwijnt. En dus kan Daal juichen en leidt AZ met 2-1. Een goal in de Johan Cruijffschaal. Tweetal doelpunten nu in de vriendenloterij Eredivisie. Daal is ook lekker begonnen aan dit nieuwe seizoen. En net op het moment dat Go Ahead, gesterkt door die gelijkmaker, wat meer in de wedstrijd zat, wat meer dat lef en die brani tentoonspreiden, is het AZ dat toeslaat.

James voelde niet dat Patachi nog zo in zijn rug zat. Daal. Daal. Hier zat niemand aan. Dit was een zuiver schot richting verre hoek. Goede redding van Heuk. Naar binnen en schieten. Zo makkelijk kan het soms zijn. Koopmeiners verlengt. Heeft die bal nou nog gevaarlijk hangen? De bicycle kick van Meerdink. Hij heeft ze in dit stadion wel eens zo mooi gemaakt. Nu lukt het even niet. Edvardsen loopt zich wel heel makkelijk vast. Kwakman. En Smit. Instappen van Dirkse, uitstekend gedaan. Dan vastgepakt. Grijpt Koopmeiners wel even naar het gezicht. Is Dirkse meteen schuldbewust, maar geeft hij ook aan de scheidsrechter aan. Dit was zeker niet mijn intentie. Maar hij zal toch ook wel iets gevoeld hebben. Dat leek op het gezicht van de aanvoerder van AZ. Hij leek echt veel pijn te hebben.

Het was natuurlijk wel Koopmeiners die de overtreding maakte. En dan zwaaien er wat armen om elkaar. En in de val, ja, oh, komt inderdaad snoeihard die knie in het gezicht van Koopmeiners. Geen kwade bedoeling, maar een ongeluk. Ook dat kan gebeuren. Als we nog eens kijken naar die schitterende poging. Het is een atleet hoor, die Max Meerdink. Als je ze maakt, dan kan je dat doelpunt niet alleen in Nederland terugkijken. Applaus voor deze man, Jordi Klaasie. Vorige wedstrijd ingevallen, eerste minuten van het seizoen. Terug van zijn blessure. Maar die natuurlijk eind vorig seizoen al terugkeerde van een blessure. Maar hij maakt een goede indruk. Zo gaf echt tot aan. Is op de weg terug. En hopelijk is Koopmeiners dat zo ook. Maar deze harde klap

eigenlijk nog helemaal geen oponthoud gekend in dit duel. Maar het is dan voor het eerst. En het is met een goede reden ook. Hij zal er even vanaf moeten. Er is natuurlijk geen overtreding gemaakt. Er is ook geen geel voor gegeven, logischerwijs. Maar hij is wel verzorgd. Even testen of alles goed werkt. Of het lopen fijn voelt. En dan wil hij meteen terug. En zo werkt het natuurlijk niet. 1 minuut moet hij nu wachten. Dat zijn nu eenmaal de nieuwe regels. Als die minuut voorbij is, dan kan Bos het signaal weer geven. Dat Koopmeiners terug mag komen.

Kramer. Dit is dus wel de minuut voor Go Ahead Eagles, hoe onbedoeld het ook was, om toe te slaan. Omdat hij moet wachten. En alleen van de zijlijn kan coachen. Samsted. En de minuut voorbij. Koopmeiners weer terug. De Busser in balbezit. En daar had Koopmeiners met een loopje in de diepte. Als enige op een bal gerekend. Zijn ploeggenoten niet. Het was een slimme actie van de aanvoerder. Om op die manier terug te keren in het veld. Tankstedt. Laag. En gevaarlijk ook. Maar Dijkstra ruimt op. Daal. Daar is Koopmeiners met een watje in de neus. Maar een watje is hij zeker niet. De knie in zijn gezicht deert hem niet. Een hoekschop voor hem en voor AZ. Als vlak daarvoor juist Go Ahead even de 16 van AZ bezoekt. De eerste helft met niet eens zo superveel grote kansen. Maar wel met al drie doelpunten. En nu de hoekschop van Peer Koopmeiners. Die lijkt te hard, maar komt toch nog op het hoofd van Goes. Maar bijna tegen de achterlijn aan is het een vrijwel onmogelijke opgave daar nog de juiste richting aan te geven.

Dirksen. Dijkstra wint van Soeray. Daal. Pakken draaien met Zapstedt. En dan op snelheid. Daal. Go Ahead, een nieuwkomer. Hij zit ook meteen op de bank. Donderdag pas officieel gemaakt. Tony Jukic. Kroaat van Lokomotiva Zagreb overgekomen. Centrale verdediger. Chavez. Chavez, Kwakman, Smit. Aanname niet geweldig, maar hij probeert zich er doorheen te worstelen. Dan probeert Meerdink ook nog te schieten. 2 minuten extra tijd. Heeft natuurlijk alles te maken met de blessurebehandeling van Koopmeiners.

glijdt zo zijn eigen dugout in. Rosangelo Daal. Dat laatste stukje van het gras schaaft ook nog een beetje, want dat is een strook kunstgras. Maar gelukkig is alles kletsnat. Stopt hij net op tijd.

Kramer. Ed Vartsen. Een doeltrap. Ed Vartsen, de laatste die de bal raakte. Nou, zijn frustratie uit hij op de bal. En dat wordt... ja, natuurlijk door de AZ-fans even opgepakt. Want de relatie tussen AZ-fans en Ed Vartsen en andersom, dat is niet de meest gelukkige. We weten allemaal wat er gebeurde bij het vieren van de bekerwinst. Het doek dat Ed Vartsen bij die huldiging vast had van hond. Het Wouter Goes. Dat zal nooit een heel gelukkig huwelijk worden, Ed Vartsen en fans van AZ. Voorlopig is deze wedstrijd wel leuk om naar te kijken. Ook al wordt er niet eens superveel gecreëerd in grote kansen. Maar de van richting veranderde schoten zorgen er wel voor dat er al 3 doelpunten zijn gemaakt. Kwakman begon ermee, daarna was het Ed Vartsen. En tot slot, 10 minuten voor rust, Daal. Die ervoor zorgen dat AZ leidt bij rust. En als er één ploeg voor moet staan op basis van de kwaliteiten die we zagen in de eerste helft, dan is dat ook wel AZ. Maar er zijn nog 45 minuten te spelen. In een heel nat Alkmaar, waarin heel veel kan gaan gebeuren. Dus graag tot zo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mascot Workwear.
1: En door Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
2: Terwijl seconden verder tikken en seizoenen traag passeren, krijgen jaren geen vat op deze strijd. Gewone namen en gezichten in één tel. Onsterfelijkheid. Op dit veld bevriest de tijd 90 minuten lang heel even voor de eeuwigheid. Zij die keer op keer ten strijde trekken, Ajax en PSV, als nieuw en als voorheen. Vrij van elk verval. Een tijdloos fenomeen.

0: maximale snelheid?
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Let op, Spanish Pit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
4: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
5: Heb je die vlekken gezien?
6: Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
7: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
5: Lekker in. Schoon eruit. Supersnel.
6: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
8: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
6: Vanish Crystal White kan dat.
8: En snel ook.
6: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken. Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
9: Dag, ik ben Hugo.
10: Hoi, ik ben Soef.
11: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
12: Als het om werkkleding gaat, neem ik geen genoegen met minder. Dag of nacht. In alle weersomstandigheden. In elke werksituatie. Getest door professionals. Getest door mij. Mascot Workwear. Tested to work.
11: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u 25.000 euro wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
13: Het is back to school bij Mediamarkt. Koop nu deze Lenovo IdeaPad Slim 3 14-inch laptop voor €569. Mediamarkt.
14: Wie past er op jouw huis als jij op vakantie bent? Met Verisure beveilig je je huis 24/7. Als er een alarm wordt getriggerd, reageren onze professionals binnen seconden. En bij een geverifieerde inbraak lichten we direct de politie in. Kies nu voor Verisure en ontvang de plaatsing van onze videodeurbel gratis. Ga naar verisure.nl.
15: Meer is mogelijk met My Mediamarkt, zoals exclusieve member-evenementen.
16: Oh, wauw. Kijk nou.
17: Ja, prachtig. Dat veld vol mooie bloemen. Het voelt alsof wij weer even zijn.
18: Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. CW. Zo mooi.
19: Heb je over je gezondheid een vraag?
20: Af.
19: Dan horen we hem graag.
20: Als je kriebelhoest hebt, waar moet je dan krabben? Oh, sorry.
19: Rol maar even mee. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: verschillende.
1: Ik moest even kijken of ik aanstond, maar volgens mij wel.
2: Ik hoor je luid en duidelijk. Zeker.
1: Ik had hem
2: heel
1: zelf een
2: luid,
1: beetje. Maar
2: duidelijk.
1: We hadden het over deze topper. Inderdaad, dus AZ en Go Ahead. AZ nog de volle buit tot nu toe. Leidt nu ook. Bram, speelt AZ goed?
3: In de opbouw wel. Het is een paar momenten dat Go Ahead Eagles elke keer druk wil zetten. En daar komen ze voetballen best wel aardig komen ze onderuit. En het is met name Koopmeiners die dan daar een belangrijke rol in speelt. En elke keer ook wel aan speelbaar is. Alleen je mist bij AZ het stukje naar de voorkant toe is het net wat slordiger. Goes is even, hebben we best wel vaak bekritiseerd. Denk de laatste jaar denk ik wel over zijn opbouwende kwaliteit. Zulke balletjes is wel echt. Kan ik echt van genieten hoor. Daar heeft hij echt wel. Een bepaalde rust heeft hij daar wel in gekregen in zijn spel. Dus dat is mooi om te zien. Alleen dan is het net die finishing touch richting die 16. Nou, dit was voor mij de bal van de wedstrijd. Koopmeiners die eigenlijk Dijkstra een beetje dirigeert naar voren toe met zijn rechter. Zo strak, laag. En dan kom je daar in die eindfase. Dijkstra doet dit goed. Uiteindelijk gaat Patatje zak goed uit. Alleen dan dit soort ballen, die moeten over de grond. Dan kan hij met zijn linker aannemen en met zijn linker schieten. Nou komt zo half hoog. Dan is het moeilijker verwerken. En dat kost, dat is het kleine stukje, dat moet ze verbeteren. En dan zijn ze helemaal herenmeester. Maar ik vind ze echt met name in die opbouw achterin. Een paar keer, daar spelen ze heel goed onderuit.
1: En we zagen hem wel even rechterbaan daar. Maar
2: ja, AZ zoekt alles over links eigenlijk. 55% van de aanvallen gaan over links. En rond de 13 over rechts. Dat is dus wel heel duidelijk dat ze die linkerkant vooral willen zoeken. Ja. En behalve dat, Kees, is het de avond van de karambol.
4: Ja, inderdaad, ja. Jij zei het na de eerste al.
2: Hij zit eraan te komen. Ja, dan voel je dat toch.
4: Ja, jij voelt dat, hè. Ja. Jij bent ook een biljartliefhebber.
2: Ja, Dick Jaspers.
4: Precies. Nee, ja, goed, uiteindelijk, je moet af en toe een beetje mazzelen. En Kwakman had hiervoor al twee keer op doel geschoten. In hele korte tijd, zoals je ziet. En nu was het gelijk een derde keer. En dan... dan moet je mazzel hebben dat hij aangeraakt wordt. En anders gaat hij er denk ik niet in. Anders pakt de keeper hem. Alhoewel de keeper hem ook niet heel goed ziet. Maar het was... het waren niet... We hadden gisteren drie schitterende goals. Dit waren niet zulke mooie goals, maar ze tellen.
1: Ja, allemaal niet heel mooi, maar ja, wel belangrijk. Jari de Busser staat natuurlijk vaak wel echt goed te keeper. Die kent Go Ahead goed. En dan denkt hij, nou, die heb ik. Maar dan komt Edward
3: weer. Ja, hij pakt het fantastisch, ja. Ik denk dat Smit hier een soort van bang is dat hij een strafschop weggeeft. Ja, de Busser pakt deze in eerste instantie fantastisch. Echt fantastisch. Ja, dan is in de rebound is Edwards het heel rap bij. Misschien een goed binnen, maar dit was een aardige reflex hoor, van de Busser.
2: Ja, ook aangeraakt dus. Ja, en de 2-1, die wordt ook weer aangeraakt. En Teun die vroeg het zich af in zijn commentaar. Staan ze nou allemaal te ver naar achter? Lopen ze te ver naar achter waardoor dit kan gebeuren?
4: Nou, de twee centrale verdedigers van Go Ahead die blijven heel veel centraal staan. En dat kunnen ze heel goed. Sorry, dat Nauber en Kramer, die deden dat heel vaak. Die bleven heel vaak bij elkaar. En nu met Dirkse ook. Alleen bij Daal, ja, daar moet je hulp geven aan Semstedt. En als dat niet met Tengstedt kan, of met een middenvelder, dus met Lindhorst, dan moet je ook als centrale verdedigers wel eens uitstappen om te helpen, zoals bij deze goal. Dan moet Dirkse gewoon eerder uit om Semstedt te helpen. Kijk, als hij aan de zijkant is, dan kan het dat Daal een actie gaat en een voorzet geeft. En dan wil je als centraal duo vaak wel bij elkaar blijven voor de voorzet om die te verdedigen. Maar zo rondom die 16, als Daal gaat zoeken, ja, dan moet je als centrale wel eens denken, ik laat Kramer, laat ik alleen met Meerdink 1-op-1. En ik ga gewoon helpen om Daal de bal af te pakken. Want Daal is zo verschrikkelijk snel op die eerste 2 meters. Dan is hij zo snel weg. Ja, dat is bijna niet te verdedigen 1-op-1.
3: En... hij moet wel dan wel de binnenkant als Tengstedt. Laat hem dan maar buitenom draaien. Want daar staat hij in. Hij staat wel weer op 1, 2 meter. Dan geef je hem de kans ook om die actie te maken. Nadal. En dan, wat Kees zegt, dan komt hij in zijn kracht. Dat moet je eruit halen. Hij staat op 2 meter. Kom daar kort erbij. Dwing hem naar de buitenkant.
4: Als hij hem al aan zijn voet heeft, Bram, dan is het wel heel lastig om dan nog naar voren te stappen.
3: Ja, maar dat stapje, dan moet hij... druk hem iets meer naar de buitenkant toe. Hij kan hem nu beide kanten kan die op, zeg maar, als Daal zijnde. Als je hem iets meer op zijn rechter vastzet, ja, dan word je sneller gedwongen naar de buitenkant. En dan is Daal niet zo gevaarlijk. En dan, je roept een beetje over jezelf af dat dit een karambol wordt.
2: Als hij tegen je aan wordt geschoten, dan kan je pech hebben. En dan ziet hij er dus.
4: Go Ahead is een beetje afwachtend daarin. Ja. Ze mogen wel een beetje
2: voor de wedstrijd feller
4: in de duels.
2: En je zegt het nu nog een keer. Ze gaan in ieder geval wel ingrijpen bij Go Ahead. Sigurd Darsson, de reservespits, die loopt in ieder geval warm. Hij scoorde alles als invaller natuurlijk. Dat deed hij tegen ADO en tegen Feyenoord. Dus dat zou een goede kunnen zijn voor die tweede helft. Heel graag. Tot zo.

0: Maximale snelheid.
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Let op, Vanish Pit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
4: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
5: Heb je die vlekken gezien?
6: Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
3: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
5: Lekker in. Schoon eruit. Supersnel.
6: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
4: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
6: Vanish Crystal White kan dat.
3: En snel ook.
6: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken. Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
3: Wie past er op jouw huis als jij op vakantie bent? Met Verisure beveilig je je huis 24/7. Als er een alarm wordt getriggerd, reageren onze professionals binnen seconden. En bij een geverifieerde inbraak lichten we direct de politie in. Kies nu voor Verisure en ontvang de plaatsing van onze videodeurbel gratis. Ga naar verisure.nl.
7: Dag, ik ben Hugo.
8: Hoi, ik ben Sof.
9: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
10: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.
9: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u 25.000 euro wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
11: Back to school met Coolblue. De beste laptops voor jou en meer met eerste klas kortingen. Vind jouw klik met onze digitale specialist of toets laptops in onze winkels. Reken maar dat je slaagt. Coolblue. Alles voor een glimlach.
12: Oh, wauw. Kijk nou.
13: Ja, prachtig. Dat veld vol mooie bloemen. Het voelt alsof wij weer even zijn.
14: Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. CW. Zo mooi.
15: Nu bij Coolblue. Korting op deze Lenovo IdeaPad Slim 3-laptop... met Intel Core i5-processor tijdens de Back to School Deals. Bestel hem in de Coolblue-app.
16: Samen met de fans gaat ESPN de top 1000 favoriete voetballers kiezen.
17: Zullen we erin staan?
18: Ja, lijkt me wel.
19: Kiepriet staat in de top 50.
20: Ja, Tommy Eriksen.
21: Ja?
22: De John van Beukering scoort ook heel hoog, denk ik.
23: Van Beukering, ja!
16: Wie haalt de top 100?
24: Bert Klaverboer natuurlijk.
25: Mark Overmars, Arne Slot.
26: Vanaf 2 september gaan we met heel Nederland de 1000 favoriete voetballers uit 70 jaar Vriendenloterij Eredivisie kiezen. Top 1000, de aftrap. Woensdag om 8:30 op ESPN.
27: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden.

0: de tweede helft bij AZ tegen Go Ahead Eagles. En de wedstrijd die we straks gaan bekijken is er eentje in Zwolle. PEC Zwolle tegen NEC. En daar zien we een hoop jongens de bus uitkomen. Ze hebben een lange reis achter de rug natuurlijk. Van uit Boerdeglimt. Oh. Niet vandaag. Ja, jij denkt vandaag. Nee, dat valt wel mee.
1: Kijk, je hebt shirts en je hebt shirts. Dit zijn twee opa's, denk ik. Sommige opa's spelen bingo en doen dutjes. Echte opa's supporten AZ en drinken bier.
0: Zonder bier in hun handen. Ja.
1: Zo is het, Kees.
2: Lekker, man.
3: Het rijmt niet eens. Laat het dan rijmen.
1: Je vindt geen leuk shirt.
0: Ach, die hebben ze gewoon gekregen voor vaderdag of iets van een klein.
1: Vaderdag? Dat is in mei.
2: Ja? En het zijn opa's.
0: Juni.
1: Het zijn opa's.
0: Echt? Ja, dus ze zijn nog niet...
3: Of is moederdag in mei?
0: Absoluut.
3: Ja, kijk, dat weet ik niet.
0: Ja, precies. Dan sta je altijd klaar. Ze gaan het veld er weer opkomen. Ze zijn het veld op. Er is, als het goed is, gewisseld. Maar ja, Teun de Boer die update ons van alles. Veel plezier met de tweede helft.
4: Inderdaad, Aleta in wissel aan de kant van Go Ahead. Daar is spits Flattakker in de kleedkamer achtergebleven. En die andere spits, Sigurd Darsson, is in de ploeg gekomen. De laatste twee wedstrijden dat hij inviel, was hij telkens trefzeker. Dat was Flattakker ook één keer als invaller. Het lijkt wel alsof de basisspits bij Go Ahead nog niet kan scoren. Wat ook opviel in de rust, het vele werk dat werd verricht door Erwin Beltman en zijn team aan het gras. We weten natuurlijk allemaal dat aan het begin van dit seizoen er een schimmel het veld had overgenomen, die nieuwe grasmat. Gelegd door die nieuwe grasmeester. Maar het lijkt toch nog wel steeds een problematisch veld te zijn. Al zijn de temperaturen waarbij die schimmel goed gedijt wel wat gezakt. Het is nog steeds geen biljartlaken. Laten we hopen dat met de regen die ook erbij is gevallen, het veld het goed gaat houden deze tweede helft.

Kees Smit. Goed gekapt. Patachi. Daal. En de omhaal van Meerdink. Ja, hij heeft al de ouderwetse fietskick laten zien. En nu de omhaal erbij. Maar in beide gevallen veer je wel even op. Maar is er voor de fans van AZ geen reden om meer dan dat te doen. En zo'n omhaal. In precies dat doel heeft Meerdink ook al eens gemaakt.

Schmidt. Daal, Chavez in een sprint eroverheen. Trekt wat ruimte voor Rosangelo. Daal van richting veranderd. Nou, dan weten we vaak wat er gebeurt. Dan gaat hij normaal gesproken op doel deze avond. Nu levert het AZ een hoekschop op.

Koopmeiners. Schouten klimt een nieuwe hoekschop. Krijgt hij ook van Alex Bos. Koopmeiners die wat gehavend was in die eerste helft. In botsing komen met de knie van Julius Dirksen. Maar gewoon weer fit genoeg. De hoekschop van hem deze tweede helft. Is een prooi voor Heuk. Uitstekend gedaan. Kruipt daarvoor. En in die kruip door, sluipt door. Vindt hij zijn weg naar de bal. En vindt die bal dan weer zijn weg naar het doel. Heel vroeg in de tweede helft. AZ op 3-1. Een tweetal hoekschoppen. En hij zei, voordat we het veld op gingen, tegen een aantal van zijn spelers in de spelerstunnel: nou, kom op. Scherp beginnen. En zo geschieden. Hij komt gewoon voor Dirksen. Daal in de combinatie met Chaves. Hij de assist. En Schouten zijn allereerste AZ-doelpunt.

alle goede bedoelingen ten spijt. Het brengen van een andere spits, maar het is AZ. Dat net als in de eerste helft scherper begint.

scoren voor AZ. Verhuurperiode, Excelsior heeft hem goed gedaan en hij is gewoon onbetwist een van de twee keuzes centraal achterin. En nu natuurlijk na die tweetal hoekschoppen stond hij daar vooraan nog. Om zijn eerste doelpunt te claimen. Net als Kwakman dat eerder al deed vanavond. Daardoor de marge nu natuurlijk ook zeer prettig voor AZ.

Opening van Goes. Op het hoofd van Meerdink. Dat is ook goed gedaan door Schouten, maar dan verdedigend gezien. Meegeven aan Chaves. Daal. Daal! Daar nog de vingertoppen van Heuk nodig om een doelpunt te voorkomen. Het ziet er zo makkelijk bij hem uit. Rosangelo Daal naar binnen en schieten. Dat gaat ook zo snel. Maar net niet snel genoeg om Heuk te verschalken. Die heeft daar echt een passend antwoord op. Hij zag hem er al in vliegen. Daal. We zoeken naar zijn rechter. Voor een goede voorzet in dit geval. Tengstedt levert zomaar in. In de paniek waar dat eigenlijk nog niet hoefde.

Meulensteen. Dirkse, dat mag hem daar niet overkomen. Hij herstelt. Twee momentjes van Dirksen, deze tweede helft. Die Oosting is zo goed zullen bevallen. Met Tino Jukic nu op de bank. Als mogelijke vervanger en debutant. Ook een centrale verdediger. Misschien ook een moment om hem te gaan brengen in deze wedstrijd. Om hem alvast in actie te kunnen zien. Maar ja, na één training. In hoeverre weet Jukic al wat Oosting wil. Behalve opschakelen. Die sleutelhanger die zal Jukic al wel ontvangen hebben. Die aan de hele selectie is uitgedeeld met dat prachtige statement erop uit de motorsport. Het thema van dit seizoen bij Go Ahead, opschakelen.

Patachi. Dijkstra met een sprint. Patachi. De voorzet. Hard gekopt. Heel moeilijk hoor voor Meerdink dit. Als die bal zo snoeihard op je afkomt, doet het ook gewoon pijn om te koppen waarschijnlijk. En krijgt hem niet tussen de palen. De kans op 4-1 voor Max Meerdink. Is in de beweging voorwaarts en voelt dan aan. Die bal komt net iets achter me. Ik moet met mijn hoofd nog die beweging maken. Ja, zie dan nog maar de richting te geven die nodig is. Hensbal van Edvardsen die aangeeft ja, maar mijn arm is langs het lichaam. Dat is in aanvallend opzicht natuurlijk geen criterium.

Schmidt, Matachi. Daal. Weer naar binnen. Een keer buitenom.

Suray. Patachi. Het goede voorwerk van Elijah Dijkstra. Die ook de ingooi zo gaat nemen, maar niet. Voordat er gewisseld gaat worden. Bij Go Ahead een tweetal wissels met Samsted en Edvardsen die eruit gaan. En Eus Weijers die zijn eerste minuten van het seizoen maakt. Als rechtsback Margaret met zijn derde invalbeurt. En natuurlijk is het een fluitconcert en het zwaaiconcert voor Edvardsen. Die in dit geval daar geen reactie opgeeft. Dat is misschien maar verstandig ook. Waar hij dat in de eerste helft wel deed. Waardoor hij dit ook een beetje aanwakkerde.

Sigurdarsson.

James. Ingelegd door Patachi. Veel gaat over links. Meer dan de helft van de aanvallen van AZ. Het gaat dan dus via Rosangelo Daal. Goed voor de 2-1 in deze wedstrijd. Goed voor een zeer sterke opening van het seizoen. Maar ja, wie bij AZ niet? Stevenen met nog een half uur te gaan af op de perfecte score uit 4 wedstrijden. Dat lukte Alkmaar Zaanstreek 3 keer eerder in de Eredivisie. De vorige eeuw 1 keer. En in 2005 en in 2023. Dus het is zeker niet heel gewoon als het zou gebeuren. Een rondje tussen Oosting en Patachi. Dat Go Ahead toch echt die inworp moest krijgen.

je zou het ook kunnen zien als een moment om even hoogdruk te zetten bij de inworp. Terwijl Klaasie en Stenks worden bijgepraat als zij zo gaan invallen aan AZ-zijde.

Meerdink. Smit. Dan liet Heuk zich even verrassen, want die stapte uit om een voorzet eruit te halen. Het was ook wel een voorzet waarschijnlijk van Smit. Maar hij kwam op de rechterarm van de keeper en niet op daar waar hij het gerekend had. Links. Maar hij kan nog wel naast zijn goal tikken. Als hij even op het verkeerde been is gezet door Smit. Koopmijners. Daar alle ruimte voor Smit. Legt hem niet lekker klaar. Nam hem ook niet perfect aan. Maar het is wel een variant waar Go Ahead even geen rekening mee had gehouden. We zien de ruimte die Smit daar genoot. De dubbele wissel die zich al aandiende. Kwakman opende de score. Wordt er vanaf gehaald door Echtold. Net als Wesley Patachi, Jordi Klaasie en Kelvin Stenks kunnen direct de posities van die twee vervangen.

Stengs. 3 tegen 3, 4 tegen 4. AZ zal dit rustig op gaan bouwen. En met Chaves afronden, maar de redding is goed van Heuk. In de tweede helft lukt het Go Ahead niet om die fase te vinden die er wel kwam in de eerste helft. Maar een fase die toen vooral ontstond door het doelpunt van Edvardsen. AZ is vanavond de bovenliggende partij. Heeft dat in de score al weten uit te drukken. En vindt en krijgt ook geregeld de ruimte om de score verder uit te breiden. Foutje van Dijkstra. Goes, Stengs, kan Dijkstra die fout heel snel laten vergeten. Het is alleen Stengs die de bal weer inlevert.

Møllesteen. James. Denkstedt. Koopmeiners. Voet ertussen.

De Busser, rustige avond toch voor hem. Wel één doelpunt tegen van een van zijn oud-ploeggenoten. Excuses nu voor een matige paas op Dijkstra.

Dink, Stenks, ze willen hem allemaal wel hebben. Ook Smit biedt zich aan, maar Daal doet het zelf. En als hij aflegt is er eigenlijk geen ruimte meer voor. Chaves dan nog zo! Mateo Chaves! Ze gaan er zelfs van op hun snuit bij de dugout van AZ. Zo lekker is de goal. Gaf al een paar assists. Het Eredivisie seizoen dat nog maar zo kort is. Daal met nog maar eens een mooie actie. Uitverdedigen, niet geweldig. Kramer geeft hem af. En dan wordt hij niet goed opgepakt door Margaret. En pakt Chaves hem wel goed op. Zo namelijk. Boom! Heerlijk ook dat hij de onderkant van de lat nog even kust. Dat maakt een doelpunt. Een schot dat zo hard wordt geschoten. Nog lekkerder. Ja, pas op. Jullie zijn geen profvoetballers meer. Dat liep allemaal goed af. En het schot van Chaves voor AZ dus ook. 4-1. Dat zijn klinkende cijfers tegen de nummer 2. Geweldig gedaan door Stenks. En ook het paasje van Smit mag er zijn. Nu de afronding nog. Het publiek is aan het genieten. Een neutrale toeschouwer zal dat ook hebben. AZ het hele seizoen al. Echt leuk om naar te kijken. Goed aan het voetballen. Vanavond weer als Baten is ingevallen voor Tengstedt. Schop aan de andere zijde voor AZ. Dat ook nog steeds wel honger lijkt te hebben met nog 20 minuten op de klok. Stenks neemt deze voor zijn rekening. Geen beste corner van Kelvin Stenks. Baten. Wil die strijd wel aan met Daal, maar andersom was dat net zo goed zo.

Go Ahead blijft toch best wel wat ruimtes weggeven. Nu is het Dirkse die zijn sprong goed timed. Anders was Meerdink er van tussen geweest. In alle cijfers deze wedstrijd het verschil duidelijk. Ergens moet Go Ahead proberen om in de slotfase de weg terug te vinden. Goes vond dit geen overtreding. Alex Bos duidelijk wel. De vrije trap voor Baten. De start dit seizoen geweldig. Met een punt in de Kuip en twee overwinningen op de nog zoekende promovendussen. Willem II en ADO in eigen huis. En vandaag een treffen met voorlopig het beste team in de Vriendenloterij Eredivisie. Baten. Mooi is het niet, maar effectief had het wel kunnen zijn. Sigurdarsson. Lindhorst. Meudensteen achterwaarts verlengen. De hoop daar Baten nog te vinden.

Stengs met de overtreding. Mag niet snel worden genomen. Eerst even kijken of Kramer daar nog verzorging nodig heeft. Maar aanvoerder Taaien staat snel weer op. Bovenop de voet bij Kramer. Geel krijgt Stengs hier niet voor.

James. Smit gaat liggen. Grijpt naar het hoofd waar James ook even lag, maar snel weer overeind komt. Dat geldt voor Smit toch een stuk minder. Ja, komt daar in botsing met Margaret, zo lijkt. Die schouder kan ook even hard zijn, maar het is toch echt Koopmeiners die de hardste klap gehad heeft. Het zijn gelukkig in deze sportieve wedstrijd verder onbedoelde klappen. De bal wordt door Baten sportief teruggegeven. De busser. Smit, net op tijd nog Dirksen, namens Go Ahead. Baten, daar ligt inderdaad de ruimte. Net iets te laat gezien, maar het had nog wel gekund daarna. Sigurdarsson stond aardig vrij. En van liggen wordt het nu zitten. Bij Kees Smit. Verzorging vraagt hij niet, maar het zou logisch zijn als hij een van de twee spelers is die eraf wordt gehaald. Zodat AZ verder niet de situatie krijgt om met een man minder te spelen. Maar de wissels zijn er nog niet helemaal klaar voor. Maikouma en Oefkir. Dus probeert Smit nog even door te gaan.

Klein zetje van Baten. Mag geen naam hebben. Geen vrije trap voor Goes. Baten. Soerai. Voordeel gegeven door Bos. Want hier kan Sigurdarsson koppen. En dat deed hij vorige week in eigen huis. In de blessuretijd beter. Toen treft zeker tegen ADO. Met het hoofd. En dan de wissel. Smit, is het zijn hoofd of heeft hij toch nog iets anders? Hij leek ook nog even naar zijn lies te grijpen. Het is in ieder geval einde wedstrijd voor hem. Ja, en dan kun je zeggen, het zou zijn laatste wedstrijd kunnen zijn in het shirt van AZ. Als hij voor woensdag nog verkast. Maar eigenlijk verwacht niemand dat meer. Oefkier zijn vervanger. En Mike Kuma komt er ook in voor Elijah Dijkstra.

Sievertsen is de laatste troef van Oosting. De vijfde wissel bij Go Ahead. Hij vervangt Dean James. Eerste wapenfeit van Maikouma. De te harde paas in de diepte. Fijn om Maikouma weer op het voetbalveld te zien. Vorig seizoen door blessures. Maar 7 duels in de Eredivisie. En nu dus ook weer minuten in het nieuwe seizoen. Bater, sterk. En ook vastgepakt. Dus de vrije trap voor hem valt op zich prima in. Thibaut Baat, het is alleen jammer voor hem dat de stand niet echt meer de gelegenheid geeft om je stempel te kunnen drukken. Daarvoor heeft Go Ahead eerst een tweetal doelpunten nodig. Een ingooi. Oefkier. Dit lukt niet voor Baten. Ja, omdat hij zo mooi was. En omdat hij in slow motion wat beter te volgen is. Wat neemt u van mij aan? Dit is ook puik camerawerk om zo'n bal te kunnen volgen op volle snelheid. Heerlijke goal van Chaves. Een hoogstandje van Heuk. Je verwacht het daar niet, maar als het zo uitwerkt. En ook niet dat het heel erg nodig was. Zeker niet met deze stand. Maar hij wipt hem zelf een beetje onhandig op. Dus is dit de beste oplossing.

opvallend langs de zijlijn. Is dat Meester Wit zich klaarmaakt voor een invalbeurt. Dat is dan de vijfde wissel van Echtold. En waarom is dat opvallend? Nou, omdat Hoornkamp dan bijvoorbeeld niet aan spelen gaat toekomen. Die was toch de man van de twee goals. Vorige week in Sittard. En Meester Wit. Die zou wel eens willen vertrekken uit Alkmaar. Tot die tijd is hij niet de eerste keus. Dat moet hij dan weer afdwingen als hij zou blijven. Maar minuten krijgt hij straks dus wel. Groes kan opgelucht ademhalen. Dat deze bal in de handen van zijn doelman, Jari de Busser, belandt. Dat is niet goed gedaan door Goes. Tweede fout in een paar tellen van de verdediger. Nu een hoekschop weggegeven. Niet meer te redden door de Busser. Souray. Koopmeiners verlengt. Dus een nieuwe hoekschop voor Go Ahead. Een paar keer van wat gewisseld. Dat bloeden wil niet stoppen. Maar hij heeft ermee kunnen doorvoetballen, de aanvoerder. Sigurdarsson maakt de bovenkant van de lat. Helemaal vrij om te kunnen koppen, maar knikt hem niet genoeg naar beneden. Dat zag Meerdink al heel snel aankomen. Om de stand wat draaglijker te maken. Maar dat lukt dus voorlopig nog niet voor Go Ahead Eagles. De man van de 4-1, Chavez, de mooiste van deze avond. Die wordt vervangen door de Wit. En is dit dan een afscheidscadeautje of is het een teken dat de Wit in Alkmaar gaat blijven? Bereikt. Geen overtreding op Meerdink. Bal gespeeld volgens Bos. Souray heeft Sigurdarsson bij zich, maar nog dichter bij hem staat Koopmeiners. Loopactie van Oefkier en die duikt erop in de rug van Baten. Baten probeert te herstellen en is daar op tijd bij. Verdediger Thibaut Baten. Een hoekschop heeft hij wel weggegeven. Maar dat voelt voor Oefkier niet als een overwinning. Dat er een hoekschop genomen mag gaan worden door AZ. Die had andere snode plannen. Lindhorst. Stenks. Right.

Stengs ziet de loopactie bij Oefkir. Die is bedrijvig. Dan wordt hij goed geschoten. Nou, eerlijk gezegd, het is Daal trouwens die dat doet. En het geweldig doet. Wat een doelpunt. Een typisch Daal doelpunt. Zijn tweede. AZ's vijfde. En wat een heerlijk paasje ook van Stengs. Zo wordt het een afstraffing voor Go Ahead. 5-1. Hij heeft deze avond al vaker laten zien uit welk hout hij is gesneden. Rosangelo Daal. Hier de loopactie gestart. Op het juiste moment gegeven met de juiste snelheid door Stengs. En dan doet Daal, waar hij zo goed in is, even naar binnen. Een kleine beweging om zo met zijn favoriete rechter te kunnen vegen. En in dit geval veegt hij hem zo de bovenhoek in. Perfect. Nee, kan echt niet beter. Zijn netje erbij. En of het nou een 1-0 is of een 5-1, voor Echtold maakt het allemaal niks uit. Mijlpalen worden bereikt door Daal, die voor het eerst dus twee keer scoort in één eredivisieduel. Zijn derde van dit seizoen in de competitie.

Sivertsen. Glijpoging van Sigurdarsson. Klim voor Hens. Het is aan de hand, dus wordt het doorgespeeld. Starring. Schot van afstand van Derksen. Waar een hoekschop uitrolt voor Go Ahead. De Bussers stond nog op te letten. Een aantal bij AZ waren nog iets te veel aan het nadenken over of het nou een hensbal was of niet. Ja, als er niet gefloten wordt, mag Derksen natuurlijk doen wat hij wil. Wel even vragen. Koopmijners in de richting van de verdediger. Was het hens of niet? Ongeslagen status voor Go Ahead komt ten einde in de vierde speelronde. Als ze hier hadden gewonnen, want daar is het eigenlijk nooit dichtbij in de buurt geweest. Hadden ze een clubrecord kunnen vestigen met 10 punten uit 4. Zover komt het niet. Het is zeker in de tweede helft eigenlijk alleen maar tegenhouden geweest. Daal verkozen hier in het stadion tot man van de wedstrijd.

laatste officiële minuut loopt. Er komen slechts 2 minuutjes bij. Vijf-1 voor AZ en dat zonder een doelpunt van spits Meerdink. Daar zal de nummer 9 dan nog flink van balen ook. Mocht het hierbij blijven. Balverlies via Margaret. Zou het nog een keer naar voren kunnen. Daal

vanaf Swire. Maar geloven ze erbij, Go Ahead natuurlijk al lang niet meer. Een hele andere wissel dan vorige week. Toen had hij er echt de P in. Nu met een fijne stand. Met wat leek op een hele lichte blessure. Naar de kant gehaald met een glimlach. Als de ingooi door Bos wordt overgedragen aan Go Ahead. Dat het allemaal iets te lang duurde. Dus nog één kans voor de Eagles. Lindhorst. Maten. En ook nog een hoekschop voor de bezoekers.

0: Sivertsen met het slotakkoord. Ja, nee! De binnenkant van de paal en dan toch nog via nog een keer de binnenkant van de paal. En keeper De Busser, het doelpunt voor Soeray. Een doekje voor het bloeden. Dat is het, niet meer en niet minder voor Go Ahead Eagles. Maar je ziet het aan De Busser en aan de verdedigers. Schouten slaat op het gras uit frustratie. Dit vinden ze niet leuk, dat deze nog geïncasseerd wordt. Geen sprake van buitenspel, dat wordt opgegeven door Mike Kuma. En dan in de pinbalmachine, paal, paal, keeper. En een oplettende Matisse Soeray. En dus 5-2. De goal wordt nog even gecheckt, dat is gebeurd. En dan gaan de handen geschud worden. Het zit erop in Alkmaar. Een doelpuntenfestijn, 7 stuks. 5 voor AZ, 2 voor Go Ahead. Rosangelo Daal. De 5-1 was schitterend. Maar die van Chavez, de 4-1, mocht er ook zijn. In de eerste helft waren het vooral de ballen die van richting werden veranderd. Die zorgde voor het verschil, maar het verschil in score is ook het verschil in kwaliteit vanavond. AZ een maat te groot voor Go Ahead. En dus blijft de ploeg uit Alkmaar foutloos. En doet het dat voor de 4e keer in de clubgeschiedenis. De eerste 4 wedstrijden van het nieuwe seizoen winnen. De 4e koploper in de Vriendenloterij Eredivisie die ongeslagen staat is na 2 overwinningen en een gelijkspel is Go Ahead na vanavond kwijt.
1: Meer uit je radio. Meer uit je radio. Meer. Goede Zone FM.

tonight. Let's go, loco.

0: Schreuder, hoe hij zijn team weer over het eind heeft geholpen. Maar een tikkie zou het wel geweest zijn natuurlijk afgelopen dinsdag. Al denk ik wel dat NEC er wat sneller overheen was dan Celtic bijvoorbeeld. Als we kijken naar Champions League kwalificatie. Maar goed, een ander verhaal. Laten we even kijken naar de opstellingen van PEC en van NEC. Nou, laten we nog één keertje dan zeggen helemaal de namen. De Prins Hendrik en de Desperate Nimmer combinatie tegen de Nijmegen Eendag combinatie. Hebben we toch één keer genoemd, Erwin, vanavond.
1: Nou, dat doe je mooi.
0: Ja, de opstelling van PEC, de mannen van Henry van der Vecht. Een hele goede coach is dat een beetje onderbelicht in Nederland. Maar best wel een vak van, hoor. En 11 namen bij zijn team zijn Jasper Schendelaar op goal. Oliver Aartsen vanaf rechtsachter. Cheryl Floranus terug na een schorsing van 2 wedstrijden. Een oliedomme rode kaart tegen Ajax. Echt een waanzinnig belachelijke rotschop die hij gaf ongeveer bij de linker cornervlag. Simon Graves en Nick Viergever centraal achterin. Daarvoor staan Tobias Sommer en Ryan Thomas. En Ryan Thomas, dat is de captain Nieuw-Zeelander. Ook nog ook bij PSV gespeeld. Thijs Oosing staat daar vlak voor. En 3 aanvallers met Koen Costons. Dat is de doelpuntenmaker bij PEC Zwolle. In één keer het licht gezien vorig jaar. Dat had een topseizoen. Maar hij is redelijk doorgegaan met doelpuntenmaker. Elias Seurensen en Dylan Mbayo. Dat is het hele elftal van PEC Zwolle. Dat het gaat opnemen tegen NEC. Ja, misschien toch een wat verrassing in de opstelling, Erwin, vanavond.
1: Ja, zeker, want Bram Nuitink die staat in de basis. Pereira dan ten opzichte van afgelopen week op de bank. Storm en Volviel zijn de andere verdedigers. Neasmic is helemaal in Nijmegen achtergebleven. Montero is zijn vervanger naast Lebreton. Tahawi die een basisplaats heeft, net als Sherry Tadic, Bischoff en Brian Linsen. En dat is ten opzichte van afgelopen week natuurlijk ook een verandering. Dat Tahawi speelt. En waar veel mensen Kai Sierhuis hadden verwacht aan de aftrap. Hij zit ook op de bank. Verder op de bank Polster. Die een uitstekende indruk maakte wat mij betreft afgelopen week in Noorwegen. Voetballend niet altijd even handig.
0: Met handen.
1: Maar met handen en in ieder geval goed. Entius is de andere reservedoelman. Emre Moor, Hansen, Willemsson, Kai Sierhuis. Dus Vito van Kooi, Kevin Kers, Kabar en Bras zijn de rest van de bankzitters. Net als Per Schuurs. Want hij, en daar kunnen we best even bij stilstaan. Hij maakt na 3 jaar afwezigheid in het betaalde voetbal zijn rentree in een wedstrijdselectie.
0: Ja, of hij minuten gaat maken, dat durf ik nog een klein beetje te betwijfelen. Maar ik kan me toch heel erg indenken dat Per Schuurs hier al ontzettend blij mee is. Zeg maar. Dat je gewoon een voetbalkleren aan hebt en je kiksen in een kleedkamer zit. Zeg maar. Ik kan me heel erg indenken dat je dat ook wel gemist hebt. Laten we even 1 reservespeler bij PEC Zwolle er dan nog even uit halen. Als we bijna gaan beginnen, Joey Coy trouwens, de scheidsrechter van vanavond. Dan zien wij Ibrahim Sissoko op de bank zitten bij PEC Zwolle. Oud NEC natuurlijk. Ja, linksbuiten met heel veel bravoure naar Frankrijk vertrokken. Niet helemaal waargemaakt. Hij begon nog wel in de basis tegen Ajax. Maar die basisplek is hier inmiddels kwijtgegaan. Maar die verwacht ik nog wel dat hij minuten gaat maken vanavond tegen NEC. Als Charon Cherry degene is die de bal aan het rollen heeft gebracht. En de eerste lange bal is van Gonzalo Kretters op zoek naar Dusan Tadic.
1: Tadic gaat het kopduel niet aan. De bal wordt opgevangen door Storm. Matige aanname, maar Montero pikt op. Krijgt meteen een speler van Zwolle in zijn nek. Waardoor PEC Zwolle eruit kan komen. Moet Nuitink dit oplossen. Dat doet hij maar matig. En dan blijft de vlag ook nog naar beneden. En kan Zwolle eruit. Uiteindelijk dichtgelopen mede dankzij Noé Lebreton. En via Storm de bal terug naar Kretas.
0: Ja, Kretas opgejaagd. Hij mag natuurlijk vanavond wel spelen. Ondanks zijn rode kaart. Afgelopen dinsdag. Die geldt natuurlijk alleen in Europa. Daar zal hij de eerste wedstrijd van de Europa League moeten missen. Ja, dan moeten we nog even afwachten. Vandaag of morgen gaan we zien dus welk duel Gonzalo Kretas helaas voor hem aan zich voorbij moet laten gaan. Weer balbezit voor hem. Lange bal over rechts is niet goed. Wordt opgevangen op het middenveld door Sommer. En aan de buitenkant meegeven door Seurensen. Seurensen heeft Storm in de rug. Dat is een vrij Deens onderrondje. En deze lange bal is ook niet op maat. Daar zit Nuitink tussen. Bereikt geen ploeggenoot. En NEC moet heel even in de achteruit. Als PEC Zwolle achterin kan rondspelen met Viergever. En de bal verder naar achteren. Dat is goal nu.
1: Ja, Seurensen, een van de nieuwe spelers. Aanvaller overgekomen van Valerenga. Net als Tobias Sommer. Die kwam van Sunder Jitske. En dan ben je blij dat je van de Eus en Is naar Beurden en Boerden af bent. Dan krijg je er hier nog een paar op een late zaterdagavond in Zwolle. Nick Viergever, die is wat makkelijker uit te spreken, is de andere aanwinst. Vandaag in de basis, centraal in de verdediging. Terwijl Kretas even vaart moet maken. En dat doet hij, want hij speelt de bal naar de rechterkant voor NEC. Moet Storm daar wegwerken, doet hij goed. Want Sherry pikt op. Sherry richting 16 meter gebied van Pek Zwolle. Bal breed, Dusan Tadic kan gaan schieten van 16 meter. Ja, dan probeert hij uiteindelijk de linkerkant te zoeken naar Bischoff. Er was een misverstandje in de NEC-aanval. Had Tadic wat mij betreft ook wel uit kunnen halen. Maar dat is een gegeven waar we het vaker over gehad hebben. En dan zegt Dick Schreuder nee, want er staat er altijd wel iemand beter voor.
0: Ja, en wie durft er tegen Dick Schreuder te gaan? Over het algemeen. De doeltrap is dus voor Pek Zwolle, Schendelaar en Viergever met z'n tweeën. De lange bal van Nick Viergever moet voor Nuitink zijn. Is voor Nuitink. Bereikt hij ook een ploeggenoot? Laat... Rie komt bij de bal en die gaat liggen. En ik heb de penalty, denk ik. Ja.
1: Ja,
0: heel slim gedaan door Brian Linssen. Die liet de bal aan zich voorbij gaan. Dan komt die bal voor de voeten van Sherry. En die is net iets eerder bij de bal dan doelman Schendelaar. En Schendelaar glijdt op het natte glas. Want het regent hier in Zwolle. Ja, dan glijdt hij en dan neemt hij een speler mee. De speler was Tjeron Sherry. En zo hebben we 2 minuten en 40 seconden gespeeld. En staat er voorlopig een penalty op de borden. VAR gaat het natuurlijk even controleren. Ik denk ook dat het belangrijkste wel zal zijn of Brian Linssen geen buitenspel stond. Nou, bij die diepe bal.
1: En rood of niet, hè?
0: Ja, dan is het meestal geel. Nee, voor de keeper is het geel. Het ging ook wel naar de bal toe. Hoor. Ik zou rood wel heel erg zwaar vinden. Ik vind niet dat hij... Dat hij echt geen aanstaande intentie had om de bal te spelen. Dat vond ik niet. En ik vond ook geen overtreding die normaal rood zou zijn. Geel nog niet gegeven door Joey Coy. Wacht even tot de bevestiging komt dat het inderdaad een penalty is. Ik denk dat hij daarna nog de gele kaart gaat trekken voor doelman Jasper Schendelaar.
1: Hij kon het ook moeilijk zien, want hij zat in het verlengde van ons.
0: Ja.
1: Coy.
0: En, maar goed, de VAR is aan het checken. En de VAR-check die is... Nou, we gaan even kijken. Joey Coy loopt naar de stip volgens mij. En ik denk dat het doelpunt, dat de penalty blijft staan. En dan zou ik toch verwachten dat er ook een gele kaart gaat naar de doelman. Nou, die komt er niet. Hoeft mij ook niet hoor. Ik zit niet op gele kaarten te wachten voor spelers. Oh, er komt de doelman er volgens mij zonder gele kaart vanaf. En mag Tjeron Sherry namens NEC de ploeg op voorsprong brengen.
1: Tjeron Sherry, die vorig seizoen 2 keer miste. 1 keer in de Galgenwaard bij Utrecht en 1 keer thuis tegen PSV.
0: Ik ben er lekker positief ingesteld, Erwin.
1: Heeft nu de bal gepakt. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Sherry, die nu naast de bal staat. Terwijl Schendelaar al op de lijn staat. Joey Coy dirigeert iedereen buiten de 16 meter. Vorig jaar maakte hij er eentje zonder aanloop. Tjeron Sherry, nu gaat hij wel een aanloop nemen van een metertje of 4. Meer is het niet. Schendelaar op de lijn. En daar de aanloop van Sherry. En een prima doelpunt zeg van Tjeron Sherry. Schiet hem heerlijk in de zijnet. Diagonaal links van Schendelaar. Volkomen kansloos. NEC al na amper 5 minuten op voorsprong.
0: Ja, dus zo zie je toch dat de NEC begint te leren de afgelopen weken. Was ze matig begonnen na een Europese topwedstrijd thuis tegen Telstar. Kwam wat moeizaam op gang tegen Willem II 2 weken geleden. Maar eigenlijk nooit echt in de problemen. Ik heb toch wel het idee dat de NEC vandaag wel heeft gezegd... jongens, zullen we dat niet laten doen? Gewoon scherp vanaf het begin. En de wedstrijd misschien wat sneller een beetje gaan forceren. En naar onze kanten toetrekken. Kunnen na misschien nog wel wat gas teruggeven. In ieder geval een lekkere opening voor Dick Schreuder en zijn mannen. Als we moeten nu wel verdedigd worden, dat doet Storm een beetje onhandig. En dan neemt Kretas deze bal in de handen. Dat was zeker geen bewuste terugspelbal van Tobias Storm. Gaat deze bal blind naar voren. Bleek me wat een rare keus van Kretas om daar zoveel risico te nemen in de voortzetting. Maar goed, NEC kan uiteindelijk overnemen. Mooi balletje van Sherry gaat richting Bischoff. Die komt niet in balbezit. Wordt verdedigd onder andere door Oliver Aerts. En dan kan Peck heel even uit de problemen. Maar NEC pakt wel weer balbezit, niet via Kretas.
1: Teruggespeeld door Noël Le Breton. Ja, het scheelt ook al trouwens dat je Nuitink hebt achterin, centraal, als slot op de deur. Terwijl Kretas de lange bal geeft van achteruit richting Bischoff. Lijkt een overtreding te maken, wordt niet gefloten. Gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Ja, als je de bank er ook eens bij pakt en dan is bijvoorbeeld Kaplan er nog niet eens bij. Sandler is er niet bij. Uwaiza is er niet bij. En wat je dan allemaal hebt met Schuurs, met Sierhuis. Gewoon een geweldige selectie wat NEC heeft. Zeker met de defensieve versterkingen. Dat Kaplan bijna weer terugkomt. Schuurs die nu bij de selectie zit. En uiteraard de huurlingen Kabar en Gabriel Bras. NEC dus op een vroege 0-1 voorsprong. Benut de penalty door Sherry. Nu het balbezit bij Schendelaar.
0: Ja, En over de selectie gesproken, ja, de komende, wat hebben we nog, 4 dagen, ietsje minder nog, voordat de transfer dicht gaat. En ja, als we de verhalen mogen geloven, dan gaat er echt nog wel wat gebeuren in de selectie van NEC. Ik denk nog wel dat de jongens die op de bank zitten, zoals Aouyan die nu naar Japan gaat, ik denk dat we daar nog wel 1 of 2 meer van gaan zien. Wijsa lijkt wel weg te gaan, waarschijnlijk naar PSV. Tenzij daar nog veranderingen in komt. Dus er zal nog genoeg gebeuren rondom de Goffert de komende dagen. En dan is het des te belangrijker voor NEC dat je zo'n zaterdagavondwedstrijd goed doorkomt. En nu even opletten. De Von Viel gaat liggen. Dan kan een Bayo er vandoor en die schiet tegen Nuitink aan. Oeh, dat was heel gevaarlijk. De schot van de Belgische rechtsbuiten van Peck. Herkansing voor hem. Ja, nu met rechts. Er is een slappe rolletje en komt in de handen van Kretas. Eerste waarschuwing van de thuisploeg komt via rechtsbuiten Dylan en Bayo. En NEC houdt de voorsprong.
1: Ja, goed gedaan zeg van Bram Nuitink. Die zich voor dat schot wierp naar het slippertje van Von Viel. Nu gaat NEC er vandoor met Tahawi op de helft van Peck aan de rechterkant van het veld. Wacht op aansluiting. Die komt er nu rechts eroverheen. Komt Storm. Maar het is nog steeds Tahawi. Dan wel de voorzet van Storm. Schiet tegen een verdediger van Peck Zwolle aan. Montero pikt op. Op 20 meter. Montero terug naar Le Breton. Links opent Von Viel. Helemaal links staat Bischoff. Daar wil Von Viel een 1-2. Die krijgt hij ook met Dusan Tadic. Wordt naar de linkerkant gedirigeerd. Von Viel die kijkt waar zijn mijn afspeelmogelijkheden. Die zijn er bij Tadic. En Bischoff als laatst geraakt door een speler van PEC. En de inworp is dan van voor NEC aan de linkerkant bij Von Viel.
0: Ja, die krijgt de bal van Bischoff. En de ingooi is diep richting van Brian Linssen. Ja, die wil ze over zich heen laten lopen. Maar dan komt de achterlijn wel heel snel in de buurt van de spits van NEC. En dus is het niets anders dan een doeltrap voor de thuisploeg. Die Jasper Schendelaar overlaat aan Nick Viergever. Met de fanatieke supporters in zijn nek neemt hij de doeltrap kort. En dan krijgt hij hem terug van zijn ervaren centrale verdediger op links, Nick Viergever. Bal naar voren is heel matig, wou ik zeggen, van Floranus. Maar blijkbaar aangeraakt door Taui. En dus mag Peck gaan gooien via diezelfde Floranus. Halfwege de eigen helft. Minuut nummer 9 zitten we. NEC dus op voorsprong 1-0. De ingooi van Floranus kan verlengd worden door Costons. Maar verlengt niet verder dan bij een ploeggenoot op eigen helft. En dus mag Peck vanaf daaruit gaan aanvallen.
1: Met Thomas die terugspeelt. Daar heeft Linssen de armen nodig bij Graves. Terecht gefloten door Joey Coy. Gaat de bal naar de linkerkant via Viergever naar Floranus. Viergever vraagt weer en krijgt. Daar komt Graves. Linssen jaagt door op Schendelaar. Gaat dan waarschijnlijk een lange bal geven. De doelman van Peck geen afspeelmogelijkheden. Dus gaat hij maar diep. Le Breton moet er achteraan lopen. Dan krijgt Nuitink een duwtje. Er wordt vol gefloten. Oosting die het duwtje gaf aan Nuitink. Ging gretig naar de grond. Bram Nuitink met al zijn ervaring. Goed dat Joey Coy hier een vrije trap volgeeft. Meter of 10 van de middenlijn af. Nuitink mee naar Storm. Inspelen op het middenveld. Montero, bal dan naar de rechterkant. Daar staat Chéri nog op de eigen helft. Chéri, waar is de opening? Waar zijn mijn medespelers? Chéri, lange bal wellicht. 1 mannetje voorbij en dan het wippertje naar rechts naar Storm.
0: Ja, dan corrigeert hij de problemen, Tobias Storm. Want ook hij ziet geen afspeelmogelijkheden vooruit. En hij kiest weg terug naar Gonzalo Kretas. Kretas met de lange bal op zoek naar Tadic. Die kan wel verlengen. En dan is het uiteindelijk toch een verdediger van Peck Zwolle. Ryan Thomas in dit geval. Die de bal als laatste raakt. En dus mag NEC gaan gooien. Linkkant van het veld. En dus zien we Devon Von Viel met de bal in de handen. Op de middenlijn. Zoek naar bewegende spelers. Bij hem in de buurt is wel wat beweging. Bij Tadis nu die de bal krijgt. Bij de zijlijn moeilijk. En dan heeft hij de bal niet onder controle. En dus mag Peck Zwolle gaan gooien. Als Tadis zo vriendelijk is om die bal te geven. Dat doet hij uiteindelijk. En via Aartsen mag Peck gaan komen op de helft van NEC.
1: Daar komt hij inworp. Daar moet Von Viel verdedigen. Dat doet hij. Montero, bal op de borst. Helemaal terug naar Kretas. Geen lekkere bal voor een keeper. Maar goede controle bij Gonzalo Kretas. De bal laag is niet goed, maar gaat onder de voeten van Sommer door. En dan heeft Joey Coy gefloten en is de vrije trap voor NEC. Bij Montero op de eigen helft. Nog wat geklaag.
0: Geen de bal.
1: Bij Joey Coy. Ja, als Coy hem raakt, dan Is het een scheidsrechtersbal? En dan is even de vraag, krijgt NEC hem of gaat hij naar PEC? Kijken wat Joey Coy doet. Die overlegt even met Sherry. Sherry zegt, nou weet je wat, geef hem maar aan hun. En Montero, die staat er nu bij. Heeft wat overleg. Uiteraard ook Linssen, die zijn zegje er even over wil doen. Die denkt, misschien kan ik de bal onderscheppen. Nu Joey Coy, die zegt tegen de NEC'ers dat ze weg moeten gaan. En dan rolt de bal weer in het bezit van Zwollenaren op het middenveld. Die wordt bijna onderschept. En nu helemaal omdat Von Viel goed doorverdedigt. Bischoff zou langs de lijn Tadic weg kunnen sturen. Vlag blijft omlaag. Tadic verliest uiteindelijk de bal. En dan kan Zwolle er weer uit.
0: Wat een hele mooie bal was het trouwens van Bischoff. Met een boogje, precies de juiste snelheid. En nu moet Noé Le Breton meters gaan maken. En dat doet hij prima. Gat dichtgelopen waren. En Bayo van hoopte te profiteren. Dat lukte niet. Omdat de Fransman bij de les was. En nu mag Taoui het Floranus lastig gaan maken. Dat moet hij dan wel reglementair doen. Deed hij niet. In de ogen van Joey Coy. Vrije trap dus voor PEC Zwolle. Ietsje over de helft van hun eigen helft nog. Floranus die de bal krijgt. En hij besluit maar even zijn doelman op te zoeken. Met de balbezit voor Jasper Schendelaar. Bal bij zich, even geen druk van een NEC-speler. Kan die bal eventjes bij zich houden. Kan NEC zich positioneren. En dan zien we vooral de rol van Le Breton. En die zal mag gaan lopen vanavond. Van hij heeft de dekking van Thijs Oosting op zich. En Oosting is een loper. Een lopende nummer 10 die ze graag achter de laatste linie wil komen. Dat betekent dat Le Breton mee moet. En hier is ook de Fransman als laatste man. Dan moet hij de bal terug spelen naar zijn keeper. Of de goede kant op draaien. Dat doet hij nu met de bal naar voren. Gaat naar Linssen. Die staat buitenspel. Laat die bal aan zich voorbij gaan. Dan heeft hij niet het geluk dat een ploeggenoot de rebound kan oppikken. En dus het gewoon balbezit voor PEC.
1: Bij Schendelaar op de rand van de 16. De doelman van PEC Zwolle. Balletje onder de voet. Er wordt weer diep gelopen. Daar moet Tadic achteraan. Want Nuitink is vooruit gelopen. Krijgt de bal wel op het hoofd. Bram Nuitink. En via Montero en Von Viel. Allebei ook met het hoofd getoucheerd. En Montero die terug moet naar Kretas. Kretas blik vooruit. Buiten de 16. Met links dan de lange bal naar Bischoff. Die gaat over de buitenspeler van NEC heen. Matige aanname van Le Breton. Geeft PEC Zwolle weer het balbezit. Bij Ryan Thomas wordt onderschept door Von Viel. Dan Bischoff draait zich vast. De overtreding gemaakt door Thomas. Die een van de beste voetballers is waar Dick Schreuder ooit mee heeft gewerkt. Nou, als je naar de NEC-selectie kijkt, wil dat toch wel wat zeggen. De middenvelder van de Zwollenaren krijgt nu de overtreding tegen. Vrije trappen weer genomen. Snippertje bijna van Kretas. Uiteindelijk wel de lange bal richting Tahawi. Wordt onderschept met het hoofd. Dan het duwtje bij Storm. Kan niet voorkomen dat Zwolle eruit komt. Nog steeds PEC Zwolle richting het doel van Kretas. Von Viel uitstekend met de ingreep. De inworp is voor PEC.
0: Ja, NEC een beetje moeite heeft om de bal in de ploeg te houden in de laatste minuten. Veel lange ballen en dan is eigenlijk meteen balverlies. Maar je hoopt dat de NEC met de 1-0 voorsprong op zak wat rust aan de bal kan krijgen in de opbouw. Het is een bal in één keer diep gespeeld. Moet Kretas komen. Die komt met één handje, maar niet helemaal voldoende. Moet terug zijn hok in. Want de bal is in Zwolle's bezit. En dan is deze voorzet niet ongevaarlijk. Maar Le Breton kopt de bal weg. Grap gedaan hoor, door de Franse middenvelder van NEC. Volgende aanval van PEC is daar aan de rechterkant. Voorzetje moet prooi zijn voor Le Breton. Maar die raakt hem volkomen verkeerd. En dan verdwijnt de bal over de achterlijn voor de eerste corner van dit duel. En die is van Thuisbroek. Die is voor PEC Zwolle. Ja, dat zat er even wat raar uit. Twee keer achter elkaar het verdedigende werk van NEC. Eerst Kretas, die er net niet helemaal goed in schatte. Deze diepe bal had hij minder problemen in afgelopen dinsdag. Kwam er mee weg, maar uiteindelijk wel een corner als resultaat.
1: Ja, matig ingreep van Kretas, die nu kijkt hoe die bal genomen gaat worden. Veel beweging voor zijn neus uiteraard. Die bal komt bij de tweede, bij Thomas op het hoofd. Gaat over het doel van NEC, waar Bischoff uitstekend aan de armen hing. Zodat de middenvelder van Zwolle niet helemaal zijn hoofd tegen die bal aan kon zetten. En dus de doeltrap bij Kretas en Storm. En Nuitink staan allebei op een punt van het doelgebied. Nuitink die zegt, geef hem maar aan mij, zo net buiten de 16. En dat gebeurt, Bram Nuitink. Opengedraaid. Waar gaat hij hem heen geven? Lang richting Linssen. Verliest het duel van Graves. En dan via het hoofd van de verdediger van Zwolle. Weer in de voeten bij de keeper van PEC. En dat is Schendelaar die hem meegeeft. Krijgt de bal dan terug. Dan weer meegeeft aan zijn verdediging. Daar viergever naar links. Naar Floranus. En dan helemaal de linkerkant gevonden. Ja, gaat weer Een speler naar het grond wel heel makkelijk gefloten, vind ik dit, van Joey Coy. Klein duwtje van Tobias Storm. Dus weer een nieuwe aanval van Zwolle. En die begint dan altijd bij de keeper. Dus voorlopig nog ver weg bij Kretas. Opnieuw Schendelaar aangespeeld door Viergever. En wil Pek de voetballend uitkomen. Nou, wonder wel een driehoekje. Dus voorlopig gaat het goed voor de Zwollenaren. Maar dan komen ze het middenveld van NEC tegen. En dus moet Thomas weer terug naar Schendelaar.
0: Ja, dus op zich staat het verdedigend wel hoor bij NEC vanavond. Alleen in balbezit vind ik de Nijmegenaren wat slordig, misschien niet het juiste woord. Ik vind ze veel te snel en te makkelijk naar de lange bal naar voren gaan kiezen in plaats van wat risico te nemen. En probeer gewoon rustig op te bouwen vanaf achteruit. Tobias Storm met de bal in de handen. Op zoek naar een ploeggenoot die de bal wil krijgen. Dat is Tahoui. Die heeft Floranus in de nek. Floranus wint dat duel. Mag hij wel Floranus lastig maken. Dat doet hij prima. Zonder overtreding pikt hij hem de bal af. Inleveren bij het middenveld. Nu bij Sherry. Sherry afstand voor een schot. Ja, is daar. Schot van een meter of 20 door Jeroen Sherry. Recht door het midden in de handen van Jasper Schendelaar. Niet echt gevaarlijk, maar wel weer een momentje van NEC.
1: Goed gedaan van de Nijmegenaren. Schendelaar is toch de doelman. Maar die heeft verreweg het meeste balbezit gehad deze eerste helft. De doelman van Pek Zwolle wordt ook niet opgejaagd. Want Sherry en Linsen zetten de verdedigers vast. Nu wel een beetje doorjagen van Linsen. Komt Graafis vrij. Kijken of Schendelaar het aandurft. Maar het middenveld ook zegt, Thomas in dit geval, nou geef hem dan maar lang eroverheen. Dat is een beetje de vies van Pek Zwolle. Maar dan staat daar Bram Nuitink om de hele tijd die bal weg te koppen. Ook nu. Nuitink met het hoofd wordt overgenomen door Zwolle. Duurt niet lang. Want Bischoff namens NEC zijn linkerbal richting Nuitink loopt goed af naar de rechterkant. Daar zakt Sherry uit aan de zijlijn. Tahoui dan op de helft van Pek Zwolle. Als laatst geraakt door een Zwollenaar. Tot ongenoegen van het publiek. En dan wijst Joey Coy ook nog eens in de richting uiteindelijk. Terwijl de assistent scheidsrechter de andere kant op vlagde. Mag Floranus gaan gooien.
0: Ja, inschatting van Joey Coy. En als je zo enthousiast de ingooi claimt, dan zal je wel gelijk hebben. Leek daar een beetje op. Dit is goed verdedigend werk van Tobias Storm. Brengt daar balbezit bij Sherry en Tadic. Tadic mag wel wat laten zien. Niet heel lekker aan dit duel begonnen in de eerste 16 minuten van de wedstrijd. Bal naar links, naar Bischoff. Bischoff twee man tegenover zich. En dan gaat hij er nou even terug naar Von Viel. Von Viel met de bal naar links. Daar staat Tadic nog. Alle ruimte voor een voorzet bij de tweede paal. Gaat over Tahoui heen. Moet er gerend worden bij de zijlijn door Tobias Storm met een hakje. Dat is best knap gedaan. Maar niet op mijn ploegenoot. Bal in de handen van Jasper Schendelaar. En die zoekt alweer naar de ruimte achter de laatste linie van NEC. Maar die is er niet. Dus houdt hij de bal even bij zich.
1: En dan moet Joey Coy gaan aftellen. Dat doet hij uiteindelijk ook. Dus moet Schendelaar de bal aan de voet leggen. Wil een kaats. Die krijgt hij ook. Schendelaar weer. En die wordt dus niet opgejaagd. Zoals ik eerder zei. Nu wel door Linsen. En dus maar de lange bal van de doelman van Pek. Die is hoog. Die is ver. Komt op het hoofd van Le Breton. En in de voeten van Bischoff. Die gaat terug naar Von Viel. Helemaal terug naar Kretas. Wordt opgejaagd door Oosting. Kretas daarom meteen weer lang. De wedstrijd van de lange ballen. Goede doorkopbal dit zeg. Van Tahoui net niet tot bij Linsen. En nu Floranus weer aan de linkerkant van het veld. Matige kaats, want kaats was ploegenoot. Overname van Tjaron Sherry. Speelt hem dan achter Tadic. Die krijgt uiteindelijk de bal wel bij Bischoff. Punt van het 16 meter gebied. Bischoff met een beweging. Met links uiteindelijk tegen de tegenstander aangeschoten. En dat is de eerste hoekschop voor NEC van deze wedstrijd. Aan de linkerkant voor NEC. Kijken wie die bal gaat nemen. Dat zal Sherry zijn. Dus dan gaat hij met links uitgedraaid worden. En Montero er ook vlakbij. Maar wellicht een momentje na een kwartwedstrijd spelen. 0-1 de voorsprong voor NEC.
0: Ja, Yamira Montero met degene die de corner gaat nemen. Dus de eerste voor NEC. Kort naar Sherry. Die zag wel aankomen. Dan wordt hij diep gegeven aan Bischoff. Die moet rennen om de bal binnen te houden. Dat lukt gevaarlijk voorlangs. Uit de rand 16 meter gebied durft Storm het niet aan om in één keer op goal te schieten. Even terug naar Von Viel. Von Viel is de laatste. Mag dus geen risico nemen. Open naar Sherry. Sherry door naar Von Viel. Dat is goed gespeeld hoor voor NEC. Ruimte voor een voorzet. Moeizaam. Wippertje naar Sherry. Sherry op de achterlijn. Voorzet. Weggekopt door Graves. En dan is daar
1: weer een penalty.
0: De bal op de arm gekomen. En een tweede penalty voor NEC. Nou, dat lijkt mij toch wel heel zwaar bestraft hoor. Deze in het voordeel van de Nijmegenaren. Ja, ik snap de protesten van Pek Zwolle hier wel, hoor. Om hier een penalty voor te geven.
1: Linsen claimde, maar ja, dat is altijd de eerste natuurlijk.
0: Ik zou Linsen niet meteen op zo'n bruine ogen geloven, hoor.
1: Even kijken. Ja, dit is wel heel ver terug.
0: Ja, dat wippertje naar Sherry. En Sherry dan met de voorzet. Ja, dan zal hij nog wel met zijn erg op zijn arm. Ja, ik kan hem vanaf hier af ook echt niet zien. Maar goed, hij was vrij gedecideerd, Joey Coy, om een penalty te geven. Ja. Ja, goed, ik hou niet van penalties voor Hens over het algemeen. Ik vond ook bij NEC tegen Beurdu, die eerste die nog werd teruggedraaid. Gelukkig ook een waardeloze penalty om te geven. Want waren mensen het ook niet met mij helemaal eens.
1: Ja, dat is 100% Hensbal.
0: Ja, is het strafbaar? Ja, het is strafbaar, Hens. Ja, maakt zich groot. Oh, hij gaat glijden naar de bal met zijn arm boven zijn lichaam. Ja, dat is niet heel slim van de verdediger van Pek Zwolle. In ieder geval was het Floranus, denk ik, die de bal tegen zijn arm kreeg. En dan krijgen we penalty nummer 2 voor NEC. En penalty nummer 2 ook voor Charon Sherry. En dan heb ik wel het idee dat er nu iets speciaals gaat komen bij Charon Sherry. Niet meer zomaar stak in het zijnetje. Nee, wat jij hebt net ook al gedaan. Ik ga nou een panenkaatje of keihard in de kruising of laag door het midden. Ik verwacht iets speciaals van de captain voor NEC. Minuut nummer 23 zitten we. 1-0 is de voorsprong. En Sherry vanaf 11 meter moet er 2-0 van maken. Gaat hij dat ook doen, Charon Sherry? Weer dezelfde stapjes naar achteren, Sherry. Nou, hij doet gewoon exact hetzelfde. Nou, dankjewel Charon Sherry dat je mijn logo straf. Maar heel goed gedaan door de captain voor NEC. Een kopie van de 1-0 is de 2-0.
1: Ja, dat vind ik wel echt klasse gedaan van Sherry. Dat hij... Want daar ben je snel geneigd toe dat je hem rechtdoor gaat schieten of iets geks doet. Omdat je het gewoon te lang
0: in de kruising hebt. Kennen we ook van hem, die variant.
1: Maar keurig gedaan, hoor, van Sherry. Terwijl Pek Zwolle nog even een onderrondje heeft van hoe gaan we het nu aanpakken. Leidt NEC vrij comfortabel zonder nou echt heel groots te spelen. Want ze spelen wat dat betreft helemaal niet hoogstaand. En het is een beetje jasje aan, jasje uit weer.
0: Jasje uit, hoor.
1: Ja, jij hebt hem de hele tijd uit.
0: Ik ben wat warmbloediger.
1: Het is een beetje... Dan krijg je het weer warm en dan doe je hem weer uit. En dan is het weer koud hier in Zwolle. Een raar weertje, maar gelukkig houdt de NEC ons voorlopig warm. Want de tussenstand is 0-2.
0: Ja, met Floranus met rechts de bal naar voren. Le Breton die kan verlengen, maar doet dat dan richting van Bram Nuitink. Dan blijft de bal even wat hangen. Weer Le Breton tussen vier spelers van PEC. Bereikt hij Montero? Ja, die bereikt hij. Omdat hij blijft staan waar Mbayo ging glijden. En als je staat, dan ben je wat meer onder controle van de bal. En zo is dit een keer het geval. Wat korte terugspeelbal naar Schendelaar. Daar geloofde Brian Linsen wel even in. Maar Schendelaar was op tijd. Weer een kopbal van Noé Le Breton op het middenveld. Tadic kan verlengen tot aan Sherry. Nee, Schendelaar op tijd. 16 meter gebied uit. Ramt de bal naar voren. Nuitink met de volgende kopbal naar voren. En als viergever deze bal ook even naar voren peert. Dan hebben we echt flipperkastenvoetbal. Nu wel even wat rust bij de Zwollenaren. Zit Le Breton er weer goed tussen. Ja, hij groeit wel, hoor, op de achtpositie. Noé Le Breton. En krijgt nu niet de bal waar hij wel moeten krijgen, want nu is het balverlies.
1: Ja, Le Breton wendt zeker. Speelt een prima wedstrijd, zoals de afgelopen weken al op die nieuwe positie. Ja, terwijl we hem toch ook wel graag zien op de teampositie. Nu Tadic met een schitterende steekpaas op Linsen. Net iets te hard eigenlijk voor de aanvaller van NEC, die daar voor het fanatieke vak van Pek Zwolle neergaat en uitglijdt. Want dan dus een beetje op dat hongelag komt te staan. De bal van Tadic was net iets te hard om daar wat mee te doen. Van Linsen die goed vrij liep. Nu de doeltrap genomen gaat worden door viergever. Weer terug naar Schendelaar. NEC die de boel goed op orde heeft. Hoor. Goed vastzet. Waardoor Schendelaar eigenlijk alleen maar de lange bal kan geven. En daar hebben we Bram Nuitink staan om dat onschadelijk te maken. Nu Schendelaar. Bal naar de rechterkant van NEC. Die is hoog en ver, maar wordt wel binnengehouden door Tobias Storm. Dan uiteindelijk de controle bij Tadic. Tikje door naar Sherry. Is uitstekend. Sherry dan laag via Montero. Die speelt hem achter de Serviër. En daardoor kan Pek Zwolle er even uit. Moet Fonviel opletten bij de tempoversnelling aan de rechterkant van het veld voor Pek Zwolle. Dat was Mbayo die daar voorbij Fonviel ging. Uiteindelijk het schot van Sommer. Gaat over het doel, maar er blijft Fonviel geblesseerd liggen. Die heeft duidelijk last van zijn schouder. Even arm de lucht in. Die gleed uit. Was Toch een vervelend moment even voor de verdediger van NEC. Want hij lijkt daar behoorlijk last van te hebben.
0: Dat doet hem heel erg zeer, de linker verdediger bij NEC vanavond. Nou, we gaan even kijken of hij gepopt gaat worden. Dat zou mij namelijk niks verbazen, de manier waarop hij op de grond ligt. Uitstekende verdedigende actie trouwens van Bram Nuitink. Even ere wie ere toekomt hoor. Een goede actie van die Mbayo. Dylan Mbayo. Ja, de wisselgebaar wordt gemaakt door Bischoff. Zo van arm uit de kom. Zijn rechterarm. Dus Bischoff heeft de EHBO-cursus gevolgd. Ziet wat er gebeurd is en geeft aan aan de bank van NEC. Zo van nou, ga maar iemand klaarmaken om te wisselen. Nou, de pijn is er nog steeds hoor, bij Devron von Viel. Als hij heel voorzichtig is, overeind wordt geholpen door de medische staf van de NEC. En met zijn linker en zijn rechterschouder nog even vasthoudt, loopt hij naar de zijkant. En dan heeft hij nog steeds last. En dan kijken we naar links of inderdaad de beweging zien op de bank van NEC. Of daar iemand aankomt. Ja, dat komt er inderdaad. NEC gaat inderdaad wisselen. Devron von Viel gaat eruit. Ik heb het idee dat Thadis het daar niet mee eens is. Zo van, nou, je kunt er wel door mee spelen. Vroeger in Servië deden we niet anders. Ja. Met de halve benen gingen we nog door. Ik zat echt een beetje boosheid bij Thadis naar von Viel. En dan denk ik, von Viel denk, ja, weet je, het seizoen is nog lang. En ik denk dat heel NEC dat denkt. Zo van, nou, zullen we geen risico nemen met een 2-0 voorsprong? En nog al die wedstrijden die eraan zitten komen. Ik vind dat een hele logische reactie. Ik ben niet de Kaptadis in dit geval. Als de doeltrap wordt genomen en de verlengde kan worden door Linzen, dat lukt niet helemaal. Als nu NEC gaat wisselen, denk ik dat de wissel al klaar staat. Nee, dat duurt
1: even. Kabar staat in ieder geval klaar, maar ja, Schreuder is ook in overleg met de fysio net. Ja. En, ja, wat gaan we doen?
0: Ja, nu moet von Viel toch even naar hem toe.
1: Komen.
0: Ja, nou, we gaan even afwachten welke er komt. NEC voorlopig eventjes met 10 man. Zal dus verstandig aan doen om even een beetje rust in het spel te gaan krijgen. Weer wat flipperkastenvoetbal. Loé Le Breton samen met Thadis. Le Breton, randje 16 meter. Wit gaat hij naartoe in ieder geval. Op zoek naar Linzen. Die raakt de bal kwijt. Nee, hij vindt Sherry. Punt van de 16 meter. Charon Sherry, ruimte voor een schot. Nee, paas naast Linzen. Linzen naar Le Breton, naar Thadis, naar Bischoff. Aanval duurt lang bij de tweede paal. Is daar de kopballetje van Taui. En is dat een doeltrap als resultaat. En dan wil von Viel toch het veld weer in. Is dat toch, en dan krijgt hij ook het teken dat hij het veld ook wel weer in mag. En dan zien we inderdaad dat Kabar nu zijn hesje weer aan gaat doen. Ja, ze gaan toch even aankijken met Devron von Viel. Of het weer rechtgezet was, zijn rechterschouder. En of hij daarmee verder kan zonder al te veel pijn en risico. Voorlopig staat Devron von Viel weer in het veld.
1: Nou, dat geeft me wel respect naar von Viel. Want als je medespelers allemaal roepen om een wissel. Ja, behalve Thadis dan.
0: Thadis. Maar,
1: en de fysio die lijkt dat ook aan te geven. Er staat al een wissel klaar. En dat von Viel toch zegt van nou, ik probeer het nog even. En natuurlijk niet met die mate zoals Bashar Önal in de bekerfinale. Dat ze tijd gingen rekken om de rust te halen. Maar nu lijkt hij echt gewoon wel weer in ieder geval met zijn voeten natuurlijk het een te kunnen. Dat gaan we nu zien in het duel met Mbayo. Daar komt Bischoff hem helpen. Waardoor Mbayo terug moet. Naar Graves. Bal voor het doel uiteindelijk langs. Maar er komt Sommer uiteindelijk goed uit. Gaat de bal naar links. Daar staat Floranus mee opgekomen. Voorzet is slecht. Maar bijna bij een Zwollenaar. Nou zeg, daar loopt von Viel gewoon met zijn bovenlichaam tegen Seurus aan van Pek Zwolle. En dan krijgen we zo een vrije trap van Joey Coy. Er was bij mijn idee helemaal niks aan de hand. Want die voorzet die nu, ik zie het nu in de herhaling, ja, is gewoon met zijn lichaam. Met een half gebroken sleutelbeen. Dus ja, wat kan er aan gedaan zijn? Nou ja, op 18 meter krijgt Pek Zwolle wel een vrije trap op een hele mooie plek.
0: Ja, alleen de pech voor Pek Zwolle hier in ieder geval. Het is wat rechts van het midden. En de grootste specialist bij Pek is Ryan Thomas. Die is rechts. Het ligt eigenlijk beter voor een linkspoot. Dus ik denk niet dat de Nieuw-Zeelander aan bod gaat komen voor deze vrije trap. Maar wel een beetje cadeautje van Joey Coy. Echt heel weinig tot niets aan de hand. En dan zo de vrije trap op een mooie plek gegeven. Ja, ik denk dat Joey Coy denkt, ja, ik heb twee penalties gegeven aan Pek. Misschien ook een klein beetje af en toe ook Pek eens keer wat geven in aanvallend opzicht. Drie man staan erbij. We zien Oosting bij de bal staan. We zien nog steeds Ryan Thomas daarbij zijn. En volgens mij ook Aartsen die daarbij staat. Ja. Dat zijn de opties voor PEC Zwolle. Ja, alleen Oosting is links.
1: En Viergever is links, maar die staat in de
0: Ja, die hebben al heel lang geen vrije trap meer zien nemen, Nick Viergever. Als hij dat ooit al heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ik denk dat het Oosting gaat worden met twijfel. Het is de bal in de muur. En dan in de herkansing is het een rolletje. Eenvoudig opgepikt door Kretas. Die wil vaart maken. Zijn ploeggenoten nog niet.
1: Ja, met FIFA doe ik altijd wel even een linkspootje van die afstand. Ja? Ja, dat, en dan mag het viergeven zijn, maar...
0: Ja, maar met FIFA heb je ook met Kretas de bal aan de voet en doorgelopen naar de goal van de tegenpartij, toch?
1: Wel als ik hem op amateurniveau zet, als ik wat uitdagingen moet halen.
0: Ja.
1: De inworp is in ieder geval voor PEC rond de middenlijn. Aan de linkerkant voor NEC, daar Bischoff. Die de bal zo meteen op gaat vangen. En anders gaat hij eroverheen. Dan staat Von Viel daar. Dus gaat Aartsen maar terug naar Gravis. Doorjagen bij Linssen. Ook op Schendelaar. Brian Linssen. Die laat nu Schendelaar een beetje vrij. En dan ziet hij wel afspeelmogelijkheden bij Floranus. De bek naar Viergever. Terug naar Schendelaar. Bal in één keer naar voren. Dan moet Tobias Storm verdedigen. Dat doet hij goed hoor. En Tahawi pikt die bal ook uitstekend op. Shehi krijgt hem dan net niet lekker mee. Handig opgelost door de centrale verdediger van PEC Zwolle. En Schendelaar geeft meteen mee aan Floranus. Komt Tahawi tegen. Bereikt uiteindelijk wel zijn ploeggenoot. Maar die kaatst weer niet goed. Waardoor Tahawi weer op kan vangen. Lijkt me een vrije trap, Joey Kooi. Maar dan kan PEC Zwolle er heel snel uit.
0: Ja, dan gaat de bal uiteraard naar Dylan en Bayo. Weer 1 tegen 1. Nu gaat hij in een snelle voorzet. Verkeerde keus. En dan is Thadis ongelukkig. Als hij de bal van vrij dichtbij hard op zich afgespaasd kreeg. Door Noé Le Breton raakt hij de bal niet goed. En verdwijnt de bal over de achterlijn. Tweede corner voor PEC Zwolle van dit duel. Dat betekent dat iedereen van PEC zich weer een beetje naar voren kan melden. Alleen Cheryl Floranus blijft achter. En dan wordt de corner genomen vanaf de rechterkant door Tobias Sommer. Met zijn rechter gaat hij de bal nemen. Weinig gezien op het veld nog deze Deense middenvelder. Maar nu mag hij zich laten zien met deze corner. Bij de eerste paal is niet ongevaarlijk. Maar Nuiting is degene die de bal op het hoofd krijgt. Over de zijlijn kopt en dan mag PEC gaan gooien.
1: En dat doen ze rond de punt van de 16 althans. Daar was die bal uitgegaan. Maar ik denk dat ze wel wat metertjes gaan smokkelen. Aartsen die de bal zo meteen in gaat werpen. Nou, Joey Kooi die zegt inderdaad van je moet iets verder weg. Dat doet hij goed. Joey Kooi die een prima wedstrijd fluit. Met die twee penalties voor NEC. Aartsen met de aanloop. Gooit hem de 16 in. Goed weggekopt door Tadic. Maar opgepikt door Thomas. Daar staat Floranus daar nog als enige van Zwolle op de middenlijn. Dat durft hij eigenlijk niet naar voren te gaan. Hij had ook weinig afspeelmogelijkheden. Dus gaat hem maar weer terug naar de keeper. Schendelaar, lange bal op wie anders dan een Bayo. Maar de bal op het hoofd van Von Viel. Die dus wonderwel door kan gaan. Want hij speelt nog steeds de linker centrale van NEC. Gaat de bal wel over de zijlijn. Weer een inworp dus. Voor PEC, NEC even gegroepeerd. Ja, je hebt het idee dat NEC zonder overmatig inspanning gewoon de avond aan het doorkomen is, hè?
0: Ja, het oogt volwassen tot nu toe wat de NEC doet. Je hebt natuurlijk al het geluk met de twee penalties. Dat was gewoon twee keer niet zo heel handig gedaan van PEC. Laten we het daar maar op houden. Dat geluk moet je dan soms een beetje hebben. Maar NEC geeft vooralsnog niets tot weinig weg. En heeft dus twee doelpunten op zak in minuut nummer 35. Waarin we zitten en de ingooi is van Tobias Storm. Dan moet Linssen naar de bal toe gaan komen. Dat doet hij niet. Het gaat via Tahawi. Die raakt de bal kwijt. En herkansing wellicht voor de jonge middenvelder. Die komt er niet. Dan is het goed doordekken van Bram Nuiting. Die stevig doorgaat. Ingooi is voor PEC Zwolle. Als zijn tegenstander overeind geholpen wordt. Dat is volgens mij is dat weer die middenvelder Sommer. Die inderdaad die wat hinkepinkt nog. Maar wel weer loopt. En PEC Zwolle mag de ingooi gaan nemen via Floranus. Nuiting weer met het hoofd. Op zoek naar Sherry. Die vindt hij net niet. Herkansing voor Bram Nuiting. Weer geen succes om een ploeggenoot te vinden. Nou, drie keer scheepsrecht. Nee, nu was daar heel even Le Breton eerder bij de bal dan de verdediger van NEC. Is deze bal diep op een Bayo? Die lijkt mij buitenspel te staan. Dat wordt er vooralsnog niet voor gevlacht. En dus gaat deze avond van PEC nog even door.
1: Ja, dit was ook een randje buitenspel van Oosting. Mocht ook doorgaan, maar NEC pikt weer op met... dat is een overtreding op Von Viel. Ja, dat zegt ook Joey Kooi. Goed onderschept van Von Viel en goed ruimte gemaakt van Bischoff. Maar Von Viel die trok naar binnen, werd uiteindelijk gehaakt. Vrije trap Bal ligt nog steeds, meter of 5 over de middenlijn. Kort genomen door Montero, die teruggaat naar Kretas. Kan meteen meegeven aan Nuitink. Kan ook even temporiseren, maar zoveel vaart zit er niet in de wedstrijd. In de openingsfase vooral veel lange ballen en nu wat meer controle bij NEC. Laten we hopen dat het nu ook wat langer duurt dan een paar passes. Deze is goed hoor, van Kretas, maar de kaats niet van Bischoff. En er zit Zwolle daar weer tussen. Het is een beetje hotse knotsen de afgelopen minuten. Wat veel kopballen over en weer. Nu Fonville, bal weer langs de lijn. Weer onderschept, weer hoog gebracht. Weer op het hoofd van Nuitink, die hem over de zijlijn kopt. Inworp dus weer, terwijl Dick Schreuder uit zijn dugout komt en boos is op zijn team. Is er inmiddels gegooid door Zwolle. Het balbezit bij Viergever, 39 minuten gespeeld. De voorsprong voor NEC is 0-2.
0: Ja, en we zien dat Kabar nog steeds aan het warmlopen is achter de doellijn waar Kretters het doel verdedigt. Ik heb het idee dat Dick Schreuder het toch heel gauw fijn zou vinden als er de 3-0 op de borden zou komen. En dan heb ik het idee dat Fonville eraf gaat. Maar goed, nu moet eerst NEC verdedigen. Kostons in de aanval voor NEC. Dit is buitenspel voor Peck. De vlag blijft nog steeds omlaag vooralsnog. Is daar balrandje 16 meter gebied. Floranes kapt naar binnen, naar zijn rechter en scoort. Ja, en dan ben ik toch benieuwd of daar de vlag niet omhoog had moeten gaan. Van dus Cheryl Floranes, die daar zijn tegenstander Storm uitkapt en de bal in de verhoek schiet. En voorlopig op 1-2 brengt Floranes. Maar ik had toch echt heel erg de indruk dat hij buitenspel stond op het moment dat hij de bal aangespeeld kreeg. Goed, daar zal de VAR naar gaan kijken. Misschien zag ik het ook niet helemaal goed. Dus voorlopig staat de 1-2 op de borden. Uit het niets. Ja, Dick Schreuder was niet voor niks boos op zijn mannen. Hij voelde al dat NEC niet scherp genoeg was. Niet zuinig genoeg in balbezit. En dan kun je het een beetje over je aan heen roepen. Ja, Perik wordt nog die scanderen naam van Floranes. Maar goed, we zullen toch even op de VAR moeten wachten. Want die zullen moeten gaan kijken of hij inderdaad niet buitenspel stond. Bij de paas naar voren. Ja, dat is een lijnenspel, zegt Joey Coy. Ja, ik had dat wel gezien hoor. Dat Floranes echt wel diep stond. En dus is de VAR lijntjes aan het trekken.
1: Ja, en het is buitenspel. Wat lekker zeg. En Bram Nuitink juicht alsof er gescoord is. Schitterend zeg, dat het hier offside is. Ja, we zitten ook precies op één lijn. En,
0: ik oefen hè, bijna iedere zaterdag.
1: Ja, en dat vind ik een mooi verhaal voor de luisteraar. Arem is dus grensrechter. En die geeft altijd de eerste inworp altijd aan de tegenstander. Zodat hij de scheidsrechter meekrijgt.
0: Ja, zo doe je dat.
1: Dat is zo geniaal.
0: Zo doe je dat. Ja, dat, nee. Dat al eventjes weg. Oh, dat is geen partijdige grensrechter. Zo doen we dat. Maar goed, ik zag het niet ook goed. Het was buitenspel van Floranes. Ja. En dus ging er een streep door... door Danny Makkely, die in Zijstad. En eventjes tijd nodig had voor de lijntjes. Maar er is ook een randje buitenspel voor Sherry. Mag voorlopig door. Maar hij krijgt de bal niet onder controle. Ja, die gaat nu de grens op de vlag. Dat zou ik ook doen. Als ik hem was. Als de bal in de handen is. Dan van, ja, heb ik het niet goed, heb ik het wel goed gedaan, mocht er wat uitkomen. Dus de bal nu even bij Schendelaar. Minuut nummer 40. Maar ja, de waarschuwing is daar voor NEC. Dit pack is nog niet verslagen. NEC zal echt aan de bakken moeten. Dan zal ik beter in balbezit moeten spelen met name. Nu een slippertje van Oosting. Daardoor kan NEC vrij eenvoudig overnemen. Dat deed het via Noé Le Breton. Kretas heeft de bal even bij zich. Schiet dan met links hard naar voren. Naar de richting van Bischoff. Nou, niet de richting van Bischoff. Gewoon op de stropdas van Bischoff. Die wordt weggestuurd door Tadic. Gaat dan te makkelijk liggen in de ogen van Joey Coy. En is het resultaat een doeltrap voor Peck.
1: Ja, het is natuurlijk altijd 1-1. Maar het is af en toe ook 1-1 achterin met die diepgaande middenvelders. En dan zie je ineens Noé Le Breton als achterste staan. Daar kwijt hij zich uitstekend hoor, van zijn taak. Maar ja, dan hou je soms wel even de adem in met dat opportunistische spel van Peck Zwolle Schendelaar. Die nu de vrije man vindt bij Viergever. Maar ja, die geeft Schendelaar dan weer de bal. En dan komt Linssen meteen druk zetten. Dus meteen lang gegeven door de doelman. Weer bij Storm, die daar uitstekend verdedigt. Tahawi net niet. En Le Breton, die werkelijk van links naar rechts loopt. Nou, had nu wel een vrije trap verdiend, dacht ik. Joey Coy besluit voor een inworp te fluiten. En die is snel genomen. Viergever weer in balbezit. Zo schuift NEC op. Schendelaar dan weer met een lange bal, denk ik. Want Graves wordt vastgezet en Viergever wil enigszins vrijgelaten. Maar als hij wordt aangespeeld, dan duikt Chéri erop. En dat gebeurt nu. Viergever daardoor maakt kort na Floranes. Die komt dan Tahawi tegen en dus weer terug naar Schendelaar. Uiteindelijk de oplossing, de lange bal. Dit is goed gedaan van de mannen van Dick Schreuder. Meteen die derde bal gewonnen. Maar ja, daar komt Linzer zoals vaker uit buitenspelpositie lopen. Dus moest hij deze bal laten gaan. En kan Pek Zwolle dit keer wel opbouwen met Graves. Wel de lange bal gegeven. Komt op het hoofd uiteindelijk van Sommer. En dan moet NEC er weer uit. Met Fonviel, opgepikt door Graves. Die speelt in. En dan komt Embayo vrij. Maar daar zit Le Breton weer uitstekend tussen.
0: Ja, en dan is de paas van Le Breton op maat naar Chéri. Moeilijke bal hoor, van Chéri naar Tahawi. Die kan die bal ook niet binnenhouden. Waarom zo'n rare boogbal, Tjaron Chéri? Leek mij toch niet nodig hoor. Ik had ook gewoon over de grond gekund. En dit is dus het stordige van NEC. Dat we het ook hebben gezien in de eerste helft eigenlijk. Dodelijk met de twee penalties. Maar in balbezit ja, wat verkeerde keuzes. En te snel de lange bal pasen. En zeker niet altijd even zuiver. En daardoor blijft Pek Zwolle een beetje in dit duel. Terwijl je het idee hebt als NEC echt wat beter gaat voetballen. Dan het duel vrij snel beslist is. Waarom Aartje gaat klagen dat de ingooi voor NEC is, is mij een raadsel.
1: Komt gewoon met twee benen in.
0: Ja, het is sowieso een vrije trap al.
1: Ja.
0: En hij raakt de bal vol. Dus ik vind de ingooi voor NEC nogal een hele matige hoogst eigenlijk. Ja. Als we dit kijken. Maar de Le Breton mag gaan gooien. Ja, hij is voor alle markten thuis vandaag, Noé Le Breton. Op zoek naar Linzen. Linzen kan wel verlengen, maar bereikt daar iets niet. En op het middenveld is Sommer in balpositie. Die zich wel wat meer is gaan mengen in het veldspel ook van Pek Zwolle. Deze bal is matig. Zomer in de voeten van Tahawi. Die heeft Storm bij zich in de buurt. Die moet even terug. Kan helemaal terug naar de doelman. Doet hij uiteindelijk ook. En Kretas met de lange peer naar voren op zoek naar Bischoff.
1: Bischoff weer met een aanname wilde ik zeggen. Maar deze was te moeilijk. Terwijl we wel weten dat Bischoff op aannemen zit. Duimpje gaat naar Kretas. Wel weer een inworp voor de Zwollenaren. Minuut 43 is bijna voorbij. En dan spelen we dus nog 2 minuten in de eerste helft. Officiële speeltijd. NEC met de voorsprong door 2 minuten strafschoppen van Tjaron Chéri. Verder vrij eenvoudig overeind. Maar toch in de laatste minuten wat slordiger. Terwijl ze de hele wedstrijd al niet heel zuiver spelen. Toch niet echt in de problemen geweest. Maar tot die afgekeurde goal van Floranes die er lekker in zat. Maar gelukkig voor NEC ging daar een buitenspelmoment aan vooraf. En dus hier nog de voorsprong voor de Nijmegenaren 0-2. Gaat Joey Coy aftellen. En dus weet Kretas dat hij hem nu lang moet geven. De doeltrap als Joey Coy bij 1 is. Moet hij hem wel gaan nemen. En dat is nu gebeurd. Komt hoog en ver. Maar daar doet Chéri een paar passen opzij. Dan laat hij zijn tegenstander koppen. Datzelfde doet Nuitink. Dan Tadic, balletje door. Niet tot bij Bischoff. Uitstekend verdedigd dit door Nuitink. Waar Costons zijn lichaam gebruikte. En Pek Zwolle zomaar weer komt met Costons. En weer Embayo, die vaak de bal krijgt. Embayo naar zijn linkerbeen. Oh, wat een domme sliding van Fonviel, zeg. En een terechte strafschop voor Pek Zwolle. Heel, heel, heel licht gegeven. Dat wel. Heel slim gedaan ook van Embayo. Maar vooral oliedom van Fonviel. Ja. Door daar een sliding te gaan maken.
0: Ja, en ik heb het idee dat hij hem echt wel opzoekt hoor. En Bayo, de sliding die eigenlijk voorlangs ging. En dan Bayo denkt, oh, daar zie ik een been. Dan mooi, daar plant ik die van mij tegenaan. Maar ja, ik denk omdat ook Joey Coy die zelf fluit. Dat hier geen streep door gaat komen door Danny Makkely. Al had ik misschien dat Danny Makkely hem zelf niet gegeven had. En Bayo jut het publiek op. Ja, het is wel de man van de wedstrijd tot nu toe bij Pek Zwolle. Dan moet het gevaar komen. En ik heb het idee dat de VAR-check voorbij is. En die is inderdaad. En dus mag Pek Zwolle de achterstand nu wel weer gaan verkleinen. Met Koen Costons achter de bal. Vorig jaar redelijk on fire voor zijn doen ook. Met volgens mij 10 doelpunten uit mijn hoofd vorig seizoen. Heeft ook al eentje gemaakt. En mag nu zijn tweede gaan maken van dit seizoen. Nu vanaf 11 meter. Kretas op de doellijn. Linzen nog duidelijk een beetje irritant aan het doen. En Costons mag zijn ploeg op 1-2 gaan brengen.
1: Kretas op de lijn, Costons een metertje of 3 als aanloop. Daar gaat de fluit van Joey Coy. En daar de aanloop van Costons. Wordt het Kretas? Nee hoor, want Costons schiet de bal snoeihard in de andere hoek. Kretas de verkeerde hoek opgestuurd. Ja, en daar is de aansluitingstreffer die niet onverdiend is voor Pek Zwolle. Want ze proberen het wel, maar het is heel dom weggegeven van NEC. De sliding van Devron Colville helemaal niet nodig. En ja, de penalty, ik hoop dat Nederland zelf ook even kijkt hoe je die penalties neemt vanavond. Want ze zitten er alle drie prima in. Aftrap genomen door Thierry. Bal in de voeten bij Kretas. Meteen de lange bal gegeven richting Bischoff. Die het duel niet aangaat. En Bayo dan weer. Ja, dan ruikt Pek Zwolle natuurlijk bloed. Gaat de bal over de zijlijn heen. Zag ik even niet zo snel hoeveel blessuretijd erbij komt. Zal niet veel zijn. We zitten al een minuutje in de blessuretijd. 2 minuten extra tijd. 3 minuten extra tijd zelfs. En de inworp bij Pek Zwolle.
0: Ja, en we zitten bijna op de helft van die extra tijd. Dit is een duw in de rug van Bram Nuitink. Ja, vrij opzichtige duw. En dus de vrije trappen voor NEC. Ja, dat zal balen van dit momentje vlak voor rust. Waar de comfortabele voorsprong van de 2-0 gehalveerd is. Naar 1-2. De bal even terug naar Kretas. NEC wil natuurlijk in ieder geval met 1-2 dan de rust ingaan. Bal naar voren. Een moeilijke bal voor Linssen. Die kan daar ook niet bij. En deze bal naar voren is ook niet zuiver opgepikt door Nuitink. Nuitink eventjes rustig terug naar Kretas. NEC wil heel opzichtig de tijd wat volmaken. Als er nog 1 minuut officiële speeltijd te gaan is. Linssen kan hier niet bij deze lange bal. Is dit buitenspel van Costons. Die weet dat Dondergoed zelf ook. Paastocht komt de bal niet heel slim. Van de spits van Pek Zwolle. Nu krijgt de NEC de vrije trap. En dan kan het wat tijd meenemen. Terwijl het hard regent hoor in Zwolle vanavond. En nu zeker is de vrije trap daar voor NEC. Moet Nuitink daar een beetje vaart mee maken, vindt Joey Coy. En Von Viel zegt, nou, ik schuim hem. Ik paas hem eens een keertje naar achteren naar Kretas. En Kretas weer met de volgende lange bal naar voren. Op zoek naar Linssen. Linssen kijkt niet naar de bal. Opgepikte Montero lukt ook niet. Staat Costons weer bij de spel. Nu blijft hij er wel af. En kan Nuitink eenvoudig oppikken. En zo hebben we nog 20 seconden te gaan in de blessuretijd van de eerste helft. Kretas weer met de volgende lange bal. Nu met links. Weer op zoek naar Linssen. Kan daar weer niet echt bij in de buurt komen bij die bal. Storm met een potje vrij worstelen samen met Seurensen. En Seurensen gaat liggen en krijgt de vrije trap. Dat is een meter over de middenlijn. En als Pek Zwolle niet heel veel haast maakt, dan hoeft deze vrije trap al niet meer. Ik heb het idee dat nu vooralsnog door mag gaan. Mag Pek Zwolle niet nog één keer ervandoor. Dat is niet heel slugger van Pek Zwolle. Die bal had naar voren gemoet in één keer het 16 meter gebied in. Dat doen ze niet. En dan zegt Joey Coy, nou, 3 minuten blessuretijd vind ik meer dan genoeg. Het is rust in Zwolle. En de zee leidt nog wel, maar de voorsprong is wel korter, kleiner geworden. Stand is 1-2.

0: 7. Altijd in je buurt. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op RN7. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeren zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABB en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. Dit was het nieuws op RN7.
2: De regio is filevrij. Rij voorzichtig.
0: Goedenavond. Dit is RN7. Met de beste muziek van de 70's tot nu.

0: Een goedenavond. Welkom terug vanuit Zwolle. Welkom terug vanuit Mac 3 Park Stadion. Hier waar NEC nog steeds voor staat. 2-1. 3 keer een penalty. Penalties vielen makkelijk vanavond bij scheidsrechter Joey Coy. 2 keer Charon Cherry. 1 keer Koen Costons. Ja, en dan heb je een kwartiertje rust. En dan druppelt het nieuws toch wel binnen. Met het belangrijkste nieuws, denk ik wel, vooralsnog. De loting en de speeldata zijn bekend voor het Europese avontuur voor NEC. Laten we meteen even doornemen, Erwin. Met 17 september meteen maar uit naar Juventus. Uit naar Turijn. Leuk hoor. 17 september om 9 uur dus uit naar Juventus. Dan 15 oktober. Ja, zit even tussen met een lange interlandbreak. Thuis tegen Levski Sofia. De eerste thuiswedstrijd is dus tegen Sofia. Dan uit naar Dynamo Zagreb 22 oktober. Dan Omonia Nicosia thuis op 5 november. 26 november thuis tegen Stade Rennes. 10 december Arad Armenia uit. Lekker in december naar Armenië. Lijkt me heel lekker die tijd van het jaar, Erwin. En dan 21 januari NEC Benfica. Dat kan een gelukje zijn dat Benfica dan wellicht al redelijk geplaatst is. En niet misschien op allergrootste oorlogsterkte aankomt. En tenslotte, ja, wie kent ze niet? En Kachelje is de uitwedstrijd op 28 januari.
1: Want Armenië, dat is die helemaal Oost-Turkije, toch?
0: Ja.
1: Ja, want ik heb net een lesje aardrijkskunde van Jeroen Bijma, NEC-watcher van de Gelderlander, gehad. Ik zeg Armenië, ja man, dat is ver man. En ik zeg, hoezo ver? Dat ligt het ergens bij de Balkan. Nou, toen googelde ik dat even, maar het blijkt dus helemaal Zuidoost-Turkije te zijn, boven Iran. Maar toen hij zei, ja, dat ligt boven Iran, toen moest ik lachen. Ik denk, neem je hem nou voor Mali. Maar het ligt dus echt gewoon boven Iran.
0: Bij de straat erom moest je een meter ver, zeg maar. Ja. Maar dan ben je net terug.
1: Ja, het is ongekend om in Bilko's woorden te blijven. Terwijl Schendelaar nu aan het hakken is op deze muziek. Ja, waar wij een ander nummer hebben in de rust. Ja. Maar ik kies Zwolle voor Thunderdome. 90 tot en met 2000. In ieder geval, we gaan wisselen. Want de wissel is nu wel aanstaande. Die dus al eraan leek te komen. Maar daar is hij dan uiteindelijk. Almukera Kabar. Met nummer 66 komt hij erin. Conviel, die dus al geblesseerd raakte aan zijn schouder. Probeerde het nog wel even, dat lukte ook nog. Ja, hij veroorzaakte wel de penalty, waardoor het niet 0-2 staat, maar 1-2. Hij is in de kleedkamer achtergebleven. Verder NEC ongewijzigd in een wedstrijd waar we toch met z'n allen wel overeen zijn. Waar NEC makkelijk overeind blijft, maar eigenlijk een beetje tegen zichzelf loopt te voetballen op een gegeven moment. En het opportunisme van Pek Zwolle, waar eerst al een doelpunt afgekeurd werd door Floranus. Uiteindelijk vlak voor rust een benutte penalty door Costons. Daardoor leidt NEC wel nog steeds. Maar moet je wel hopen dat ze wat wakkerder uit de kleedkamer komen in de tweede.
0: Ja, en gewoon gaan voetballen vanaf achteruit. Dat hebben we eigenlijk gewoon te weinig gezien in de eerste helft. Als Pek Zwolle gaat aftrappen, dan doet dat meteen naar de doelman Schendelaar. Die gaat dan meteen weer een lange peer naar voren. Dus wat Zwolle betreft is hetzelfde laken en pak in de tweede helft. Als Storm de eerste luchtduel wint, kopt de bal wel over de zijlijn. En mag Floranus namens Pek gaan gooien. Meter of 10, 15 over de middenlijn vandaan, de linksachter. Met dus een mooie goal achter, niet achter zijn naam, wel gemaakt, maar niet achter zijn naam. Want die daarvoor in de aanval iets buiten spel stond. Nuitink moet eventjes opruimen, doet dat met rechts over de zijlijn. Dus terreinwinst voor de Zwollenaren, de mannen van Henry van der Vecht. Die dus redelijk begonnen zijn aan de competitie met een vrij verrassende uitoverwinning bij Heerenveen. En nu dus NEC proberen lastig te maken met een verre ingooi. Die moet verdedigd worden door Montero, dat doet hij. Floranus kopt de bal terug, maar de bal 16 meter gebied weer uitgeramd. Dan opgepikt door, even kijken, dat is middenvelder Sommer. En die brengt de bal weer naar zijn doelman. En Schendelaar ramt de bal maar weer eens in naar voren.
1: Ja, over spelers die wat dat betreft op elkaar lijken. Dat heb je Thomas en Somme. Die doen er ook wel enigszins aan mee. Oh, dit was toch Thomas, sorry.
0: Oh, dat is toch Thomas, jou. Ja.
1: Ik dacht wel, wat lijkt hij op Thomas? Ja. Totaal onnodige interceptie van mij dit. Excuses, maar het was dus ook Thomas. Maar ik dacht net ook al een keer met Somme. Nou ja, daar hebben we het vaker over gehad. We zitten af en toe, ja, we zitten ook wat laag hier in Zwolle. En als er dan wat aan de andere kant gebeurt en ze lijken nogal op elkaar, hoewel deze rugnummers uiteindelijk wel wat goed van elkaar te onderscheiden zijn. En nu ze naast elkaar lopen, lijkt ze toch wel. En ze hebben ook allebei zwart. Dus wat dat betreft twee middenvelders identiek. En Sommer, die dus deze Sommer was overgekomen. toch altijd leuk even een grapje maken. Ja, we hebben er de tijd voor, want de bal lag even langs de lijn. Maar daar is hij weer in het spel met Tobias Storm, die mag inwerpen. Ja. Daar ga ik niks over zeggen.
0: Eén Ryan Thomas maakt nog geen sommer, wou je zeggen. Ja, de bal over de zijlijn. Op de neus kwam die van John Sherry. En daarmee mag Zwolle de volgende ingooi nemen. Dat blijft onrustig en rommelig ook in het begin van de tweede helft tot nu toe. Als Peck mag gaan gooien. De bal goed droog gemaakt door Cheryl Floranes. Die wil de bal dus ook weer blijkbaar meteen ver gaan gooien. Discussie tussen Lins en de viergever. Mopperen wat op elkaar. En op de hoofd van Bram Nuitink belandt deze bal. Dan is viergever eerder bij de bal dan Brian Linsen. Is daar het eerste duel aan gewonnen door Kabar. Hij krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. Mag hij in de herkansing met de gevaarlijkste aanvaller op het veld vanavond. Dat is Dylan Mbayo. Is gevaarlijker ook dan de aanvallers van NEC tot nu toe. Hij houdt er een ingooi aan over. Gaat weer naar achteren, naar Graves. Graves naar Schendelaar. En dan verwachten we alweer de volgende lange bal naar voren. Het gaat ook weer even terug naar Simon Graves. De Deense centrale verdediger van de PEC Zwolle. Een van de drie Denen dus in de basis bij PEC Zwolle. Dat is goed gedaan door Noé Lupperton. Eventjes rust aan de bal. Bal gecontroleerd op de borst. Dan wil hij gaan lopen en voetballen. Er moet wel wat beweging zijn. Is hij nu bij Sherry. Sherry naar Bischoff. Bischoff mannetje tegenover zich. Dat is Aartsen. Daar wil hij een beetje doorheen. Dat is ingewikkeld. En dan houdt hij daar een ingooi aan over. Ja. Dus mag PEC Zwolle nog die bal oppikken en met drie man gaan claimen. Maar ik denk dat Joey Coy dit toch wel goed gezien had. En dus mag NEC gewoon gaan gooien. Dat via Kabar, de nieuwe linkerverdediger. Dus die tempo moet maken van Joey Coy. En dan met de ingooi komt. Kijken of hij dat ver kan. Nou, redelijk ver. En Tadic krijgt de bal boven op zijn hoofd. Verdwijnt de bal over de doellijn. En dan mag PEC Zwolle een vrije trap gaan nemen. Volgens mij gaf Joey Coy aan dat onder eventjes buitenspel was. Nou, het zal allemaal wel. Bal ongeveer op dezelfde plek. Balbezit voor PEC Zwolle.
1: Het Schendelaar met de doeltrap. Kijken we naar de mensen die warm lopen. Natuurlijk is het weer zo'n groepje. Maar zien we onder andere Emre Moor en Kai Sierhuis. Die menigeen dus in de basis had verwacht na het échec, mag je wel zeggen, afgelopen week. Toen hij na 3 minuten het veld moest verlaten, noodgedwongen. Dit is een mooi hoogstandje van Tahawi. Hij moest Floranes aan de noodrem trekken. Waardoor het een vrije trap is voor NEC. En die gaat Jeroen Sherry nemen aan de zijlijn, de rechter zijlijn. Dus die gaat er met links indraaien zometeen. En dat is een mooie plek ook voor bijvoorbeeld Bram Nuitink om daar zo tegen die bal aan te lopen. Bischoff staat erbij en Sherry. Het gaat Sherry worden die hem in gaat draaien. Tadic staat bij de penaltystip. Komt die bal van Sherry. Die is laag, die is veel te laag. Die wordt ook weggewerkt door Thomas. En uiteindelijk een lange bal gegeven. Die is goed, zeg. De lange bal van Seurissen op een Mbayo. En dan is het aan Kabar te danken dat hij de ruimte dichtloopt. Want anders had Mbayo zo op Kretas afgekund.
0: Nou, met name te danken dat Mbayo een slechte aanname had. Van als hij aan kon nemen van op rechts stond Costons helemaal vrij. Dan was het gewoon 1-1 tegen Kretas geworden. Maar de bal was niet goed. En dan inderdaad wel goed opgelet van Kabar en ingegrepen. Voordat PEC Zwolle gevaarlijk kon worden. Ja, slordig van NEC. De restverdediging niet op orde. Op het moment dat je in de voorwaartse beweging bent, moet je wel weten wat je achter je laat. Dat gebeurde nu niet. Ja, het zal Dick Schreuder niet vrolijk stemmen. Zoals hij sowieso niet heel vrolijk was in de eerste helft. Dat snap ik wel hoor. Van NEC speelt niet heel goed. Daar is de voorzet van diezelfde Mbayo. Even blijven hangen op links. Schiet hard tegen NEC eraan. In dit geval was dat Storm. En de bal over de achterlijn mag PEC Zwolle de eerste corner van de tweede helft gaan nemen. Die is vanaf de linkerkant van het veld. En Tobias Sommer is degene die de corner mag gaan nemen.
1: Dan gaat hij genomen worden met rechts indraaiend. En dan is Kretas bezig met zijn mannen neerzetten. Staat Nuitink daar vlakbij. Is de beweging voor de neus van de NEC-doelman. Wordt hij kort genomen uiteindelijk. Seurissen dan met rechts indraaiend. Gaat over Nuitink heen. Bal blijft hangen. Uiteindelijk weggewerkt. Wil het PEC Zwolle publiek die daar kort achter zit. Zag een penalty situatie. Wordt weggebuist. Uiteindelijk de bal op het hoofd van Lebreton. Bal de lucht in. Geen controle bij Bischoff. Nuitink dan met het hoofd.
2: Uiteindelijk weer veel kopduels. En Seurissen die oppikt. Ziet de ruimte aan de linkerkant bij Pek Zwolle. Voorzet. Gaat ver over iedereen heen. Als laatst geraakt door Kabar. Maar binnengehouden door Mbayo. Daar de voorzet op het hoofd van Nuitink. NEC werkt die bal weg. Dat lukt maar half. Maar is het goed dat Bischoff tegen ze, of Tahawi tegen ze direct de tegenstander aanspringt. Zodat die bal uiteindelijk bij Gretas terechtkomt. Nou, en dan gaat Joey Kooi al tellen. Terwijl die bal nog niet eens gepakt is. Want, nou, dit is echt de grootst mogelijke onzin.
0: Ja, en dan krijgt hij een corner. Ja, dit is
2: Nou. Zeg, gaat die bal nog niet eens in zijn hand. Wat is dit,
0: dit
2: joh?
0: Slaat echt helemaal nergens op. Sherry zegt ook, ja, hij moet toch even de bal ophalen.
2: Ja.
0: Hij hoeft er niet als een gek te sprinten om een bal op te halen. Nee. Zo is het ook niet de regel. Kijk, en dat is 8 seconden als hij hem neer gaat leggen. Ja, dit is redelijk onzinnig wat Joey Kooi hier doet.
2: Ja.
0: Maar goed, in de categorie hadden wij Kelvin Stenks moeten halen deze zomer. Dan had je dit probleem niet gehad.
2: Nee,
0: de volgende corner is voor Pek Zwolle. Dat is het resultaat. Daar is de bal is voor Kretas. Ja, gerechtigheid. En Kretas mag de bal vasthouden. Dan moet hij wel een beetje opschieten. Anders krijgen we weer een corner tegen. Ja, ik vind het prima hoor, die regel. Dat een beetje tempo in het spel komt. Maar dit
2: kan ook overdrijven.
0: Dit sloeg helemaal nergens op. Nu is het Kamara een beetje op avontuur. Maar ja, wie van NEC wil die bal hebben? Er is toch weinig beweging hoor. Als een keer een NEC'er met balbezit over de middenlijn komt, staat toch eigenlijk iedereen stil. Nu Le Breton gaat het middenveld over. Wil een steekbal geven. Dan staat Bischoff buitenspel. Gaat even ingehouden worden. Tadic aan de zijlijn. Raakt de bal kwijt. Ja, dat lukt eigenlijk gewoon helemaal niet bij Dusan Tadic vanavond tot nu toe. Dat is best wel de constatering die we kunnen maken.
2: Ja, ik vind er meerder hoor. Ik vind Sherry die scoort 2 keer. Linsen hebben we nog helemaal niet gezien.
0: Nee, het is niet dat ik hem uit wil vergroten. Zo van, maar hij speelt nu de bal over de zijlijn.
2: Ja, Nee, dat bedoel ik
0: ook
2: niet.
0: Ik heb nog geen goede bal van hem gezien.
2: Maar ik vind heel NEC eigenlijk niet echt... Ja, Le Breton natuurlijk.
0: Ja,
2: en,
0: zeker. En Nuitink.
2: Ja. Maar voor de rest is het niet zuiver wat NEC doet. Het is natuurlijk ook een moeilijk spel met al die lange ballen. Maar NEC moet de bal een beetje in de ploeg houden. Dit is wel goed gedaan van de Servië die Le Breton vindt. Le Breton naar Sherry gaat schieten van 20 meter. Die schiet dan tegen Le Breton aan. Gaat de bal over de achterlijn. Maar als laatst geraakt door een Zwollenaar. Dus hoekschop nummer 2 ook voor NEC. Emre Moor die de bal neer gaat leggen voor Tjaron Sherry. Die hem met links zo meteen in gaat draaien. Lekker dat je Bram Nuitink in de gelederen hebt, maar dan moet je hem wel kunnen bereiken. En niet zoals net bij die vrije trap die veel te laag was. Nu Sherry met beide handen de lucht in. Die vraagt even aan de assistent die echt bij de hand zit te doen. Gewoon die assistent die hem een beetje in de weg loopt. En Sherry die daar ook echt een beetje chagrijnig op reageert. Nu dan die hoekschop wordt uiteindelijk weggewerkt, opgepikt door Kabar.
0: Ja, kan hij de bal in één keer weer inbrengen? Dat doet hij niet. Hij sluit de paas naar Bischoff, naar Tahawi. Dan is daar de bal, het was toch Bischoff, die de bal weer krijgt. Dan zoekt hij naar een medespeler. Daar is hier op de rand 16 meter gebied. Daar is Tadic net niet gevonden. Nieuwe corner voor NEC, corner nummer 3. Voor de Nijmegenaren. Stand natuurlijk nog steeds 1-2 in het voordeel van NEC. Minuut nummer 55. En eindelijk weer een beetje wat momentum voor NEC. Met 2 corners op rij nu. Corners tot nu toe nog niet gevaarlijk geweest. Maar bij iedere corner kan daar verandering in komen uiteraard. Als Le Breton de bal neerlegt voor Tjaron Sherry. Sherry, ja, die heeft volgens mij een beetje op de starre nu een beetje tijd gaat nemen. Ja, dan wordt Joey Kooi boos. En ik denk, Sherry, denk, ja, lekker vriend. Ik pak even wel mijn eentje. Daar is de bal. Bij de tweede paal moet er... iedereen duikt onderdoor. Storm kan oppikken. Buiten 16 meter gebied. Nieuwe voorzet. Kan gekopt worden. Dusan Tadic zat te wachten. Maar krijgt de bal uiteindelijk niet. De bal via de knie, volgens mij, van Ryan Thomas. Over de achterlijn hebben we de 4e corner voor NEC van dit duel. En Sherry gaat die nemen.
2: Daar is Sherry met links afdraaiend voor het volle uitvak. Natuurlijk weer uitverkocht. De mannen uit Nijmegen meegekomen. Zien Sherry de armen de lucht in doen. Daar komt die bal. Die is heel hoog en heel ver. Maar wel op het hoofd van Linsen. Die daar prima Floranus klopt in de lucht. En dan Schendelaar meteen uitverdedigen. En Bayo helemaal vrij. En Bayo staat tegenover Kabar. Steekbaas is goed in de 16 meter. Daar staat Coston. Schiet tegen Le Breton aan. Die wil hem binnenhouden. Maar ziet ook dat Kretas op tijd zijn doel uitkomt. De doelman van NEC die de bal kan pakken. en kijkt. En zo maakt NEC het zich toch onnodig moeilijk hier in Zwolle. Want stond het riant voor met 2-0 zonder zich in te spannen. Maar moet het dat nu wel doen? Nog steeds de voorsprong. 1-2 is het in het McPark Stadion. 2 benutte penalties van Chéri. En ook een penalty door Kostons. Nu de tweede helft met Tobias Storm. Storm tegenover Sommer. Die gaat daar handig voorbij. Storm schiet dan tegen Floranus aan. En uiteindelijk via Sommer een balletje terug. Daar staat Thomas en die gaat helemaal terug naar Schendela.
0: Ja. En zijn bal naar voren is op het hoofd van Kostons. Ja, als jij zelf de diepste man bent en je kopt hem door, dan weet u het resultaat wel. Dan is hij voor de doelman van de tegenpartij. En dan kijkt hij om zich heen. Zo van, ja, waarom staat daar niemand? Ja, daar stond niemand, vriend. Je was de diepste man. Bal van Kamar gaat terug naar achteren, naar Kretas. Kretas moet tempo maken met een jagende Pek Zwolle aanvallen bij hem in de buurt. Mooie aanname van Taoui. Heeft dus rust gevonden bij Chéri. Kan NEC wat gaan voetballen vanuit het middenveld? Dat hebben we echt nog te weinig gezien. Le Breton doet dat heel eventjes. Wordt wat teruggeduwd. Gaat de bal via Storm. Krijgt terug bij Le Breton. Le Breton terug naar Storm. Dat ziet er aardig uit. Kan daar nu de steekbal gegeven worden? Nee. Paas riskant door het midden. Daar zat Ryan Thomas tussen. En kan Mbayo weer aan het werk gezet worden. Met Kabar tegenover zich. Die is ook snel. Maar Mbayo is dat zeker ook. Dreigend met zijn linker. 16 meter gebied. Bijna in. Randje 16 meter. Dan krijgt hij hem terug. Aardige hakballetje. En dan bal verder naar links. Naar Seurissen. Die wil naar zijn linker. Voor de voorzet. Laag is daar de 2-2. Ja. Helemaal vrij staat hij. En dan staat Kabar niet op te letten in de verdediging. En komt Pek Zwolle naar bijna een uur spelen. Op 2-2 volgens mij weer goed verstond.
2: Ja, ik dacht ook Constant. En dan mag NEC zich echt aanrekenen. Want die bal voor, ja, wat jij al zegt, Aram, hij staat helemaal vrij. Ik denk dat Kabar zich dat mag aanrekenen. Die zijn directe tegenstander zo vrij liet. Bal gaat, die rolt eigenlijk een meter of drie voor Kretas langs. Hier zien we het nog een keer in herhaling. Bal laag voor. Ja, Kretas loopt dan ook wel iets te ver door, vind ik, naar de eerste paal. Geen keepersfout verder hoor. Maar ja, dan is het doel natuurlijk helemaal leeg als die bal volgetrokken wordt. Kabar, die werkelijk helemaal niks doet tegen Kostons. Oeh, nou, het is nog een randje buitenspel ook hoor, denk ik. Ja, misschien is de camera niet helemaal lekker hier. Want we zagen het een beetje van schuin. Maar het leek wel alsof Kostons van voor de bal in de bal uiteindelijk kwam.
0: Ja, de speaker hier in Zwolle die doet niet aan VAR afwachten. Dat hadden we eerst ook al gezien. Bij de 2 tegen 1. Maar het is kantje bord, denk ik hoor. Want het is voor even wachten vanuit Zeist. Ja, check doelpunt buiten spel. Ja, bij Zwolle worden ze gek van al die VAR-checks. Die willen gewoon een goal zien van een thuisdoel. Ja, dat snap ik. Maar ja, buiten spel is buiten spel. Daar valt niet zo heel veel af te dingen over het algemeen. En dus is in Zeist scheidsrechter Danny Makkely weer aan de slag met zijn lijntjes. En was het dan buitenspel in het moment dat Seurissen in balbezit kwam en de voorzet gaf waar Kostons uit scoorde. Ja, dus even wachten voor Joey Coy. Dan is het mooi dat spelers aan de scheidsrechter gaan lopen. Ik denk, ja, daar kan hij niet heel veel aan doen. Dan krijgen ze zijn oortje groot te horen, goal of geen goal. Dat heeft er enkele zin om dan op de scheidsrechter op in te praten. Coy kan niet anders dan wachten. Ja, ik denk dat het nauwer let dan bij die 2-1 van Floranus. Die was sneller afgekeurd.
2: Ja, je zegt,
0: dit lijkt echt een millimeterwerk. En Joey Coy die geeft aan buitenspel.
2: Lekker, zeg.
0: Hier gaat een streep doorheen.
2: Jeetje,
0: ja, hoeveel mazzel moet je hebben, NEC, op een avond?
2: Ja,
0: twee penalties die je cadeau krijgt.
2: Wil je hebben, inderdaad.
0: Je krijgt twee penalties cadeau. Twee doelpunten afgekeurd wegens buitenspel. Ja, we kunnen niet zeggen dat het allemaal niet tegen zit vanavond bij NEC. Ja, dit is, dit is wel de laatste waarschuwing, denk ik.
2: Ja,
0: ik denk niet dat er nog eentje komt.
2: Nee, laten we alsjeblieft wakker worden, zeg. Terwijl we hier het tweede groepje zien met Vieter van Krooi onder andere. Maar ook Per Schuurs die weer op het gras staat van een wedstrijd. Tenminste, ja, hij loopt dan warm. Hij heeft natuurlijk veel meegetraind al. Maar we noemden hem al in de selectie. En nu hier warmlopend voor ons neus. Dat moet ongetwijfeld een mooi moment zijn voor de verdediger van NEC. Tikje door van Linssen is goed, zeg. Als Chéri de bal binnenhoudt. En dat lukt in de 16. Goed tegen Viergever aangeschoten. Was wel wat aansluiting. Maar uiteindelijk prima om hier hoekschop nummer 4 voor te geven. Tjeron Chéri met de hoekschop. Die wacht even totdat hij hem krijgt. Arm de lucht in. Legt hem neer met links. Gaat hem zo meteen indraaien. Kijken wie er tegenaan kan lopen. Het is wel tijd voor Bram Nuitink. Die nu wijst van jongens, let even op de omschakeling. Daar komt die bal weggekoopt. Weer teruggebracht door Storm. Opgepikt door Le Breton. Dan Tahawi. Tikje door. Daar staat Chiri nog. Bijna Bischoff in de weg lopend. Ja, dan wil hij een steekpaas geven. Dat doet hij ook, Chiri. Maar niemand die daarop liep. En dus de doeltrap weer voor Peck.
0: Ik kan me erin denken dat Per Schuurs toch liever had gehad. Dit is tegen Juventus. Wat later was in deze Europese campagne. En niet de eerste. Die komt misschien te vroeg voor hem. Want ja, Per Schuurs heeft natuurlijk in Turijn gespeeld bij Torino. En ja, als je dan tegen Juventus mag, zal het wel leuk zijn voor hem. Waar hij jarenlang gewoond heeft. Ik denk die wedstrijd te vroeg komt voor minuten. Linssen kan het schendelen lastig maken. Ja, het past precies bij de goalie van Peck. Dan neemt Peck wat risico achterin. Nu met de viergever die de bal aan de voet heeft. Bal naar voren, naar Sørensen. Die draait naar binnen, open op Mbayo. Ja, daar kan Bischoff niet bij. En dan gaat het publiek in Zwolle staan. Van daar is Dylan Mbayo met de actie en de overtreding. En de gele kaart is er voor NEC. Dat is volgens mij de eerste gele kaart van dit duel. Die is voor Almugera Kabar.
2: Ja, de ingreep van de invaller van NEC in de vrije trap. Op een meter of 25 van het doel. In de lengte een beetje van de zijkant van de 16. Maar wel precies op een punt waar Oliver Aartsen hem zo meteen vol kan geven. En er misschien iemand tegenaan kan lopen. Bij Peck Zwolle. Daar staat in ieder geval Bischoff in een eenmansmuurtje. Op precies 9 meter 15. Al dus Joey Coy die nu gaat fluiten. Gaat die vrije trap genomen worden. We zitten in minuut 64. De voorsprong is er nog wel. Maar NEC hangt aan een zijden draadje. Daar is die bal die uiteindelijk weggekopt wordt. Dan moet Zwollenaar een sprintje trekken. Maar dan ziet hij ook dat hij mag gooien. Dus rolt die bal over de zijlijn. Dan gaat zometeen Sissoko komen bij Peck Zwolle. Daar is de wissel bij de Zwollenaren. Nummer 9 gaat eruit. En dat is Sørensen. En Ibrahim Sissoko, de ex-NEC'er, mag hem vervangen.
0: Ja, dat is een echte linksbuiten. En dat is Sørensen niet. Dat is meer een centrale aanvaller. Sissoko dus echt een opportunistische linksbuiten. En de andere wissel is Gabriel Reiziger die in het veld gaat komen. En hij komt in het veld voor Thijs Oosting. Nou, zoontje van gaat eruit en zoontje van komt erin. En dus een nieuwe aanvallende middenvelder met Gabriel Reiziger bij Peck Zwolle. Hij zal de plek op het middenveld inlossen. Waar Thijs Oosting toch niet echt heeft kunnen overtuigen vanavond. De ingooi genomen, bal over de zijlijn. Laatst geraakt door Tahawi. Mag Peck dus weer gaan gooien via Floranes. Cheryl Floranes, de linker centrale linkerverdediger. Die dus dacht al te scoren. Daar ging een streep doorheen. Hetzelfde geldt voor de tweede van Costons. Daar ging ook een streep doorheen. Ja, zoveel mazzel blijft NEC natuurlijk niet houden in dit duel. Deze bal wordt verlengd en uit de draai geschoten. Maar gemist geschoten door Costons. En dus kan Kretas eenvoudig oppikken. En meerollen aan iemand die een beetje vrij staat. En dat is dit geval Bram Nuitink.
2: Nuitink draait open. Wie wil hem hebben? En wanneer gaat NEC wisselen? Die gaat zo meteen wisselen. Maar dat is niet Kai Sierhuis. Maar wel Willemsen en Emre Moor die zo meteen gaan komen. Met Kabar nu op de helft van Peck gaat liggen. Krijgt een vrije trap van de scheidsrechter van Joey Coy. Neergelegd door Le Breton. Meteen kort genomen. 1-2'tje met Kabar. Dan Le Breton naar Kabar. Linkerkant Bischoff aan de zijlijn. Moet terug. Gaat breed naar Montero via Tobias Storm, ligt helemaal naar rechts. Daar staat Chiri op de middenlijn naar Montero. Montero helemaal naar rechts, daar staat Storm. Storm met Chiri. Chiri meteen met viergever in zijn rug. Dus terug naar Kretas. Die wordt meteen opgejaagd door Costons. Daarom een lange bal naar Tahawi. Die verliest het duel van Floranes. Daar wil Peck Zwolle een vrije trap. Vooral Nick Viergever wil dat. Maar daar wil Joey Coy niet aan. Die wil wel gaan wisselen. En dat gaat NEC doen. Twee wissels. Emre Moor is daar een van. En Willemsson is de andere. Bischoff die eruit gaat. En Moor komt erin. En Willemsson. Tahawi gaat eruit voor Emre Moor.
3: Emre Moor.
0: Mooi te zien trouwens, dat omdat eerst aan de linkerkant Bischoff eruit ging. Je ziet Tuin, wie kijkt zo van, ik niet. Ja, ik toch. Ja. Teleurgesteld gaat hij naar de kant. Even niet zo impact kunnen hebben in dit duel als bij zijn uitduel in Willem II. Bij Willem II toen wist hij te scoren. En Dick Schreuder legt nog eventjes uit waarom hij naar de kant gehaald wordt. Als Emre Moor gewoon vanaf rechts gaat. Willemsen op het middenveld te spelen komt. En Tadic inderdaad vanaf links gaat spelen. Ja, ze zullen toch wel zijn meters moeten maken, Dusan Tadic. En niet zijn allergrootste kwaliteit voor alsnog. Kretas met de bal naar voren. Op zoek naar diezelfde Dusan Tadic. Die gaat het duel niet aan. Is deze bal lastig voor Mbayo? Te lastig voor Mbayo. Verdwijnt de bal over de zijlijn. En mag NEC gaan gooien.
2: Ja, dan ziet Dick Schreuder toch nog veel in Willem Willemson. Maar ja, wij hebben hem in de voorbereiding gezien. Ja, maakte hij nou ook niet een onsterfelijke indruk, moet ik zeggen. Maar ja, hij wordt toch verkozen. Boven bijvoorbeeld Sierhuis. Die toch echt de drang naar voren heeft. We gaan kijken wat Willemson kan brengen. Hier in het laatste kwart van deze wedstrijd. 1-2. De voorsprong voor de Nijmegenaren. Kretas die meegeeft aan Storm. Sissoko tegenover hem. Daar gaat Storm voorbij. Speelt in op Linsen. Met een gelukje komt hij in balbezit. De aanvaller van NEC via Montero naar Emre Moor. Eerste balcontact. Emre Moor gaat meteen daar Floranus voorbij. Gaat over de knie. Vrije trap voor de Nijmegenaren. Aan de rechterkant bij Storm. Gaat hem kort nemen naar Sherry. Sherry naar Montero op de helft van de Zwollenaren. Sherry goed Emre Moor vrijgespeeld. Die wel terug moet naar Montero. En dan helemaal terug naar Bram Nuiting.
0: Ja, ik kan me ook indenken dat Dick Schreuder nog één troef achter de hand wil houden. Mocht Zwolle wel weer op gelijke hoogte komen. Ja, dan is het wel lekker als je nog weer een spits in kan brengen. Als je dat nu al doet, ja, dan heb je eigenlijk geen aanvallende troeven meer achter de hand. Montero krijgt een beuk in de rug. En dat ziet Joey Coy ook. En de vrije trap is voor NEC. Noé Le Breton doet alsof hij haast wil maken. Denk ik niet dat het inderdaad het geval is. Als Bram Nuiting eventjes op de knieën zit en zegt wacht eventjes. Maar dat hebben ze een ploeggenoot niet gezien. Dus de vrije trap genomen is net niet op maat. Sherry kan daar niet bij. En dan mag Linsen maar weer eens richting Van Schendelaar gaan lopen. Die wacht daar niet op. Ramt de bal meteen naar voren. Willemsen met zijn eerste balcontact. Is niet een balcontact die de bal bij een ploeggenoot krijgt. Krijgt een herkansing. Kan de bal aannemen. Kan hem binnenhouden. Ja, en inleveren bij Mbayo. Dat is niet heel lekker van Willemsen. En dan heeft de NEC gelukje dat deze combinatie niet goed gaat. En zit Le Breton daar toch als laatste tussen blijkbaar. Nieuwe corner voor PEC Zwolle. Corner nummer 5. Ten opzichte van 5 corners voor NEC. Ja, wat dat betreft staan we in evenwicht. NEC en PEC Zwolle qua doelpunten is nog een kleine voorsprong voor NEC. Maar wankel is het wel.
2: Het is heel wankel. Daar komt de hoekschop. Daar is weer beweging voor de neus van Kretas die daar op de lijn staat. Armen de lucht in. Die bal die is niet onaardig. Gaat over iedereen heen. Uiteindelijk terecht bij Sissoko in de 1-1 met Montero. Sissoko gaat over de knie. Wat doet Joey Coy? Ja hoor, dat geeft een penalty. Het is ongekend. Ongelooflijk dat NEC dit zichzelf aandoet, zeg. Echt ongelooflijk. Coy wachtte even, twijfelde even. Ja, dan vind ik dit altijd een teken van zwakte. Dat hij zijn beslissing dan kracht bijzet door een gele kaart te geven.
0: Ja, terwijl deed hij bij Schendelaar niet.
2: Deed hij bij Schendelaar niet. Maar dat Sissoko hier over de knie gaat. Ja, Sissoko, hij zoekt hem op. Hij is technisch bekwaam in de schaar. Via de linkerkant, via de rechterkant. Ja, en dan hapt Montero. En dan maakt net als in de eerste helft dat Mbayo over het been ging van Vonviel. Nu maakt ook Sissoko heel handig gebruik van de knie van Montero. En dan legt hij hem dus weer op de stip. Penalty nummer 4.
0: Ja, en dan denk ik dat het weer Costons is die achter de bal gaat staan. En PEC Zwolle nu voor hem de tweede keer. En waarschijnlijk dan definitief op een gelijke stand gaat brengen. De VAR komt niet op de lijn. Er is contact tussen Montero en Sissoko. Ja, Sissoko doet het gewoon slim. Montero doet het niet slim. En dat is ook gewoon het resultaat. En dus de penalty staat. En PEC Zwolle kan nu echt weer op gelijke hoogte komen met NEC. Dat heeft NEC echt wel aan zichzelf te wijten hoor. Iedereen staat buiten 16 meter gebied, behalve de spits van PEC Zwolle. Die staat achter de bal. Kan PEC op 2 tegen 2 tegen NEC maken. Minuut nummer 72. Kost ons met de penalty. Is op de lat.
1: Wow.
0: En die gaat heel hard de lat het veld weer in. En dan is balbezit nu voor NEC. Ja, waar we bang voor waren dat Jaron Cherie dat ging doen in de reprise van de penalty. Doet Costons dat heel hard en heel wild en vol op de lat. En dan gaat Kooi nu alweer... Ik word echt een beetje geïrriteerd door Joey Kooi.
2: Dat hij hem zo hard op de lat... Want ja, Kretas met zijn bereik, zeg ik met alle respect.
0: Twee meter, hè?
2: Nee. En die eerste helft schiet hij hem zo fantastisch binnen. Kretas volkomen kansloos. En nu ramt hij hem op de lat. Ja, en wij zeggen al nu al voor de vierde keer... nou, laat dit dan de echte waarschuwing zijn voor NEC. Maar ze luisteren niet. De NEC mag echt bepaald niet mopperen... als het de drie punten meeneemt naar Nijmegen. En dan moet er echt nog wel eentje bij. Maar dat ziet er niet naar uit voorlopig. Nu Nuitink weer met de kopbal. Dan Willemson en Linssen. Bal hoog de lucht in. Viergever zegt, die bal is voor mij. Dat gebeurt ook, want hij kopt. Daar zit Linssen bijna tussen. Montero gaat naar het gras. Mag doorgaan van Joey Kooi. Dan een panna van Sissoko. Dan gaat Storm neer. En dan krijgt Storm ook een kaart van Joey Kooi. En zo hield hij de kaarten lang op zak. Maar zit hij er nu aardig mee te strooien.
0: Ja, dat zijn drie NEC'ers achter elkaar op de bon geslingerd. Kabar, Montero en nu ook Storm. Ik vind de theater die Joey Kooi maakte bij het geven gele kaart redelijk irritant hoor vanavond. Want het is gewoon een overtreding. Hij is te laat en dan kun je gele kaart vergeven. Dat kun je ook gewoon rustig doen hoor. Helemaal naartoe sprinten en theatrale gele kaart geven was niet nodig naar mijn smaak. Als Floranus overeind geholpen wordt. Die heeft weinig recht van spreken als hij zegt dat ik word heel hard geschopt. Nou, had je het zelf ook niet moeten doen een paar weken geleden, zeggen we dan. Hij is weer overeind. En dus mag PEC Zwolle de vrije trap gaan nemen op de middenlijn. Administratie bij de heer Joey Kooi is ook weer op orde. En dan mag Nick Viergever, minuut nummer 74, nog 60 minuten te gaan. Officiële speeltijd en Viergever Floranus zegt, nou wil jij hem nemen? Nou neem jij hem maar. Nou, Viergever uiteindelijk uit de goedheid van zijn hart gaat de vrije trap dan maar nemen.
2: Daar ligt die bal op de middenlijn. En daar dirigeert Viergever zijn mannen mee. Omdat hij hem de 16 in gaat slingeren. Dat gebeurt ook. Willemsen met een rare actie. Uiteindelijk die bal weggeschoten door Storm op de borst van Linssen. En één keer door Cherie. En Linssen op de helft van PEC Zwolle tegen twee man. Goede sliding van Linssen. En daar houdt hij een inworp aan over. Uitstekend gezien door de assistent scheidsrechter. Ook heeft geappelleerd door Brian Linssen. Maar wel terecht. En Joey Kooi gaat meteen weer aftellen. Dan geeft Emre Moore die bal. En dan telt Joey Kooi door. De inworp van Storm moest daardoor snel genomen worden. En die is niet goed. Want PEC Zwolle komt eruit. Met Sommer met de lange bal. Naar Sissoko zoekt weer de 1 tegen 1 op. Ibrahim Sissoko de 16 in. Met links schot gekraakt. Uiteindelijk moet Montero die bal een slinger geven. Maar vlag al de lucht in. Dus gaat dit gevaar voorbij. Hebben we 74 minuten gespeeld. Dick Schreuder weer druk, coachend, druk, gebarend. Buig ik weer eens naar voren om te kijken wie er eventueel in zou kunnen komen. Maar Sierhuis staat hier met de handjes op zijn rug. Nog steeds met het oranje shirtje aan. Het warmloophesje. Teken dat hij nog niet geroepen gaat worden. En dus deze vrije trap genomen door Kretas. Die diep op de helft van PEC Zwolle komt. Maar weggekomen wordt door Reiziger. En dan gaat Mbayo naar het gras. En ziet Joey Kooi daar wel een vrije trap in.
0: Ja, en terecht. Wel een dom overtreding was dit van Kabar, zeg. Met twee handen vol in de rug bij Mbayo. Ja, daar kan de scheidsrechter ook niets anders aan doen dan voor fluiten. Ja, NEC, het gaat van kwaad tot erger eigenlijk in de tweede helft. Het wordt steeds minder en minder. En je hoopt dan een beetje dat wissels dan een beetje de wedstrijd kunnen keren. Van, ja, je hebt erop genoemd, er zit kwaliteit op de bank. Er zitten goede spelers op de bank. Dan mag je het ook wel hopen dat er een keer wat ten goede gaat keren. Nu een gelukje voor NEC. Linssen die de vrije trap meekrijgt. En de vrije trap voor NEC. Een beetje of 10, 15 over de middenlijn. En Nuitink zit weer op zijn hurken. Daar zit het beste wel vanaf bij Bram Nuitink. Maar ja, ga je in deze fase van een strijd, ga je dan al Per Schuurs brengen? Ik weet niet hoor, bij NEC. Ik ken de staat van de fysiek van Per Schuurs natuurlijk niet zoals de staf van NEC die kent.
2: Staat weer buiten spel, hè, Linse?
0: Ja, dat is, maar die wil de bal ook dan nu niet hebben. Dan moet hem niet geven. Maar ja, goed,
2: nou ja, hij had hem zo mooi kunnen steken in principe.
0: Nou, Kabar gaat wat opzichtig staan als hij hier vastgehouden wordt door een Bayo. Op de Bayo daar we ook wel zonder gele kaarten mee weg. Had hij ook voor kunnen geven voor het opzichtig vasthouden van de tegen. Standaard. Emmermoor met de bal aan de linker. Wordt naar achter geduwd door Floranes. Bal bij Montero. Montero met de bal aan de rechter. Vorig jaar nog scorend in die 2-2. Toen uiteraard namens Pek Zwolle tekende hij voor de 1-1. Nu tekende hij bijna voor de 2-2 van Zwolle door een penalty weg te geven. Waren niet dat Kostons die maar besloot op de lat te rammen. Bal over de achterlijn. Weer totaal zonder dreiging op het doel van Schendelaar. En dus mag Pek Zwolle weer gaan bouwen aan een aanval.
2: Doe dat bij de doelman die via Sommer de rechterkant bereikt. En dan weer terug naar Schendelaar. Zitten we in de laatste 14 minuten van deze wedstrijd. En Viergever in balbezit. Viergever naar Floranes. Terug naar de doelman. Linse jaagt door. Schendelaar raakt hem al niet helemaal goed. Komt op de borst van Chiri die hem goed aanneemt. Tegen Ryan Thomas in zijn nek. Overtreding lijkt me dit ook. Dan wordt Chiri omhoog geholpen door Thomas. Bal wel ver van het doel van Schendelaar. Kijken wat NEC hiermee gaat doen. Of ze hem kort gaan nemen of misschien lang in gaan slingeren. Het wordt kort. Maar dan zegt Chiri, er moet Storm ruimte maken. Willemsen op de rand van de 16. Oh, Lebreton, goede aanname jongen. Oh, krijgt hem net niet helemaal lekker. Goede sliding dit van Graves. De hoekschop is er wel voor NEC. Kreeg hem net niet helemaal lekker mee, Noé Lebreton. En dus wel een hoekschop voor NEC, Emre Moor. Daar staat de assistent scheidsrechter weer bij of hij hem goed legt. Nou, hij ligt keurig op de lijn hoor. En dus kan Emre Moor die hoekschop nemen.
0: Ja, Nuiting zegt, nou, laat deze bal even van mij voorbij gaan. Ik blijf even achterin hangen. Bal op het hoofd van Storm. Kan die binnengehouden worden door Moor? Ja, dan wordt hij buitenspel gevlacht.
2: Klassiek voorbeeld.
0: Ja, denk ik ook wel dat het buitenspel dat is voor de Turkse aanvaller. Gaat Pek wat protesteren, want die bal wat raar werd teruggegeven. Nou, dat viel allemaal wel mee. Doet vrije trap, staat voor Pek Zwolle. Ja, je mag nu ook tellen, hè? Joey Coy. Het hoeft niet alleen maar te tellen bij de ploeg die voorstaat. Zo is de regel ook weer niet. Als Nuiting het luchtduel aan moet gaan, wint dat duel ook. Floranes wint dan van Moor. Montero eventjes en nu helemaal met de bal aan de voet. Over de middenlijn. Kan hij een ploeggenoot vinden? In het midden loopt Willemsen redelijk vrij. Chéri wil de bal ook hebben. Maar Montero kan hem niet bereiken. En dus gaat de bal even terug via Emre Moor. Die brengt zichzelf in de problemen. Noé Lebreton helpt hem daaruit. Ja, echt de beste man aan de kant van NEC vanavond door. De jonge Fransman wil een vrije trap. Krijgt hij nu niet. Was ook niet heel veel aan de hand. Floranes met een matig balletje naar voren. Daar stond niemand met een blauw-wit shirt aan. Is Storm ook de bal weer kwijt als Floranes de bal over de zijlijn laat gaan. Zit er nu nummer 79. Het blijft onverminderd slordig. En we krijgen de laatste twee wissels bij NEC. En toch de eerste minuten van Per Schuurs en Brian Pereira.
2: Per Schuurs en Pereira. Volgende wisselmoment bij NEC. En wat is dit een mooi moment van Per Schuurs, zeg. Die zometeen ziet dat Brian Linse eruit gaat. En Pereira erin komt.
0: Ja, maar waar zie je dat nog? Pereira. Dick Scheuder die een spits eruit haalt en een rechtsachter erin brengt.
2: En Bram Nuiting met nummer 17. En daar is Per Schuurs. Wat een fantastisch moment moet dit voor hem zijn. Na 3 jaar blessureleed is hij weer terug. Zo waar hij hoort op het gras van een voetbalveld. Per Schuurs, wat revalidatie heeft hij moeten doorstaan. Komt rechts centraal te staan. Centraal natuurlijk. En rechts komt dan Tobias Storm. Links Kabar en Pereira die de plek van Emre Moor inneemt. Emre Moor die nu een beetje richting centraal loopt. Dus even kijken hoe we het uiteindelijk gaan neerzetten. Met Chéri in de spits natuurlijk. Ja, en dan Tadic daar aan de zijkant. Ja, het is nog niet binnen.
0: Verre van. De laatste 10 minuten officiële speeltijd. Floranes heeft zin in een verre stingerworp. Iedereen staat heel ver bij hem vandaan. Maar hij komt het 16 meter gebied ook weer in. De bal wordt eruit gekopt. Emre Moor gaat sprinten. Maar Floranes had een voorsprong. En is eerder bij de bal. En brengt de bal bij zijn doelman. Nou, die heeft de hele avond al lang het bal in huis gehad. Nou, nu is het niet anders. Oh, deze bal, daar zit Storm verkeerd. heeft hij geluk dat de bal niet onder controle komt bij Koen Costons. En over de achterlijn gaat. En Kertas sprint naar de bal. Legt hem heel snel weer neer. Want ja, voor dit, als hij naar de bal kijkt, begint Joey Coyle te tellen. Als Kertas een doeltrap mag gaan nemen. En nu komt hij ook inderdaad met de bal op de helft van PEC Zwolle.
2: Komt die bal van Kretas. Die is hoog. Die is niet bij Willemson. Sissoko moet niet aan de binnenkant komen van Storm. Met een fraai hakje bereikt hij zijn medespeler. Maar uiteindelijk zit Pereira daartussen. Zou een lange bal kunnen geven. Sherry staat buitenspel. Gaat via Willemson meteen weer in de drukte naar Emre Moor. Die kijkt, die wordt vastgehouden. Is geen geel volgens Joey Coy. Terwijl dit toch een schoolvoorbeeld is van een gele kaart. Namelijk het vasthouden van je tegenstander die er niet vandoor kan gaan. En dan gaat hij wel weer fluiten en zometeen aftellen. Storm met de vrijtrap kort naar Pereira aan de zijlijn tegenover Sissoko. Terug naar Storm. Waar is de ruimte? Die is er eigenlijk niet. Maar Storm vond hem wel bij Willemson. En nu Emre Moor. Emre Moor, balverlies. Dan ruimt Viergever op. Pikt Pereira op. Zou daar Emre Moor weg kunnen steken. Doet het eigenlijk te laat. Maar uiteindelijk wel de bal bij Emre Moor. Die kap naar rechts op de achterlijn. Via Viergever gaat die bal over de achterlijn. Goed gezien dit door de assistent scheidsrechter. Die de vlag in de lucht stak. Want uiteindelijk zat Schendelaar daar nog tussen. Maar de hoekschop is voor NEC.
0: Ja, ik denk gelukkig ook voor NEC. Ik had het idee dat Emre Moor buitenspel stond toen hij de bal kreeg. Maar er werd niet voor gevlacht. En dan gaat de aanval door en dan is de corner gewoon voor NEC. Ja, het zal wat zijn als Perschuurs deze bal in gaat koppen. Deze corner van Emre Moor. Dat zou het boek helemaal klaarmaken. En deze bal is op de hoofd van Perschuurs. En die komt er binnen. Je zegt het. Het zou een sprookje zijn voor Perschuurs. Als hij de bal binnenkomt. En ik heb de zin nog niet afgemaakt. En Perschuurs komt naar de eerste paal. Kopt de bal binnen. En gaat naar het meegereisde uitvak. Nee, hemel. Dit kan gewoon niet. Zeg maar. Dit is werkelijk maar te mooi voor die jongen. Al die ellende van de afgelopen jaren. En dan mag je eindelijk meedoen in de selectie. Dan mag je warm lopen. Dan mag je kicks aandoen. En dan mag je zelfs invallen. En dan mag je het doelpunt maken. Perschuurs brengt NEC op 1-3. Erwin, ik heb hier verder geen woorden voor. Jij wel?
2: Ja, ik heb hem op beeld. Geweldig. En van schrik drukte ik hem ineens op stop en moest ik hem weer opnieuw nemen.
0: Ja, ik ben een beetje boemer.
2: Ja, nee, 100%. Dankjewel dat jij het ook al zegt, want dat is zo'n diep helemaal. Maar wat een geweldig moment dit zeg van Perschuurs. Ja, daar krijg je kippenvel van. Echt waanzinnig mooi gedaan dit van Perschuurs, de invaller aan de kant van NEC, die dus met 3 jaar blessure leed, moest toekijken. En ja, hij schiet NEC naar een 1-3.
0: Ja, dus dan in één keer voelt het allemaal weer wat rustiger bij NEC. Als Perschuurs corner nummer 7, die allemaal de voorgaande waren, echt niet eens in de buurt van gevaarlijk. En deze was goed bij de eerste paal. Schuurs die had de loopactie en kopte hem. Ja, hij was een kwelgeest voor NEC in de eerste divisie. Toen hij bij Fortuna zo jong was en zo goed was. En hij zoveel belangrijke doelpunten maakte op die jonge leeftijd bij Fortuna. En daarmee NEC het kampioenschap en de promotie kosten. En nu mag hij daarin het shirt van NEC dat allemaal doen laten vergeten. En NEC mag gaan gooien. Bij de rechterkant van het veld is dat Tobias Storm die de bal krijgt. En al het aftellen van Joey Coy uiteraard alweer is begonnen. Mag Storm de bal naar voren gooien naar Brian Pereira. Kopt de bal eerst instantie omhoog. Herkansing is er niet voor hem. Maar NEC moet weer in de achteruit. Steekballetje zit goed verdedigd door Schuurs. Bal over de zijlijn. Peck mag weer gaan gooien. Linkkant van het veld is het Floranes die dat weer ver mag gaan doen. Dan heeft hij net ook laten zien dat hij echt die afstand vrij eenvoudig weet te overbruggen. Idee gaat nu nog verder staan. Zo vooraan is zoek het uit, maar die komt hij niet ver genoeg. Brian Pereira met de voet schiet de bal op de helft van PEC Zwolle. Gaat de bal terug naar Schendelaar, zou je denken. Inderdaad, dat gebeurt ook.
2: Schendelaar namens PEC Zwolle weer met de lange bal. Weer in de richting van de voorwaartse. Wel weer uitstekend weggewerkt daardoor NEC. Met Pereira en uiteindelijk het balverlies. En dus kan PEC Zwolle er weer uit aan de linkerkant van het veld. Met de voorzet. Maar die waait helemaal achter het doel van Kretas. Dus is het niets meer dan een doeltrap voor Kretas. En dan kan PEC Zwolle ook nog een keer gaan wisselen.
3: Daar, aan de kant van PEC Zwolle.
0: Ja, Fellanas.
3: Ja, precies. Nummer 18 vervangt de nummer 8. Tobias Sommer.
0: Ja, dit is degene. Als je Pek Zwolle wat wil forceren, dan brengen ze altijd Fellanas. En ze noemen hem Odi tegenwoordig. Nou, als de film Odysseus in de bioscopen draait en dan heb je een speler die heet Odysseus van zijn voornaam, dan noem je hem Odi. Dat vind ik toch een beetje jammer. Ja. Als de doeltrap genomen is, Willemsen moet verlengen. Willemsen gaat ook verlengen naar Sherry. Sherry krijgt hij de bal bij Tadić. Dat lukt. Tadić laat de bal zich voorbij gaan. Dan is daar toch wel het doorjagen van een NEC die pijn heeft. Is dat Noé Le Breton? Ja, die heeft last aan zijn vingers. Maar goed, het spel gaat door en de uittrap is genomen op het hoofd van Storm. Kan Emre Mor achter die bal aangaan, maar viergever is eerder. En een boogballetje richting van Floranus is net te hard. Ja, dat is hij. Maar dan zit Pereira goed tussen. Die redelijk invalt, Brian Pereira. Nu Tadić, randje 16 meter in steekbal geven aan Noé Le Breton. Le Breton! Ah, ja, ja, ja, ja. Boogballetje in de verhoek. Zelt net aan de verkeerde kant voor hem langs de paal. En dus blijft het bij 1 tegen 3. Kijk even naar mijn buurman. Die is nog even druk met appen. En dan is het de doeltrap.
2: Nee, nee, nee. Van, als een boemetje op mijn Insta-stories. Tico van Schuurs zetten. Maar je wordt er een beetje melig van. Want is dit verdiend, vraag je dan af?
0: Nee, totaal niet. Ja, ik zie de perschef Nick van NEC langslopen. Ja, ik denk dat hij wel weet wie hij moet gaan vragen zo meteen voor de interviews. Ja. Ik denk dat iedereen van NEC rustig kan douchen.
2: Ik denk dat
0: Per Schuurs eens eentje staat alle interviews te doen.
2: Ik denk dat degene die Per Schuurs aanvraagt wel pech heeft, inderdaad.
0: Die mag in de rij staan.
2: Ja, die mag in de rij staan. Maar ja, wat een verhaal zeg van Per Schuurs. Nee, mijn oog viel ook even op McDonald's familievak. Ik denk, wat moeten we daar nou weer onder verstaan, zeg? Dat je daar met een lekker cheeseburgertje en een milkshake hier een wedstrijd kan aanschouwen. Want dan heb ik misschien ook nog wel een idee voor de catering van de pestribune voor vanavond. De volgende keer misschien een kipnuggetje of zo. Zou niet misstaan.
0: Het is 12 meter begin hier vandaan, hè? Erwin, je kunt gewoon in het stadion uitlopen. Dan loop je tegen de McDonald's aan, hè? Hier in Zwolle.
2: Je brengt me wel op een idee.
0: Verder moet je zelf weten. Ja, we kunnen iets rustiger praten nu in de slotfase van dit duel. Als Pek ook een klein beetje de witte vlag heeft gehezen na die 1-3 van Per Schuurs, is het de stoeme drang van de thuisploeg wel een beetje gaan liggen. En heeft NEC de wedstrijd naar zich toe getrokken. Joey Coy geeft hem maar eens aan dat NEC moet haast maken. Dat gebeurt niet echt. En deze bal gaat terug naar de keeper. Dan gaan we weer eens regenen in Zwolle. En Kretas heeft de bal aan de voet. Moet even wat tempo maken met een jagende Koen Costons. Bal Tadić. De kaats is op maat. Willemsen houdt de bal even onder controle. Ik vind het wel een van de betere invalbeurten van Willemsen vanavond. Deze bal van Schuurs wordt onderschept door Fellanas. Die weer in actie mag komen. Nu is hij Montero kwijt. En heeft daar een balletje naar de linkerkant van het veld. Daar is Sissoko. Die ziet Floranus meegekomen. Terwijl het hard begint te regenen. Ook in het stadion. Als Sissoko de bal weer krijgt, randje 16 meter gebied. Met de bal in de verre hoek. En Kretas met twee vuisten.
2: Ja, goed gedaan van Kretas. Mooie actie ook van Sissoko. Nu Aartsen, balletje door. In de handen uiteindelijk bij Gonzalo Kretas. Zo tikken de minuten weg. Gaan we bijna minuut 90 in. Met de voorsprong dus van 1-3 voor NEC. Maar heel lang leek het niet in de problemen te komen. Totdat Pek Zwolle ineens op kwam zetten. Waar nog een doelpunt afgekeurd werd. Uiteindelijk wel de penalty. En vervolgens weer een doelpunt afgekeurd. En nog een penalty op de lat ook geschoten. Dus het is echt, NEC komt echt heel goed weg vanavond in Zwolle. Want nu staat het 1-3 en is de laatste minuut inmiddels gaan lopen.
0: Ja. Met twee afgekeurde goals en een gemiste penalty. Ja, dan weet je zeker dat de NEC het niet makkelijk had vanavond. In het McDreeparkstadion. Ja, dus het is aan alle kanten zat het even mee met de NEC vanavond. Maar goed, we hebben het ook wel eens andersom gezien.
2: Ja, tuurlijk.
0: De wedstrijd bijvoorbeeld tegen Telsa thuis, weet je. Daar had je ook met een mazzel wat doelpuntjes kunnen maken zo her en der. Nu, Floranus namens Pek Zwolle. Ja, het is toch wel te zien hoe belangrijk hij is hoor voor het team. En wat hij zichzelf toch, zijn ploeg toch benaderd heeft met die rode kaart. Nu de volgende overtreding is daar een feit, wil ik zeggen, op Sissoko. Maar nu wordt het niet gegeven. Pereira mag door en Pereira gaat door. Ik sta er toch maar even in te houden en waardeloze paas te geven door het midden. Naar waar drie spelers van Pek Zwolle vrij stonden. Ja, die besluit hij maar aan te spelen. Nu Sissoko met links. Is daar een duwtje van de bar. Wordt daar geen penalty voor gegeven vooralsnog. Als er 4 minuten bij komen, vind ik aan de lage kant hoor, in de tweede helft. Nu deze steekbal is op maat en daar zit Schuurs tussen. Bal wel op de arm gekomen in de rebound, maar dat mag door van Kooi. En NEC mag gaan voetballen via de linkerkant van het veld. Was het heel even balbezit van Dusan Tadic. En dan doet hij dat slim. En dan verdwijnt de bal over de zijlijn. En dan mag NEC gaan gooien.

0: komen. Moet NEC toch nog even opletten. Want bij de tweede paal staat Floranus helemaal vrij. Die laat hem net één keer te veel stuiteren. Waardoor hij helemaal naar buiten moet. Voorzet is wel goed. Uiteindelijk op het hoofd van Willemson. Er zit er zowaar nog een hoekschop in voor de Zwollenaren. Aan de linkerkant van NEC. Moet Kretas nog even de boel op orde zetten. Daar in de 16 bij de Nijmegenaar. Als die bal genomen gaat worden met rechts afdraaiend. Hoog voor het doel. Maar deze komt niet zo ver. Want die komt helemaal op het hoofd van Tadic. Uiteindelijk weer opnieuw ingebracht. Weer weggekopt door Kabar. Blijft de bal een beetje hangen. En dan kan NEC er misschien nog even uit. Maar de overtreding gemaakt op Kabar.
1: Is dat geel of rood? Het is geel. Overtreding van Aartsen. Die was stevig hoor. Kabar was er vandoor. Ik zag Kooi weer redelijk demonstratief naar zijn zak rijden. Dat wordt een heel wel rood. Maar het was geel voor de rest achter van Pek Zwolle. 2 minuten blessuretijd zitten erop. En de NEC-supporters zingen nog maar of dat we Europa ingaan. Dat is zeker het geval over anderhalve week. Naar Juventus uit als eerste. Dat is wel een leuk wedstrijdje om als eerste maar even te pakken in Europa. Als Kretas met de vrije trap komt richting van Tadic. Tadic krijgt de bal onder controle, maar houdt geen balbezit aan over. En gaat de bal als laatste via Kabar over de zijlijn. En mag Pek Zwolle dus gaan gooien en de bal naar voren rammen. Dat doet Ryan Thomas. Moet Pereira opletten. Het is een lastige bal voor de verdediger van NEC. Met Sissoko in de buurt. Pereira kopt de bal prima weg over de zijlijn. Mag Pek gaan gooien met nog 1 minuut te spelen.
0: Daar de inworp genomen. En dan Graves namens Pek Zwolle nog een keer. Bal over de breedte van het veld. Met Emre Moor daartussen. Thomas als laatste van de Zwollenaren. Opening naar links, naar Floranus. Prima aanname op het bovenbeen. Daar zit Montero tussen voordat Sissoko gevaarlijk kan worden. Terugspeelbal van Thierry. Bal lang gegeven. Daar weggekopt door Aartsen over de zijlijn. Dus dan mag NEC weer gaan gooien. Terwijl het echt snoeihard regent. En het toch echt wel een stukje lopen naar de auto is. Dus ja, wat dat betreft geen geluk. Zal net buienradar als een boomer nog even te checken. En dat beloofde ook niet veel goed. Maar goed, dan zitten we lekker in de auto. Maar laten we eerst de auto maar eens bereiken. Met die stortregen hier boven het stadion van Pek Zwolle. Die nu zien dat Per Schuurs de bal wegkomt. Tikje door van Thierry is goed naar Emre Moor. Thierry loopt zelf door. Die krijgt de bal. Thierry net buiten de 16. Houdt even in. Linkerkant gevonden. Tadic. En dan fluit Joey Kooi ineens af. En ja, de NEC
1: is... Een aanvalletje willen zien, ja, Joey Kooi.
0: Die hadden wel een aanvalletje gewild. Ja, Aram, jij zei het net al. Dat is eigenlijk het verhaal van deze wedstrijd. Een comfortabele voorsprong voor NEC. 2-0. Toen een afgekeurde goal. Uiteindelijk een penalty weggegeven door Fonviel. 1-2 bij rust. Na rust. NEC nog niet wakker. Afgekeurde goal. Penalty tegen. Die werden op de lat geschoten. 2 afgekeurde goals en een gemiste penalty. En uiteindelijk Per Schuurs. Dat is het verhaal van de wedstrijd. Na 3 jaar blessureleed maakte hij zijn rentree. En die fleurde hij ook nog eens op met een fantastisch doelpunt. Want hij bij de eerste paal gooide hij de wedstrijd in het slot. En zo wint NEC op de late zaterdagavond. Met 1-3 in Zwolle. Fijne avond.
1: Hoi.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Ons. Welkom, de Soul Dance Train met alleen maar disco, swingbeat, R&B, funk, soul, alles wat maar dansbaar is uit de jaren 70, 80 en we doen ook wel eens af en toe een future classic. Straks de 90s classic hoor je ook in dit uur en veel disco plaatjes. Ik heb een nieuw telefoonnummer voor je, daar ga ik je straks mee helpen. Ik kan je alvast zeggen, pak even je mobiel en zoek eventjes het telefoonnummer op waar je normaal gesproken mee naar de Soul Dance Train appt. Nou, dat voor zometeen. Over twee platen ga ik je nieuwe nummer geven. Dan heb je je telefoon alvast in de hand. Dat doen we dan na Candy Staten, Young Hearts, Run Free. En nu is Jody Watley. And I'm looking for a new love.

zit in een soort keurslijf en jij wil je eigenlijk uit. Want je bent nog veel te jong om helemaal vastgeroest te zitten in je leven. En je wil eigenlijk naar buiten en je wil eigenlijk de wereld ontdekken. En ontdekken wat er te koop is buiten alles in jouw flatje. Waar je zit met je mannetje en met je kindjes. Young Hearts Run Free, Candy Staten uit de jaren 70. En daarvoor draaiden we dan weer een plaat aan Looking for a New Love van Jody Wadley. Uit 1986 volgens mij. Zo ongeveer 87 kwam dat uit. Je luistert naar het meest dansbare programma, de Soul Dance Train, op zaterdagavond. En ik zei het al, we hebben een nieuw telefoonnummer. Dus ik hoop dat je hier ondertussen even je mobiel in je hand hebt. Of waar je dan ook maar mee belt tegenwoordig. Dat kan toch tegenwoordig op je horloge, weet ik veel. Je kan overal mee bellen. Dus ik hoop dat je je telefoon in de hand hebt en even dat nummer aanpassen. Nou, daar komt hij, hè. Het nieuwe telefoonnummer van de Soul Dance Train is als volgt. 06-267-99-262. Nou, dat is niet zo'n heel makkelijk nummer, maar als je het eenmaal in je telefoon hebt staan, maakt het niet meer uit. Want dan druk je gewoon op de Soul Dance Train en dan komt het goed. Dus je berichtjes mogen naar 06-267-99-262. En dat nummer staat de hele week wagenwijd eens voor je open. Daar mag jij je verzoekplaatjes aan vragen. Als ik de namen Jimmy Jam en Terry Lewis zeg... Oh, mag ik even een normaal muziekje? Gek van het telefoonmuziekje. Als ik de namen Jimmy Jam en Terry Lewis zeg... dan denk je automatisch aan artiesten als Alexandra O'Neill. Maar dat is niet geheel terecht, want ze hebben natuurlijk veel en veel meer gedaan. Ze zaten bijvoorbeeld achter de muziek van de SOS Band. Ze zaten achter Change en nog vele, vele anderen. En één liedje waarvan ik het niet wist, maar nu dus wel... is dat ze dus ook bijvoorbeeld dit liedje... en niet alleen dit liedje, ze hebben echt tientallen liedjes voor deze dame geproduceerd. Het is een dame die uit de Jackson-familie komt, het is een Jackson-telg. Namelijk Janet Jackson. Jimmy Jam en Terry Lewis produceerden het volgende liedje voor haar in 1987. Het komt van het gelijknamige album. Het heet Escapade. En hoor je nu in de Soul Dance Train.

Janet Jackson. 1987 van het gelijknamige album Escapade. En die werd dus geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Ik zat even te kijken in het verzamelde werk van deze heren. Er is een verzamelboxje uit. En daar staat werkelijk alles op. Toen realiseerde ik me eigenlijk pas hoe breed en hoe lang ze eigenlijk al in de muziek zaten. En hoeveel ze eigenlijk geproduceerd hebben. En ook totaal verschillende liedjes. Ook ballads, maar ook swingbeat, R&B dingen. Een beetje hiphop-achtige sound. En dus ook deze van Janet Jackson en Escapade in de Soul Dance 2. En over Jimmy Jam en Terry Lewis gesproken. Het volgende liedje is ook door deze mannen gemaakt. Zometeen trouwens, na deze plaat van Alexander O'Neill, waar ik het ook over heb. Hoor je zometeen de 90s Classic. De 90s Classic komt er dan. Na deze van Alexander O'Neill, dus van Jimmy Jam en Terry Lewis. Die produceerden het. En het werd niet zo'n bekende is dit. Het is een onbekend liedje, maar niet minder mooi. We hadden vroeger een radioprogramma waar ik bij een radiostation waar ik werkte. Dat heet Onbekend is Onbemind. Nou, dat geldt voor deze ook. Every time I get up, Alexander O'Neill hier in de Soul Dance Train. Vraag je plaatjes aan. Het kan de hele week. 06-267-99-262. Dan komen ze bij mij in de studio. Vraag maar aan wat je wil horen. Als het maar dansbaar is.

wel meer leuke muziek gemaakt, hoor, ook in de jaren 90. Dit was nou typisch het soundje wat in de jaren 90 heel populair was. Een beetje die Eurodisco-achtige dingen. C.B. Milton, dat was dat 90s classic van deze week. En It's a Love and Thing. En voor C.B. Milton en It's a Love and Thing draaiden we dan weer het plaatje van Alexander O'Neill. En Alexander O'Neill, die zong Every Time I Get Up. Dat is nou typisch een Jimmy Jam plaatje, Jimmy Jam, Terry Lewis. En het is niet zo'n hele bekende van de man, van Alexander O'Neill. Dat vond ik er wel weer leuk aan dat het geen hit was. En die laat ik die eens draaien. Every Time I Get Up, hoorde je in de Soul Dance. Nee. Zaterdagavond nemen wij jou mee langs perron en een volgend perron en nog een perron. En er staan allemaal artiesten en die pikken we allemaal één voor één op. En die nemen we allemaal mee in die Soul Dance 2. En die treden voor je op. Wie we nu opgepikt hebben, oh, dat is ook wel een grootheid, hoor. Zo, dat is een grootheid uit de swingbeat-tijd. Ook geproduceerd door de mannen Jimmy Jam en Terry Lewis. Daar zijn ze weer. Komt er niet vanaf vanavond. We draaien nog meer van die gasten. Deze ook. Johnny Gill, Rub You the Right Way.

Het is toch raar om je ex-vriendin gelijk te geven. Dat is dan wel weer vreemd. Dat is een hele rare gewaarwording. If you feel the funk, shake your rump. Ook een Jackson telg. Naast Michael en naast Janet Jackson hadden we natuurlijk ook LaToya Jackson. En die zong ook. En die zong dus If You Feel The Funk. En ja, ik had ooit een keer hadden we het gesprek met die ex van mij. Dus hadden we het over liedjes van de Jacksons. Van wie zijn er nou eigenlijk leuk en wie niet. En toen kwamen we eigenlijk gezamenlijk tot de conclusie dat de leukste toch altijd Michael Jackson is. En de minste dan inderdaad LaToya. En toch is dit best een aardig liedje. If You Feel The Funk, uit begin jaren 80 hoorde je. Vooraf gegaan door een plaatje dat uit begin jaren 90 was van Jimmy Jam en Terry Lewis, die produceerden het. Rap You The Right Way hoorde je in de Soul Dance Train. Dat was niemand minder dan Johnny Gill. Die had natuurlijk heel veel hits, ook wereldwijd, maar ook in Nederland. En dit was de grootste. Rap You The Right Way. De Soul Dance Train gaat verder met een knaller uit Nederland. Uit 1987. Wat een hit was dit. De opvolger van Dance Around The World. Dit is Temptation. Je hoort hem in de Friday Night Mix. Dit is Rich Chinel in de Soul Dance Train.

deze band natuurlijk van Il Valero. Dit was een ander liedje van ze. De Chaplin Band, Let's Have a Party. En voor Let's Have a Party van de Chaplin Band draaiden we dan weer een liedje. Gewoon uit Nederland. Trouwens, dit was overigens ook uit Nederland. De Chaplin Band, twee Nederlandse producties. Wauw. Ja, dit was ook gewoon uit Nederland. Daarvoor draaiden we dan Richenel, de 10 minuten versie van Peter Slaghuis. En dat liedje dat heette Temptation. Nou, daarmee zijn we aan het einde van het eerste uur gekomen. Zometeen bij je terug. En dan beginnen we met een telg uit de family van De Barge. Namelijk Chico De Barge. Talk to me beginnen we zometeen mee na het nieuws. Blijf plakken. Tot zometeen.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september... de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone

0: Chico de Barge en Talk To Me Baby. Daar openen we het tweede gedeelte mee van de Soul Dance Train op deze zaterdagavond.
1: Good God.
0: Ja, dank je. Wat draaien we allemaal? Disco, swingbeat, R&B, funk, hip-hop. Straks nog een Zero's Classic. Die komt er zo meteen aan. Eerst even terug naar de jaren 70. Het plaatje duurde oorspronkelijk een minuut of 6. Ben Liebrand maakte er een remix van. Van Johnny Keita Watson.

kocht een bak met platen op van iemand. En daar zat hij tussen. Best leuk plaatje. Ik kende het helemaal niet. Destination and the end. Dus haakjes, the party is over. Daarvoor draaiden we Johnny Guitar Watson uit de jaren 70. En de Ben Librand Old School remix draaiden we. Dat was A Real Mother for You. En dit is een 90s classic. Of is het een Zero's classic? Nee, volgens mij is het een Zero's zelfs. Dit is Madonna. Music.

Maar de discotheeklapper was dit in 1988. Alison Williams en Sleep Talk. Daarvoor draaiden we dan weer de Zeros Classic. Die was van Madonna en Music. De Soul Dance Train. Zometeen hoor je een plaat met een sample erin. Het is een hippoplaat, die hoor je zometeen. Er zit een sampletje in van The Art of Noise. Heb jij herkend welk sampletje het is? Ik ben benieuwd of je hem herkent. Ik ga hem je zometeen laten horen. Eerst draai ik een plaat die in 1986 uitkwam. En begin januari 1987 op de nummer 1 positie kwam. Daar bleef hij 4 weken staan. Mel en Kim, dit is de remix van Showing Out.

Uit 1987, King Sun en Hey Love. En daar zat dus die sample in van The Art of Noise. En voor dat plaatje, voor die Hey Love, draaiden we dan weer een liedje waarvan ik heel blij werd. Showing Out, Mel en Kim. Waarom ben ik daar heel blij van? Gewoon omdat het een leuk liedje is nog steeds. Uit 1987, tenminste. 86 werd het uitgebracht en in 87 werd het een knater van een hit. Ik denk dat dat een van de eerste successen was van het trio Stock, Aitken en Waterman. En daarna is de rest allemaal geschiedenis. De Soul Dance Train op zaterdagavond. Zal ik deze... Ja, dit is wel een leuk liedje. Dit is wel een hele fijne. Een dame die ook niet meer onder ons is. Er gaan wel heel veel artiesten de laatste maanden. Nou, zij is al iets langer dood, maar het worden er wel heel veel. Nou, is dat ook logisch, want ik word natuurlijk ook ondertussen een dagje ouder. Ik bedoel, ik ben natuurlijk niet van iets een oude olifant. Ik ben ook een beetje grijs en zo. Dus het past ook wel bij mij natuurlijk dat alles en dat iedereen overlijdt uit mijn tijd. Dat mensen die ik leuk vond en artiesten waar ik helemaal wauws van was. Nou ja, van de week nog weer een artiest overleden. Dolly Parton heeft niet zo heel veel met de Soul Dance Train te maken. Maar wel weer een enorme grootheid die overleden is. Deze leeft dus ook niet meer. Dat vind ik eigenlijk best jammer, want zij maakte hele goede muziek. Ze begon in de jaren 60. Werd ze beroemd met al haar soul hits en ballads. En ze maakte ook disco in de jaren 80. Deze dame, Aretha Franklin. Je hoort er maxi van. Who's Zooming Who?

Aretha Franklin. Who's Zooming Who in de Soul Dance Lane op zaterdagavond. Ik kreeg van de week, en daar wil ik het even met jullie over hebben. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik kreeg van de week van iemand een berichtje. Ik zei van, nou, de Soul Dance Lane gaat weer beginnen. We hebben lekkere mixjes gedraaid en we gaan nu echt weer helemaal van start. Luister daar eens naar. En diegene zei, ja, maar ik luister al elke week. Oh, nou, dat vond ik dan een hele goeie. Alleen diegene zei tegen mij, het lijkt wel een soort freakshow wat jij doet. Freakshow, dus ik vroeg, hoe bedoel je dat? Nou, we horen wel eens een bekend plaatje, maar over het algemeen zijn het allemaal onbekende liedjes die we niet kennen. Kunnen er wel op dansen, maar het zegt ons niks. Ja, dat heb ik me aangetrokken en gedacht, misschien moet ik eens wat meer bekende discoplaten draaien. Wat vind jij daarvan? Laat het mij weten. Op 06-267-99-262 moet ik vooral lekker onbekende tracks draaien die bijna niemand kent. Of lekker gefreakt van een of andere piraat of wat dan ook, dat soort dingen. Of moet ik al die bekende hits gaan draaien, zoals Funky Town en dat soort dingen. We Are Family, nou, meer van dat soort liedjes. Laat het maar weten. Wat moet ik voor jou opzetten? Dit liedje kent iedereen, dat kan bijna niet anders. Terug naar 1984. Dit zijn de Time Bandits en Only Shooting Love. Je hoort hem in de maxi-single.

Gewoon uit Nederland, hè, deze Only Shooting Love van The Time Bandits uit 1984. En daarmee de laatste vraag gesteld voor vandaag. Dus wat vind jij meer of minder dikke hits in de Soul Dance Train? Ik laat het helemaal aan jou over. Tot zover deze uitzending voor deze week. Volgende week zijn we gewoon weer met een nieuwe playlist. Vraag je plaatjes aan de hele week op 06-267-99-262. En dan komen ze bij mij in de studio. Dat is ook het nummer waarop je mag reageren voor de vraag van vandaag. Ik draai er nog eentje voor je. En wat hebben we nog niet gedraaid? We hebben disco, funk, swingbeat, R&B, hip-hop hebben we gehad. Het enige dat we nog niet gedraaid hebben is Italo. Nou, er is zoveel keuze uit. En toen kwam ik deze maxi-single tegen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit nog steeds zo tof. Eigenlijk had ik Dragon's Legend willen draaien. Maar deze kan ook. Kodo en Visitors. Ik zeg tot volgende week. Bye-bye.